Het evangelie voor de 14e zondag door het jaar, in jaar A, is exact die voor het Heilig Hartfeest. Echter, het Alleluia van beide missen verschilt wel. Voor de zondagslezing wordt een evangeliecitaat gezongen. Komt allen tot mij die zwoegen en onder lasten gebukt gaan. Ik zal u rust verschaffen. Christus heeft oog voor mensen die nood lijden. We luisteren naar het Alleluia door de monniken van Solem.

De communio voor deze zondag is gustate et videte. Proeft en ziet hoe goed de Heer is. Zalig de mens die op hem zijn hoop stelt. Deze tekst uit Psalm 34 is natuurlijk de communio-tekst bij uitstek. Dit gezang begeleidt de handeling ook in woorden. Wat we zingen, dat doen we ook. Proeft en ziet hoe goed de Heer is. En dit gezang is dan ook één van de gezangen die altijd als een communio gezongen mag worden. Bijvoorbeeld als een bepaalde communio te moeilijk is. We luisteren naar de Schola Sancti Francisci onder leiding van Nicola Lem.

11 juli vieren we heilige Benedictus. Hij geldt als de vader van het monnikendom in het Westen. In het Oosten was deze vorm van religiositeit al min of meer verankerd in de samenleving door heiligen als Pachomius in Egypte, Cassianus en Basilius. Benedictus schreef een regel die zeer helder was en daarmee wilde hij richtlijnen geven voor een leven op een vaste plaats, in gehoorzaamheid en met bekering. We luisteren naar het graduale uit de mis voor Benedictus. En volgens mij is dit graduale een van de weinige gradualia in de vierde modus.

In de 16e eeuw wilde men tijdens het concilie van Trente voor de Latijnstalige kerk eenheid scheppen in de liturgie. Want elk bisdom of elke regio had zo zijn eigen regionale eigenheden. En men besloot dat liturgische gewoonten die 200 jaar of ouder waren, dat die gehandhaafd konden blijven. En heel wat religieuze orders, zoals de Franciscanen, Dominicanen en Cisterciensers, konden daarmee hun liturgische eigenheden behouden. Of de Benedictijnse sequentie Laeta Dies Magni Ducis zo oud is, weet ik niet. Wel vinden we die sequentie in het Benedictijnse graduale en daarmee ook op de feestdag van de heilige Benedictus. Een sequentie is een niet-bijbelse tekst waarmee voor het evangelie de gedachten rond het feest uitgelegd worden. En de eerste strofe van Laeta Dies luidt: de blijde dag van de grote leider, de brenger van de gaven van een nieuw licht, wordt vandaag gevierd. We luisteren naar de Benedictijnen van Münster-Schwarzach onder leiding van Godehard Joppich.

Benedictus is de patroonheilige voor Europa en daarom vieren wij hem in Europa als een feest. De Communio voor Benedictus beschrijft hem als het ware met een tekst uit Lucas. Dit is de trouwe en verstandige knecht die de Heer ingezet heeft voor zijn familie, omdat hij die familie op zijn tijd de vastgestelde maat tarwe geeft. We luisteren naar Fidelis Servus et Prudens.

Tijdens feestdagen moeten natuurlijk ook vaste gezangen gezongen worden in de mis. Deze week is de heilige Benedictus een feest. Maar ook de martelaren van Gorinchem hebben de rang van feest.

Bertelaar van Gorinchem hebben de rang van feest. En voor een orde als Franciscanen zijn die martelaren de patroonheiligen. En daarmee wordt het een hoogfeest. Uit de mis van de martelaren van Gorinchem heb ik geen opname kunnen vinden. Vandaar dat we naar het ordinarium van de 14e mis zullen luisteren.

Op 9 juli hebben de Benedictijnen dan weer de gelegenheid om de heilige maagd Maria, moeder van de voorzienigheid, te vieren. Dit feest gaat terug op een Italiaanse devotie uit de 16e eeuw binnen de orde van de Barnabieten, of ook wel Paulijnen genoemd. We zullen dadelijk naar de hymne van dit Mariafeest luisteren. En de tekst van die hymne gaat terug op een antifoon die al in de 10e eeuw opgeschreven is, en wel in rijmvorm, dus met een afgemeten aantal lettergrepen. We luisteren naar Virgo Dei Genitrix.

zo'n Mariafeest, maar ook een zaterdag, als we Maria op zaterdag vieren, of een plechtig lof in de maanden mei of oktober, die kunnen aanleidingen zijn om tot Maria te bidden in een litanie. Een bekende vorm daarin is de litanie van Loreto. In de Italiaanse plaats Loreto is een heiligdom gewijd aan Maria. En de daarmee verbonden litanie is vastgelegd in 1601. Maar in de jaren erna is die litanie ook weer aangevuld. Een litanie heeft niet alleen betekenis door de inhoud van de gebeden die elkaar afwisselen. Ze werkt ook sterk lichamelijk door het repetitieve karakter. Door de herhaling bidt het lijf vanzelf mee met de inhoud. Melodieën kunnen dat natuurlijk ook, maar een herhaling doet dat op een net andere manier. We luisteren naar de Litanie van Loreto.

0: Ik heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Stommen weer hier in de studio van Radio Maria. Met heel veel vragen en wel spannende vragen.
1: Ja, en ik zou er eigenlijk liefst omheen gaan. Want we worden een beetje moe van al die vragen. We hebben het in het verleden al over. Het gaat allemaal over Pius X en de wijdingen. Nou, we kunnen er niet omheen. Maar misschien bent u er ook een beetje moe van geworden.
0: Oh, ik... Ja.
1: En de posities zijn ingenomen, denk ik. Er zijn mensen die er begrip voor hebben. En die het zelfs goedkeuren.
0: Ja.
1: En er zijn er die er totaal geen... die op het gehoorzaamheidsmodel zitten. Enzovoort. Dat heb ik in het verleden al gezegd. Ja, ja. Alweer. Nou,
0: er zijn nog een derde categorie. Mensen die begrip voor hebben. Maar toch wel van de kerk zijn.
1: Ja, maar je doet net alsof anderen niet van de kerk zijn. Dat is al meteen een oordeel. Ik vind het volkomen... Ja. Ik vind het heel slecht... dat men ineens van schisma praat. Terwijl schisma überhaupt... Het was in 88 ook niet. He, dus ze spraken van een schismatieke daad. Maar de paus hebben steeds gezegd, schisma, dat is het niet. Het is een ongereguleerde situatie, zal ik maar zeggen. En nou ineens wordt er over schisma gesproken. Nou ja, ik vind het allemaal een beetje... Schisma is een ander iets. Voor schisma is de wil nodig om je van de paus af te scheiden... en van de kerk af te scheiden. Nou, dat willen ze absoluut niet. Dat hebben ze steeds gezegd... He. Ze zijn alleen op een bepaald punt ongehoorzaam. Maar dat is niet voldoende om dan schisma te zijn. Wat een onzin.
0: Ja, maar het is een groot punt. Bisschoppen wijding zonder toestemming. Niet
1: ik
0: tegen
1: vind
0: de wil.
1: Een groter punt. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik vind een groter punt. Als mensen, katholieken, vooraanstaande katholieken. Zoals Nancy Pelosi.
0: Ah.
1: Geef ik in Amerika. Hè?
0: Ja.
1: Die dus in het parlement voor abortus is. En ondertussen met de rozenkrans staat te wiegelen en zegt... En Biden, precies hetzelfde. Nou, die Nancy Pelosi is door haar plaatselijke bisschop toch geëxcommuniceerd. Want je houdt dan een automatische excommunicatie op. En hetzelfde als bij zonder verlof bisschoppen wijden. Dan moet de bisschop constateren dat op. Dat heeft de bisschop gedaan en gezegd ze mag niet met de communie.
0: Ja.
1: Ze gaat naar Rome toe en de paus... Juist. Nee, nou moet jij niet tegenin de paus... Die laat ze gewoon de communie gaan in zijn eigen kapel. Dat betekent dus dat de paus de excommunicatie die ze opgelopen heeft niet eens bevestigt. Nou, dit is één voorbeeld van hoe gek het allemaal in elkaar zit.
0: Maar het is de vorige paus.
1: De paus.
0: Nou.
1: De paus. De paus die zou moeten openstaan naar alle mensen. Die staat toch meer open naar... naar de homopater James Martin dan naar...
0: Ja,
1: de, je niks. Je
0: als
1: mag
0: James te... Martin zou zeggen... ik ga even homo proberen te wijden als bisschop... nou, dan krijgt hij wel het op zijn
1: maar
0: donder.
1: Het gaat toch niet alleen om bisschoppen wijden? Het is natuurlijk het geloof aanvallen. Hè? Er is nu... Ik zag gisteren weer, er was iemand die stuurde de bisschop... Welke bisschop was het nou... Je had weer een of andere homoviering gedaan. Ik bedoel, dat neemt hand over hand toe. Overal in de kerk. In Italië en overal gebeurt in Duitsland. Overal homovieringen, homozegeningen. Het was daar ook. De bisschop had daar zelfs een homopaar weer gezegend. En noem maar op. Nou, daar zegt Pius X van, daar kunnen wij niet mee instemmen. Dat is een noodsituatie in de kerk. Daar willen we niks mee te maken hebben. Wij moeten de kerk zuiveren door ander duidelijk het geloof... te verkondigen en duidelijk het geloof te beleven... duidelijke liturgie te vieren enzovoorts allemaal. Maar dat doen we in eenheid met de katholieke kerk, niet daarbuiten.
0: Ja, maar de katholieke kerk, zelf zegt iets anders.
1: Ja, dat kan zeggen.
0: Dat ze niet een eenheid zijn.
1: De paus zegt dat, maar ik zeg dat niet.
0: Maar de paus
1: en ik ben ook nog iemand.
0: Ja, de paus is de kerk.
1: Paulus. Dat is zo'n raar idee dat de paus de kerk is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar moeten wij toch echt vanaf, hoor.
0: Ja, maar misschien in de toekomst.
1: Dat is mij steeds duidelijker geworden sinds die vorige paus.
0: Ja.
1: Want ik bedoel, als je dan zegt de paus is de kerk, nou, dan is de kerk helemaal gek geworden.
0: Ja, dat was ik toen ook mee eens. Maar nu is een andere
1: nee,
0: paus.
1: Nee, maar deze paus neemt die afstand ervan. Wat... Er zijn naar aanleiding van toentertijd die gezinssynode, Amoris Laetitia, zijn er door 5 kardinalen of 4 of hoe waren er, zijn er dubia.
0: Ja.
1: Dus vragen aan de paus gesteld of waar hij op moet antwoorden als de bewaarder van de waarheid.
0: Die is overleden.
1: Ja, maar de paus blijft, hè? Dat is dezelfde. Nee. Dat is hetzelfde. De paus gaat gewoon door.
0: Oké.
1: En ook deze antwoord daar niet op. Dus de antwoorden komen gewoon niet. Dus op dogmatisch terrein, op het gebied van het geloof, in de Romeinse kanon staat in eenheid met de paus, met de bisschop en met allen die het orthodoxe geloof beleiden. Dat is belangrijk in de kerk. Nou, dat orthodoxe geloof wordt door een heleboel mensen niet beleden, ook een hoop bisschoppen niet, op onderdelen. En het lijkt in Rome alsof ze via het synodale proces met elkaar praten, begeleiden, noem maar op. Er wordt niemand veroordeeld. Alleen Pius X wordt veroordeeld, omdat ze gewoon de katholieke leer verkondigen.
0: Nee, nou, hadden ze niet gedaan wat ze hebben gedaan, waren nooit geëxecuteerd.
1: Ja, maar ze zeggen wij kunnen, dat is wat ze zeggen, wij kunnen niet op de gunst van allerlei gekke bisschoppen vertrouwen. De een wil me wel, de ander niet. Ja. Je ziet wat er gebeurd is met bijvoorbeeld bisschop Strickland. Die heeft een beetje kritiek uitgeoefend op...
0: Nou, een beetje veel. Was best fel toen. Ik me goed herinner.
1: En hij had groot gelijk, maar hij wordt meteen in de kant geschoven.
0: Oh, ja.
1: Nou, dit lijkt toch niet. Zo'n pauschap hoef ik niet te hebben, hoor.
0: Ja, weet ik. Nou, ik weet het, ja.
1: Mensen die trouw zijn aan het geloof. Dat is het belangrijkste, hè? Gehoorzaamheid staat niet boven het geloof.
0: Ja. En toch denk ik, niemand heeft de Pius X gevraagd om hongerveringen te doen. Dus
1: ja, maar daar gaat het niet over. Je zit in één kerk. Ja, maar ik verdraag het er ook niet.
0: Nee.
1: Als kijk, nou zeg jij hetzelfde. Als ik pastoor ben in een parochie, dan zijn er 3 kerken. En als ze dan in een kerk waar ik op dat moment niet ben een homoviering doen, dan dwingt mij toch niemand
0: uit.
1: Dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Hè? En dat die homo's de Sint-Pieter intrekken met het heilig jaar, is de verantwoordelijkheid van deze paus. Van deze paus.
0: Als u die pastoor was, waar een kerk gekke dingen gebeuren, ik zou niet meteen zeggen, oh, die pastoor die is voor de homovieringen. Het zou kunnen dat het buiten zijn gewetens gedaan, dat er allemaal omstandigheden zijn waar hij eigenlijk geen controle over had. Dat kan.
1: Maar zou het dan kunnen zijn, als dat bij mij in de parochie gebeurt, dat er dan parochianen zijn en zeggen, ga je ergens anders naar de kerk, want ik vertrouw die pastoor niet meer.
0: Ja, maar als u de voorganger was van die viering, zou je zeggen inderdaad, die is slecht.
1: Dan is het helemaal erg.
0: Ja.
1: Maar als ik
0: verantwoordelijk ben. Maar ik zou zeggen, ik ga naar die kerk niet meer.
1: Als de paus in de Sint-Pieter, als je daar nog niet eens de baas over is.
0: Ja, maar ik denk dat hij niet helemaal de baas is. Dat heb
1: dat denk ik wel. De paus is de baas, of hij is bang.
0: Kan ook.
1: Maar hij is de baas. Als je zegt, gebeurt niet. Als je vandaag zegt, de Sint-Pieter gaat dicht, dan
0: krijg je al die homo's op je hoofd. Wat een geschreeuw en wat een... Dan denk je, liever laat ze maar 2 uur dat doen.
1: Zeker. Kruisig hem. Niet, ga weg bij Pilate. Weglopen.
0: Alles wat menselijk is, dan is ook aan de paus niet.
1: Ik zeg ook niet dat... Maar dat goedgekeurd moet worden, vind ik iets anders. Maar daar gaat het niet over. Ze zijn heel biedig naar de paus. Zeggen al dat alleen... Wij willen dat de kerk weer zuiver wordt. De bruid van Christus.
0: Ja.
1: En dat uitgezuiverd wordt wat er verkeerd in is. En nou worden de mensen uitgezuiverd die niet verkeerd zijn, alleen even ongehoorzaam zijn. Om het in zuiver te krijgen. Nou.
0: Ik zou onderzoeken welke zonde is groter. Bisschop wij de zonde toestemming of pro-abortus. Activist, kun je zeggen, de communie geven.
1: En die benoemen in een pauselijke commissie. Een pro-abortus. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Hè? Onder Franciscus is alles gebeurd. Het gaat allemaal gewoon door.
0: Nee.
1: Het gaat allemaal gewoon door. Op een beetje een fatsoenlijkere manier.
0: Ja.
1: Hij scheldt niet zo. En het is een nettere man. En hij is liturgisch ook wat beter enzovoorts. Dus daar zeg ik niks van. Daar ben ik ook blij mee. Maar... Het gaat allemaal wel door. En heeft het allemaal over mijn geweldige voorganger. Dat hoeft hij ook niet te zeggen.
0: Maar denk je niet bijvoorbeeld dat de Pius X had even kunnen wachten? Want ik denk, die hebben laten weten dat ze... Dat was niet, paus Leo was niet eens een jaar paus. Dus maar
1: als paus Leo de overste niet eens wil ontvangen van 700 priesters... Nooit om ontvangen?
0: Dat weet je niet.
1: Dat wil hij niet.
0: Dat weet je niet. Misschien als een paar...
1: Als ze nog een paar brieven meer gestuurd hadden, mogen komen,
0: brieven.
1: Op onze knieën.
0: Nee, als ze mee eens waren om met kardinaal Fernandes te blijven.
1: Maar daar gaat het niet over.
0: Ja.
1: Ze hebben eerst voordat ze over die wijdingen hadden, hebben ze getracht met de paus in gesprek te komen. Nou, omdat ze dus de brieven niet eens beantwoord krijgen, nog niet eens gezegd, we hebben de brief ontvangen, we zullen laten, helemaal niks. Toen hebben ze gezegd, nou kondigen we die wijdingen aan, want er is verder niks behalen. Nou, dan ineens worden ze uitgenodigd bij Fernandes.
0: Ja.
1: Maar Fernandes die zegt dan weer, je moet weer alles ondertekenen. En ze willen, daar gaat het juist over. Het gaat niet eens over de liturgie alleen. Het gaat over het ondertekenen van Vaticaan II als een soort dogma.
0: Nee, het was meer ook een aanbod voor gesprek, voor meerdere gesprekken. Om te kijken wat is een minimum wat geaccepteerd moet worden. Dat hebben ze ook afgewezen. Dat vind ik wel jammer. Kijk, als
1: ja,
0: alle...
1: Je kunt toch niet... Dat hadden ze wel gedaan, als de paus ze meteen had ontvangen. Ze zien nou alleen, het is gewoon...
0: Ja, als ze alles hadden gedaan, zeg maar...
1: En wat doen ze met de Duitse bisschoppen? Die
0: nee,
1: gewoon
0: maar dat
1: eindeloos...
0: is iets anders.
1: Nee, dat is niet anders. Het is allemaal hetzelfde.
0: Jawel.
1: Als je geld hebt en je kunt Rome betalen, dan zijn ze wat toeschieten. Dan komt er geen schisma.
0: Als de Duitse bisschoppen opeens gingen bisschoppen wijten zonder toestemming van de paus, dan is het gebeurd.
1: Weet ik niet wat er gebeurde.
0: Hetzelfde.
1: Als ze met de geldbuidel rammelen.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat
1: niet. Doet de Chinese kerk, die kan wel bisschoppen.
0: Het Vaticaan heeft een deal met de Chinese kerk.
1: Ja, een deal die ook verschrikkelijk is.
0: Ja, maar ja, het is wel een deal.
1: Ja, maar dan zie je toch dat het allemaal niet betrouwbaar is.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, nou, afijn. Goed, mijn positie is duidelijk. Die van jou is ook duidelijk.
0: Ja.
1: En dat geeft gewoon aan hoe mensen er verschillend over denken.
0: Precies.
1: En de luisteraars die moeten niet boos worden op...
0: Mij, sowieso.
1: Ook niet op mij. Het is gewoon, denk ik, allebei een legitieme positie.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het alleen erg... Ik nog wel even toevoegen... dat de traditionele groeperingen, de andere, de vroegere Ecclesia Dei groeperingen, zoals Petersbroederschap en de Christus Koning en weet ik wat allemaal.
0: Ja.
1: Dat die, en met name Petersbroederschap, dat die zo tegen Lefebvre ingaan. Weet je wel, die zeggen nou, als het zou hun passen een beetje stil te zijn, want dat zij bestaan is dankzij Lefebvre. Hè?
0: Nou, ze zei
1: het is dankzij Lefebvre dat zij bestaan. Omdat Lefebvre zo stoer is geweest om vast te houden aan die mis enzovoorts allemaal. En Rome heeft toen, om ze de wind uit de zeil te nemen, hebben ze toen de Petersbroederschap opgericht. Die al die dingen mocht doen. Alleen moesten ze het concilie ondertekenen en ze moesten vromen. En dat was op zich nog niet zo erg, want er was een aparte groep door Jan Paulus II, de Ecclesia Dei, een apart ministerie in Rome, wat voor hun zorgde. En die waren welwillend.
0: Ja.
1: Maar wie heeft die opgeheven?
0: Volgens mij Paus Franciscus.
1: Ja. En nou zijn ze weer vogelvrij. Als ze niet heel braaf zijn, worden ze ook afgeschoten.
0: Ja.
1: Nou. Dus dat heeft Pius X ook gezien. Hè? Dat Rome onbetrouwbaar is. Op de lange termijn. Dat Rome, hè, als ze nou met die Petersbroederschap enzovoorts allemaal op een fatsoenlijke manier omgaan. Maar die mogen niks zeggen. Die moeten heel braaf zijn. Die mogen niet minst kritiek hebben op de oude mis of de nieuwe mis. Want dan,
0: dat was de deal.
1: Ja, maar dat zijn rare deals.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: Maar ik denk met dat de duivel sluiten.
0: We zijn wel ergens mee eens. Het is gewoon een hele trieste situatie.
1: Het is heel triest.
0: Ja.
1: En dan zeg ik nogmaals, sta je niet blind op die excommunicatie. Als je zegt, de heilige Athanasius is... heilig verklaard achteraf, maar hij is ook geëxcommuniceerd geweest. De heilige Cyrillus.
0: Van Alexandrië.
1: Ja. Is ook geëxcommuniceerd geweest. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. Men smijt in de kerk, als het macht is, dan smijt men de excommunicatie. Je ziet het ook, nou in de orthodoxie precies hetzelfde. Moskou heeft Kiev geëxcommuniceerd omdat ze zijn eigen kerk wil openen. Dus op een gegeven moment blijft dat weer bij, na een paar generaties dan. Erkennen ze elkaar weer. Dat is allemaal een beetje, ja.
0: Nou, dat is hier een reactie van iemand die zegt, mag het wel eens, niet eens. En het ja maar wat minder, nu voor mij.
1: Ja,
0: en
1: mag
0: ik dan met een gewone vragen beantwoorden?
1: Ja, maar die vragen gaan hier allemaal over.
0: Wij luisteren graag naar hem.
1: Goed, we gaan verder. Hier iemand die over diezelfde zaak zegt, kijk nog maar eens naar de de geweldige activiteiten van Pius X, zoals ze ook in Traditio part 1, 2 en 3, dat zijn die films.
0: Ja, die heb ik gezien.
1: Over priesterschap, over het sociale werk. En dan zie je dus hoe dat missiewerk. Ik geloof niet dat de rest van de kerk nog een missie doet. Ik zou het niet weten wie.
0: Jawel.
1: Ja, waar?
0: Ja, ik weet van... Roemenië stuurt missionarissen naar Afrika.
1: Oh.
0: Die hebben een overschot aan priesters.
1: Ja, ja.
0: En ik vermoed ook andere landen. Dat is niet zo dat er...
1: In Zuid-Amerika is er in ieder geval jarenlang... alleen maar bevrijdingstheologie gedaan. En allemaal bevrijdingstoestanden gesteund. En er waren bisschop die zei... missionaris bisschop na het concilie... Dus ik heb nooit iemand gedoopt en daar was je heel trots op. Want hij wou de mensen bevrijden.
0: Ja,
1: je neemt. Dat is wel wat Pius X ziet als...
0: Een kans.
1: Nee, niet als een kans. Die zien het als de uitwas van Vaticaan II. Dat is ook zo. Dat heeft te maken met... Ik zeg niet dat Vaticaan II dat gezegd heeft.
0: Nee.
1: Maar ze hebben het er wel uit afgeleid. En de kerk is er op een gegeven moment tegen ingegaan. Paulus Paulus II is er tegenin gegaan. Maar Franciscus is weer allemaal op de troon gezet. Dus het is niet voor niks dat in Zuid-Amerika... ongeveer de helft van de katholieken afgevallen is van de katholieke kerk... en protestant geworden is. Omdat de protestanten het wel over Jezus hebben en de katholieke kerk niet. En dat is wat Pius X zegt, het gaat in de kerk om Jezus. Gisteren met de wijding over het kostbaar bloed. Het gaat om het bloed van Christus. Daar gaat het over het offer en het heil van de zielen. En dan betekent niet dat je niet geen ziekenhuis bouwt, doen zij ook. Ze maken ziekenhuizen, scholen en weet ik wat allemaal in hun missiewerk. Ja. Ze zijn volop aan het missioneren.
0: Ik denk niemand had iets over te zeggen. Ze doen uitstekend werk, dat zeg ik ook.
1: Zelfs Johannes of dingen was...
0: Paus Franciscus die was onder de indruk van hun werk in Buenos Aires.
1: Ja.
0: Dat ben ik ook, maar dat is...
1: Ja, maar dan zou je toch eens meer moeten luisteren naar hun argumenten over...
0: Ja.
1: Waarom is de kerk niet meer?
0: Nou,
1: waarom verdedigt ze het geloof niet meer?
0: Ja, maar het probleem is...
1: Waarom sluit ze zich aan de wereld?
0: Als ik tot die conclusie zou komen, dan zit ik niet meer in de kerk. Ik kan mezelf niet zo splitsen. U kunt die zelf wel splitsen, hè? Dat is... Een nieuwe mis is wel slecht, maar ik doe het toch. Maar voor mij, als ik besluit dat iets slecht is, of dan ga ik weg.
1: Ik zeg, kijk, ik blijf niet. Al is de kerk, al doet de kerk nog zo'n rare dingen, die heeft ze in de lood van de geschiedenis wat meer gedaan, dan blijf ik toch lid van de kerk.
0: Waarom?
1: Omdat de kerk de enige redding is voor de mensen.
0: Hoe
1: extra
0: dan?
1: Ecclesiam nulla salus.
0: Ja, maar hoe dan, als u zegt dat het is gewoon slecht is?
1: Nou, zolang als de kerk nog sacramenten heeft. En al worden die bediend door slechte mensen, dan heb ik nog de sacramenten.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik het dan niet moet veranderen.
0: Ja.
1: Ik moet de kerk moet hervormd worden.
0: Ja, ja.
1: En de kerk is met Vaticaan II niet op een goede manier hervormd. Zeker niet, dat blijkt uit de vruchten.
0: Bent u mee eens voor bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheid van een persoon, van een gewone gelovige, dus geen priester en zo, dan zegt u dan dat... Eigenlijk kun je je redding niet vinden in de kerk.
1: Die kun je wel vinden. En daarom zeg ik ook mensen die er dieper over nagedacht hebben. Die gaan zoeken naar parochies. Dat is in Nederland zie je dat ook. Je kunt ook niet iedere parochie je hel vinden.
0: Nee.
1: Die gaan naar parochies waar het goed, of het nou de oude of de nieuwe mis is. Maar in ieder geval waar het met eerbied en waar de sacramenten met eerbied en waar fatsoenlijk gepreekt wordt. Dat is op het moment al het geval.
0: Ja. Maar dat is al heel lang zo.
1: Ja, maar dat was vroeger niet zo. Dat is na het concilie zo gekomen.
0: Ja, nou ja, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Nee, maar ik wel.
0: Ja. Maar
1: dus
0: de vraag
1: dat was
0: is,
1: niet zo.
0: Waarom zou je dan niet de makkelijke weg kiezen en gewoon Pius X doen? Dus waarom ga je zoeken daar en daar en misschien daar? En daar is het wel, dat is goed, maar die andere ding is niet goed.
1: Ja, maar zo is Pius X. Zo is Pius X, die heeft zijn eigen steunpunten overal gehad. In Nederland hebben ze die al heel lang. Al Utrecht is erbij gekomen, maar de andere hebben ze al lang. Dus Leiden en,
0: dat is,
1: en Gerben. En daar komen mensen, een groeiend aantal mensen, ook jongeren.
0: Jazeker.
1: En maar, ik kan sommige mensen in de kerk... Ja, ik kan er niet aan onderuit dat ze jaloers zijn.
0: Dat kan.
1: Dat ze jaloers zijn, dat daar wel... En in hun eigen postconciliaire kerk, daar zit nauwelijks groei aan dingen in.
0: Ja.
1: Alleen, dus het is jaloezie en dat moeten we onderdrukken.
0: Dat kan. Maar mijn vraag was wel, waarom zou je dan in de gewone reguliere kerk je heil zoeken? terwijl hij daar, zoals u zegt, prima te vinden is. Bij de Piustien.
1: Ja, maar Piustien wil bij de gewone kerk blijven.
0: Ja,
1: natuurlijk,
0: ja.
1: Buiten de
0: maar
1: kerk.
0: Je zei, je moet ook tegenwoordig parochies zoeken, waar goed zijn. Waarom dat doen? Gewoon rechtstreeks. Piustien.
1: Naar Piustien. Kunt ook naar Piustien gaan.
0: Oké.
1: Okay. Het is maar alleen, op het moment is het zo erg, wordt weer over de schisma gesproken, de mensen allemaal in verwarring raken. En dus zeggen, ja, maar ik wil niet een schisma zijn. En dan hebben ze nog gezegd, als mensen die er zich bij aansluiten, die ook nog een schisma... Ze hebben het allemaal nog flink aangedikt in Rome. Maar ik weet niet of mensen het nog geloven.
0: Ja.
1: Op den duur is het zo tegenstrijdig met elkaar, wat ze zelf op andere terreinen doen. Huh? Ik bedoel... En er zijn natuurlijk ook... Athanasius Schneider was toch al op de hand van Piustien. En heeft ook de noodtoestand erkend. Zegt, het is gewoon zo. He, en het is te gek dat men het Tweede Vaticaans Concilium moet onderschrijven. Hij zegt, collegialiteit van de bisschoppen is helemaal geen goddelijk recht. Dat is helemaal onzin. Kijk, de paus, de positie van de paus is duidelijk. En de positie van de bisschop. Die een soort paus in zijn eigen diocese is. En dat je dan moet samenwerken met anderen, dat is een kerkjuridische kwestie. Maar dat is geen principieel katholieke, geen dogmatische kwestie. Nou doen ze net alsof geen één bisschop maar iets mag zeggen. Dan moet hij allemaal doen met zijn collega-bisschop. Daardoor wordt de bisschoppelijke zelfstandigheid ernstig bedreigd. En zeggen ze ook niks meer. Want dan moet iedereen het met elkaar eens zijn. Anders zeggen ze niks meer.
0: Ja.
1: Wanneer hebben wij in Nederland nog een vaste brief gehad die ergens over ging? Jaren geleden. Want vroeger had iedere bisschop zijn eigen vaste brief. He, die kon iets zeggen over de liturgie. Of over het huwelijk. Of weet ik wat. En die zei gewoon wat hij vond dat hij moest zeggen. En nu gaan ze zeggen, ja, maar de bisschop van Den Bosch is het er niet mee eens. En de bisschop van Breda, die vindt dat, die... Nou, dan komt er niks meer uit als een van de warg. Nou, dat is... Nou, daarvan zeggen niet alleen Piustien, maar een heleboel mensen zeggen, dat is een foutieve ontwikkeling. Dat heeft Ratzinger trouwens ook al gezegd. Dus die nadruk op die bisschopconferentie, die collegialiteit, is niet van goddelijke oorsprong en is verkeerd, werkt verkeerd. Het feit dat men... de islam en het jodendom en het christendom een beetje op één lijn zet als vereerders van één en dezelfde God, dan zegt de normale katholiek, dat is niet zo. De God van het jodendom is niet dezelfde God als die wij aanbidden. Is niet de drieëne God.
0: Nee.
1: Er is een verdere openbaring. God is anders dan in het Oude Testament.
0: Nou, je kunt zeggen, de Joden erkennen hem anders dan wij.
1: Ja, wij kennen hem dus niet. Wij kennen hem dus beter. En als wij hem aanbidden, is het anders.
0: Ja, ja, maar
1: en dat heeft consequenties. Hè? Ik bedoel, het feit dat God bij ons vredelievender is en niet geen oorlog wil, terwijl dat bij de Joden niet is en bij de islam al helemaal niet. Dat heeft te maken met het godsbeeld. En dan moet je niet zeggen, ook niet op concilie, dat wij dat allemaal samen doen. Want dan zeggen ze, dat is niet waar. Nog erger is, als Franciscus zegt, ook op basis van conciliedocumenten die dat niet zeggen, maar op basis daarvan zegt, in de verklaring van Abu Dhabi, dat er vele wegen naar God zijn via al die godsdiensten. Dat is gewoon ketterij.
0: Ja, maar dat is Paus Franciscus.
1: Zeker, maar heeft het iemand ooit teruggenomen? Hij zelf niet en niemand niet.
0: Nee, maar dat is de kerk niet. Dat is Paus Franciscus.
1: En je hebt straks nog tegen mij gezegd dat de kerk de paus is. Ja, maar dat is het punt namelijk. We hebben van de paus de kerk gemaakt. Dat is al heel lang zo. En dat was niet zo erg toen hij zoveel zijn mond opendeed. He, alleen maar af en toe plechtige verklaringen. Maar de huidige pausen die leggen ineens door verklaringen af. En die antwoorden in interviews. En daarom wordt het heel gevaarlijk om de kerk met de paus gelijk te stellen.
0: Nou, deze paus zegt niet zoveel.
1: Ook nog te veel.
0: Nou.
1: He, het hele probleem van de rechtvaardige oorlog. Wat deze paus ook weer bevestigd heeft. Zitten wij... Zitten wij op die encyclieken te wachten? Ja, het is goed dat er iets gaat over AI, hoor, daar ben ik niet tegen. Ja. En ik vind het ook heel goed. Maar zit de kerk in feite te wachten op dit soort encyclieken? En die infinita humanitas, weet ik wat dan wel me gehad hebben. Dus nee, het gaat helemaal niet meer over het geloven. Ja, dit zijn allemaal randverschijnselen.
0: Nee, dat...
1: Terwijl het geloof zelf in gevaar is. Gaan mensen nog biechten?
0: Zeker wel.
1: Ja, sommigen. Maar een heel hoop niet.
0: Wel een heel hoop. Je gaat naar Nederland niet.
1: Hoe zit het met het huwelijk?
0: De trouw ook best wel. Ga je naar, in Nederland is het geloof inderdaad nog steeds, ondanks de groei van de laatste tijd, nog steeds slecht aan toe. Maar ga je naar andere landen, dan zie je rijen voor de biechtstoel. Nog steeds. Het zijn gewoon kerken van de Tweede Vaticaans Concilie met een nieuwe mis.
1: Dat was toen ik in Duitsland was. Verving, de eerste jaar dat ik priester was. In de vakantie. Toen waren er ook nog rijen voor de biechtstoel.
0: Ja.
1: Rijen voor de biechtstoel. Die zijn ondertussen ook weg. Hè? In Kevelaar zijn ze ook niet meer. Dus dat is een kwestie. Ja, in Nederland was het eerste.
0: Ja, ja.
1: Hè, naar de rand. Zolang als je dat andere geloof beleidt, wordt het langzaamaan minder.
0: Ik weet het niet. Ik kijk naar, dat is een westers probleem. Nou, kijk je naar andere delen van de wereld, dat is dat niet.
1: Dat is ook zo. Maar ik denk, en dat heb ik steeds gezegd, dat het samenhangt met de prediking van het geloof en de wijze waarop de sacramenten worden gevierd. Als je niet meer praat over de heiligheid van het huwelijk, als je niet meer zegt dat het heel slecht is om te scheiden, want dan zou je iemand op zijn ziel kunnen trappen. Nou, dan gaat het gewoon steeds verder bergafwaarts. En dat is het punt wat er in de kerk gebeurd is. Dus ja. Ik denk dat de kerk in heel de wereld en in sommige plaatsen meer dan andere zich aangepast heeft aan de wereld. Aan de mores van de wereld. Met een christelijk sausje eroverheen. Je ziet het trouwens aan de christelijke partijen. Stellen niets meer voor. Ze noemen zich nou christelijk, maar er zit totaal...
0: In Nederland.
1: Ja, maar in Duitsland,
0: Nederland is ook gewoon wel hetzelfde.
1: De Christiana is verdwenen in Italië. Democria Christiana is weg.
0: Ja, ja.
1: Dus het stelt niks meer voor. Wat stellen katholieke scholen nog voor? Katholieke universiteiten. Dat zal opnieuw opgebouwd moeten worden. Want ze zijn allemaal tegen het katholieke geloof. Hè, waarom kunnen die jezuïeten maar doorgaan met de ketterijen verkondigen via hun universiteit en overal? En er wordt niks tegen gedaan. Dat is toch erger dan een bisschop wijden, hoor.
0: Dat
1: vind ik dus.
0: De vraag is, waarom zijn dan kardinalen Burke en Müller en Sarah en waarschijnlijk nog anderen?
1: Ja.
0: Toch wel, waarom hebben ze gezegd toch dat is niet de manier om problemen op te lossen in de kerk?
1: Nee, maar dat zeggen ze. Tuurlijk zeggen ze dat. En als ik kardinaal was, zou ik het ook zeggen.
0: Nee, want
1: als ik bisschop was, zou ik het ook zeggen, maar nou zei ik het niet.
0: Kijk, die hadden ook hun mond kunnen dichthouden en zeggen niks.
1: Burke zegt niet veel, hoor.
0: Jawel, die zei het is ernstig, het is excommunicatie, dat is niet de manier om het op te lossen, et cetera, et cetera. Müller ook nog meer.
1: Nou, die zitten dan op jouw lijn.
0: Ja, precies.
1: Dat is goed, jij zit aan de kant van de kardinalen.
0: Ik
1: ben meer aan de kant van de rebellen.
0: Precies, ja.
1: Ik ben George van de rebellen.
0: Ja, ik ben aan de kant van de kerk, hè.
1: Ik ben ook van de kant. Het is toch... om de kerk toe te eigenen.
0: Van de bisschoppen. Nou ja,
1: we gaan even
0: die
1: verder.
0: Die vragen, want... die blijven. Ja.
1: Goed. In het boek van Johan Lindhout, getiteld Dat Nooit, geeft een dominee als laatste antwoord op de gestelde vragen van een ouderling, zo lees ik de Bijbel. Hoe geloofwaardig is zo'n antwoord? Verschrikkelijk. Hij laat de gelovigen aan zijn lot over. Toch ook wel een geweldige arrogantie, geen leergezag erkennen. Dat vereist moed dat in te zien. Johan Lindhout is die weg moedig gegaan. Het antwoord van de dominee was terecht niet bevredigend. Als de dominee eerlijk zou zijn, dan had hij moeten zeggen, dat is mijn persoonlijke mening en voor mij is Gods woord meer duidelijk uit te leggen. Maar dat is toch onverantwoord? Een persoonlijke mening is toch niet meer dan een opvatting zonder gezag? Meer duidelijk en daarom verwarrend op essentieel punt. Een dominee, een zielenherder die niet in staat is leiding te geven en zijn schapen in grote gewetensnood achterlaat. De moederkerk is door de misleiding door de reformatoren. Is de moederkerk door de misleiding door de reformatoren dan niet de gewenste oplossing? Natuurlijk, dat wisten we al lang. De moederkerk is de belangrijkste oplossing, maar de moederkerk is ook een beetje in trouble, zal ik maar zeggen, constateren we. Maar dat is er wel meer geweest in de geschiedenis. Dan kraakt ze wel overheen. Ja, en ik acht het niet onmogelijk dat in een wat verdere toekomst zelfs Monsieur Lefebvre heilig verklaard wordt. Acht ik niet onmogelijk. Dat is misschien meer aanleiding voor dan sommige heilig verklaarden in de slipstream van de van het concilie. Maar ja, afijn.
0: Dat zal wel 100 jaar of zo.
1: Zeg je?
0: Ik denk dat moet wel 100 jaar of zo gaan.
1: Dat kan.
0: Ja, maar we zullen het niet zien.
1: Het is ook beter dat je het zo lang wacht.
0: Ja, dan is het een echte.
1: Kijk, die heilige verklaringen van Paus en van
0: een beetje te snel.
1: Een beetje onzinnig. Dan kunnen nog een hoop lijken uit de kast vallen.
0: Ja.
1: In verband met de bisschopwijdingen vind ik het vooral zeer erg dat Paus Leo het schisma heeft uitgesproken. De Piusbroederschap kan niet blijven bestaan zonder eigen bisschoppen, maar Rome schijnt dat niet te willen nog te verdragen. Zij verlangen ook in 1988 dat de broederschap zou verdwijnen, dus stelden ze altijd alleen maar uit. Hoezeer is dat te bewenen? Dat lijkt een Belgische reactie. Want bewenen zouden wij in Nederland niet zeggen, maar ik vind het wel mooi. Wij zeggen betreuren, maar ik vind bewenen eigenlijk veel mooier. Ook Christus zal wenen, want hij wil altijd eenheid. Leven wij nu in de tijd, zoals Jezus zei, dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen, dat men zijn eigen waarheid met eigen leraren aanhangt. Wij moeten nog vuriger bidden en offeren voor Paus, kerk en de kerk, dat de waarheid wordt gepreekt, zoals men onder andere bij Pius X die vindt. Dank voor uw commentaar. Ja, ik denk, daar gaat het uiteindelijk over. Over het geloof. En de rest is bijkomstig. Nou, weer een andere. Afgelopen woensdag was er een wijding van 4 nieuwe bisschoppen door Monsieur de Galaret, Ta en Fallet van Pius X. Ondanks de polemiek, wat heb ik genoten. Wat een ongelooflijk rijke, prachtige, traditionele liturgie. En wat een volk was erbij, massaal. Wat heeft de kerk toch overboord gekieperd in de jaren 60? Waren ze toen soms gek? En wordt het niet de hoogste tijd deze liturgie van de eeuwen terug te voeren? Dus er is iemand die gekeken heeft. Ik heb ook gekeken.
0: En wat vindt u van die regen? Vreselijke storm tijdens de communie.
1: Ja.
0: Dat ze zo vreselijk dat ze moesten stoppen. Even de rozenkrans bidden.
1: Ja, dat vond ik het wel. Ik kon uitreiken. Nou,
0: misschien zijn ze in de hemel aan het huilen, kan dat?
1: Nou, nee.
0: Misschien is het een teken dat het toch
1: nee,
0: niet...
1: Nee.
0: Ja.
1: Het is volgens mij een teken van de hemelse zegen.
0: Van vruchtbaarheid.
1: Van de vruchtbaarheid.
0: Als je moet stoppen, als het maar een beetje regen
1: ja, maar stoppen,
0: was...
1: Het was stoppen. Op het juiste moment, hè, vlak voor de communie, dat komt best.
0: Tijdens de communie. Nee, het was tijdens... Die priesters die waren alle richting het volk communie, en die moesten terug.
1: Oh, dat kan zijn.
0: Dat was zo
1: gezien,
0: erg.
1: Maar... Ik heb wel toen gehoord, ze hebben dus de rozenkrans gezongen.
0: Ja.
1: En na de rozenkrans was het over, toen hebben ze me niet uitgelegd.
0: Ja, toen zei Maria, oké, dan hebben jullie...
1: Ja, het is goed.
0: Dat is wel net
1: goed,
0: als die...
1: Maar inderdaad, ik heb gekeken ook met name omdat ik de liturgie van de bisschopswijding van voor Vaticaan II wou zien, want die ken ik ook niet.
0: Ja.
1: Die is heel mooi, maar zitten er daar voor mijn ogen ook een beetje vreemde dingen in, hoor.
0: Wat is er dan eentje daarvan?
1: Die vorm van concelebratie zoals dat vroeger
0: ja,
1: was. Vind ik wel een beetje apart.
0: Met 4 missalen en zo.
1: Ja,
0: en
1: op een apart altaar dan in het begin.
0: Ja.
1: En ze bidden dus alles met z'n 4 tegelijk enzovoorts. Dat ja. Vind ik een beetje apart. Maar dat kan ook zijn dat wij misvormd zijn door Vaticaan II en de liturgie daarna. maar verder was het wel mooi. Ja, en dan die traditionele gewaden zijn we natuurlijk niet meer gewend. Ik bedoel, ik heb dat het laatst meegemaakt, denk ik, toen Monsieur Bluister gewijd is. Dat hij nog die witte schoenen aan had.
0: Oh ja, die witte schoenen. Ja, die zijn ook niet meer van deze tijd.
1: Ja, maar wat is er wel van deze tijd?
0: En de handschoenen ook,
1: handschoenen,
0: vind ik. Ja, dat is meer. Ja, het is niet meer van deze tijd. Zo'n schoenen. Mannen dragen dat soort schoenen niet. Tegenwoordig.
1: Nee, ik denk dat het een beetje komt uit de pruikentijd, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en de handschoenen dragen mannen ook
1: maar
0: niet.
1: Dat komt uit de traditie aangewaaid. En ja, ik vind het ook niet erg om dat wel te doen.
0: Ja.
1: Kijk, vroeger hadden bisschoppen ook... Ja. Dat hebben zij weer niet, geloof ik.
0: Ja.
1: Vroeger hadden bij ons de bisschoppen... Die hadden onder hun gewone zwarte toog, ja, hadden ze ook zwarte schoenen met grote zilveren gespen erop.
0: Ja, ja, ja. Dat zie je wel bij de traditionele priesters wel, dat soort schoenen. Of niet?
1: De bisschoppen hadden het in ieder geval.
0: Oké.
1: En die hadden ook een steek, die hadden ook een steek op. Noemen wij steek, zo'n rond ding.
0: Ja.
1: Ja, en daar hadden ze dan, de priesters hadden een zwart koord om die bol.
0: En die hadden een groen.
1: En zij hadden een groen koord, ja, ja, met flossen eraan.
0: Ja, ja, van die dingen. Het is gewoon de
1: toch
0: mode.
1: Mooi.
0: Kerkelijke mode, ja, die verandert ook.
1: Ja, maar in het oosten heeft het ook mode. Of althans, ja, die heeft ook toch ook...
0: Ja. Maar dus, daar is het ook, als ik zie foto's van ooit, dan is het, daar is het ook eenvoudiger geworden. Ook van de bisschop en zo. Het is een beetje...
1: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat de bisschoppen die leunen voor een stuk tegen de keizers en de koningen aan. Tegen dat, ja, die pompa. Ja, ja. En als die verdwijnt...
0: Ja, Alexander, Willem-Alexander draagt ook geen weet ik veel, schoentjes.
1: Nee, maar Willem-Alexander is natuurlijk ook, ja, de burgerkoning, zullen we maar zeggen. Dat is, ja. Kijk, in Engeland is het nog een beetje echt koning.
0: Ietsje meer.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, iemand zegt, wanneer gaat de club van Job nog weer over geloofszaken en niet altijd
1: als
0: over...
1: Als de vragen stellen.
0: Niet over geëxcommuniceerden.
1: Als mensen vragen stellen.
0: Ja.
1: Hier gaat het niet over geëxcommuniceerden, ging het over de liturgie.
0: Ja.
1: Dat de
0: was dat... mooi. Ik moet zeggen, het was mooi. Ik heb het ook een deel van gekeken.
1: Goed. Even kijken. Je krijgt dus paus Leo de 14e heeft zuster Alessandra Smerilli, een zuster van Don Bosco, benoemd tot prefect van het dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Zij volgt vanaf 1 september kardinaal Michel Czerny op, die deze maand 80 wordt en die sinds 2022 prefect van het dicasterie was. Is dat in strijd met de regels van Vaticaan II dat wijdingsmacht en juridictie samenkomen? Natuurlijk is het een strijd. Het is natuurlijk ook raar dat er een leek boven een kardinaal staat in de kerk, in het bestuur. Op zich is het natuurlijk totaal vreemd. En ik denk ook niet dat Pius X het daarmee eens is. Maar
0: ja, het is zo'n wereldse dicasterie.
1: Ja, dat is het wel. Het is niet zo erg. Maar bij de religieuze is het ook. Dat is geen werelds dicasterie.
0: Ja, dus de ontwikkeling. Wat was het?
1: Dat weet ik niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Nou ja.
0: Hij heeft
1: volgens mij kunnen ze daar Rome op besparen door het afschaffen.
0: Een soort HR of zo.
1: Ik weet niet wat het is. Geen mens. In ieder geval, het heeft volgens mij niks met het katholieke geloof te maken. Maar ja.
0: Nou ja, bestaat
1: meedoen
0: wel
1: met de wereld en het ziet er dan keurig uit en zo. En je kunt er een zuster in zetten. Maar dan moet er geen kardinaal onder zetten. Dan moet er een andere zuster onder zetten. Ja, kunnen ze elkaar de ogen uitkrabben.
0: Leuk,
1: wat zeg ik nou toch?
0: Dat is wel
1: dit kan ik helemaal niet zeggen.
0: Nee, want vrouwen doen dat niet.
1: De vrouwen doen dat nooit.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ze zijn
0: heel
1: lief voor elkaar altijd.
0: Vaak wel.
1: Je durft toch niet te zeggen altijd.
0: Nee, nou, uit ervaring, ja.
1: Goed. Kardinaal Fernandez was, voordat hij door paus Franciscus naar Rome werd gehaald, aartsbisschop van La Plata in Argentinië. Daar stond hij bekend om zijn uitspraken en geschriften. In deze geschriften zei hij dat de kerk tegenwoordig niet langer veroordeelt of uitsluit. En hij vergeleek dit met de kerk van het verleden. De kerk van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Hij zei, wat voor kerk was dit die zichzelf toestond te oordelen? Mensen de communie te ontzeggen, bepaalde personen de absolutie te weigeren. Voor hem was dat schandalig. In een van zijn teksten ging hij zelfs zo ver dat het vergeleek met een soort Gestapo. En dit is dezelfde man die vandaag de dag de Piusbroederschap straft met excommunicatie.
0: Hij speelt Gestapo.
1: En een schisma. Ja. Nou speelt hij zelf Gestapo. Ja,
0: hij werkt onder de paus nu, dus dat...
1: Ja, maar je ziet hoe belachelijk het allemaal is. Het ene zowel als het andere, hè?
0: Ja.
1: Wat je dan in hele platen is ook natuurlijk onzin. En twee, andere christenen die schismatiek zijn en het gezag van paus en bisschoppen niet erkennen, vallen onder het dicasterie van de ecumene. De Piusbroederschap valt onder het dicasterie van de geloofsleer, wat bewijst dat ze niet als schismatiek worden beschouwd. Ja, ik vind het ook een hele knappe
0: redenering. Nou, misschien zullen ze verhuisd worden.
1: Ik vind het ook een knappe redenering.
0: Ja, zeker omdat ze gewoon van de Romeinse rites zijn. Ze zijn niet een ander soort geloof. He, ze zijn gewoon een beetje afgescheiden. Je kunt ze niet vergelijken met de Lutheranen of zo.
1: Nee.
0: Het is toch wel dichter.
1: Maar je kunt ze wel vergelijken met de orthodoxen?
0: Denk ook niet.
1: Waarom?
0: Want de orthodoxe bisschoppen die hadden nooit toestemming van Rome nodig om bisschoppen te wijden. Dat is het verschil. En oorspronkelijk waren er vijf kerken.
1: Dat was vroeger in Rome ook niet nodig. Dus
0: ja,
1: de
0: westerse kerk was wel onder de paus en de rest niet, dan nooit. Dus daarom is het...
1: Ja, maar die heeft toch heel ver geploegd om alles onder zich te krijgen, hoor.
0: Ja, dat heeft hem.
1: Ja, die machtswellust van de Romeinse paus, die is vrij groot.
0: Precies, maar ja.
1: Nou, en dat heb ik al eerder gezegd. Ik zou terug willen, dat heeft mij... Ik ben ook heel naïef geweest in de verering van de paus in het verleden.
0: Ja, ja.
1: De ogen zijn mij geopend onder paus Franciscus. En ik zou zeggen, dus het pausschap moet opnieuw bekeken worden. Naar wat het eigenlijk is... Waarvoor het dient en wat zijn dienstwerk is. En dienstwerk is niet te heersen over anderen, maar dienstbaar zijn aan de eenheid en dienstbaar zijn aan het geloof.
0: Dat zou Paus Franciscus ook zeggen, dat hij dienstbaar was.
1: Ja.
0: Dat is typisch,
1: ja, maar dat zou dan wat beter geregeld moeten worden. Die dienstbaarheid, hoe het concreet zit. Dat hij niet zomaar willekeurig iets kan doen. Maar fijn.
0: Nou.
1: Even kijken. Oh, hier staat ook nog dat de leden van de priestersbroederschap die moeten, als ze terug willen komen,
0: ja,
1: een handgeschreven brief aan de paus sturen met het verzoek de excommunicatie op te heffen, een geloofsbelijdenis en verklaring van verbondenheid met de kerk te ondertekenen, de paus erkennen, hem niet publiek bekritiseren.
0: Ja, doet het al.
1: Dat doe ik natuurlijk wel.
0: Maar gelukkig heb je er nog nooit geen bisschop gewijd. Want dat was het.
1: Nee, kan ik ook niet.
0: Nee, maar ja, had hij het geprobeerd?
1: De geldigheid van de mis volgens de liturgie van 1970 erkennen.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel, dat denk ik dat Piestien ook doet. Je erkent de geldigheid wel, maar zegt verder dat het natuurlijk niet deugt.
0: Nou, sommige...
1: Piestina zodanig.
0: Er zijn sommige mensen daar zijn wel echt... De officiële Piestina inderdaad, die herkent het wel. Ja. Maar sommige mensen die zijn echt, echt fel tegen de nieuwmis. Dat de nieuwmis is de clownmis. Ja, dat kun je niet zeggen.
1: Ja, maar dat is soms ook... Als je moet maar eens op internet
0: gaan
1: kijken.
0: Ja, soms, maar als wij nemen de Piustine, moeten we de mis...
1: Dan gaan ze ervan uit al die misbruiken. Want in de oude mis zijn geen misbruiken.
0: Ja. Maar net als wij zeggen niet dat de Piustine dus tegen de nieuwe mis... Omdat officieel de Piustine is er niet tegen... Of niet, is wel tegen, maar ontkent de geldigheid niet. Dan kunnen we niet zeggen, de oude mis is de nieuwe mis is een klauwmis. Want ergens gebeurt het wel. Ja, nee, het is niet.
1: Nee, maar
0: in essentie niet.
1: Het is natuurlijk wel zo, en dat zou ik ook wel doen, dat de nieuwe mis leidt tot al die misbruik. Dat er dat als het ware ingebakken zit.
0: Ja, ik denk dat het is de mensen die...
1: Er ingebakken zit. Als je al het ritueel eruit haalt. Als je keuzemogelijkheden van links naar rechts. Dat is tegen liturgie, hè?
0: Waar staat er dat je een clown kostuum aan moet hebben?
1: Nee, dat staat er ook niet. Staat nergens.
0: Nee. Maar mensen doen het wel.
1: Het is er wel uit voortgekomen. Wij hebben de carnavalsmissen, ze hebben in Zuid-Amerika. Overal gebeurt het wel.
0: Klopt.
1: Dus kun je zeggen, dat is allemaal toevallig.
0: Ja.
1: Daarna wordt een proefperiode van 1 tot 3 jaar waar een bisschop beslist of de priester volledig wordt opgenomen. Voor leken die officieel lid zijn, volstaat een schriftelijke geloofsbelijdenis verklaring. Nou ja.
0: Ja, ja.
1: Waarom worden andere dwarsliggers, zoals de modernistische Duitse en Belgische bisschoppen, niet zo hard aangepakt? In het bijzonder de omstreden bisschop Johan Bonny. Die heeft aangekondigd in 2028 gehuwde mannen te gaan wijden. Als je dat gaat doen, ben ik niet wat er dan gebeurt.
0: Ja, maar we gaan het wel zien. Als hij dat zo toch wel doet.
1: Ik denk
0: doet.
1: Dat hij alleen maar...
0: Misschien krijgt hij ook een excommunicatie.
1: Zou het?
0: Ik denk van wel. Als er foto's naar buiten komen en zo. Ik vermoed dat dat...
1: Goed, ja, fijn. Ja. Ik kan er verder niks van zeggen. Ik ben het helemaal met deze vraagsteller eens.
0: Of ik hoop
1: eens,
0: van wel.
1: In verband met de bisschopswijziging van een andere vraag... vind ik het vooral zeer erg dat Paus Leo het schisma heeft uitgesproken.
0: Ja.
1: Oh, dit had ik al, of niet? Nee, dit hadden we al, dus al een keer.
0: Dat is al die vraag is al geweest.
1: Ja.
0: Nou, er zijn nog vragen op je telefoon.
1: Ja, lees maar even voor.
0: Even kijken, misschien vinden we iets wat niet met Pius X te maken heeft. Even kijken, wie zijn er wel? Oké, nou vanaf maandag. Even kijken. Ja, Club van Op. Beste pastoor Menne, wanneer een protestant toetreedt tot de Rooms-Katholieke Kerk, moet hij of zij voor de eerste Heilige Communie en andere sacramenten eerst het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Het doopsel heeft hij of zij ontvangen in de protestantse kerk.
1: Nou, laten we even hier stoppen. Het ligt eraan in welke protestante kerk, maar in de grote protestante kerken waar de katholieke kerk een overeenkomst heeft gesloten, daar is het doopsel erkend. Is het in andere protestante kerken, sommige...
0: Bijvoorbeeld de Pinkstergemeente?
1: Of? Bijvoorbeeld. Of okay. De remonstranten. Daar moet je onderzoeken of het geldig is. Okay. Want die doen niet altijd geldig, of in ieder geval niet zoals het hoort. Dan moet je het onderzoeken. En als dat niet is, dan moet die protestant nog onder voorwaarden herdoopt worden, als je niet zeker weet. Dan zeg je, niet plechtig, maar gewoon op een achternamiddag in de kerk. Als je niet gedoopt bent, doop ik je nou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: En moet je dan niet onder voorwaarden een biecht toch uitspreken voor het geval dat het toch je doop wel geldig was?
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Ja, voorwaarden en absolutie toch wel krijgen voor de zekerheid.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus in ieder geval altijd als doop erkend is, moet je in ieder geval biechten.
0: Ja.
1: Want de zonden die na doopsel begaan zijn, die moeten eerst vergeven worden. Dan is er een officiële formulier van toetreden tot de kerk. Dat gebeurt tijdens de mis. Dan word je gevormd. Dat priester die je opneemt in de kerk op verzoek van de bisschop, want de bisschop heeft het recht om dat zelf te doen. Die mag ook vormen. Die kan je het vormsel toedienen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is Pius X het ook niet mee eens met die ontwikkeling. Die zegt niet dat dat niet geldig is.
0: Nee.
1: Maar die willen vasthouden aan de oude traditie dat in de Westerskerk de bisschop altijd vormt.
0: Okay.
1: Dat is tot 1948 altijd zo geweest. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus altijd bisschop hebben alleen maar gevormd. Vanaf 1948, ik zeg nou 48, maar toen is er voor het eerst een toestemming gekomen voor pastoors dat die in sterfgevaar konden vormen. Maar dat was dus de eerste uitzondering.
0: Ja.
1: En naderhand is het na het concilie, een nieuwe codex, kan de bisschop, als je het zelf niet allemaal kan, als je het heel druk heeft enzovoorts, dan kan hij dus priesters delegeren. En dat betekent in veel plaatsen dat de bisschop toch nog altijd doet, met de hulpbisschop. Maar op andere plaatsen zijn de bisschoppen een beetje luier en die laten de dekens doen enzovoorts allemaal.
0: Hè? Of ze hebben het zo extreem druk.
1: Zou kunnen. En ze hebben ook zoveel vormelingen. Hè? Dat is toch verschrikkelijk hier in Nederland. Ik denk zo'n stad als Nijmegen wel 12. Om nog maar iets te noemen.
0: Nou, ik denk dat ze dit jaar meer hebben. Want het is een golf.
1: Ja, ik zeg nou maar iets hoor. Dat weet ik niet eens precies.
0: Misschien
1: maar
0: zijn
1: het zijn er niet zoveel. Ja, ja. Dus je zou het veel beter kunnen samenvoegen zoals het vroeger ook gebeurde.
0: Ja, met z'n allen zeg maar een paar honderd samen.
1: Ja, ik heb al eens voorgesteld. Doe het maar in de kathedraal in twee vieringen of zoiets. Nou hebben ze voor de vormelingen in de bos de power of fire of zoiets.
0: Klopt. Ja, zo'n voorbereidingsdag.
1: Maar ik zeg
0: power of fire. Ja,
1: ja, dat is ook, ja, gewoon spelletjesdag, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Je zou net zo goed kunnen zeggen, we doen het een paar keer met iedere keer een 40, 50 vormelingen vanuit het bisdom in de Sint-Jan, de bisschop. Dat zou kunnen.
0: Nou, een volgende vraag. Mijn vraag aan pastoor Menne. U heeft meerdere keren aangehaald dat u ontevreden bent over hoe de kerk en bisdommen communiceren. Zeker naar jongeren toe. U heeft dan wel eens sociale media voorgesteld. Zou u uw inzicht op hoe de kerk haar communicatie kan verbeteren iets concreter willen uitleggen?
1: Nou, ik ben natuurlijk op een leeftijd waar ik zelf niet meer op sociale media zit. Dat heb ik nooit gewild, omdat ik dat veel te druk vond. Niet dat ik dat niet kon, maar ik heb er helemaal niet naar geworden. Er is zoveel tijd voor nodig om dat allemaal te volgen. Dus ik zit niet op X en niet op weet ik het wel.
0: Facebook niet?
1: Ook niet op TikTok, ook niet.
0: Ja, Facebook zegt voor mensen, voor de boomers tegenwoordig.
1: Is dat dus voor de boomers, ja. Ik zit daar niet op en ik wil het ook niet. Maar ik weet wel en ik herken dus dat de jeugd bijna overal erop zit. En klopt. Met name ook, geloof ik, op zo'n TikTok en zo. Maar iedere keer zijn er andere sites, dus dat weet ik niet. Nou, en als ze dus kennis opdoen over de katholieke kerk, dan is dat niet via brieven of stencils of weet ik wat allemaal. Dan is dat via sociale media. En daarom moet de kerk daar vooral zijn. En wat zien we nu? Vaak parochies hebben allemaal wel een website.
0: Ja.
1: Maar die website is vaak zo statisch als de pers. Daar kijkt geen mens meer naar.
0: Een boomersite. Nou, een boomersite.
1: Ja, een boomersite. Als ik nou... ik heb zelf mijn website bijgehouden in de tijd toen ik pastoor was. Ja. En ik veranderde iedere week dingen enzovoorts. Ja. Maar als je dat niet doet, kijkt er niemand meer.
0: Nee. Je moet mensen...
1: En pastoors interesseert dat blijkbaar niet. Die zijn bezig met weet ik wat. Maar in ieder geval...
0: Niet met de site.
1: Niet met de site. Terwijl...
0: Terwijl het is je gezicht.
1: Juist.
0: Op internet.
1: En dan zou je daar iemand voor moeten hebben die dat doet. Ja. Maar die moet ook nog voldoende geïnformeerd zijn. Dus het kan niet zonder de priester. Of je moet een hele goede geïnformeerde leek hebben. Die nieuws bijhoudt en die dingen erop zet. En als pastoor is die geïnteresseerd, dan gebeurt er niks. Dan is in het progieblad precies hetzelfde. Dan heb je, komt er een progieblad uit en dan staan er niks.
0: Verhaaltjes
1: van anderen overgenomen en verder niks interessants. Dat kun je net zo niet uitbrengen, kost alleen maar geld.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, het is belangrijk om dat op een goede manier te doen. En aan te sluiten bij de leefwereld van die mensen.
0: Ja, dat weten we ook van Radio Maria. Je moet echt regelmatig... social media is ook regelmatig iets. Je moet niet een filmpje of zo posten een keer in de 3 maanden.
1: Nee.
0: Daar heb ik helemaal niets aan. Je moet iedere week iets posten. En dan komen mensen steeds terug, want ze willen zien.
1: Ja,
0: het moet wel iets goed zijn, ook prikkelend. En niet zo'n saaie, weet ik veel, waar niemand geïnteresseerd in
1: is. En dat is belangrijk. En daar kun je de geloofscontent, want zo moeten we dat dan noemen natuurlijk.
0: Ja. Je moet content creator zijn, als pastoor.
1: Ja.
0: Nou,
1: en dat is vaak nog belangrijker dan preken. Maar je moet daar wel een beetje gave voor hebben om dat te kunnen. En dan misschien de deskundige mensen erbij hebben om het... op het net te gooien op een goede manier. Nou ja, fair.
0: Ja, dat is een andere vraag. Die vraagt of uw mening over de ruzie in de kerk. Paulus Leeuw XIV dreigt met uitsluiting. Daar heeft u uw mening al over gegeven. Weer een vraag over de... Heel lange vraag over de Piusbroederschap. Het is heel lang. En nog een vraag. Heel lang.
1: Is er een andere vraag? Is staan er andere dingen in dan al gevraagd zijn? Of zie je dat niet zo gauw?
0: Nou, iemand zegt, de beste pastoor Menne, kunt u duidelijkheid verschaffen in zaken het hart van het geloof, de basis en de diverse rituelen die erbij zijn gekomen vanuit het volksgeloof. Wat ik onlangs hoorde van Vaticaan-watcher Hendro Munsterman, zoals de rozenkrans, diverse processies en de Mariaverering. Wat moet je als katholiek minimaal doen?
1: Wat je als katholiek moet doen is normaal geloven wat de kerk ons te geloven voorhoudt. Dus de dogma's van de kerk, dus de geloofsbeleidsen, nou wat erbij hoort. De sacramenten. He, dus inderdaad, het belangrijkste is natuurlijk de sacrament van de biecht, die noodzakelijk is om het sacrament van de eucharistie te ontvangen als je in zonde bent. He, en het sacrament van de eucharistie, daar moet je aan deelnemen iedere zondag. Je hoeft niet de communie iedere zondag, maar je moet er wel aan het offer deelnemen.
0: Ja.
1: 1 keer per jaar de communie gaan. Dat is verplicht. Dan zijn er verder daaromheen allerlei devoties. We hadden vroeger natuurlijk officiële devoties, die eigenlijk nog een stuk liturgie waren trouwens. Het lof zondags. Dus de aanbidding, wat nou in heel veel kerken is, aanbidding, eucharistische aanbidding, met een lof, met de zegen, met het Allerheiligste. Dat is niet verplicht, maar het is wel goed om daaraan deel te nemen, want daar voed je je geloof mee. Devoties als bedevaarten, maar dat voelt niet iedereen voor, dat hoeft ook niet, maar heel veel mensen, heel veel katholieken, die vinden toch kracht in bepaalde bedevaarten. Wat wel algemeen katholiek is, denk ik, en wat door alle pausen al sinds de middeleeuwen of later middeleeuwen gepropageerd is, is de rozenkrans. De rozenkrans is algemeen, er zijn ook rozenkrans-encyclieken geschreven en zo. Voor veel niet-katholieken is ook de rozenkrans een van de kenmerken van de katholieke kerk. Met name van de westerse kerk. Hè?
0: Ja.
1: In het oosten kent het eigenlijk niet.
0: Rozenkrans.
1: Dus dat zijn devoties. Dat zijn manieren om je geloof te uiten en te voeden enzovoort. En die zijn er meer kruiswegoefeningen. Ja. He, dus kruiswegen bidden in de kerk langs die staties lopen. Die zijn er niet voor niks. Ja. En ondertussen mediteren en bidden. Dat gebeurde vroeger in de vaste tijd, in de vrijdagen altijd. He, gezamenlijk. Op vrijdagen of zo. Maar ook heel veel mensen deden dat zondag na de mis. Persoonlijk na de mis. Van dat soort devoties. Die zijn we na Vaticaan II bijna kwijtgeraakt.
0: Oké. Okay. Ja, want hier staat het zou volksgeloof zijn. Het is een beetje minachtig.
1: Nee, maar dat is geen. Dit zijn gewoon de officiële devoties van de kerk.
0: Ja.
1: Volksgeloof kun je meer zeggen dat zijn. Zal ik zeggen. Verering van plaatselijke heiligen en grote processies, die hebben wij nooit zo gehad. Maar als je in Spanje kijkt en in Zuid-Amerika.
0: Huilende Maria's.
1: Dat soort allemaal dingen.
0: Ja, ja.
1: Dat

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: dat soms, ja, voor ons gevoel nog een beetje op...
1: Om met de Goede Week, hè, van die grote processies en Jezus, die wordt allemaal gedragen door...
0: Ja.
1: Ja, dat is wel groot.
0: Dat is volks. Dat is geen liturgie,
1: ja.
0: Dat is wel volksvroomheid. Hè? Dus
1: ja.
0: Waarin wat in de liturgie op een volkse manier wordt uitgedrukt. Nou ja.
1: En als je er niet aan meedoet, dan is er niets aan
0: de
1: hand.
0: Niks in de hand, dat hoeft helemaal niet.
1: Maar als je bijvoorbeeld niets aan de rozenkrans vindt?
0: Ja, dat is ook niet per se nodig, maar dat wordt wel sterk aanbevolen. Dan zit er wel iets los.
1: Dat is iets verkeerd.
0: Zit er wel een schroefje los. Maar het is in principe is het niet per se nodig.
1: Ja. En de Maria-verering wordt ook soms gezegd dat het iets
0: Maria-verering hoort strikt bij de katholieke geloof.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook bijna zo oud als de kerk. Althans, je ziet dus, ook in de kerk moet minstens één beeld staan van Maria. En na het concilie is er eigenlijk gezegd, en trouwens bij sommige congregaties en ordes, Benedictijnen enzovoort, je hadden bijna geen beeld in de kerk, die waren heel sober. Maar een Mariabeeld moest er altijd staan.
1: Wel.
0: En dat zie je in de Oosterse kerk ook, volgens mij altijd Maria
1: altijd. Dat kun je
0: en Johannes
1: niet.
0: De Doper, denk ik ook.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja. Johannes de Doper en ook naar Jezus natuurlijk.
0: Ja, Jezus. Maar
1: Maria is altijd wel echt aanwezig.
0: Erbij. Dat is in het oosten en in het westen zo. Nee. Dus de Maria-verering is... heel belangrijk, die hoort tot het wezen van het geloof.
1: En dat is geen volksdevotie.
0: Nee, dat kan wel uitgroeien. Ja, wat er allemaal bij gebeurt.
1: Gebruiken en weet veel novena's. En,
0: kijk, als ik nou zeg, daar hoorde ik of het waar is, weet ik niet. Maar toen ik pastoor was in Tilburg, toen gingen die altijd naar de kaarsprocessie in Scherpenheuvel. Scherpenheuvel in België. Dat was een broederschap en die gingen er altijd op Allerheilig of Daags naar Allerheilig. Ik weet niet precies, gingen ze daar naartoe. En als je dan 25 jaar mee was geweest, dan was er een plechtigheid na het lof, of onder het lof. En dan kreeg je het Mariabeeld op je kop. Dus dat heb ik altijd gehoord hoor, ik weet niet of het waar is. Okay. Maar dat was een soort eerbetoon aan de trouwe bedevaartganger. Dan werd het beeld van Maria, het wonderdadige beeld, werd op het hoofd gezet. Even, hè? Niet de hele tijd. Nee. Nou, dat is natuurlijk volksvroomheid. En...
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Zo hebben we natuurlijk het scapulier.
1: Ja.
0: Dat is een vroomheid die dan van... Dat is gewoon van de Dominicanen volgens mij. Ja.
1: Nee, de Karmelieten.
0: Oh, de Karmelieten. Ja, dat is waar. De Karmelieten die... door verschijningen is dat... Een scapulier is eigenlijk... het gewaad dat voor en achter afhangt, waar een gat in zit.
1: Ja.
0: Het hoofd doorgaat. En dan... dat is bij de Karmelieten dus bruin.
1: Het is 12 uur.
0: Bijna. Even dit afmaken. Nou, en toen konden mensen bij de derde orde, die sloten zich aan bij de spiritualiteit van die Karmelieten. En dan kregen ze ook een scapulier, maar dat was dan zo'n totje.
1: Zo'n mini-versie van een scapulier.
0: En dat kon naar de hand vervangen worden. Ik heb het nooit gehad, zo'n totje. Alleen bij het opleggen, maar dan kreeg je naar de hand een
1: medaille. Ja.
0: En dat zijn ook volksvroomheden.
1: Nou, beste luisteraars, je zit misschien te wachten op het middaggebed. Dat kan het ook. En dit is wel het einde van de Club van Joop van vandaag. En over een week hopen we u weer te ontmoeten.
2: Dit was de Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

eigen land. Wij staan vandaag aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Voor zij die pelgrim in eigen land een beetje volgen, die weten dat wij reeds naar het buitenland mochten afreizen door het ondernemen van een prachtige pelgrimstocht in de eeuwige stad Rome, waar we de 7 basilieken, de 4 grote en de 3 kleinere, die in het kader van het heilig jaar kunnen bezocht worden, hebben bezocht en zo ook door de heilige deuren mochten heen gaan. Vandaar dus het idee om voor onze aflevering, nu wij de zomer naderen en de zomermaanden, maanden waar men traditioneel ook vakantie zal nemen, u willen inspireren om op reis te gaan in eigen land. Dat is ook altijd van in het begin de opzet geweest van het programma. En natuurlijk, als we als gelovigen onderweg zijn, dan is er zeker ruimte voor wat meer recreatieve zaken, het genieten van cultuur en geschiedenis, maar willen we toch ook momenten inbouwen van gebed, misschien zelfs meditatie, een stukje lezen van de Heilige Schrift. Je kan het allemaal inbouwen wanneer je onderweg bent. Heel eenvoudig. Wij gaan dat ook doen. We gaan namelijk gebruik maken van een zeer handig vervoersmiddel wanneer u aan de kust bent, de tram. De kusttram, de tramlijn langs de Belgische kust die voor ons begint eigenlijk in Adenkerke, maar de Pannen en zo helemaal tot in Knokke gaat. Op deze wijze reist ze langs de Pannen naar Kokzijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenbergen en vervolgens een stukje Brugge, Zeebrugge natuurlijk, om zo uit te monden als het ware in Knokke-Heist. En zo legt ze een lengte van 67 kilometer af en is daarmee de langste tramlijn ter wereld. Het duurt iets minder dan 3 uur om deze afstand af te leggen. Maar natuurlijk, wanneer je enkele zaken wil gaan bezoeken, ruimte wil maken voor gebed en dergelijke meer, ga je er natuurlijk langer over doen. En daarom is het ook goed om er rekening mee te houden wanneer je bijvoorbeeld deze tocht zelf eens zou ondernemen. Dan zou je bijvoorbeeld de trein kunnen nemen tot in de Pannen. U neemt daar al de kusttram, rijdt zo richting de kustlijn naar Oostende. En Oostende is, de afstand tussen de Pannen en Oostende is zeker haalbaar om te doen op 1 dag. U kan er een mooie daguitstap van maken. Misschien een korte overnachting in Oostende om dan de volgende dag het tweede deel van de tocht af te leggen. Het voordeel is natuurlijk, via de radio hoeft u nergens heen te gaan, u hoeft geen hotel te boeken, u kan gewoon met ons de tram opstappen en al het moois dat we mogen ontvangen op onze weg mee ontvangen, mee beleven. En wanneer we zeggen de Belgische kust, ja, dan denkt iedereen onmiddellijk aan de zee. Dat is inderdaad het deel van ons land dat grenst aan de Noordzee. Het is ongeveer een 65 kilometer lang en omvat een tot 500 meter breed zandstrand met daarachter nog een 2,5 kilometer brede duinengordel. Waar wij ons bevinden, dat is natuurlijk de kant van Frankrijk, in het zuidwesten, waar de Vlaamse kustlijn overgaat zeg maar, in de Franse opaalkust in Frans-Vlaanderen, met Dunkerque of Duinkerke. En natuurlijk, als we vervolgens dan de tram nemen richting Knokke-Heist, dan zouden we uiteindelijk uitkomen aan het Zwin, die de grens vormt met het Nederlandse gedeelte van de Vlaamse kust. En alvorens we samen naar ons eerste punt gaan, en dat zullen we heel toepasselijk op het strand doen, is het misschien toch interessant om even stil te staan bij de historische ontwikkeling van het kustlandschap. En daarvoor zijn we te rade gegaan bij het Vlaams Instituut voor de Zee. En Adriaan Verhulst die vertelt daarover het volgende. Afgezien van enkele schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd
begint de eigenlijke historische periode in de geschiedenis van de kustvlakte, wanneer de eerste geschreven bronnen in de 8e eeuw melding maken van enkele bewoonde plaatsen en zoutweiden in de buurt van Aardenburg en het latere Zwin. Over de eeuwen tussen het einde van de 3e eeuw, toen de kustvlakte op het militaire steunpunt van Oudenburg na werd verlaten, en het begin van de 8e eeuw weten we in verband met de kustvlakte eigenlijk hoegenaamd niets. Volgens de geologen zijn tijdens die 4 eeuwen de getijdengeulen, die reeds in de Romeinse tijd bestonden, groter geworden en dieper het veengebied binnengedrongen. Dit zou volgens hen het gevolg zijn geweest van een toenemend effect van stormvloeden, een verdere opruiming van de kustbescherming, een geleidelijke stijging van de zeespiegelstand, ja, ook al in die tijd, en de inklinking ten gevolge van het ontwaterend effect van de getijdengeulen op de omgevende bedekte veenlagen. En we horen dus het ontstaan van, waar eigenlijk nu de kustlijn is, een reeks waddeneilanden en later een duinengordel. En het feit is dat we aan de kust dus nog verschillende plaatsnamen terugvinden die verwijzen naar die waddeneilanden. Zo ging één eiland van Duinkerke tot Oost-Duinkerke, met de duinenabdij ertussen, daar gaan we het zeker nog over hebben. En het volgende eiland dan van Westende tot Oostende, met Middelkerke in het midden. En de duinengordel is doorbroken door rivieren die water afvoeren en de zee die zout water brengt bij hoogwater, zoals in het Zwin. Geleidelijk aan greep de mens in en dijkte die verschillende polders in. De kust kreeg zijn definitieve vorm door de Sint-Elisabethvloed van 19 november 1404, want bij die ramp werden verschillende eilanden in de Scheldemonding weggevaagd en het land werd overstroomd. De Vlaamse graaf Jan zonder Vrees, ook hertog van Bourgondië, gaf bevel om de bestaande dijken te verbinden. En zo ontstond de Graaf Jansdijk van Duinkerke tot Sas van Gent. En die dijk beschermde het Vlaamse land tegen de volgende Sint-Elisabethvloed van 19 november 1421, die eveneens lelijk huis hield en verschillende dorpen in Zeeland deed onderlopen en voor honderden doden zorgde. De dijk deed de polders ontstaan en zorgde voor het rechttrekken, als je zo wil, van de Vlaamse kust. En dus krijg je eigenlijk kustgemeentes die eigenlijk in het begin relatief klein zijn van omvang en de plaatselijke economie gericht op landbouw en visserij. Onze kustlijn bestond in die tijd voornamelijk uit duinen, wat moerassig gebied en begroeiing. En vanaf het einde van de 19e eeuw, een periode die bekend stond als de Belle Époque, begon door de economische welvaart ook het toerisme op gang te komen. Je kreeg de aanleg van de kusttram, die wij ook vandaag zullen nemen, en zo de verdere ontwikkeling van onze Belgische kust, zoals we die vandaag kennen. En het hoeft natuurlijk geen betoog, dat is dat deze regio voornamelijk overleeft dankzij toerisme. Zeker als het gaat over alle zaken die zich bevinden, bijvoorbeeld op de dijken, de langgestrekte dijken van onze Belgische gemeentes, kustgemeentes. Interessant is bijvoorbeeld om te weten dat de kustlijn maar liefst 2/3 bevat van de ganse hotelcapaciteit van Vlaanderen, met meer dan 500 hotels en 27.000 bedden. Men kan heel gemakkelijk de trein nemen naar tal van stations in kustgemeenten en zo genieten van een dagje zee, misschien een verlengd weekend. Hoe dan ook, we gaan dus de restanten van die kustlijn waar we over gehad hebben, die duinengordel ook, gaan we natuurlijk tegenkomen. Zo is er bijvoorbeeld de duinengordel tussen de Franse grens en Westende Bad, met tal van overgangszones. En dan uiteraard in de buurt van Oostende, tussen Oostende en Blankenbergen,
en de Haan zijn maar enkele gebieden die we benoemen, die toch die duinenpartijen tonen. Dat gezegd zijnde hebben we er helemaal zin in gekregen om even richting het strand te trekken. Maar daarvoor moeten we eerst even reizen naar het station van de Pannen. Daar nemen wij de kusttram en reizen zo via de Pannenlaan naar de Kerkstraat, naar de Westhoeklaan en houden halt bij de Pannen-Esplanade. Daar gaan we richting het strand, waar we het eerste moment van onze pelgrimstocht mogen beleven.

0: zo, dierbare luisteraars, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u het achtergrondgeluid hoort, nee, u luistert niet naar de rots in de branding, maar wel degelijk naar Pelgrim in Eigen Land. Maar het achtergrondgeluid verraadt al een beetje waar wij vandaag staan. Misschien ook wel de wind die u wat kan horen. Maar ik sta hier op het prachtige strand van De Pannen. En dat is het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag. Lekker vroeg opgestaan om hier aan onze Noordzee te komen staan. En ik zie in de verte al een zeilboot die vroeg deze ochtend het ruime sop heeft gekozen. Hier en daar een wandelaar al, die geniet van aan de kust te zijn. Ja, het zien van de zee is toch altijd een hele bijzondere ervaring. Het doet me ook denken aan de heilige Therese van Lisieux. Toen zij als klein meisje voor de eerste keer de zee zag, dan was ze zo onder de indruk dat ze er op zijn minst een aantekening of een gedicht over geschreven heeft. Zij bevond zich toen in Trouville-sur-Mer. Wij bevinden ons aan De Pannen. En De Pannen is eigenlijk het meest westelijke deel, zeg maar, van onze Belgische kust. En de bedoeling zal zijn dat wij in de komende afleveringen een bijzonder voertuig zullen gebruiken om ons langs de Belgische kust te laten leiden. Namelijk de kusttram. Dat is natuurlijk ideaal voor de toerist, maar ook voor de pelgrim. Want er zijn langs deze route heel wat plaatsen te vinden die op een of andere manier te maken hebben met ons mooie geloof. Kapelletjes, cryptes van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Uiteraard zullen we heel wat plaatsen vinden die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Denk maar aan Onze Lieve Vrouw Terduinen. De mooie titel die Maria draagt, Sterren der Zee. En natuurlijk zullen we ook nog voorbij, eens we in Bredene zijn, voorbij de Visserskapel gaan, waar we in een vorige pelgrimstocht, toen zijn we van Brugge naar Bredene gefietst. Toen waren wij daar ook op bezoek en we gaan dat zeker ook opnemen in onze tocht om eens te gaan kijken hoe het daar gesteld is met de mooie Visserskapel. Ja, ik sta ondertussen al een beetje in het water eigenlijk, dus ik ga mij een klein beetje meer in de richting van de dijk begeven. Er staat mij een meeuw aan te staren. Die denkt, wat is die man toch van plan met die microfoon? Die gaat daar toch niet mee zwemmen. Dat gaan we zeker niet doen. We gaan van hieruit richting onze eerste halte. We zijn dus eigenlijk heel gemakkelijk tot hier kunnen komen. U neemt de trein tot in De Pannen. En dan kan u daar rustig al de kusttram nemen. Op een paar minuutjes staat u aan de zee. En we gaan dus de route die de kusttram uittekent gebruiken om de kust te verkennen. We zijn al in Rome geweest dit jaar, dus we blijven eens lekker thuis tijdens de zomer en dat is ook een goed idee, want onze Belgische kust heeft heel veel te bieden. We gaan ons op deze tocht dus wat meer op het pelgrimsgehalte concentreren, minder op het toeristische. Daarvoor zijn er andere gelegenheden om dat te doen. Maar ik kijk er naar uit om samen met u op deze wijze een soort van kraaltjes van de rozenkrans te verzamelen. We zullen heel wat plaatsen ontmoeten op onze weg. En stuk voor stuk willen we deze ook biddend doorbrengen. In de mate dat het mogelijk is, zullen we dat ook doen. En op deze wijze kunt u een tientje van de rozenkrans verzamelen, samen met ons aan de Belgische kust. En heel gemakkelijk die tour zelf eens doen. Wanneer u er een mooie daguitstap van wil maken, u neemt 10 ritten ticket van de lijn en u gaat gewoon met de kusttram langs de heen de Belgische kust. De pannen dus. Daar is het begin van onze tocht. En misschien is het ook interessant om in de komende haltes die we zullen houden op onze tocht, zeer zeker ook eens te raden gaan bij de Heilige Schrift. Want water en zee spelen eigenlijk een grote rol in de Heilige Schrift. Er zijn tal van passages die met water te maken hebben. En dat zal ook een beetje de rode draad vormen van onze tocht. Op deze wijze gaan wij biddend verder. En zo worden we echt pelgrims aan de Belgische kust. En een eerste passage, dierbare luisteraars, ja, dat kan natuurlijk niet anders. Wanneer men naar de grootheid van de zee kijkt, doet het onmiddellijk denken aan het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. En dat is de eerste passage voor vandaag. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. En de geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God sprak: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. En zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. God sprak: het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God sprak: het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God sprak: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren, en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God sprak: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Gij moet het water van de zee bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. God sprak: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren, soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. God sprak: nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven geeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Een prachtige passage uit het boek Genesis. Het zijn de eerste woorden van de Bijbel. De eerste woorden van de Heilige Schrift. En het is prachtig om het voor te lezen hier op het strand in de pannen.
1: Excusez-moi, gaan we. J'ai été recherché ça dans sa gueule.
0: Ah, non. Os de poulet. Ah, oui.
1: Pilon de poulet et on jette. Alors après.
0: J'ai lu un passage du Genesis, le premier livre du Bible. Où Dieu dit, voilà, on doit être des maîtres des animaux. Mais parfois, ils n'écoutent pas.
1: Ils écoutent très très bien. Mais quand j'ai un ami que je vais retrouver maintenant, il a un labrador, il mange les algues.
0: Bonne journée à vous. Ja, u hoorde een korte interactie met een wandelaar, met een hond. En ik zei tegen hem, zeg, ja, ik had net een passage gelezen uit het boek Genesis. Het eerste boek van de Bijbel, waar staat dat de mens moet meester worden over de dieren. Wel, het blijkt toch dat niet ieder dier zin heeft om te luisteren. Zo getuige de hond van de man die blijkbaar een kippenbot had gevonden op het strand. Zeer gevaarlijk, even paniek, maar uiteindelijk zal het diertje het wel overleven. Zo, dierbare medepelgrims. Ja, de zee is toch een heel bijzonder onderdeel van de schepping. Het overgrote deel van de aarde bestaat namelijk uit water. Wij bestaan hoofdzakelijk uit water. En water is dus een heel belangrijk element, niet enkel in de schepping, maar ook in de wijze waarop God zich zal openbaren aan de mens. En dat gaan we in de loop van onze tocht ontdekken. We laten gewoon de passages tot ons komen en nemen even de tijd om erover te mediteren, over na te denken. Zo De meeuw die me aan het aanstaren was, die is ondertussen ook aan haar vlucht begonnen. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan richting de Paterskerk. Dat is de eerste echte halte, zeg maar. Daar begint de route die we zullen volgen tot aan de eerste halte van de kusttram. Daar gaan we de tram opstappen en gaan zo van hieruit naar Sint-Idesbald. En ja, je hoort daar al een heilige noemen. Die heeft in deze streek geleefd. Hij is hier abt geweest. En we gaan ook zijn leven een beetje verder ontdekken. Van harte welkom op onze pelgrimstocht aan de Belgische kust.

0: Zo wandelen we langs het strand richting ons eerste punt dat we willen bezoeken. En zo komen we voorbij een zeer gekend monument aan de pannen. Want het was hier dat Leopold de eerste koning van België, op 17 juni 1831 voor het eerst voet aan land zette in België. En ter nagedachtenis van deze gebeurtenis werd een zeer indrukwekkend monument opgetrokken op het einde van de Leopold I Esplanade. U weet, toen België in 1830 onafhankelijk werd, had het land een koning nodig. Nadat men eerst enkele andere kandidaten overwogen had, werd Leopold in 1831 gevraagd koning te worden van het nieuwe land. Op 17 juli 1831 kwam de toenmalige prins Leopold van Saxen-Coburg-Gotha vanuit Engeland per schip aan in Calais. Begeleid door een escadron van de Franse cavalerie reed hij vanuit Duinkerke over het strand naar de pannen. Aan de grens wachten de minister van Binnenlandse Zaken de Sauvage en de generaals Chastelain, Comte Dane en Baron Dogevorste, de nieuwe koning, op. Waarnemend burgemeester, Rijkeboer, van het toen nog onafhankelijke Adinkerke vertegenwoordigde de plaatselijke bevolking. De pannen zelf was toen slechts een gehucht, resorterend onder Adinkerke. En dit prachtige bronzen beeld van de vorst, vervaardigd door kunstenaar René Cliquet, is geplaatst in een monumentale triomfboog, naar een ontwerp van de architect Victor Martini en werd opgericht door toedoen van het Nationaal Comité van het monument Leopold I te De Pannen. Het was op 5 oktober 1958 dat burgemeester Gevaert in aanwezigheid van koning Boudewijn en eerste minister Gaston Eyskens het monument inhuldigde. Op de triomfboog staat een opschrift in het Latijn, wat betekent: hier is Leopold, de eerste koning van België, op de 17e dag van de maand juli anno 1831 binnengekomen op Belgisch grondgebied en plechtig ontvangen. En dit koninklijke beeld, wel, dat is al een hele goede introductie voor ons eerste kapel, eerste halte die wij houden op onze pelgrimstocht na ons korte bezoek aan het strand. We komen zo namelijk aan de koninklijke kapel of de kapel van de missionarissen van de Oblaten van Maria. Verscholen tussen de appartementsgebouwen vind je hier deze kerk die ook de Paterskerk wordt genoemd. Ooit lag ze te midden van de duinen. Ze werd gebouwd in 1906 ten behoeve van de vakantiegangers en toeristen en heeft een grote geschiedkundige waarde voor de pannen. We gaan zo meteen wat meer ontdekken over de geschiedenis van het kerkje. Toen ik de kerk binnenkwam, nadat de koninklijke kroon mij aan het portaal begroette, ontmoette ik reeds een man die net even een kort gebed had gehouden bij Onze Lieve Vrouw ter zee, die hier met een mooie beeltenis in een altaarnis wordt vereerd. Ik ging eerst met hem in gesprek. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen in de koninklijke kapel, moet ik zeggen, van de pannen. Dat konden we ook al zien aan de mooie kroon die hier zich aan de buitenkant bevindt op een steenworp van het beeld van onze eerste Belgische koning, Leopold I, die hier vlakbij voor de eerste keer aankwam in België en ook onthaald werd. En toen ik binnenkwam, toen ben ik letterlijk op Alfons gebotst, die ook net de kerk binnen was gekomen. En we zijn ondertussen al even in gesprek gegaan, maar Alfons, ik wil u toch graag vragen om uzelf nog even voor te stellen aan onze luisteraars en ook zeker te vertellen waarom dat ik heel braaf moet zijn als ik naast u zit.
1: Wel, in de eerste plaats, ik ben dus bij de politie geweest in Gent. Ik heb het geschopt tot commissaris. En dat was een hele carrière toch. Aanvankelijk RTT, 13 jaar. Ook in Brussel gewerkt. eerst en vooral mijn op 14 jaar beginnen werken in een vleesbedrijf, 2 jaar. Waar ik ondertussen ook meesteras was geworden. Op die leeftijd was het uitzonderlijk. Maar mijn carrière met de politie is wel een schone carrière geweest. Ik ben daar zeer tevreden over. Ik had veel vrienden, veel officieren. We hadden dus gewoon een mes officieren. We kwamen daar heel dikwijls samen, al daar trouwens. Voor vergaderingen, 2, 3 vergaderingen per dag. En in zijn totaliteit moet ik zeggen, het politiekorps van Gent is werkelijk een korps die er mag zijn. Ook de leiding was werkelijk, die mensen die hebben hun best gedaan. De eerste commissaris die ik kende, dat was Karel Mortier. En de tweede was Etienne van Bever. En dat waren mensen die het goed meenden. En ook het stadsbestuur heeft daar ook veel plezier aan genoten. Vandaar dat hij ook een goede... dat ze goed overeen kwamen, stadsbestuur en de politie, wat noodzakelijk was. Plot van rekenen, burgemeester is het hoofd van de politie. En dat was dus een hele mooie carrière. Ja, zeker was het.
0: U hoort het, beste luisteraars, ik ga heel braaf moeten zijn. Naast een voormalige commissaris van de stad als Gent, dat is een hele organisatie, kan ik mij voorstellen.
1: Inderdaad, daar komt veel bij kijken. En, niet alleen bij de politie, je had ook de brandweer, wat ik ook goede relatie mee had. Onder andere met de kolonel van de brandweer, Burwenig. Ook een brave man, maar ook een hele correcte, stipte man. De brandweer was echt goed georganiseerd. En ik denk niet dat ze daar ook iets kon over vertellen. Die kwam regelmatig bij ons ook, om ons ook uitleg te geven bij de politie. Wat te doen in geval van brand en zo verder. Dus een zeer aangename mens. En ook een burgerlijk ingenieur, als ik me goed voor heb. Ja, burgerlijk ingenieur. Dus de mensen die voldoende kennis hadden van de zaken. Plus een officier waren ook wel mensen die toch mijn studies hadden. En ja, ik was zeer tevreden. Mijn job me zeer aangestaan. Maar ik ben een beetje vroeger vertrokken. Door het feit dat ik aan mijn 14 jaar werkte. Had ik dienstjaar genoeg. Om dan mijn pensioen, was hetzelfde. Indien ik nog 5 jaar zou bijgewerkt hebben, zou het toch hetzelfde gebleven zijn. En het was genoeg geweest. Mm-hmm. Ja.
0: We hebben elkaar hier in de Paterskerk, in de Koninklijke Kapel, getroffen. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol in uw leven speelt. Kunt u daar iets over vertellen? Is dat uit uw jeugd? Hoe is het geloof eigenlijk in uw leven gekomen?
1: Wel, aanvankelijk, we komen eigenlijk van Gent Centrum. En dat noemen we de Veermanstraat. Daar liep het water nog, de Schelde, de naam van de Schelde. En dat was praktisch in het centrum. En van thuis het nathans waren wij socialisten, maar wij gingen iedere zondag, mijn grootmoeder was nathans een vooruitstredende socialist, maar iedere zondag gingen wij naar de mis. En zo is dat beginnen groeien, en iedere zondag ging ik ook naar de mis. Mijn vader niet. Mijn vader was een mens die iedereen kon verdragen, een hele brave mens, maar die hadden zich op de vlakte daarvoor. Mijn moeder had de tijd niet, met 5 kinderen. En ik en mijn grootmoeder gingen iedere zondag naar de mis, en ik ben een gelovig, ja inderdaad, en dat is, ja, ik denk dat er veel mensen zo zijn die gelovig zijn. Je hebt natuurlijk mensen die dan de zondag naar mis kwamen in mijn tijd. Om een keer te kijken naar de schone kledij en zo verder. Dat was nog iets anders. Maar ik deed dat graag en doe dat nog. Ja.
0: Het is dus iets wat u toch wel een stuk hebt meegekregen vanuit uw jeugd. Maar is het ook iets wat voor u van wezenlijk belang is in uw leven? Bijvoorbeeld naar de mis gaan, zeer zeker. Maar zijn er nog andere momenten van gebed, van gesprek met God, die voor u bijstaan in uw leven, die voor u belangrijk zijn?
1: Wel, niet zozeer. Ik heb ook mensen gekend. Ik heb 2 kardinalen gekend, wat ik mij sprak. De bisschop van Gent, daar kwam ik binnen het paleis van gelijk, hoe zou ik wel zeggen, was voor mij een winkel. Ik ging daar gewoon bellen. Ik word daar binnen. Mijn gesprek met de bisschop over bepaalde zaken. Dus dat was niet zo ver van mijn woning ook. Mm-hmm. En we kwamen heel goed overeen. En hier in de pannen, de pastoor hier, die kent mij ook. Ik zit altijd op de voorste rij, altijd op de eerste rij. Want hij zegt, je zit altijd op de eerste rij. Ik zei, dat hoor ik beter. Niet tegenstaan, ik hoor zeer goed. Maar ik zit nog graag de eerste. Dus ja. In school was ik ook primus, in de 6e was ik ook eerste. En in het middelbaar was ik ook bij de eerste nog altijd. Dus nog gaan we de eerste. Omdat de eerste ergens de beste zijn. Dat is ook niet waar. Maar als je eerst ergens bij zit, en ook de eerste kans. Het zijn dikwijls dingen die ik bijvoorbeeld in de verkoop, als je bij de eerste zit, heb je ook de kans om de schoonste dingen te komen. Want ze zijn dan dikwijls verkocht. Dus we gaan graag met de eerste.
0: Ik vind dat een interessante manier van denken, want de meeste mensen zouden denken van oh ja, wilt graag op de eerste plaats staan, maar eigenlijk is het om bij de pinken te zijn.
1: Dat zou de pinkers zijn. En je kunt nooit niet weten, als er iets valt, dan heb ik het eerst gezien. En als er iets goed valt, is het ook voor mij. Dus dat is een manier van spreken. Maar toch, ze spreekt nu, als u zien, als eerste zo, krijgt je ook meer aandacht.
0: Ja, het is zeker een interessante manier van denken. Ik zou zeggen, als we hier aan de kust rondlopen, de tal van kapellen en kerken die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Heeft Maria bijvoorbeeld een rol in uw leven? Is dat iets dat u op een of andere manier ook een plaats hebt gegeven?
1: Ik moet je bekennen, ik mag niet liegen dus. Ik zit hier in de kerk, mag niet liegen. Maria niet zozeer. Mij is eigenlijk Jezus. Ja, dat is voor mij Jezus en dan zijn moeder. Daar heb ik soms een beetje moeilijk mee. Zijn moeder. Is dat zijn moeder? Jozef was jij zijn vader? Dat is voor mij nog een beetje zo, een beetje tasten. Dat kan ik niet goed stellen in feite.
0: Ik denk dat dat een heel eerlijk antwoord is. En zoals u zegt, we mogen niet liegen. En zeker niet als we hier in de kerk zitten. U heeft een rijke carrière gehad. Niet enkel, want dat moeten we misschien nog even kort vermelden. Niet enkel als commissaris, maar ook als zakenman, mogen we toch wel zeggen. U heeft toch altijd een goed aanvoelen gehad in zaken. Zijn er bepaalde dingen die u merkt vandaag de dag, die misschien uitdagingen zijn voor deze tijd, of als u iets zou moeten aan raad geven van mensen die luisteren naar Radio Maria, wat zou voor u de raad zijn vanuit uw eigen levenservaring?
1: Ik zou in de eerste plaats zeggen, mensen onder elkaar tracht zoveel als mogelijk overeen te komen, dat is één. Mekaar te begrijpen, luistert naar elkaar, want mensen die met moeite luisteren, en dan gebeuren er dingen die niet moesten gebeurd zijn, en die zijn gebeurd. Indien ze zouden geluisterd hebben, was het niet gebeurd. Dus mensen meer aandacht aan elkaar schenken, dat ze meer in gesprek komen met elkaar.
0: Ik denk dat al zeker een goede tip is voor ons allemaal, ja. om goeiedag te zeggen, zoals dat wij dat ook hier hebben gedaan, hè? Hier in de kerk. Hè?
1: Ik ken u niet, dus ik zeg gewoon ja, meneer, ja, wie bent u? Wil een interview? Goed, we gaan dat doen, hè. Maar er zullen mensen zijn die zeggen, wel meneer, dat interesseert me niet. Meer dat dan het andere. Mm-hmm. Eigenaardig, ja, bizar.
0: Ben ik toch blij dat ik een oud-commissaris van de stad Gent heb mogen ontmoeten hier op onze pelgrimstocht. Bij het begin van onze pelgrimstocht. Afons, ik wens u het allerbeste toe. Ook hartelijke groeten aan uw echtgenote, zeer zeker. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens op een ander moment.
1: Zeker en vast. En het was voor mij even waardig. Het heeft me ook een plezier gedaan. Met veel plezier.
0: Een fijne dag, hè.
1: En een fijne dag voor u ook.
0: Na het gesprek met Alfons was er de mogelijkheid om de kapel even te bezoeken. We nemen u graag mee. Wat we aan de rechterzijde onmiddellijk zien, wel, dat is een borstbeeld van de heilige Eugène de Mazenod, die het bisschop van Marseille was in Frankrijk van 1837 tot 1861. En de reden waarom dat het borstbeeld van deze Franse bisschop hier te vinden is in een kapel in de Pannen, dat is omdat de congregatie van de missionarissen Oblaten van Maria gesticht zijn door deze bisschop. En deze kerk toebehoort aan de paters Oblaten van Maria. En we zien ook onmiddellijk dat de kapel ooit zeer hoog bezoek heeft mogen ontvangen, onder andere van koning Albert en koningin Elisabeth, prins Leopold, de prins Charles en prinses Marie-Josée. En er hangt aan de linkerzijde een kruisbeeld en er staat hier dat dit kruisbeeld eerst aan een muur hing in de eerste kapel van Notre-Dame de la Mer, die sinds zaterdag 16 juni 1906 geïnstalleerd was in de stallingen van een voormalige herberg, gelegen langs de huidige esplanade, daar waar nu de parkeerplaats is aan het einde van de Kapellenlaan. Deze herberg, eigendom van de eerste burgemeester van de Pannen, baron Ernest d'Aripe, was tot 1859 het laatste stenen huis voor de grens met Frankrijk. De postkoetsen, Brugge, Duinkerke, wisselden daar van paard en vervolgden hun reis langs de kust richting Duinkerke. Ook de eerste koning der Belgen, Leopold I, komende van Duinkerke, werd op 17 juli 1831 in deze herberg ontvangen. Ernest d'Aripe en Alice de Aguillard trouwden in 1877 en kregen twee dochters. De jongste, Germaine Marie-Thérèse, stierf in 1904 op 21-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan deze overleden dochter wilde het echtpaar een kerk bouwen in de Pannen en zochten daarvoor een religieuze congregatie. Toen de religieuzen in 1904 uit Frankrijk werden verdreven, woonden enkele oblaten aanvankelijk in Antwerpen. De overste van dit huis, pater Delouche, was vaak in Brussel, waar hij door tussenkomst van de apostolische nuncius, monseigneur Di Belmonte, kennis maakte met baron d'Aripe. Samen besloten ze dat de oblaten zich in de Pannen zouden vestigen, met het oog op de bouw van een kerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Pannen de laatste onbezette Belgische gemeente. Koning Albert I en zijn gezin woonden er in villa's, die ondertussen zijn afgebroken, naast het huidige monument aan het einde van de esplanade. Op zondag 18 oktober 1914 kwam de koninklijke familie voor het eerst naar deze kapel. Hiervoor was de zijkapel, momenteel de kapel van Sint Rita, gereserveerd voor de koninklijke familie. U kan het zich voorstellen. Niemand mocht de kapel betreden na aankomst van de koning of verlaten voor zijn vertrek, en de politie hield hiervoor toezicht aan de deur. Na de oorlog werd er dus hier achteraan in de kapel een gedenkplaat geplaatst, een geschenk van Ernest d'Aripe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze plaat in veiligheid gebracht en na de oorlog teruggeplaatst. Op 5 augustus 1956 werd voor de viering van 50 jaar aanwezigheid van de missionarissen oblaten in de Pannen een tweetalige Arduinensteen ingehuldigd, met dezelfde tekst als de koperplaat. Ter ere van de geschiedenis van deze kapel, die sinds 12 februari 1922 de titel Koninklijke Kapel draagt, is deze koperen plaat opnieuw aangebracht. Een beetje geschiedenis dus over het ontstaan van deze koninklijke kapel. Wat opvalt, dat is dat boven het altaar een mooi beeld te zien is van Onze Lieve Vrouw ter Zee. En dit beeld is in 1906 gemaakt en een persoonlijk geschenk van mevrouw Alice de Aguillard, de echtgenote van de baron. De eerste kapel in een oude herberg op de huidige esplanade was te klein en op zondag bleven de dubbele toegangsdeuren open zodat alle kerkgangers één van de 5 missen konden bijwonen. Om plaats te winnen werd dit beeld op een voetstuk achter deze kapel geplaatst. En toen in 1908 het eerste deel van de nieuwe kapel klaar was, zonder het huidige koor, werd het beeld daar geplaatst. Bij de uitbreiding van de kapel werd voor dit beeld een speciale nis aan de achterkant van het huidige koor voorzien. En daar staat dat prachtige Mariabeeld nog steeds. Voor de inzegening van deze kapel op Pinkstermaandag 27 mei 1912 door kanunnik Arthur de Schrevel, vicaris-generaal van het bisdom Brugge, werd het beeld op een sokkel naast het hoofdaltaar geplaatst. En na de zegening werd het beeld in zijn eigen nis geplaatst. Het hoofdaltaar, want de zijaltaren werden pas in 1922 ingezegend, stond destijds tegen de muur onder deze nis en was omgeven door een wandtapijt. En het zal u niet verbazen, maar de echtgenoten d'Aripe d'Aguillard waren de belangrijkste weldoeners voor de bouw van de kapel. Ter nagedachtenis natuurlijk aan hun overleden dochter, wilde zij een kleine kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daarom is dus ook een zijkapel te vinden met een toewijding aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Naast een beeld schonk het echtpaar de 3 glas- en loodramen die we er kunnen zien en hun namen staan er ook in vermeld. Toen in 1926 naast de kapel een grot van Lourdes werd gebouwd, werd in deze grot eerst dit beeld van Onze Lieve Vrouw geplaatst. Een bombardement in 1940 beschadigde de grot ernstig en bij de reconstructie werd de nis voor het beeld verkleind en werd het dus vervangen door een ander. Enkele decennia later zal het eerste beeld op een sokkel worden geplaatst voor de Franstalige zomervieringen in de openluchtkapel. Na de herschikking van het rooster van de vieringen in de kapel vonden ook de Franstalige vieringen er hun plaats. En we hoorden daarnet al het klokje luiden hier in de klokkentoren, een kleine klok van 76 kilo die tevens een persoonlijk geschenk was van Baron d'Arripe. Hij gaf het de naam van zijn overleden dochter en zorgde ook voor de inscripties op deze klok. Ja, en zo horen we als het ware, het is toch een heel bijzonder moment, tijdens dat we hier een beetje meer uitleg krijgen over de geschiedenis van de kapel en het ontstaan ervan, de Germaine Marie-Thérèse klok te horen. Alsof ze wil laten duidelijk maken, het is ter mijner gedachtenis dat deze prachtige koninklijke kapel is opgericht en misschien ook wel een kleine dank aan haar ouders om dit te hebben gedaan. En wat ook heel typisch is aan deze kerken en kapellen die we aan de kust vinden, en trouwens ook nog op andere plaatsen, dat is dat het een omgekeerd schip is. Letterlijk, het dak is eigenlijk een boot die op zijn kop is gezet. En hier gaan we even naar de zijkapel, toegewijd opnieuw aan de heilige Rita van Cascia, die we ook overal tegenkomen. We hebben het al eerder gezegd, overal waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men Maria tegen, maar dus ook de heilige Rita. Er zijn namelijk veel hopeloze gevallen die haar hulp kunnen gebruiken. En wie dat is, wel, dat mag u zelf invullen. Ik ga alvast hier toch een gebedje doen, voor mijn eigen intenties en voor die van u, bij de heilige Rita. Even een kort moment. Heilige Rita, in zoveel kerken in Vlaanderen wordt u vereerd en hier staan tal van noveenkaarsen te branden, ter uw ere, als teken van de intenties die zoveel mensen hier aan u komen toevertrouwen, hier in de pannen. Samen met onze eigen intenties willen wij bidden, Heilige Rita, op uw voorspraak voor alle hopeloze zaken. In dit jaar van de hoop zijn ze misschien in uw handen helemaal niet hopeloos. Wil voor ons ten beste spreken. Amen. En laten we deze mooie plaats gebruiken als een moment ook voor ons eerste gebed. Ons eerste echte gebed, namelijk de geloofsbelijdenis. Laten we deze hier bidden in de koninklijke kapel, ook voor alle intenties, om God te eren en te danken voor de gave van zijn openbaring. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee, wij vragen uw voorspraak voor de zielrust van Germaine Marie Thérèse, voor wie deze kerk ter harer nagedachtenis werd opgericht. We bidden voor alle leden van de koninklijke familie. We bidden voor alle mensen die hier komen, die hier zich thuis weten in deze kerk. Voor alle missionarissen oblaten van Maria,

Deze kerk, voor alle missionarische oblaten van Maria, overal ter wereld en in het bijzonder hier in de Pannen, voor alle mensen die hier in de buurt wonen, we brengen ze tot bij u en vragen u om ons te begeleiden op onze pelgrimstocht vandaag langs de mooie Belgische kust, waar wij uw beeltenis zo vaak zullen ontmoeten, in het bijzonder in uw titel van Stella Maris, Sterre der Zee. Amen. En terwijl ik daarnet in gesprek was met Alfons trouwens, zag ik ook dat het hier echt een komen en gaan was van mensen die gewoon heel even binnenkomen, snel een kaarsje ontsteken, een klein gebedje doen en dan terug verder met de dag. Een mooie traditie ook en toch ook weer een uitdrukking van het feit dat hier in de Pannen, zeker mensen zijn die niet alleen de plaats kennen, maar zeer zeker ook zich er thuis weten en hier komen bidden, hun intenties komen toevertrouwen aan onze lieve vrouw of aan de heilige Rita. Zo, we gaan deze kerk verlaten op naar onze volgende halte en zetten onze pelgrimstocht aan de Belgische kust op deze wijze verder.

En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van deze mooie pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Een volgende keer zullen we ons in Fatima wanen, want we gaan naar de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima hier niet zo ver vandaan. En zetten zo onze kustpelgrimstocht verder. Ik hoop dat u dan ook opnieuw van de partij bent. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot dan.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Mayra Ribeneira, Ecuador. Toen ik terugkwam van de World Family Convention in 2015, ervoer ik wat ongemak. Ik ging naar mijn dokter, die verschillende onderzoeken liet uitvoeren, waaronder een maagonderzoek.

0: Toen ik uit de narcose kwam, zag ik dat mijn oncoloog mij verdrietig aankeek en ik begreep meteen dat er iets mis was. Ik glimlachte en zei: "Nou, vertel me maar wat je hebt gevonden." Heel teder pakte hij mijn hand en antwoordde: "Je hebt kanker. We hebben een biopsie genomen om te bevestigen wat we vrezen." Andere doktoren kwamen binnen en ik vroeg hoeveel tijd ik nog had. Ze schudden hun hoofd, keken naar elkaar en zeiden: "Zoals het er nu uitziet, heeft u 6 weken tot 6 maanden. Ik was vol vrede. Ik bedacht dat ik nog tijd zou hebben om mijn zaken op orde te brengen. Ik vroeg hen om niet bedroefd te zijn, omdat ik bereid was de Heer te ontmoeten. Misschien was dit niet het antwoord dat ze verwachten, maar voor degenen die via de radio verkondigen dat God hoop brengt, kunnen we God alleen maar danken voor alles wat ons is gegeven. We worden uitgenodigd om ons perspectief te veranderen en dit te doen door met Gods ogen te kijken, voorbij de objectiviteit van gebeurtenissen te kijken." De biopsie bevestigde wat de dokters al hadden gezegd. Aangezien een van mijn doktoren mijn schoonzoon is, overlegden de artsen met mijn dochters en vroegen mij om chemotherapie te ondergaan. Ik weigerde, maar op aandringen van mijn dochters accepteerde ik het uiteindelijk toch. Ik begon aan de procedure en stelde mijn hoop in de handen van de Heer en in de gebeden van mijn familie. Het was een geweldige ervaring van gemeenschap. De uitnodiging tot gebed werd gericht aan ons publiek, aan kloosters en andere gemeenschappen. In een grote uiting van solidariteit en liefde knielden ze allemaal neer om de voorspraak te vragen van onze heiligen, Mariana van Jesús Torres Iberiojoa, van de Conceptionists en Sint Narcisa de Jesús en Our Lady of the Good Event. Ik dacht na over onze missie om hoop in andere leven te houden en die mij op dat moment steunde, dankzij de onzichtbare draad van geloof en liefde die aanwezig was in onze grote familie. Mijn derde therapiesessie veroorzaakte een darmafsluiting. Ze zouden mij opnieuw moeten opereren, want de tumor was vast en zeker uitgezaaid naar mijn darmen. Ik voelde echter dat dit niet het geval was. Ze vertelde me dat de operatie ongeveer 5 uur zou duren en dat ik daarna naar de IC zou worden gebracht. Uiteindelijk duurde de operatie maar 1,5 uur. De artsen waren verbaasd. Mijn organen waren helemaal schoon. Er was geen enkel spoor van de ziekte. Ik denk dat de Heer wilde dat de artsen deze bevestiging kregen. 2 of 3 van de dokters riepen uit: "Dit is een wonder." Nu, 3 jaar later, is de tijd aangebroken om te getuigen van de liefde van onze God, de bron waaruit alle genade vloeit, en die als liefhebbende Vader waakt over allen die Hem dienen.
1: Een getuigenis van Pedro Antonio Acosta Isturain uit Panama. Momenteel ben ik directeur van het programma Evangelie, Consumentisme en Maatschappij. Toen ik op 19 augustus 2008 in de Braziliaanse stad São Paulo was, liep ik een ernstige hersenbeschadiging op door een slagaderlijke bloeding in de hersenen. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht van de broeders van het Heilig Huis van Barmhartigheid te São Paulo, waar ik een hersenoperatie onderging. Daarna keerde ik op 28 augustus terug naar Panama. Een maand na de behandeling kwam ik in het Sint Thomas Hospitaal terecht, vanwege een bacteriële infectie in de operatiewond. Ik onderging een zenuwoperatie en een zware behandeling tegen infectieziektes. Tot eind december moest ik in het ziekenhuis blijven. Gedurende mijn verblijf daar had ik altijd mijn mobiele telefoon bij de hand, zodat ik elk moment naar Radio Maria kon luisteren, vooral wanneer de Rozenkrans werd gebeden. Verder luisterde ik naar bijna alle programma's. Want terwijl mijn behandeling met verschillende antibiotica elke 3 of 4 uur werd herhaald, kon ik altijd in contact blijven met Radio Maria, tot de dag dat ik ontslagen werd. Heel bijzonder was dat ik bij het Rozenkransgebed vooral wachtte op het Salve Regina. En als ik dan meebad, voelde ik mij elke keer zo gelukkig. Gedurende mijn hele ziekteperiode hield Radio Maria mij heel dicht bij het gebedsleven van de kerk. Toen ik weer thuis kwam en opnieuw aan mijn gewone werkzaamheden begon, probeerde ik mij in te werken in het parochiewerk. Maar de dood van de parochiepriester betekende dat ik moest wachten. En opnieuw was Radio Maria aan mijn zijde. De Mariathon van 2009 begon en ik volgde alles wat er gebeurde. Ik hoorde ook de oproepen voor een financiële bijdrage. Ik besloot eveneens te doneren, ook al waren mijn financiën na de ziekteperiode niet langer dezelfde. Maar ook ik wenste bij te dragen aan de Mariathon. Ik belde midden in de Mariathon op om mijn donatie aan te bieden. De telefoon werd beantwoord door pater Victor Attentio. De dag dat ik naar Radio Maria ging om mijn donatie te overhandigen, vroeg ik naar pater Victor. Ik stelde mezelf voor en we spraken ongeveer 20 minuten met elkaar. Maar toen ik zijn bureau verliet, had ik mijzelf al verbonden aan Radio Maria om een programma te gaan verzorgen. Zo is het programma Laat ons praten over consumentisme begonnen, op maandagavond om de week. In de uitstekende atmosfeer die Radio Maria voor mij had gecreëerd, is het programma zich blijven ontwikkelen qua inhoud en qua onderwerpen om de boodschap van het evangelie van de kerk te verspreiden. Enkele jaren geleden werd de naam van het programma veranderd in Evangelie, Consumentisme en Maatschappij. Het waren enkele woorden die onze heilige vader Paus Benedictus de 16e sprak en die inspiratie gaven tot een nieuwe naam van de uitzending. Het is de taak van alle gelovigen om het evangelie te verkondigen waar secularisme, onverschilligheid en consumentisme groeien. Mijn werk als presentator en programmavrijwilliger heeft mij er ook toe gebracht om zoveel mogelijk samen te werken, met alle middelen die mij ter beschikking staan, zonder mij enige inspanning te sparen. Zo identificeer ik mij met de rol en de functie van Radio Maria in ons land en in de hele wereld. Ik bied al mijn levenservaring aan en volg trouw de richtlijnen van Radio Maria.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. De laatste keer dat we bij de vorige uitzending hebben we het gehad over Margreet Maria Alacoque ook. En dat ook een invloed is geweest bij Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse. En dan mogen we verder lezen. Jezus vertrouwt vele keren aan Margreet Maria zijn lijden toe, door velen te zijn vergeven en niet te worden terugbemind. Ze zijn kil en onverschillig voor al mijn pogingen hun goed te doen. Maar doe jij mij het plezier om hun ondankbaarheid goed te maken, voor zover je ertoe in staat bent? In reactie op het vurige verlangen van Margreet Maria om de communie vaker te ontvangen, zegt Jezus haar: mijn dochter, ik heb de verzuchtingen opgemerkt en de verlangens van je hart zijn mij zeer aangenaam. Zozeer dat als ik mijn heilig sacrament van liefde nog niet had ingesteld, ik het uit liefde voor jou zou instellen om te genieten, om de genietingen te ervaren van het verblijven in jouw ziel en in jouw hart mijn liefdesintrek te nemen.
1: Wij kunnen begrijpen dat Thérèse van Lisieux geraakt was door de ervaring van Margreet Maria. Hier bevinden wij zelden verlangen om Jezus te troosten vanwege de ondankbaarheid van anderen. Thérèse's familie kende deze vriendin van het Heilig Hart goed. Léonie, een zus van Thérèse, genas in maart 1865, na een noveen tot Margreet Maria. Na twee mislukte pogingen om het klooster in te gaan, treedt Léonie in 1899 uiteindelijk in bij de Visitandinnen in Caen, dezelfde orde als van Margreet Maria Alacoque. Van haar is bekend dat ze voorbeeldig en heilig leefde. Thérèse las in de Karmel het leven van Margreet Maria en noemt het beeld van de atoom in haar gedicht de atoom van het Heilig Hart. Ze vertrouwt haar zus Selene toe: je weet wel dat ik het Heilig Hart niet zie zoals iedereen. Ik denk dat het hart van mijn bruidegom alleen van mij is, zoals het mijne alleen van hem is. En ik spreek tot hem in de eenzaamheid van dit heerlijk van hart tot hart, in afwachting hem eens te zien van aanschijn tot aanschijn.
0: Thérèse overstijgt de symboliek van het door de lans verwonde hart door zich tot de werkelijkheid te richten die Jezus zelf is, zijn gevoelens en zijn liefde, zijn verlangen bemind te worden en zijn dorst naar zielen. Laten we niet moe worden te bidden. Het vertrouwen doet wonderen. En Jezus heeft tot de gelukzalige Margreet Maria gezegd: één rechtvaardige ziel heeft zulk een invloed op mijn hart dat zij vergiffenis kan krijgen voor 1000 misdadigers. Thérèse vond nog andere woorden van Jezus aan Margreet Maria in een van de zeldzame boeken die zij voor privégebruik had, het kleine brievier van het Heilig Hart. Kruis is het bed van mijn bruiden. Daarop zal ik hen de geneugte van de liefde doen smaken. In hetzelfde boek ontdekt zij de woorden die Jezus spreekt tot Margreet Maria en die haar de richting van haar leven wijzen. De wetenschap van de liefde.
1: Zonder zich te tonen, zonder zijn stem te laten klinken, onderwijst Jezus mij in het geheim. Hij doet dat niet door middel van boeken, want ik begrijp niet wat ik lees. Maar soms geeft een enkel woord mij vertroosting. Zoals bijvoorbeeld wat ik toevallig vond aan het einde van het inwendig gebed, dat ik in stilte en dorheid doorgebracht had. Dit is de meester die ik je geef. Hij zal je alles leren, wat je doen moet. Ik wil je in het boek des levens laten lezen, waar de wetenschap van de liefde in vervat ligt. De wetenschap van de liefde, deze woorden, weerklinken met zoveel zachtheid in het oor van mijn ziel, dat ik alleen naar die wetenschap verlang.
0: De stilte van de liefde. Van Samaria tot Calvarië, van Granada tot Parlemonial, van Lisieux tot Calcutta. Het is altijd dezelfde kreet van Jezus die klinkt over de nacht van de wereld. Het is altijd dezelfde dorst van Jezus om te lessen. Hetzelfde zoeken naar vrienden om met hem te waken en te bidden. Hem te troosten, om met hem het lijden van de wereld te dragen. Ik heb dorst, maar het is één zo'n hevige dorst bemind te worden door mensen, door het Allerheiligste Sacrament, dat deze dorst mij verteert en ik vind niemand die mijn verlangen probeert te stillen door mijn liefde te beantwoorden. Dit was voordat de uitblinkers in de liefde zich aandienden, zoals Margaretha Maria, Therese van Lisieux, moeder Teresa, en we kunnen er nog anderen aan toevoegen als Marthe Robin. Zij wilde de liefde van Jezus ten volle beantwoorden door de stromen van tederheid die in zijn barmhartig hart opgeslagen zijn te verwelkomen. Blaise Pascal, de grote Franse filosoof, schreef: Jezus zal in doodstrijd zijn tot aan het einde der tijden. We moeten tot die tijd niet slapen. De katholieke Franse roman en toneelschrijver Georges Bernadot maakte de doodstrijd tot het grote thema van zijn romans. Wie niet de gezangen van de Impropria hoorde op Goede Vrijdag, terwijl de gelovigen het onthulde kruis vereren, kan deze uitzinnige liefdesklacht van de Verlosser maar moeilijk beleven.
1: Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik immers heb u geplant als mijn allerschoonste wijngaard. En gij zijt mij zeer bitter geworden. Want met azijn hebt gij mijn dorst gelest. En met een lans hebt gij de zijde van uw verlosser doorboord. Gij hebt mij met vuist en geesel geslagen. Gij hebt mij gelaafd met gal en azijn. Gij hebt mij een rietstok op het hoofd geslagen. Gij hebt mijn hoofd met doornen gekroond. Gij hebt mij gehangen aan het kruishout. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij.
0: Wat kunnen wij doen om Jezus te troosten en hem te vergezellen in zijn doodstrijd, die maar niet lijkt te eindigen? Ondanks zijn overwinning met Pasen, door de stilte van de liefde, geven de mystici eenstemmig aan door ons te verenigen met zijn hart vol liefde en gewond en door hem ons leven en onze vrijheid te offeren met de verdiensten van zijn heilig hart. Laten we niet vergeten bij onze dagelijkse bezigheden om voor hem een thuis te zijn, om deze liefdesbedelaar in bescherming te nemen, zoals Therese zei, hem beminnen in de ander, zoals de barmhartige Samaritaan deed, zich in naaste toonde van de man die in de handen van de rovers was gevallen, De romanschrijfster Sylvia Germain schrijft:
1: wees stil aanwezig in alle eenvoud en bemin zoals Jezus deed op de avond van Witte Donderdag en deel in zijn machteloosheid. En laat de Heilige Geest in ons het gebed van Jezus bidden. Beleef volledig de stilte van de liefde, ook in verre landen, door te verblijven voor het lege tabernakel in de duistere en stille nacht van Witte Donderdag. En, zelfs als wij er niets van begrijpen, waak met Christus op de Olijfberg, de unieke berg waar geen epifanie plaatsvindt, geen openbaring, nog transfiguratie, maar waar alleen het absolute van de stilte neerdaalt.
0: Germain schrijft over deze kwetsbare en ontwapende God in De Echo van de Stilte, die ze opdraagt aan de 7 trappisten van Ons Lieve Vrouw van de Atlas, die in 1996 in Algerije zijn vermoord.
1: God heeft rechtvaardige mensen nodig, zoals moeder Teresa, die helpen en anderen ondersteunen. Hij heeft heiligen nodig, zoals Thérèse van Lisieux, die hem troosten door voor hem in verblijfplaats voor te bereiden in het hart van hen die hem afwijzen. Deze rechtvaardigen en deze heiligen hebben de beproeving van de nacht van het geloof doorstaan, die hen ten diepste onteigende. Zij zijn vreemdelingen op deze aarde. Hun hart is een ballingschap, gezuiverd in de smeltkroes van de hoop. Hoeveel christenen zijn niet overgeleverd aan de druk van hun verwonde harten? In een wereld die zich steeds meer manifesteert, buiten hun kerk. Ze zijn als het volk van Israël, dat een ballingschap was in Babylonië in het jaar 587 voor Christus, verstrooid over het Chaldeeuwse Rijk, geroepen om het verbond met God te herontdekken dat in hun hart geschreven stond. Deze rechtvaardigen werden ook eenzame herders met een hart vol liefde en gewond.
0: Hun eerste zorg blijft het voortdurend verzorgen van deze vergeten God, deze verworpen God troosten, voor hem nieuwe verblijfplaatsen vinden, de enige waar hij mee instemt om te bewonen. Het ondoorgrondelijk hart van de mens. Deze mannen en vrouwen die geknield blijven en niettemin standvastig wandelen en in het diepst van hun binnenste uitgeleverd zijn aan de vereniging met God, weten goed dat deze God eraan leidt te zijn verworpen door zoveel van zijn weglopende, rebellerende, rovende en moordende kinderen. Zij weten dat hoe vurig hun liefde voor God ook is, deze niet voldoende is om Gods honger naar liefde te stillen, die onophoudelijk wordt opgeroepen door het egoïsme in de harten van de zondaars. Zij willen dan ook delen in deze wonderlijke vreugde van het beminnen, ondanks alles. Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

In deze week heb ik Jezus meerdere malen ontmoet. Terwijl ik het stil in mijzelf maak, vraag ik de Heilige Geest om hulp bij het ophalen van de herinneringen aan de reis van deze week en aan mijn ontmoetingen met Jezus, zowel tijdens als na mijn gebedstijd.

Waar heb ik mij het dichtst bij Jezus gevoeld? Wat heb ik ervaren? Wat wil ik hierover tegen Jezus zeggen? Ik spreek nu met hem, zoals een vriend tegen een vriend.

Wat heeft mij deze week van mijn stuk gebracht, verontrust of uitgedaagd? Wanneer voelde ik weerstand tegenover God? Ik vertel God over deze momenten.

Waar heb ik deze week de geest in mij gevoeld? Welke geloofsgroei heeft dit gebracht? Ik dank hiervoor.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek van de profeet Jesaja. Bekering en redding. Nee, de arm van de Heer is niet te kort om te redden. De Heer is helemaal niet doof, maar uw zonden scheiden u van uw God. Uw misdaden zonderen hem van u af. Hij kan u niet zien of horen. Uw handen zijn met bloed bevlekt. Aan uw vingers kleeft onrecht. Over uw lippen komen slechts leugens. Uw mond spuwt boosheid. Nooit wordt een gegronde klacht ingediend. Nooit een proces eerlijk gevoerd. Ze gaan af op verzinsels en liegen. Ze dragen boosheid en baren kwaad. Ze broeden slangeneieren uit. Ze weven spinnenwebben. Wie slangeneieren eet, gaat eraan dood. Als ze opengaan, komt er een slang uit. Met spinnenwebben kan niemand zich kleden. Die weefsels kan men niet aantrekken. Wat zij voortbrengen is niets dan onheil. In hun handen ligt enkel geweld. Kwaad doen en onschuldig bloed vergieten is het enige waarvoor ze zich haasten. Ze beramen alleen onheil. Overal waar ze komen, zaaien ze vernieling en ellende. De weg naar de vrede kennen ze niet. Ze laten slechts sporen van onrecht achter. Hun paden zijn bochtig. Wie langs hun kronkelwegen gaat, vindt geen vrede. Daarom blijft het onrecht ver van ons. Het kan niet tot ons doordringen. Wij hopen op licht, maar zien slechts duisternis. Op helder licht, maar wij blijven in het donker. Als mensen die niet kunnen zien. Als blinden tasten we langs de muren. We struikelen op klaarlichte dag, al was het nacht. We lijken gezond, maar zijn zo goed als dood. Rusteloos als grommende beren, als kerende duiven, hopen wij oprecht. Maar het komt niet. Op redding, maar die blijft uit. Onze schuld tegenover u is te groot. Onze kinderen pleiten tegen ons. Die schuld kleeft aan ons en we kennen onze fouten. We staan op tegen de Heer. We verloochenen hem. We zijn ontrouw aan onze God. We onderdrukken en ruien op. We hebben alleen bedrog in ons hoofd. Daardoor wordt het recht tegengehouden. Daardoor blijft het heil uit. Voor het gerecht wordt de waarheid geweld aangedaan. De eerlijkheid krijgt er geen toegang. Tweede lezing. Uit een preek over de vrede. Toegeschreven aan de heilige Petrus Chrysologus. Zalig die vrede brengen. De evangelist zegt, dierbaar broeders en zusters, zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wie de eensgezindheid van de christelijke vrede in zich draagt, in hem komen met recht de christelijke deugden tot bloei. Alleen zij, die vredebrengers genoemd worden, kunnen komen tot de benaming kinderen van God. De vrede, dierbaren, bevrijdt de mens van de slavernij. De vrede verleent hem de titel van vrijgeborene. De vrede bewerkt ten overstaan van God een verandering in de situatie van de persoon. Zij maakt van een knecht een zoon en van een slaaf maakt zij een vrij man. Dat er onder broeders vrede heerst is de wil van God. De vrede is de vreugde van Christus. Zij is de vervolmaking van de heiligheid. Zij is voor de gerechtigheid het richtsnoer. Zij is de meesteres van de ware leer, de behoedster van de goede zeden. Kortom, in alles een prijzenswaardige leidraad. de vrede betekent. Een aanbeveling voor onze smeekbeden. De vrede betekent een gemakkelijke weg voor het verkrijgen van wat wij vragen. In de vrede worden op afdoende wijze al onze verlangens vervuld. De vrede is de moeder van de liefde. Zij is de band van de eendracht. Zij is het duidelijk bewijs van een zuivere geest die bij God kan vragen wat hij wil. Met die geest kunnen wij vragen wat we willen en krijgen wij ook wat wij vragen. Het koninklijk gebod schrijft ons voor dat wij de vrede in stand moeten houden. Want het is onze Heer Jezus Christus zelf die zegt: vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Dit wil zoveel zeggen als: in vrede zend ik u heen, in vrede zal ik u aantreffen. Christus wilde dus bij zijn afscheid geven wat hij bij zijn terugkeer onder allen wilde aantreffen. Het is een hemels gebod om in stand te houden wat hij gegeven heeft. Dat betekent hetzelfde als: ik zal u aantreffen zoals ik u heb heengezonden. Het is Gods werk de vrede wortel te laten schieten. Het is het werk van de vijand de vrede te ontwortelen. Want zoals de liefde onder mensen van God komt, zo komt de haat van de duivel. Haatgevoelens dienen dan ook veroordeeld te worden, want er staat geschreven: ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. Zo ziet ge, geliefde broeders en zusters, waarom men de vrede moet liefhebben en men de eendracht moet beminnen. De vrede en de eendracht zijn de oorsprong en de voedingsbodem van de liefde. Verder weet ge dat, volgens de apostel, God liefde is. Dus wie geen liefde heeft, is zonder God. Laten wij dus, broeders en zusters, de geboden in stand houden die van levensbelang zijn. Zorgt dat uw saamhorigheid berust op de verbondenheid in een diep gewortelde vrede. Legt u erop toe dat die saamhorigheid door de heilzame band van de liefde nog versterkt wordt, doordat ge elkaar wederzijds bemint. Op die manier worden allerlei zonden bedekt. Dus moeten wij ons met alle kracht toeleggen op de liefde, want zij brengt even zoveel voordelen als beloningen met zich mee. Boven alle andere deugden moeten wij de vrede in stand houden, want God is overal waar vrede is. Hebt de vrede lief en alles zal rustig verlopen. Dat is de waarborg voor een beloning voor mij en het betekent voor uzelf vreugde. Mogen de kerk van God, gegrondvest op de eenheid van de vrede, haar levenswijze vervolmaakt zien in Christus. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 126. Wij zijn nog altijd in ballingschap. Keer nu ons lot ten goede Heer, zoals een beek doet in de Zuidwoestijn. Let goed op de betekenis van deze woorden. De psalmist had al verteld: de Heer bracht Sions ballingen terug. Het gaat hier blijkbaar over iets dat voorbij is. Maar ook al spreekt de profeet in de verleden tijd, het gebeurt toch vaak dat hij het over de toekomst heeft. In een andere psalm dicht hij over het verleden: mijn handen en mijn voeten hebben zij doorvoort. Mijn beenderen kan ik wel tellen. Hij zegt niet: zij zullen doorboren en evenmin zal ik kunnen tellen. Hij zegt niet: ze zullen mijn kleren onderling verdelen, evenmin ze zullen dobbelen om mijn gewaad. Hier worden eigenlijk toekomstige dingen bezongen, maar dan alsof ze al gebeurd zijn. want al wat toekomst is, is voor God al voorbij. Wanneer de psalmist zingt: De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichten elke tong. Dan wil hij uitdrukkelijk aanduiden dat het verleden voor hem naar de toekomst verwijst. En daarom zegt hij: Dan zal men bij de volken zeggen: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Men zal zeggen, staat in de toekomstige tijd. Toen zongen ze nog over toekomstige dingen. Nu zijn die zichtbaar geworden in het heden. De psalmist bidt daarom ook voor de toekomst. Hij die toekomst als een verleden feit aankondigde. Keer nu ons lot ten goede Heer. Hun lot, namelijk hun ballingschap, was nog niet ten goede gekeerd, omdat de verlosser nog niet gekomen was. Thans is voltrokken waarvoor toen in de psalmen gebeden werd. Keer nu ons lot ten goede Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Zoals een beek keert in de zuidwoestijn, zo keert ons lot ten goede. Met Gods hulp zal het duidelijk worden wat deze woorden inhouden. Elders in de schrift wordt op gebiedende toon opgeroepen tot goede daden en we lezen er: Zoals wanneer de zon op het ijs schijnt, zo smelten dan uw zonden weg. De zonden hebben ons dus aan banden gelegd. En hoe? Zoals de koude het water vastmaakt, zodat het niet stromen kan. Door de koude van de zon gebonden zijn wij als ijs bevroren. Maar de zuidenwind is warm. Als de zuidenwind waait, smelt het ijs en de beken lopen vol. De winterse beken worden stortbeken genoemd, want als ze plots met water gevuld zijn, stromen ze met grote kracht voort. Zo waren wij in onze ballingschap tot ijs bevroren, door onze zonden aan banden gelegd. De zuidenwind woei, dat wil zeggen de Heilige Geest. Onze zonden werden vergeven en van de ijzige koude van de zonden waren wij verlost. Laten we ons naar ons vaderland haasten, zoals een beek in de zuidwoestijn. Gedurende lange tijd hebben we ons afgemat en we matten ons nog altijd af om goed te doen. Het mensenleven dat we binnengetreden zijn is moeilijk. Het is vol inspanning en lijden, gevaar, ongeluk en strijd. Laat je niet verleiden door een vreugde die slechts mensenwerk is. Zie naar wat betreurenswaardig is in deze wereld. Kan een kind, wanneer het geboren wordt, meteen al lachen? Waarom weent het als het het leven binnentreedt? Het kan nog niet lachen en toch kan het al wenen. Het is omdat het dit leven binnenkomt. Want als het tot deze ballingen behoort, kan het niet anders dan wenen en zuchten. Maar zijn geluk zal wel komen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft. En dan mogen we samen de dag beginnen met het ochtendgebed. Het morgengebed, oftewel de laude. En dan geef ik u graag de bladzijde voor degenen die een klein en een groot getijdenboek hebben. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 141. We zitten in de eerste week weer. Dat is een serie van 4 weken. Vorige week de 4e week gehad, dus zitten we nu weer in de eerste week. Bladzijde 141. En als u die heeft, nou dan kunt u vooruit, want de rest staat er allemaal volgt vanzelf. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 865. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 865. Daar kunt u eventueel een lintje bij leggen. En de hymne, die staat op bladzijde 721. 721. Ook daar kunt u eventueel een lintje bij leggen. En dan gaan we verder waar we al waren. We beginnen dus op bladzijde 865 en dan gaan we verder op bladzijde 871. En als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 141 en in het groot getijdenboek op bladzijde 865. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Dan gaan we in het groot getijdenboek naar bladzijde 721 voor de hymne. Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht. Bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Omdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 871. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker, al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen, komen steeds nader. Zij houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Wij zingen de Heer toe, hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
0: Ja, hij is mijn God, hem zal ik loven. De God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef farao's wagens en strijdmacht in zee.
0: U snuiven van toren joeg het water omhoog. De vloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit, haal ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
0: Toen blies weer uw adem, de zee overviel hen. Zij zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wonderen werken?
0: Gij strekte uw hand uit, de aarde verslond hen, maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt. Zijt gij barmhartig en leidsman geworden?
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen. Dat waar uw heilige woonplaats is.
0: Daar neemt gij hen op en gaat hen planten op de berg die uw erfdeel is. Maar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof nu de Heer, alle naties der aarde.
1: Doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als gij zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
0: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Zegenen wij Christus, die in alles aan zijn broeders en zusters gelijk wilde worden, om als een medelijdend en getrouw hoge priester hun belangen bij God te behartigen. Vragen wij hem.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Heer, Zoon van gerechtigheid, u wijden wij deze dag toe. Ge hebt ons het licht geschonken in het doopsel.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: U willen wij prijzen alle uren van deze dag en in alles uw naam verheerlijken.
1: Heer, Schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Uw moeder Maria bewaarde uw woord in haar hart. Help ons vandaag te leven naar uw woord.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Laat ons in deze vergankelijke wereld uitzien naar het onvergankelijke. En door geloof, hoop en liefde reeds nu de vreugde ondervinden van het samen zijn met u.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, verlicht ons hart door de luister van uw verrijzenis, zodat wij bevrijd worden van duisternis en dood en opgaan naar de hemelse heerlijkheid, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Ik bezoek met offers uw huis en kom naar u mijn gelofte volbrengen. Psalm 65. De offers van de Eucharistie. Dat zijn niet onze offers, maar dat is zijn offer. Hij offert zichzelf. En wij voegen ons met onze offers in zijn offer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper tot Jezus met de vraag: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrompen stof, want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken. Dan blijven beide behouden.

Dit is het woord van God. Jezus is van de nieuwe schepping het nieuwe middelpunt. Het middelpunt waaromheen zich heel de oude schepping in nieuwheid opbouwt. Bidden is leven vanuit dat nieuwe middelpunt. Dat nieuwe middelpunt van de nieuwe schepping. Bij hem eerst mijn geest laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, breng ik me staande zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals een bruidegom zijn bruid. Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel onverdiende liefde. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt mijn gebed te ondersteunen en te schragen. Niet alleen de houding van mijn lichaam, maar de houding van heel mijn leven zou op God moeten zijn afgestemd. En het is een belangrijke voorwaarde voor de echtheid van mijn gebed dat ik ook het verlangen vernieuw om heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik kan dat verlangen vernieuwen door dit nu als een genade te vragen. De genade namelijk dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Nu stel ik me de geschiedenis of de situatie voor ogen, het gebeuren met Jezus waarin God zich ten diepste heeft uitgesproken en meegedeeld. Door die geschiedenis in het gebed liefdevol te beschouwen, gebeurt Gods woord opnieuw aan mij. In dit strijdgesprek blijkt dat Jezus zijn tegenstanders voor is. Hij spreekt over de bruidegom, die zal worden weggenomen en dat is een letterlijke verwijzing naar de lijdende dienstknecht van wie geschreven staat dat hij door een gewelddadig vonnis werd weggenomen, beter vertaald met weggerukt. De bruidegom wordt met geweld weggenomen. De scheur wordt nog groter. De zakken bersten, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Dat zijn niet alleen maar woorden. Deze woorden weerspiegelen geschiedenis. Jezus, de nieuwe wijn, gaat verloren. De scheur, letterlijk het schisma tussen Joden en Christenen, wordt alleen maar groter. De oude zakken van het Jodendom waren niet in staat de nieuwe wijn van het Christendom te bevatten. De nieuwe wijn die Christus is, kan slechts doorgegeven worden in nieuwe zakken, dat wil zeggen in het nieuwe Israël, de kerk. En zo gaat de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. Jezus is uniek. Alles moet zich aanpassen aan hem. Ons leven als christen laat zich niet terugbrengen tot een of andere formule, bijvoorbeeld mens zijn of medemenselijk zijn, of zelfs niet liefhebben. Want Jezus zegt niet dat we moeten liefhebben, om het dan maar aan ons over te laten hoe we dat invullen. Hij voegt eraan toe, dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Het is een liefde die zijn inspiratie en zijn maat vindt bij Jezus. Ik lever me pas helemaal uit aan het woord van God wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit geschiedde. Hier zal dit een geestelijke plaats zijn, namelijk de grens tussen Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de leerlingen van Johannes en de Farizeeën en al die anderen aan de andere kant. Het niet op te heffen verschil tussen de kerk en de wereld. Dat is de plaats. Het gaat de menselijke kracht eenvoudig te boven het op die plek in de geschiedenis te kunnen uithouden. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus beter mag leren kennen als de bruidegom die mij met een totale liefde bemint en als de lijdende dienstknecht die zijn liefde in daden toont. De overweging. Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Het verschil van mening gaat niet over het vasten, maar over het tijdstip waarop gevast wordt. Vasten hoort erbij. Daarover zijn Jezus en zijn gesprekspartners het eens. Jezus zelf heeft gevast in de woestijn, 40 dagen lang. Hij leert zijn leerlingen te vasten, zoals het God aangenaam is, met gezalfd hoofd en opgeruimd gezicht. Waarom eigenlijk vasten? Vasten begeleidt een rouwproces.
dan kunnen mensen op een natuurlijke wijze door het verdriet al geen brokken door de keel krijgen, zoals het gezegde luidt. Mensen zijn ook tot vasten geneigd wanneer ze rouwen over de dood door de zonde. De Joden kwamen te Mispa bijeen, hielden een vaste dag en ze zeiden, wij hebben tegen de Heer gezondigd. 1 Samuel 7. Door het vasten wordt er een innerlijke ruimte of leegte geschapen om de volheid van God te ontvangen. Zoals het gebed een gat is in de dag, zo geeft het vasten een leegte in je maag. Het gebed is een gat in de dag, het vasten een leegte in je maag. Binnen de kerk hebben vasten en bidden dezelfde bedoeling als alle andere vormen van onthouding en versterving, zoals het celibaat, de vrijwillige armoede, de vrijwillige gehoorzaamheid, het beleven van het slot. Zij bewerken allen een leegte die openstaat voor een vervulling van Gods wegen. Het vaste heeft in de kerk dan ook meer een mystieke gerichtheid dan een ascetische, dat wil zeggen, het is meer gericht op de vereniging met God, mystiek, dan op de ordening van de neigingen en de hartstochten, wat wij dan samenvatten met het woordje ascese. En daarom heeft de kerk van ouds de praktijk van het eucharistisch vasten, het zogenaamde jejunium eucharisticum, gekend, en tot op de dag van vandaag vraagt zij van haar lichamelijk gezonde gelovigen, en nu letterlijk zoals het staat in de tekst, om het sacrament van de communie niet eerder te ontvangen dan nadat zij zich een uur hebben onthouden van vaste spijs en drank, water uitgezonderd. Met een volle maag is het slecht eucharistie vieren. Trouwens, dat leerde de oude monnikswijsheid al, een volle maag bidt niet graag. Met Jezus als de bruidegom in ons midden moet je in vreugde eten en drinken. En met de lijdende dienaar, die door een daad van geweld wordt weggenomen, moet je vasten. Onthouding en gebruik. Het gaat bij allebei niet zozeer om een waarde in zichzelf, of om een eerbiedwaardige traditie of gewoonte van je omgeving, als wel om deelname aan het leven van Jezus. Het zich onthouden als deelname aan zijn lijden en zijn dood, en het genieten als deelname aan zijn verrijzenis. God komt om zijn ontrouwe bruid, de bruid die hem verlaten had, te zoeken. De Messias luidt de periode in van een nieuwe, voortaan ongebroken trouw. Letterlijk met de woorden van de profeet Jesaja, zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden om u. Jesaja 62. Bij een huwelijk hoort vreugde. Gedurende de feestelijkheden worden de gasten ontslagen van bepaalde religieuze verplichtingen, onder andere die van het vasten. Het feit dat de leerlingen niet vasten op een dag dat fariseeën en schriftgeleerden dat wel deden, wordt door Jezus geduid als een teken dat de bruidegom in hun midden aanwezig is. Om het maar eens heel symbolisch uit te drukken, God viert in Jezus de witte broodsweken van het huwelijksverbond met zijn schepping. Elke eucharistie is dan ook een bruiloftsmaal. God richt daarin een bruiloftsmaal aan voor zijn zoon, als een teken en als een begin, als een veelbetekenend nieuw begin van de nieuwe wereld die komen gaat. En daarop wordt met woorden in de heilige communie gezinspeeld, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Dat is de tekst van Apocalypse 19. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. De nieuwheid van Jezus, de nieuwheid van het evangelie en de nieuwheid van de kerk is dat God nu onder ons is in de Heer Jezus. Deze versen geven een tweede verklaring voor het feit dat de leerlingen van Jezus op dit moment niet vasten. Er is namelijk een nieuw tijdperk ingetreden. Oud en nieuw
verdragen elkaar niet. Het Koninkrijk God vraagt een nieuwe wijze van denken en een nieuwe manier van handelen. Er is maar één norm, Jezus zelf. Of het je dichter brengt bij hem. Bij alles moet je je afvragen of het je dichter brengt bij de gemeenschap met hem. Of de nederige gestalte van de Heer er meer door tot uitdrukking komt in je leven. De norm van ons handelen kan nooit zonder meer het goede zijn. Bijvoorbeeld dat vasten goed is in zichzelf en dat het daarom zou moeten gebeuren. Laatste norm van ons handelen kan ook niet de traditie zijn, omdat iets altijd zo geweest is, en al evenmin het sociale milieu, omdat de anderen het zo doen, bijvoorbeeld de fariseeën of de leerlingen van Johannes. Binnen de kerk moet alles zich richten op hem alleen. Of het past bij hem, of het zijn kleur aanneemt, zijn weefsel. Hij geeft de toon aan waarop alle andere klanken van het menselijk leven zich moeten afstemmen. Wil de melodie van ons menselijk leven niet vals klinken? We moeten afstand nemen van al wat hij niet is, van wat niet op hem is geïnspireerd. Heel ons leven, al onze reacties en al onze gebruiken moeten zich om hem heen opbouwen, zich aan hem aanpassen als aan nieuwe, ongekrompen stof en jonge wijn. Aan het eind van het gebedsgesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, eenvoudig, hartelijk, met veel of met weinig woorden, maar direct op de man af, zoals met een vriend. Me vervolgens door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten. Voorbeden, dankzeggen, vertrouwen, lofprijzing, aanbidding. Ten slotte een Onze Vader bidden.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Pennen over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Het zal voor niemand een groot geheim zijn dat ik geen voetbalfan ben. Voor mij eindigt het tv-nieuws meestal wanneer het sportnieuws begint. En wanneer ik de krant lees, sla ik de sportpagina's doorgaans over. Maar wanneer onze Rode Duivels spelen op een Europees of wereldkampioenschap, dan kijk ik toch graag mee. Zo zag ik de avondwedstrijden van België tegen Egypte, Iran en ook de mirakelmatch van afgelopen woensdagavond tegen Tunesië. Zelfs voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's morgens werd gespeeld, ben ik opgestaan. Dat had ik ook met een persoonlijke reden. Mijn broer en mijn neef waren in Canada om de wedstrijd live bij te wonen. Het is trouwens wel prettig dat de vrienden uit Nederland mij nu zeggen dat ze voor de Belgische ploeg supporteren, nu de Nederlandse ploeg al huiswaarts is gekeerd. Als pastoor viel me nog iets anders op. Verschillende voetballers maken een kruisteken. Bij sommigen is het een vast ritueel wanneer ze het veld betreden of nadat ze een doelpunt hebben gescoord. Zo zag ik Romelu Lukaku bij de voorbije wedstrijden al verschillende keren het kruisteken maken. Alexis Salemakers maakte een kruisteken na zijn doelpunt tegen Nieuw-Zeeland. En ook Michy Batshuayi is het bekend dat hij voor of tijdens wedstrijden een kruisteken maakt. Christian Benteke deed dat eveneens, vaak tijdens interlands en clubwedstrijden. En ook Divock Origi werd meermaals gefilmd terwijl hij voor de aftrap een kruisteken maakte. Sommigen zullen zo'n gebaar misschien afdoen als bijgeloof. Toch blijkt uit interviews dat verschillende van deze spelers hun geloof bewust beleven. Ze geloven in Jezus Christus, die voor ons gestorven en verrezen is, en stellen hun vertrouwen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor hen is het kruisteken geen magisch gebaar, maar een eenvoudig gebed en een openlijke geloofsbelijdenis. De apostel Paulus, die schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. In 1 Korintiër 10, 31. Ook sport kan dus beoefend worden tot eer van God. Ik vind het mooi dat een voetballer, voor het oog van miljoenen televisiekijkers, zonder woorden getuigt van zijn geloof. Met een eenvoudig kruisteken vraagt hij de Heer om bescherming, kracht en de genade om de talenten die hij van God heeft ontvangen goed te gebruiken. Na een doelpunt krijgt datzelfde kruisteken nog een extra betekenis. Het wordt dan een stil dankgebed. Niet alsof God een doelpunt heeft gemaakt, maar als een teken van dankbaarheid dat men de gaven die men ontvangen heeft mogen inzetten. Dan klinkt ook de mooie zin uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13, heel toepasselijk. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Zo wordt een eenvoudig gebaar een krachtige getuigenis van geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Misschien stellen die voetballers die een kruisteken maken u en mij ook een vraag. Durven wij zelf nog een kruisteken maken wanneer we aan ons werk beginnen? Vragen we God om zijn zegen wanneer we een belangrijke taak opnemen? En danken we hem wanneer iets goed gelukt is, of wanneer we de talenten die hij ons heeft gegeven vruchtbaar hebben mogen gebruiken? Een klein kruisteken duurt maar een enkele seconde. En toch kan het een groot getuigenis zijn. Een stil gebed, een uiting van vertrouwen en een eenvoudige belijdenis van ons geloof in God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. De rode duivels geven er ons een teken en een voorbeeld in.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar.

0: en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. En zoals u weet hebben de verschillende maanden in het jaar in de kerk verschillende betekenissen. Zo is de maand maart toegewijd aan de heilige Jozef. De maand mei natuurlijk aan de heilige maagd Maria, dat weet iedereen. De maand juni aan het heilig hart van Jezus. En ietsje minder bekend, maar zeker zo belangrijk, is dat deze maand, de maand juli, is toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus. En daarom wil ik vandaag de podcast openen met de litanie van het kostbaar bloed. En vervolgens wil ik iets gaan zeggen over de betekenis van het kostbaar bloed van de Heer, natuurlijk onze verlossing en hoe wij steeds meer daarmee verenigd kunnen raken. Maar we zullen zoals gezegd dus deze podcast eerst beginnen met gebed. En voor dat gebed wil ik vragen om het eerst even stil te maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God Hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God Heilige Geest, ontferm u over ons. Jezus Christus, enig geboren Zoon van de eeuwige Vader, ontferm u over ons. Jezus Christus, mens geworden Woord van God, ontferm u over ons. Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de gijzeling tot bloedens toe geslagen zijt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten, ontferm u over ons. Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die u door uw bloed steun geeft aan die lijden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan de boetvaardigen, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan de stervenden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt, ontferm u over ons. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost en ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enig geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars. Afgelopen vrijdag, bij de opening van de julimaand, hadden we hier in de parochie weer eucharistische aanbidding. We doen dat altijd de eerste vrijdag en de eerste zaterdag van de maand. Dan hebben we 24 uur van eucharistische aanbidding. En mijn ervaring, mijn nog niet zo'n hele rijke ervaring, want ik ben pas 6 jaar priester, maar toch, mijn ervaring die leert dat wanneer je start met eucharistische aanbidding in de parochie, dat er van alles gebeurt. Er komt soms weerstand, omdat mensen het niet kennen en het woord aanbidding zou afschrikken. En mensen die zeggen, ja, dat is voor een handjevol vrome zielen, daar gaan wij niet naartoe. Dat is vaak de eerste indruk bij sommige mensen, maar als je het wat meer tijd geeft, dan zie je dat uiteindelijk eucharistische aanbidding ontzettend wonderlijke vruchten voortbrengt in een parochie. Ik heb daar tal van voorbeelden van zelfs jonge kinderen die ineens uit het niets gedoopt wilden worden, tot en met mensen die zien dat hun een beetje in slaap gevallen geloof weer meer vuur krijgt. En u als luisteraar hebt hier, ja, ik vermoed ongetwijfeld ervaring mee met eucharistische aanbidding. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Wat wil dat zeggen? Ik wil er vandaag ietsje langer bij stilstaan. En sommigen van u die hebben misschien de jaren 60 en 70 nog meegemaakt. En in die jaren was een veelgehoorde uitspraak over de eucharistische aanbidding dat dat niet nodig was, want, was dan het argument, Jezus Christus had het sacrament ingesteld 2000 jaar geleden, niet om naar te kijken, maar om op te eten, om te nuttigen. Goed, daar is natuurlijk van alles over te zeggen, hè? Waarom heeft Christus het sacrament ingesteld? Uiteraard voor onze verlossing. Maar is het waar dat kijken naar de heilige hostie, dat dat niet nodig is, maar dat we hem meteen zouden moeten nuttigen? En een van de meest bekende kerkvaders die we hebben, de heilige Augustinus, is daar vrij duidelijk over. En dan hebben we het dus al over ruim 1600 jaar geleden, dat de heilige Augustinus zei dat iedereen die het vlees van de Eucharistie eet zonder het eerst te aanbidden een zonde begaat. Dus blijkbaar is het niet alleen nodig en vruchtbaar om eerst de Heer te aanbidden voordat we hem ontvangen, maar het is zelfs zondig als we het niet doen, zegt de heilige Augustinus. En dan komen we uiteindelijk tot de vraag, hoe werkt dat dan? Wat moeten wij doen als christenen, als katholieken, op het moment dat wij in de kerk komen waar eucharistische aanbidding wordt gehouden, waar de Heer is uitgesteld op het altaar in de monstrans? Nou, allereerst is het belangrijk te weten dat voor alles het van belang is dat we daar zijn. Dus nog voordat we de juiste gesteltenis hebben, nog voordat we de juiste gebeden vinden om de Heer te aanbidden, is het vooral belangrijk te weten dat Christus het ontzettend graag wil dat we in de kerk zijn bij hem. Dus voor alles is onze aanwezigheid heel belangrijk. Wij zijn natuurlijk als mensen vaak gericht op ervaring. Wat voelen we, wat zien we, wat voor woorden krijgen we door. Maar op het moment dat we te veel op die ervaring gericht zijn, dan kan het zijn dat we juist de genade mislopen wanneer we niet zoveel ervaren, wanneer we niet zoveel voelen tijdens de aanbidding. Want geloof dat is gebaseerd alleen maar op gevoel, dat komt vaak bedrogen uit, want in tijden van dorheid lijkt het dan alsof we geen genade ontvangen. En daarom is het dus belangrijk vooral te beseffen, tijdens de aanbidding is niet het gevoel zozeer belangrijk, maar de aanwezigheid. Gewoon in de nabijheid van de Heer verkeren. En een hele mooie vergelijking is de vergelijking tussen de Eucharistie, de heilige hostie en de zon. Een tal van heiligen hebben die vergelijking ook gemaakt, bijvoorbeeld de heilige Pater Pio. En die zegt zelfs dat de wereld beter kan bestaan zonder de gewone zon dan zonder de zon van de Eucharistie. En als je die vergelijking nog wat verder doortrekt, dan zou je kunnen zeggen dat wanneer we normaal, hè, als mensen in de zon gaan zitten, dan worden we bruin. Sommige mensen die kunnen daar een hele vakantie aan wijden. Maar dat geldt voor de eucharistische aanbidding ook. Op het moment dat we plaatsnemen in de stralen van de zon van de eucharistische aanbidding, dan worden we niet zozeer bruin, maar onze ziel wordt wel gevoed door de aanwezigheid van God. Het verschil met de gewone zon en de eucharistische zon is dat de eucharistische zon ons nooit zal verbranden. En de heilige Franciscus van Sales die zegt prachtig over de eucharistische aanbidding, over de heilige mis zelf, dat de zon is van de geestelijke oefeningen, het hart van het gebed, de ziel van de vroomheid, de vlam van de goddelijke liefde, de afgrond van Gods goedheid en het kostbare middel waardoor God ons zijn genade schenkt. En de bekende heilige pastoor van Ars die voegt er nog aan toe, als je wist wat de heilige mis is, zou je sterven. Dus blijkbaar is deze aanbidding in de mis en ook daarbuiten als de heilige hostie is uitgesteld niet een soort devotie voor een handjevol zielen dat daar interesse in heeft. Nee, het is het hart van alle devoties die er zijn in onze kerk. Maar hoe kunnen we er dan voor zorgen dat deze devotie van alle devoties bij een groter publiek bekend wordt gemaakt? De heilige moeder Teresa die zei heel mooi, op het moment dat je begint met eucharistische aanbidding in een parochie, dan gaat alles vooruit. En dat is ook logisch eigenlijk, want als we geloven dat, zoals Vaticanum II zegt, de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van heel ons christelijk leven, dan is het ook logisch dat wanneer die bron en dat hoogtepunt centraal worden gesteld in de kerk, dat alles vooruit gaat. En wat betekent het dat alles vooruit gaat? Dan betekent het dat ook de werken van barmhartigheid zullen groeien in een parochie, dat de vrijwilligers met meer vuur en meer overgave hun taken zullen verrichten, dat we meer naar de periferie van de parochie gaan, naar die mensen die Christus nog niet kennen. Kortom, alles zal worden opgekrikt, om het zo maar te noemen, wanneer de heilige hostie regelmatig op het altaar aanwezig is. En dat is natuurlijk heel eenvoudig, maar we moeten wel kijken hoe we zorgen dat we deze schat van genade ook ontsluiten voor meer mensen. En zoals gezegd, het woord aanbidding, mijn ervaring is dat dat bij sommige mensen wat afschrikt. Het is natuurlijk het woord wat wel perfect zegt wat het is. Maar het is wel belangrijk dat we aan mensen laten zien dat aanbidding niet iets wil zeggen dat iets is waar je heel erg geschoold voor moet zijn, geschoold in het gebed. Nee, het is dus iets wat iedereen kan, namelijk gewoon daar zijn. Dat is uiteindelijk het allervoornaamste, gewoon in de kerk zijn, daar waar Christus zichzelf toont. En op het moment dat we dat aan mensen duidelijk maken, dan is het ook belangrijk dat we proberen om mensen daarin mee te nemen. Dat we ze laten zien, nou, op het moment dat die eucharistische aanbidding in de parochie is, kom eens een keer mee. En je hoeft niks anders te weten dan dat je knielt bij binnenkomst, vervolgens plaatsneemt in een kerkbankje en dat je geknield of gezeten in de aanwezigheid van de Heer verblijft. En in die aanwezigheid zul je merken dat je hart, je hele ziel wordt omgevormd. En we weten natuurlijk, elke katholiek weet dat het hoogtepunt van de heilige mis de consecratie is. Het moment waarop het brood en de wijn worden veranderd in lichaam en bloed van de Heer. En iets soortgelijks gebeurt er met onszelf wanneer we regelmatig bij de Heer doorbrengen. Ons hart wordt omgevormd, wordt steeds meer gevormd tot het hart dat Christus in ons ziet, een levend hart dat klopt uit liefde voor Hem. En als we bij de eucharistische aanbidding zijn, dan krijgen we eigenlijk al een voorproefje op wat we uiteindelijk in de hemel in overvloed zullen ontvangen. Namelijk Zijn aanwezigheid, Hij als zon in ons midden. En dat staat zelfs letterlijk zo natuurlijk in het boek Apocalyps, op het moment dat Christus aan het einde der tijden zal wederkomen, op het moment dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, dan zal God zelf de lamp zijn die de stad verlicht. We hebben dan geen zon meer nodig, we hebben geen maan meer nodig, geen sterren meer nodig, want God zelf zal de lamp zijn, het licht van zijn stad. En dat licht straalt dus al op het moment dat wij bij de eucharistische aanbidding aanwezig zijn. Dan straalt het al uit de heilige hostie. Dus op het moment dat we naar de hostie kijken, dan kijken we eigenlijk de hemel in. En onze lichamelijke ogen kunnen dat niet helemaal begrijpen. Maar onze geestelijke ogen zullen beetje bij beetje steeds verder opengaan hoe meer tijd we met hem doorbrengen. En het is zelfs zo dat als wij ooit in de hemel komen, of als de wederkomst daar is en de hemel naar ons toe komt, dan zullen we Jezus herkennen, juist door het feit dat we eucharistische aanbidding hebben gehouden in ons leven. We We zullen dan een soort, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, een aha-erlebnis hebben. We zullen namelijk kijken naar Christus en we zullen zien, hey, ik heb u vaker gezien. Inderdaad, we hebben Christus vaker gezien in de heilige hostie. Maar Jezus die vernedert zichzelf natuurlijk zo diep, nog dieper zelf zou je kunnen zeggen dan zijn tijd op aarde, namelijk hij maakt zichzelf volledig onherkenbaar. Op aarde had hij natuurlijk nog de gestalte van de leidende dienstknecht, daar was hij ook moeilijk te herkennen, want hij verscheen daar niet als koning in glorie, maar als koning van de nederigheid. Maar in de heilige hostie is hij als het ware nog nederiger verpakt en is zelfs zijn menselijkheid verborgen. Maar het feit dat zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid verborgen zijn, wil niet zeggen dat ze afwezig zijn. Sterker nog, ze zijn volledig aanwezig. De hele God is aanwezig in de heilige hostie. Ga daarom als het even kan met regelmaat naar een kapel of naar een kerk, zelfs als er geen uitstelling is, maar kniel dan voor het tabernakel waar de Heer aanwezig is, om u in stilte om te laten vormen tot nieuwe mensen met een nieuw hart. En wees dan dus niet te veel gericht op wat u allemaal ervaart of voelt of ziet. Nee, alleen daar zijn is voldoende, want God die stort zijn genade over ons uit, zelfs als we helemaal niks ervan merken zelf. En we zullen zien dat we uiteindelijk die goddelijke straalkracht van de Eucharistie meenemen naar buiten en dat we dat zelf ook weer afstralen op onze naasten. Ik wens u een hele goede en gezegende maand van het kostbaar bloed toe.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag 4 juli, in de 13e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de heilige Elisabeth van Portugal. En natuurlijk ook de gedachtenis van Maria op zaterdag. De heilige Bernardus van Clairvaux zegt in een preek: bij gevaren in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria. Roep Maria aan. Laat haar niet wijken van uw lippen. Laat haar niet wijken van uw hart. En opdat gij de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Wij allen mogen God danken dat Hij Maria op ons levenspad gebracht heeft, als een betrouwbaar geloofsbaken en een teken van hoop en liefde. Het is een vreugde en een geluk dat wij met haar leven mogen, een geschenk van de levende God. Om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht, voor de heilige Eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden wij het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mij zondaar genadig bij alle priesters

bij alle priesters, die op deze morgen hier en in heel de Heilige Kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp en voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid, één offer aan te bieden dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u, luisteraars, veel devotie toe.

O Maria, zuster, zie, zie mij hier neergeknield voor uw genade troon, waar is ondelbaar minnaar van uw moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen, waar gij voor de bedroefde troost, voor de noodlijdende hulp, voor de zieke genezing, voor de zondaars vergevenis verkrijgt. O liefste moeder, ik kom dan tot u met de grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zuster hoop dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn beden zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zuster moeder, o genaderijke zuster, laat mij van hier niet weggaan zonder vergoed te zijn. Gij kunt mij helpen. Gij zijt immers de machtigste naar God. Hij wilt mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goede tederste macht, dat het nooit gegod is dat iemand die vertrouwvol tot u zijt toevlucht nam, door u verlaten is, zou ik dan de eerste ongelukkige zijn die gij onvergoed van u liet heen gaan. Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij, door uw alvermogende voorspraak, mijn hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Hij zij gezegend onder de vrouwen, en gezegend Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het hier.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Van harte welkom, broeders en zusters, bij deze heilige mis, ter ere van onze lieve vrouw Sterda C. Een bijzonder woord van welkom voor de broederschap, aan allen die via de livestream met ons verbonden zijn, aan de luisteraars van de Radio Maria. Op zaterdag eren wij op een bijzondere manier Maria. Een van haar namen is Bruid van de Heilige Geest. Maria zei vol vertrouwen ja tegen God. Door de kracht van de Heilige Geest werd zij de moeder van Jezus, de Zoon van God. Aan het kruis gaf Jezus zijn moeder ook aan ons. Sindsdien mogen wij Maria onze moeder noemen. Zij wees ons altijd de weg naar Jezus. Zij nodigt ons uit om ons hart open te stellen voor God. Als wij net als Maria ruimte maken voor de Heilige Geest, kan Jezus steeds meer leven in ons hart. Dan groeien wij in geloof, liefde en vreugde. Laten wij daarom aan het begin van deze Eucharistie de Heer om vergeving vragen voor onze zonden. Mocht Gij ons hart vernieuwen, zodat wij deze heilige Eucharistie met aandacht, geloof en dankbaarheid kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek de Heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, aan uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees u allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria, altijd maakt, in de noden van dit ogenblik, en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met uw liefde aanheerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Ik herstel mijn volk Israël en ik zal hen planten in hun eigen grond. Uit de profeet Amos. Zo spreekt de Heer. Op die dag herstel ik de bouwvallige hut van David. Dicht ik haar scheuren. Zet ik weer overeind wat is neergehaald. En bouw ik haar op als wel eer. Wat is er overgebleven van Edom en van al de volkeren waarover mijn naam is uitgeroepen, dat nemen zij dan in bezit. Zo luidt de godspraak van de Heer die dit voltrekt. Zie de dagen komen, zegt de Heer, dat de ploeger de maaier op de voet volgt en de druiventreder de zaaier. Dat de bergen stromen van de most en alle heuvels ervan druipen. Dan herstel ik mijn volk Israël in zijn vroegere staat. Dan herbouwen zij de verwoeste steden en de wonen die weer. Dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn. Leggen ze boomgaarden aan en eten hun vruchten. Ik zal hen planten in hun eigen grond. En zij worden niet meer weggerukt uit de grond die ik hun heb gegeven. Zo spreekt de Heer uw God.
1: Wij danken
0: uw God.
2: Wij zingen nummertje 7 uit de boekjes. Nummertje 7.

Alleluia. I voorschriften hier zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.

0: Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag: waarom vasten wij aan de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: de vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is. Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een vestlap van ongekrompen stof, want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de schuur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in de oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jong wijn doet men in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.
1: Woord van de Heer.

Beste broeders en zusters, in het evangelie van vandaag vragen de leerlingen van Johannes aan Jezus waarom zijn leerlingen niet vasten. Het lijkt een eenvoudige vraag, maar het antwoord van Jezus gaat veel dieper. Hij zegt: de vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is. Met deze woorden maakt Jezus duidelijk wie Hij is. Hij is de bruidegom, de lang verwachte Messias. In de Bijbel is het huwelijk vaak het beeld van de liefderrelatie tussen God en zijn volk Israël. Jezus is gekomen om een nieuw verbond van liefde te sluiten. Hij nodigt ieder van ons uit om deel te nemen aan het bruiloftsfeest van Gods liefde. Daarom is zijn aanwezigheid een reden tot vreugde. Natuurlijk kent ons leven zorgen, verdriet en moeilijke dagen. Jezus wil ons eraan herinneren dat God ons niet heeft geschapen voor verdriet, maar voor liefde en eeuwige vreugde. Hij verlangt ernaar dat wij met Hem verbonden leven. De heilige Augustinus verwoordde dat prachtig: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. Dat herkennen wij misschien allemaal. Wij zoeken geluk op zoveel plaatsen, in bezit, succes of in mensen. Maar de diepste vrede vinden wij pas wanneer ons hart rust in Christus. Wij zijn geschapen om bemind te worden en om zelf lief te hebben. Jezus spreekt ook over nieuwe wijn, die niet in oude zaken wordt gedaan. Daarmee zegt Hij dat met Hem iets nieuws is begonnen. Het geloof is niet alleen het onderhouden van regels en gewoonten. Het is vooral een levende relatie met Jezus. Hij wil ons gaan vernieuwen, zodat wij mensen van hoop, liefde en vreugde worden. Beste broeders en zusters, elke Eucharistie is een viering van die relatie. Hier komt de bruidegom naar ons toe. Hij geeft zichzelf aan ons en nodigt ons uit om ons leven met Hem te verenigen. Als wij ons hart voor Hem openen, groeit zijn liefde in ons en kunnen wij die liefde ook doorgeven aan de mensen om ons heen. Laten wij daarom vandaag met vreugde de Eucharistie vieren. Moge Christus, de bruidegom van onze ziel, ons hart vervullen met zijn liefde, zodat wij nu al iets mogen ervaren van het eeuwige bruiloftsfeest, waartoe Hij ons allen uitnodigt. Amen.

0: Broeders en zusters, in vertrouwen leggen wij onze gebeden voor aan God, onze Vader.
1: Voor de herders van de kerk en alle gelovigen, dat zij luisteren naar de stem van Christus, de goede herder, en het evangelie met overtuiging verkondigen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor wereldleiders, dat ze werken aan vrede, gerechtigheid en eenheid onder de volkeren. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor allen die lijden, vooral zieken en ouderen, dat zij de nabijheid en de kracht van de Heer mogen ervaren. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onze kerkgemeenschap, dat wij groeien in geloof, liefde en verbondenheid als leerlingen van Christus. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor jongeren die zoeken naar God en naar Jezus, dat ze in de kerk een levendig geloof mogen ontdekken en Christus leren kennen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Om roepingen in de kerk, dat de Heer arbeiders blijft zenden in zijn wijngaard en dat velen zijn roepstem beantwoorden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor onze overledenen, dat ze mogen delen in het eeuwige leven bij de Heer. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Deze heilige mis wordt aan God opgedragen voor de levende en overleden leden van de broederschap van onze lieve vrouw Sardasi. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, we bidden u, verhoor ons.
0: Heer onze God, verhoor onze gebeden en leid ons naar het leven dat geen einde kent, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn aan jou verantwoord kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, laat uw eengeboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de machteligheid van zijn moeder niet gestonden, maar geheiligd. Mocht hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze overgave voor u aanvaardbaar worden, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heel en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu, vandaag verheerlijken wij u, omwille van de heilige maagd Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard, haar levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus, onze Heer, door wie de engelen, maagden en krachten instemmig van u spreken, geiferen u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklingen in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze gulden wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangegeven.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is een verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt gij tot de zijne. Zij trouw werden onze. Blijven zij bij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het pasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun in bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam gij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Gij sprak de zin aan het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u aan alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf ze doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof, Heer Jezus. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bidden u deze gaven aan, het levende brood aan de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zijn uw Vader, de troost en helper in ons midden, uw Heilige Geest, wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Zerk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bischop Cornelis en vooral onze hulpbisschop, en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan, samen het hele volk, met de Max Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met allen der wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal u geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons in ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gezien door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostel gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede is hier, zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonen der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal zijn woord.

Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik u van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria, de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was u live verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee in Maastricht. Celebrant was kaplaan Robin. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag en vanmorgen een gezegende zondag toe. En blijft u alstublieft gezond.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag hebben we het over Elisabeth van Portugal. De heilige Elisabeth van Portugal, ook wel bekend als Elisabeth van Aragon, was koningin gemalin van Portugal van het jaar 1282 tot 1325. Elisabeth, in het Spaans en het Portugees Isabel, is in 1271 geboren te Zaragoza als dochter van koning Peter III van Aragon en diens vrouw Constantia van Sicilië. In haar jeugd ontwikkelt de prinses een authentieke vroomheid en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als Isabel 10 jaar oud is, wordt zij uitgehuwelijkt aan koning Dionysius van Portugal. En op 24 juni 1282 treedt de dan 11-jarige met hem in het huwelijk. De vorst staat bekend als een brute en immorele man. En nadat hij getrouwd is, legt hij het aan met veel andere vrouwen. Desondanks stelt Elisabeth zich op als een trouwe echtgenote. Ze krijgen 2 kinderen. Prinses Constantia in het jaar 1290 en prins Alphonsus in het jaar 1291. Als koningin zet Elisabeth zich in voor de armen en de zieken door onder meer de oprichting van weeshuizen, scholen en hospitalen. En ook sticht ze diverse kloosters. Tijdens de hongersnood van 1293 laat ze bloem bezorgen bij de bakkers van Coimbra. En haar godsdienstigheid oogst bewondering van haar man, die besluit haar caritatieve ondernemingen financieel te ondersteunen. Als koning Dionysius op 1 januari 1324 overlijdt, wordt hij opgevolgd door Elisabeth haar zoon, die daarmee Alphonsus IV van Portugal wordt. Zelf trekt ze zich terug in het Santa Clara a Velha in Coimbra, het Clarissenklooster dat ze zelf heeft gesticht. En ook wordt ze lid van de derde orde van Sint Franciscus. In 1336 wordt op haar een beroep gedaan als vredestichtster. Haar zoon, koning Alphonsus, is opgetrokken tegen zijn schoonzoon, koning Alphonsus de 11e van Castilië. En die is getrouwd met Elisabeths schoondochter Maria. De Castiliaanse vorst verwaarloost haar en behandelt haar slecht. Elisabeth verkeert dan in de beste conditie. Niet in de beste conditie. En desondanks gaat ze naar het slagveld bij Estremoz, waar de 2 legers tegenover elkaar staan. En ze weet de partijen tot een akkoord te bewegen. Haar succesvolle vredesmissie heeft wel veel van haar krachten gevergd. Ze stort in op het kasteel van Estremoz, waar ze op 4 juli sterft aan hoge koorts. Haar lichaam wordt niet bijgezet in het graf van haar man, maar begraven bij de Clarissen in Coimbra. En spoedig na haar dood wordt ze al vereerd als een heilige en er wordt melding gemaakt van tal van mirakels. Dat is ook de aanleiding voor een zaligverklaringsproces. In 1526 wordt ze tot de eer der altaren verheven en op 25 mei 1625 wordt ze door paus Urbanus de 8e heilig verklaard. Haar lichaam rust thans in het klooster Santa Clara a Nova in Coimbra. Elisabeth is de patrones van Portugal, Coimbra, van Estremoz en van Zaragoza. En daarnaast ook van bruiden en echtgenotes, vooral van ontrouwe mannen. Ze wordt aangeroepen bij jaloezie en huwelijksproblemen, in oorlogstijd en bij oorlogsleed, omdat ze dus de veldslag tussen haar man en haar zoon heeft verhinderd. Nou, het is dus haar zoon.

en haar schoonzoon. Ze wordt vaak afgebeeld als Clarisse met beide handen aan het kruis. En onder haar linkerarm houdt ze een boek geklemd. Haar kroon is afgelegd en ze heeft rozen bij zich, vaak in haar schoot. En tegelijkertijd is ze aalmoezen aan het uitdelen. Haar feestdag staat aanvankelijk op 4 juni, juli, op de algemene Romeinse kalender. Eerst wordt deze verplaatst naar 8 juli, omdat de datum 4 juli vaak nog valt in het octaaf van het hoogfeest van Petrus en Paulus. Maar paus Pius de 12e schaft dat octaaf in 1955 af en dat maakt dan weer de weg vrij om de gedachtenis terug te plaatsen naar 4 juli. En dat is dan gebeurd in 1969 bij de herziening van de algemene Romeinse kalender. De gedachtenis dus van de heilige Elisabeth valt op 4 juli. Heilige Elisabeth van Portugal, bid voor ons.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 14e zondag door het jaar van het jaar A, het Matthäusjaar, lezen we uit Matthäus het 11e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 30. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandige, maar ze hebt geopenbaard aan kleine. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt alle tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We zitten ergens midden in het evangelie van Matthäus, toch maar weer even voor de goede orde. U weet, Matthäus, zijn evangelie wordt vaak ingedeeld in drie grote delen. Het middendeel is het deel waarin wordt verteld over Jezus' openbaar leven, hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaat hoofdstuk 1 en 2, dat over de kindheidsverhalen van Jezus. En het besluit met hoofdstuk 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En daardoorheen weeft Matthäus andere draden. De meest opvallende, dat hij 5 toespraken geeft. De bergrede in hoofdstuk 5 tot en met 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10, daar hebben we de vorige 2 zondagen uit voorgelezen. Volgende week beginnen we aan de rede over de gelijkenissen met het koningschap, in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 18 een gemeenterede en 24 en 25 de gelijkenissen van het eindoordeel. 5 grote toespraken. En natuurlijk weeft hij er ook nog andere draden doorheen, maar die zullen we nu toch even achterwege laten. En we hebben de vorige week gehoord hoe hij in zijn zendingsrede tot de leerlingen zei dat ze zich onder de mensen gingen begeven, dat ze niet bang moesten zijn voor de mensen, dat het vaak heel anders was dan het aan de buitenkant leek. En die zendingsrede die eindigde met dat verrassende woord dat al wie een beker geeft aan deze kleine, en toen werden ineens de verkondigers van Jezus' boodschap, werden kleine genoemd. En u zult zien, of misschien hebt u het al gehoord, dat woord keert vandaag terug in onze lezing. Kleine. En het opvallende was ook, na afloop van die zendingsrede, waarin Jezus dus zijn leerlingen onder de mensen stuurt, gaan de leerlingen helemaal niet op uit. Nee hoor, het verhaal keert zich weer naar wat Jezus gaat doen, alsof Matthäus wil zeggen, nou ja, Jezus had natuurlijk alvast zijn leerlingen vooruit in het vooruitzicht gesteld dat ze erop uit zouden gaan en onder de mensen zijn leer moesten verkondigen, maar zover was het nog niet, ze moesten eerst versterkt worden en innerlijke sterking krijgen. En naar Jezus kijken hoe hij zich onder de mensen begaf en hoe hij overeind bleef als een van de kleinen die namens God de blijde boodschap kwam verkondigen. Ze moesten nog eerst van hem de kunst afkijken. En met het verhaal van vandaag zitten we in die periode na de zendingsrede en gaat Jezus als het ware zelf in praktijk brengen wat hij aan zijn leerlingen voorhoudt. En midden in dat verhaal horen we dus hoe Jezus zich in zijn gebed richt tot God. Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. En zijn we heel even getuigen van een gebed dat wordt uitgesproken door Jezus op het moment dat hij zich onder de mensen heeft begeven, op tegenstand stuit en hoe hij de vaste koers van zijn Vader weet vast te houden en hoe zijn leerlingen dat van hem moeten overnemen en die kunst van hem moeten afkijken. We gaan over naar vers 25. U weet, ik stel het op prijs om altijd het Grieks ernaast te houden en het zo letterlijk mogelijk naar het Nederlands te vertalen. Niet dat je dan een betere vertaling krijgt, zelfs in tegendeel, want soms is het raar Nederlands. Maar ik hoop daardoor door de woorden van Matthäus af te tasten en te voelen wat hij schreef toen hij deze Griekse woorden gebruikte. En dat blijkt eigenlijk al meteen uit het eerste woord, op dat moment. Er staat in het Grieks, op dat moment, antwoordend sprak Jezus. Nou, daar staan twee verrassingen die in het Nederlands eigenlijk al weggevallen zijn. In het Nederlands staat er, op zeker ogenblik. Nee, op dat moment. Welk moment? Dat is het moment dat hij met zijn tegenstanders in gesprek is. En laat weten dat wat de mensen van zijn tijd meemaken, daar hebben anderen naar uitgezien, maar die hebben het nooit meegemaakt. Zij mogen het meemaken en ze doorzien de waarde er niet van. Op dat moment, niet op zeker ogenblik, op dat moment, en het zou waard zijn om nu eens alles door te lezen en te zien hoe lang dat moment eigenlijk duurt. En dan zult u zien, dat moment gaat doorduren, het hele 13e hoofdstuk door, met al die gelijkenisverhalen, allemaal op dat moment. En in hoofdstuk 14 vers 1, het staat er weer, op dat moment. Dat is een heel lang ogenblik waar Jezus aan het woord is. En waar de gebeurtenissen aan elkaar worden geregeld door Matthäus. En omdat wij elke zondag in het evangelie een stukje voorlezen, is het natuurlijk handiger te zeggen op zeker ogenblik, want je valt pardoes in een verhaal binnen. En als ik dan zou voorlezen op dat moment, hoezo nou dat moment? Waarom nou dat moment? Dus veranderen we dat woordje in op zeker ogenblik, maar er staat op dat moment. En Matthäus schreef niet om het in blokjes voor te lezen, maar Matthäus schreef één doorlopend verhaal. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden, en opengedekt aan onmondigen. Op dat moment. Daar hebben we al bij stilgestaan. Maar dan staat er ook nog antwoordend. En dan blijkt dat antwoord zich richten tot de Vader. Maar er was geen vraag of opmerking van de Vader aan vooraf gegaan. Of moeten we het voorafgaande, al die weespreuken aan de mensen die wel zijn daden zien, maar niet doorzien, moeten we dat als een gebed beschouwen? Of heeft de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper en zijn antwoord erop het moment in herinnering geroepen dat hij door Johannes werd gedoopt? Die vraag van Johannes de Doper zijn leerlingen was enige tijd terug. En dat er toen een stem uit de hemel had geklonken. Deze is mijn zoon, de welbeminde in wie ik welbehagen heb. En zou Jezus het als het ware nu, alsnog, hierop antwoorden? Ik dank u, Vader. Deze is mijn zoon, de welbeminde. Wel nu, Vader, ik dank u. Het zou kunnen, want het hele stukje herinnert wel aan dat moment van de doop, zeker als Jezus straks ook dat woord laat vallen, omdat zo welbehagen geschieden. Zoals hè, dus daar had u welbehagen in. En dat woord welbehagen, dat valt ook in het verhaal van de doop. Dus krijgen we hier als het ware een voortzetting van Jezus' gebed, nu pas als antwoord op wat er bij de doop is gebeurd. Dat zou interessant zijn. Want dan betekent het dat de Vader zich tot Jezus richt tijdens de doop. Deze is mijn zoon. En dat Jezus daar antwoord op geeft, ik dank u, Vader. Maar tussen wat de Vader zegt en wat de zoon antwoordt, zit dus een heel stuk evangelie. En zo wordt dat hele stuk evangelie als het ware opgenomen in het gebedsleven van Jezus. Dat zou toch de moeite waard zijn om alles nog eens over te lezen. Te beginnen bij de doop, waar uit de hemel dat woord klinkt. Deze is mijn welbeminde zoon in wie ik behagen heb. En vandaag pas het antwoord. En daartussenin alles wat er in het gebedsleven tussen de vader en de zoon zich afspeelt. Op dat moment, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt. En wat heeft de Vader dan toegedekt of verborgen gehouden? Het staat er niet. Wat eraan vooraf gaat, zijn de weespreuken aan Korazin, Bethsaida en Kafarnaum, omdat ze bij het zien van Jezus zich niet bekeerd hebben. Mogen we concluderen dat de onmondigen waar het straks over gaat dat wel hebben gedaan, want daar heeft hij het voor opengedekt, en dat dat geloof een geschenk is van de Vader? Is dat wat Jezus zegt? Nog één keer lezen. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden en opengedekt aan onmondigen. Kleine, weet u wel, toen de leerlingen van Jezus erop uit werden gestuurd, toen werden ze ineens, op het laatste moment, kleine genoemd aan wie een beker glas of een glas water werd gegeven. Koud water. En hier komen ze terug. Degene die mijn woord opnemen, dat zijn onmondige, kleine mensen die in de ogen van de wereld niet meetellen, waaraan voorbij wordt gezien. En dat is wat Jezus aan die steden Chorazin en Kafarnaum zo kwalijk neemt. Dat ze de dingen zien, maar niet doorzien. Dat ze voorbij zien aan datgene wat van God is. Want God is nu eenmaal de God van het onooglijke, het onklein, ja, zelfs het onzienlijke. Er staat ook nog dat u het toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden. Matthäus gebruikt hier uitdrukkelijk niet het woord dat hij gebruikte toen hij diegenen aanduidde die wijs waren, omdat ze zijn woorden aanhoorden en bewaren. Zalig degene die waren wijs. Hier gebruikt hij het woord sophos. Die wijzen die waren phronimos in het Grieks. Ja, zie je het? Toch moet je ze nu dan het Grieks erbij halen. Die wijzen die zijn phronimos. Hier gebruikt hij het woord phronimos niet. Nee, hier gebruikt hij het woord sophos, waarvan ons filosofie is afgeleid. Wijsheidsbegeerders. En dus die filosofen, daar heeft God blijkbaar zijn bedoelingen aan verborgen gehouden. En aan degene die phronimos zijn, weldenkend, daaraan heeft God het geopenbaard. Dus al die mensen die denken dat ze met een filosofie een eind verder komen, althans volgens het woord van Jezus, nou, die hebben de zaken niet in de gaten. En degene die klein worden genoemd door de filosofen, die wel. Dat woord sophos gebruikt Matthäus nog één keer in zijn evangelie. En daar staat het op één lijn met profeten en schriftgeleerden in Gods dienst die gedood zijn door de eigen mensen, omdat ze Gods woord niet wilden horen. Phronimos en sophos. En dan het woord onmondige. Zo staat het er eigenlijk, onmondige. Dat zou, in het Latijn is het duidelijker, infans, infantiel. Infans, dat betekent in is niet en fans is spreken. Degene die gewoon nog niet kunnen, die zijn toch te klein om woorden te vormen. Ze kunnen nog niet spreken. En Matthäus gebruikt het in zijn evangelie nog één keer verderop, als hij uit Psalm 8 citeert, uit de mond van onmondigen en zuigelingen hebt u een woord gevormd en uw lof verkondigd, Psalm 8. Welnu, Jezus prijst die onmondigen zalig, want die kunnen dan wel niet spreken, maar die hebben wel in de gaten hoe God doorheen de buitenkant aan het werk is aan de binnenkant. En de zogenaamde filosofen, die menen de werkelijkheid in de gaten te hebben en te kunnen verklaren, die niet. En in vers 26 vervolgt Jezus zijn gebed: ja, Vader, omdat zo welbehagen geschiedde voor u. Hoe geschiedde welbehagen? Doordat de wijzen en de verstandigen van deze wereld Gods werk niet doorzagen doorheen de buitenkant van de alledaagse dingen, maar de onmondigen die wel. Zo heeft God dat gedaan. En het feit dat er dus kleinen zijn, onmondigen, die nog niet eens kunnen spreken, bij wijze van spreken, maar dat die dat wel vast in de gaten hebben, dat schrijft Jezus aan Gods werking toe. Dat is een geschenk uit de hemel. Dat is een godsgeschenk. En dan vervolgt Jezus op een onverwachte manier, en nu niet meer als een gebed, maar als een soort uitleg van zijn gebed, alsof hij na zijn gebed opzij kijkt naar zijn leerlingen die eromheen staan. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niemand kent en niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Alles werd mij, zegt Jezus nu tegen u en mij die erbij staan, alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Wat wordt daar nu gezegd? Wat legt Jezus nu uit na zijn gebed? Ik denk, Jezus legt uit dat zijn manier van optreden, die zo op weerstand stuit, waar de gevestigde machten van zijn tijd, de religieuze machten, met hun eigen wetmatigheden en met de religieuze protocollen die er lagen en de gewoontes en die wetten waren geworden, waar Jezus dwars doorheen wandelt, omdat hij mensen niet af wil schrijven, wat door de religieuze leiders van zijn tijd wel geregeld gebeurt. Dan worden er mensen die in de narigheid zitten onrein verklaard of ziek of buitengesloten. En ze mogen niet eens tot de toegang tempel krijgen. Zo treedt Jezus helemaal niet op. Integendeel, hij is juist begaan met de mensen die er buiten vallen. Ook ja, juist als het hun eigen schuld is, als mensen door fouten te maken zichzelf buiten de gemeenschap hebben gesteld, hij doet er alles aan om ze er weer bij te krijgen. Om dat vermogen tot liefhebben dat in elke mens aanwezig is, om dat wakker te roepen. Die houding, alles, noemt hij dat, werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus wat jullie aan mij zien, dat is wat God mij heeft toevertrouwd. Ja, dat moet je natuurlijk wel geloven, want de tegenstanders van Jezus, die zullen des te harder roepen dat het natuurlijk helemaal niet van God komt, want zij weten hoe dat goed zit. En niet die meneer daar uit het noorden van het land, waar alleen maar heidenen vandaan komen, waar die vrijdenkers vandaan komen. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus als je ervan geniet dat ik jou een nieuwe kans heb gegeven, als het tot je doordringt wat het betekent om opnieuw te mogen beginnen, om vergeven te mogen worden, om niet buitengesloten te worden omdat je in de narigheid zit, maar juist dat er iemand is die jou in je narigheid naar zich toe haalt, dat werd mij door mijn Vader gegeven. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Vader heeft mij dat gegeven, want er tussen mij en mijn Vader, tussen Vader en mij, heerst een ontzettend intensieve band van liefde. Kennen, weet u wel, dat woord kennen in de Bijbel, dat wordt ook gebruikt voor seksuele intimiteit. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Die intensieve manier van kennen, door merg en been doordrongen zijn van hoe Gods bedoeling is en dat van binnenuit tot in het puntje van je ziel zeker weten dat zoals ik dat doe, dat is zoals God het bedoeld heeft. Dat heeft God mij ingegeven. Dat is het DNA van mijn Vader dat je in mij terugvindt. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. En als het bij je opengedekt wordt, niet wat de religieuze leiders doen is Gods wil, maar wat Jezus doet is Gods wil. Als je tot die conclusie komt en dat durft te geloven en daar je leven op durft te baseren, dan is dat een geschenk uit de hemel. Of een geschenk van mij aan jou. Dan heb ik het aan jou willen opendekken, openbaren. Dat zodat je door de buitenkant heen Gods werking ziet. Daar staat toch nogal wat, hè? Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader, mijn levenshouding, die zo voor tweedracht zorgt in mijn wereld, omdat de mensen van barmhartigheid niet willen weten, tenzij de mensen op barmhartigheid zijn aangewezen, dan wel. Ontvang ze als een geschenk uit de hemel. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus wat je van mij krijgt, komt eigenlijk van mijn Vader vandaan. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Dat DNA, dat komt van mijn Vader en dat zit nu in mij. En niet kent iemand de Vader en ik laat jullie dus zien hoe die Vader het bedoeld heeft. Barmhartigheid, naaste liefde, nieuwe kansen, vergeving en niet wat de religieuze leiders van onze tijd ervan maken. Misschien bedoelen ze het goed, maar het woord harteloosheid in hun ogen, discriminatie, buitensluiting, tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Die zin, die zou toch eigenlijk als het ware de samenvatting van het hele evangelie kunnen zijn. Ga je voor wat Jezus brengt, de naaste liefde, en zeker als je dat als een geschenk ervaart, dan doe je dat. Maar ja, dat doet dus God ook naar alle andere mensen. Elk ander mag staan in diezelfde naaste liefde. En dat is lastig, want er zijn mensen bij van wie ik mij verbaasd afvraag, maar aan dat soort mensen kun je toch geen naaste liefde geven? Ook aan die, dat woord van Jezus is ook aan die mensen gericht. Ieder die in staat is naaste liefde te ontvangen. Alleen, noblesse oblige, het verplicht wel om een houding aan te nemen zoals God dat ook doet. Nee, zoals Jezus het van God doet, alle mensen worden bejegend met naaste liefde en hartelijkheid. En al die mensen die het als een geschenk ervaren, mogen dat als een geschenk uit de hemel ondervinden. Maar dan zouden ze eigenlijk ook zich geïnspireerd moeten weten om aan andere mensen te laten zien, net zoals Jezus dat bij hen doet, hoe God het bedoelt. Tjo. Nog één keer terugblikken op vers 27. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Het is bijna een Johannesachtige tekst. Je zou hem eerder verwachten in het evangelie van Johannes, over die intieme verhouding tussen de vader en de zoon. Maar we moeten hem ook vooral lezen in het perspectief van het hele evangelie en van die tijd en van wat het woord en het doen van Jezus losmaakte bij zijn tijdgenoten. Want het gaat uiteindelijk, deze uitspraak, over het godsbeeld, over welk beeld van God je hebt. De God die ik laat zien, aldus Jezus, is de God van onze traditie, de God van de 10 geboden en de schepping, de God van de verlossing uit de Egyptische slavernij en de Babylonische ballingschap, een God van genade, genezing en verlossing. Dus niet de God van onze religieuze tijdgenoten, de schriftgeleerden en de fariseeën, die alsmaar met de vinger lopen na te wijzen, die alsmaar weten waarom het niet goed is wat je doet, die alsmaar zien waar je onrein bent en je daardoor buitengesloten moet weten en je niet eens de tempel in mag. Nee, ik heb het van God, van de Vader zelf. Hij heeft het mij overgeleverd. Andere overlevering dan waar schriftgeleerden en fariseeën mee bezig zijn. Dat is menselijke overlevering. Daar komt hij straks op terug in hoofdstuk 15. Kijkt u maar, Matteüs 15. Oh, het gaat over overlevering. Maar, want daar verwijt Jezus dat zijn tegenstanders hun eigen overlevering in stand houden ten koste van de overlevering die van God komt. En dan dat woord opendekken, dat hier al voor de tweede keer klinkt. Jezus prijst de Vader omdat hij deze dingen heeft opengedekt voor onmondigen. Wat hij heeft opengedekt, wordt daar nog niet uitgelegd of misschien zelfs al bekend verondersteld. Maar nu gebruikt Jezus in dit vers 27 weer dat woord opendekken voor de tweede keer en nu past hij het toe op zichzelf. Hij dekt de kennis van de Vader open. En dat staat wel degelijk in het verband met het voorafgaande. De steden Chorazin, Bethsaida en Capernaum hebben zich niet bekeerd. Liever, zijn niet anders gaan denken op het zien van Jezus optreden. Weet u wel, toen Jezus aan zijn openbaar leven begon in hoofdstuk 3 en 4, werd hij eerst door Johannes gedoopt en Johannes had al gepreekt, bekeert u? Nee, Johannes had gepreekt, meta noeite. Meta is veranderen, noeite is notie, verander denken, ga anders denken. En dat woord had Jezus overgenomen, ga anders denken. Leest u maar in Matteüs hoofdstuk 4 vers 17. Daar staat het, meta noeite, ga anders denken. En nu pas beseffen we goed waar dat andere denken eigenlijk in bestaat. Het is niet zozeer bekeren in de zin van, ja, je hebt een fout gemaakt en daar moet je spijt van hebben, dat moet je niet meer doen. Nee, je moet een hele andere manier van denken aannemen. God is genade en God zit niet achter je aan met veroordeling. God loopt niet de hele dag met het wetboek achter je aan om te zien of je het al goed doet. God zet je op je voeten, God geeft toekomst, God is vergeving, hij is genade, hij is liefde, hij is thuiskomen, hij is veiligheid. Nou, dat is dus ook precies wat Jezus in de volgende verse gaat uitleggen. God is veiligheid. God is veiligheid. We horen het in vers 28 al. Hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn, en ik zal jullie doen rusten. Daar staat het toch. De Vader heeft het aan mij toevertrouwd. Ik ken de Vader zoals de Vader mij kent. We hebben hetzelfde DNA. Kom dan naar mij toe. Laat je niet opjutten en opjagen door de mensen die alsmaar klaar staan om te zeggen dat het niet goed is en waar het niet goed is en waarom het niet goed is. En dat je dus buitengesloten moet worden en dat je dus eerst, nee, hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn. Die houding van almaar beoordeeld worden en geoordeeld worden en almaar te zakken voor je examens die de religieuze leiders elke dag als het ware voorleggen en voorhouden, als je daar moe van bent, afgemat en overbelast, ik ga je doen rust geven. Kom bij mij. Kom bij mij. Die woorden afgemat en overbelast zijn heel zeldzaam in het evangelie van Matteüs. Dat woord afgemat, dat wordt nog één keer eerder gebruikt. Dat klonk in de bergrede in hoofdstuk 6. Leliën matten zich niet af. Nee, die krijgen gewoon hun schoonheid van God. Daar staat eigenlijk hetzelfde. De leliën matten zich niet af. Ja, ze werken niet en arbeiden niet, wat staat er allemaal? Maar er staat in het Grieks, leliën matten zich niet af. Ze krijgen hun schoonheid gewoon gratis. Wel nu, dat zou ik jullie ook willen geven. Dat je je schoonheid al gekregen hebt en dat je die niet hoeft te verdienen en dat je er niet voor hoeft te werken, maar dat je ervan kunt genieten en dat maakt je betere mensen en niet het verbod en niet te achterna gelopen worden. Hierheen, naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn, en ik zal jullie doen rusten. En ik zal jullie doen rusten. Rusten. Pak mijn juk op jullie, vers 29, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben van hart, en jullie zullen vinden rust voor jullie levenszielen. Pak mijn juk op jullie. Dat woord juk komt bij Matteüs alleen hier en straks in het volgende vers weer voor. Sterker, het is de enige keer dat dat woord juk in het Nieuwe Testament klinkt. En dat is opvallend, want het beeld van het juk, dat was aan de Joodse cultuur vertrouwd. Het volk kreeg het juk opgelegd van de Torah, de 10 geboden. Weet u wel, zoals trekdieren voor een ploeg of een kar een juk opgelegd krijgen en dan worden gemend en geleid door degene die de teugels vasthoudt en die weet de weg. Dat was het beeld. Laat God je de teugels opleggen en laat Hij je mennen en leiden, zodat je op de weg blijft en de juiste weg weet te vinden. Dat juk. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 20, die vertelt dat God aan het volk verwijt dat het sinds lang zijn juk heeft afgeschud en andere goden is gaan dienen. Dat woord juk kwam in het Oude Testament geregeld voor. Meestal wordt het gebruikt om het te hebben over de machthebbers, waarin ze een onderdrukkend juk krijgen opgelegd en dat juk moet worden afgeworpen en in ruil voor het juk dat God te bieden heeft. Wel nu, dat beeld, dat gebruikt nu Jezus voor zijn prediking in zijn tijd. Werp dat onderdrukkende juk van de menen die het over jullie te zeggen hebben af en neem mijn juk op je, want ik ben zachtmoedig. Ach, we herinneren ons dat woord zachtmoedig nog heel goed, want het staat in de zaligsprekingen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven. Dat woord zachtmoedig herinnert aan Mozes, want die werd de meest zachtmoedige mens op aarde genoemd in het boek Numeri, hoofdstuk 12, vers 3. Mozes is de meest zachtmoedige. Dat was de man die de weg wist naar de toekomst, naar het heilige land, dwars door de onbewoonbaarheid van de woestijn. Keer op keer wist hij de plekjes te vinden waar je in leven kon blijven. Hij was de meest zachtmoedige mens op aarde. En nu past Jezus dat woord op Mozes van toepassing, past Jezus op zichzelf toe. En straks, als Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, dan zullen ze zich herinneren dat er over hem geschreven staat dat hij zachtmoedig was gezeten op een ezeltje, zachtmoedig. Mijn juk op jullie, ik ben zachtmoedig van hart en dan zullen jullie rust vinden voor jullie levenszielen. Twee keer rust, rust, eindelijk mogen uitrusten, eindelijk ontspannen, eindelijk veiligheid. Weet u wel, daar ging het immers over, veiligheid. En in vers 30 sluit Jezus het af, want mijn juk is bruikbaar en mijn last is licht. Ja, het woord wat er in het Grieks staat, dat wat wordt in de gewone normale Nederlandse vertaling, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn juk is bruikbaar. Dat woord dat daar staat, het Griekse woord, dat zal u verrassen, het Griekse woord luidt, Christos, Christos. Zou hier nou Matteüs een woordspeling hebben gemaakt? Want u hoort hoe dicht het bij ligt bij het woord dat ons wel vertrouwd is, Christos. Zou dat, het, bij Matteüs komt dat woord bruikbaar, Christos, alleen hiervoor. En bij de andere evangelisten vind je het nog één keer bij Lucas als het gaat over mensen die zeggen de oude wijn is best, we hoeven geen nieuwe, dan die is Christos. Maar bij Matteüs gebruikt het woord alleen maar hier. Mijn juk is Christos en mijn last is licht, in tegenstelling tot die van onze religieuze tijdgenoten. Die zijn niet Christos en die zijn niet licht. En daar vind je geen rust, terwijl God die wil inderdaad dat de mensen rust vinden voor hun levensziel, voor hun bestemming, voor de zin in het leven, dat ze zich op hun plaats voelen, dat ze zich gezien voelen, dat ze zich bemind weten en dat als het fout loopt, dat ze daar niet op nagewezen worden. Natuurlijk is dat pijnlijk en erg, net zoals het wanneer ik zelf slachtoffer ben van iets wat fout loopt, maar dat mag het laatste woord niet zijn, niet over de mens en niet over onze wereld. Het moet op zijn plaats vallen, het moet rust krijgen. En dan staat er dus, mijn last is licht, mijn last. Ja, mijn last is licht. Met eigenlijk de nadruk, denk ik, op mijn. Want het woord dat Matthäus hier gebruikt, dat woord, dat komt nog één keer terug. In hoofdstuk 23, vers 4. En daar staat dat zij, en dan bedoeld worden de schriftgeleerden en de fariseeën, maken bundels, zware, haast ondraaglijke lasten van de religieuze wetten en gebruiken, terwijl ze er zelf geen vinger naar uitsteken en er niet te lijden onder hebben, maar de andere mensen hebben er te lijden onder. Dat zijn de lasten. Zij maken bundels, zware, haast ondraaglijke lasten. Kom dan toch naar mij, want de last die ik je opleg, die is licht. En dat is precies zoals het bij je past. En die neemt de vorm aan van je schouders. En die zal je voelen dat je voor de last die ik je opleg, namelijk om bemind te worden, en van daaruit een mens van de liefde te worden, dat is precies zoals je bedoeld was bij de schepping. Zo past het. Die last, die zal je als gegoten zitten, als een tweede huid. De veiligheid

0: zitten als een tweede huid. De veiligheid van Gods manier van doen met de mensen. Wat u nou zou moeten doen, kijk, we hebben, dit is een heel klein stukje uit het leven van Jezus en dat geeft ontzettend veel te denken. Maar zelf heb ik er heel veel inspiratie en troost bij als ik ook er omheen lees, wat staat er omheen. En ik ga u gewoon aanraden, ja, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, maar zelf heb ik er heel veel aan. Als u het eens achter elkaar zou lezen, die zendingsreden die Jezus houdt, hoofdstuk 10 van Matteüs, en dan daarachteraan hoofdstuk 11 en 12. Want in hoofdstuk 13 begint er weer een nieuwe redenvoering van Jezus. Daar beginnen we waarschijnlijk aan een soort nieuw gedeelte. Maar ik denk dus dat hoofdstuk 10 enerzijds en 11 en 12 anderzijds, dat die bij elkaar horen en op elkaar aansluiten. Nee, ik ga het u nog duidelijker zeggen. Mijn gevoel is dat die vijf toespraken die Matteüs zo door zijn evangelie heen weeft, dat die vijf toespraken elke keer een soort begin zijn van een nieuw hoofdstuk. In die vijf toespraken spreekt Jezus het woord. En in de hoofdstukken daarna wordt er dus verteld hoe Jezus dat woord omzet in daad. Precies zoals God dat deed bij de schepping. Eerst spreekt hij een woord en dat wordt dan daad. En God sprak licht en toen was er licht. Wel nu spreekt Jezus zijn zendingsreden uit, dat is het woord. En toen was er de zending. En dat is dus hoofdstuk 11 en 12. En dat u de dingen die daar aan elkaar worden verteld ook op elkaar betrekt en heen en weer probeert te gaan met uw gedachten. En dat die hele zendingsreden in eerste instantie geconcretiseerd wordt in het optreden van Jezus. En dat je zult je onder de mensen begeven, maar wees niet bang. En als jullie opgenomen worden, dan nemen ze niet jullie op, maar mij. En met mij nemen ze de Vader op. Dus zalig degene die ook maar een van deze kleine opneemt. En deze kleine, dat zijn de dragers van Gods geheim. Niet degene die menen dat ze het zijn. De religieuze leiders van onze dagen. Die zijn harteloos en onbarmhartig. Mijn manier van doen, dat is de manier van God. En die wordt aan jullie kleine toevertrouwd. Kom dus bij mij en je zult voelen hoe goed het je doet. Ja. Nou, u moet het zelf lezen. Het is misschien dat u in het zonnetje een keertje rustig zo'n blokje evangelie kunt lezen als één geheel. Want dan zult u zien hoe de dingen op elkaar zijn afgestemd en hoe het ene het ander verduidelijkt en alsmaar verdiepend werkt bij het overwegen van deze prachtige stukjes evangelie. Volgende week, de 15e zondag door het jaar, beginnen we aan de volgende redenvoering van Jezus. Die begint in Matteüs hoofdstuk 13. En dan lezen we de eerste 23 versen. Hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 23.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Welkom weer hier bij Radio Maria. En samen gaan we de Angelus en het middaggebed bidden. We zitten op zaterdag nog in de eerste week. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 145. 145. In het Grootgetijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 758. 758. En dan de psalmen en dan loopt het door verder op bladzijde 874. Dus zaterdag in de eerste week. 874. We wensen u allen een heel mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 145 in het Kleingetijdenboek en 758 in het Grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur. Rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult. De middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 874 in het Groot Getijdenboek. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af.
1: Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om haar te volgen met heel mijn hart.
0: Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in.
1: Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin.
0: Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mij leven volgens uw weg.
1: Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd.
0: Neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt.
1: Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
1: Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En redt hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Komt kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
1: Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt?
0: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden.
1: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
0: Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd.
1: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
0: Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En redt hen uit iedere nood.
1: De Heer is nabij, voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
0: Veel rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
1: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
0: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
1: De Heer redt het leven van wie hem dient. al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
1: Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk.
0: Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed.
0: Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat we u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden? En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God,

0: bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint-Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Het zal voor niemand een groot geheim zijn dat ik geen voetbalfan ben. Voor mij eindigt het tv-nieuws meestal wanneer het sportnieuws begint. En wanneer ik de krant lees, sla ik de sportpagina's doorgaans over. Maar wanneer onze Rode Duivels spelen op een Europees of wereldkampioenschap, dan kijk ik toch graag mee. Zo zag ik de avondwedstrijden van België tegen Egypte, Iran en ook de mirakelmatch van afgelopen woensdagavond tegen Tunesië. Zelfs voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's morgens werd gespeeld, ben ik opgestaan. Dat had ik ook met een persoonlijke reden. Mijn broer en mijn neef waren in Canada om de wedstrijd live bij te wonen. Het is trouwens wel prettig dat de vrienden uit Nederland mij nu zeggen dat ze voor de Belgische ploeg supporteren, nu de Nederlandse ploeg al huiswaarts is gekeerd. Als pastoor viel me nog iets anders op. Verschillende voetballers maken een kruisteken. Bij sommigen is het een vast ritueel wanneer ze het veld betreden of nadat ze een doelpunt hebben gescoord. Zo zag ik Romelu Lukaku bij de voorbije wedstrijden al verschillende keren het kruisteken maken. Alexis Salemakers maakte een kruisteken na zijn doelpunt tegen Nieuw-Zeeland. En ook Michy Batshuayi is het bekend dat hij voor of tijdens wedstrijden een kruisteken maakt. Christian Benteke deed dat eveneens, vaak tijdens interlands en clubwedstrijden. En ook Divock Origi werd meermaals gefilmd terwijl hij voor de aftrap een kruisteken maakte. Sommigen zullen zo'n gebaar misschien afdoen als bijgeloof. Toch blijkt uit interviews dat verschillende van deze spelers hun geloof bewust beleven. Ze geloven in Jezus Christus, die voor ons gestorven en verrezen is, en stellen hun vertrouwen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor hen is het kruisteken geen magisch gebaar, maar een eenvoudig gebed en een openlijke geloofsbelijdenis. De apostel Paulus, die schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. In 1 Korintiërs 10:31. Ook sport kan dus beoefend worden tot eer van God. Ik vind het mooi dat een voetballer, voor het oog van miljoenen televisiekijkers, zonder woorden getuigt van zijn geloof. Met een eenvoudig kruisteken vraagt hij de Heer om bescherming, kracht en de genade om de talenten die hij van God heeft ontvangen goed te gebruiken. Na een doelpunt krijgt datzelfde kruisteken nog een extra betekenis. Het wordt dan een stil dankgebed. Niet alsof God een doelpunt heeft gemaakt, maar als een teken van dankbaarheid dat men de gaven die men ontvangen heeft mogen inzetten. Dan klinkt ook de mooie zin uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13, heel toepasselijk. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Zo wordt een eenvoudig gebaar een krachtige getuigenis van geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Misschien stellen die voetballers die een kruisteken maken u en mij ook een vraag. Durven wij zelf nog een kruisteken maken wanneer we aan ons werk beginnen? Vragen we God om zijn zegen wanneer we een belangrijke taak opnemen? En danken we hem wanneer iets goed gelukt is? Of wanneer we de talenten die hij ons heeft gegeven vruchtbaar hebben mogen gebruiken? Een klein kruisteken duurt maar een enkele seconde. En toch kan het een groot getuigenis zijn. Een stil gebed, een uiting van vertrouwen en een eenvoudige belijdenis van ons geloof in God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. De rode duivels geven er ons een teken en een voorbeeld in.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. De laatste keer dat we bij de vorige uitzending hebben we het gehad over Margreet Maria Alacoque ook. En dat ook een invloed is geweest bij Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse. En dan mogen we verder lezen. Jezus vertrouwt vele keren aan Margreet Maria zijn lijden toe, door velen te zijn vergeven en niet te worden terug

0: Jezus vertrouwt vele keren aan Margaretha Maria zijn lijden toe, door velen te zijn vergeven en niet te worden terugbemind. Ze zijn kil en onverschillig voor al mijn pogingen hun goed te doen. Maar doe jij mij het plezier om hun ondankbaarheid goed te maken, voor zover je ertoe in staat bent? In reactie op het vurige verlangen van Margaretha Maria om de communie vaker te ontvangen, zegt Jezus haar: mijn dochter, ik heb de verzuchtingen opgemerkt en de verlangens van je hart zijn mij zeer aangenaam. Zozeer dat als ik mijn heilig sacrament van liefde nog niet had ingesteld, ik het uit liefde voor jou zou instellen. Om de genietingen te ervaren van het verblijven in jouw ziel en in jouw hart mijn liefdesintrek te nemen.
1: Wij kunnen begrijpen dat Thérèse van Lisieux geraakt was door de ervaring van Margaretha Maria. Hier bevinden wij zelden verlangen om Jezus te troosten vanwege de ondankbaarheid van anderen. Thérèse's familie kende deze vriendin van het Heilig Hart goed. Léonie, een zus van Thérèse, genas in maart 1865 na een noveen tot Margaretha Maria. Na twee mislukte pogingen om het klooster in te gaan, treedt Léonie in 1899 uiteindelijk in bij de Visitandinnen in Caen, dezelfde orde als van Margaretha Maria Alacoque. Van haar is bekend dat ze voorbeeldig en heilig leefde. Thérèse las in de Karmel het leven van Margaretha Maria en noemt het beeld van de atoom in haar gedicht de atoom van het Heilig Hart. Ze vertrouwt haar zus Selene toe: je weet wel dat ik het Heilig Hart niet zie zoals iedereen. Ik denk dat het hart van mijn bruidegom alleen van mij is, zoals het mijne alleen van hem is. En ik spreek tot hem in de eenzaamheid van dit heerlijk van hart tot hart, in afwachting hem eens te zien van aanschijn tot aanschijn.
0: Thérèse overstijgt de symboliek van het door de lans verwonde hart door zich tot de werkelijkheid te richten die Jezus zelf is, zijn gevoelens en zijn liefde, zijn verlangen bemind te worden en zijn dorst naar zielen. Laten we niet moe worden te bidden. Het vertrouwen doet wonderen. En Jezus heeft tot de gelukzalige Margaretha Maria gezegd: één rechtvaardige ziel heeft zulk een invloed op mijn hart dat zij vergiffenis kan krijgen voor 1000 misdadigers. Thérèse vond nog andere woorden van Jezus aan Margaretha Maria in een van de zeldzame boeken die zij voor privégebruik had, het kleine brievier van het Heilig Hart. Kruis is het bed van mijn bruiden. Daarop zal ik hen de geneugte van de liefde doen smaken. In hetzelfde boek ontdekt zij de woorden die Jezus spreekt tot Margaretha Maria en die haar de richting van haar leven wijzen: de wetenschap van de liefde.
1: Zonder zich te tonen, zonder zijn stem te laten klinken, onderwijst Jezus mij in het geheim. Hij doet dat niet door middel van boeken, want ik begrijp niet wat ik lees. Maar soms geeft een enkel woord mij vertroosting. Zoals bijvoorbeeld wat ik toevallig vond aan het einde van het inwendig gebed dat ik in stilte en dorheid doorgebracht had. Dit is de meester die ik je geef. Hij zal je alles leren wat je doen moet. Ik wil je in het boek des levens laten lezen, waar de wetenschap van de liefde in vervat ligt. De wetenschap van de liefde, deze woorden weer klinken met zoveel zachtheid in het oor van

0: van mijn ziel dat ik alleen naar die wetenschap verlang.
1: De stilte van de liefde. Van Samaria tot Calvarië, van Granada tot Parlemonial, van Lisieux tot Calcutta. Het is altijd dezelfde kreet van Jezus die klinkt over de nacht van de wereld. Het is altijd dezelfde dorst van Jezus om te lessen. Hetzelfde zoeken naar vrienden om met hem te waken en te bidden. Hem te troosten, om met hem het lijden van de wereld te dragen. Ik heb dorst, maar het is een zo'n hevige dorst bemind te worden door mensen, door het allerheiligste sacrament, dat deze dorst mij verteert en ik vind niemand die mijn verlangen probeert te stillen door mijn liefde te beantwoorden. Dit was voordat de uitblinkers in de liefde zich aandienden, zoals Margarethe Maria, Therese van Lisieux, moeder Teresa, en we kunnen er nog anderen aan toevoegen als Marthe Robin. Zij wilde de liefde van Jezus ten volle beantwoorden door de stromen van tederheid die in zijn barmhartig hart opgeslagen zijn te verwelkomen. Blaise Pascal, de grote Franse filosoof, schreef: Jezus zal in doodstrijd zijn tot aan het einde der tijden. We moeten tot die tijd niet slapen. De katholieke Franse roman en toneelschrijver Georges Bernadot maakte de doodstrijd tot het grote thema van zijn romans. Wie niet de gezangen van de Impropria hoorde op Goede Vrijdag, terwijl de gelovigen het onthulde kruis vereren, kan deze uitzinnige liefdesklacht van de Verlosser maar moeilijk beleven.
0: Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik immers heb u geplant als mijn allerschoonste wijngaard. En gij zijt mij zeer bitter geworden. Want met azijn hebt gij mijn dorst gelest. En met een lans hebt gij de zijde van uw verlosser doorboord. Gij hebt mij met vuist en geesel geslagen. Gij hebt mij gelaafd met gal en azijn. Gij hebt mij een rietstok op het hoofd geslagen. Gij hebt mijn hoofd met doornen gekroond. Gij hebt mij gehangen aan het kruishout. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij.
1: Wat kunnen wij doen om Jezus te troosten en hem te vergezellen in zijn doodstrijd, die maar niet lijkt te eindigen? Ondanks zijn overwinning met Pasen, door de stilte van de liefde, geven de mystici eenstemmig aan door ons te verenigen met zijn hart vol liefde en gewond en door hem ons leven en onze vrijheid te offeren met de verdiensten van zijn heilig hart. Laten we niet vergeten bij onze dagelijkse bezigheden om voor hem een thuis te zijn, om deze liefdesbedelaar in bescherming te nemen, zoals Therese zei, hem beminnen in de ander, zoals de barmhartige Samaritaan deed, zich in naaste toonde van de man die in de handen van de rovers was gevallen. De romanschrijfster Sylvia Germain schrijft:
0: wees stil aanwezig in alle eenvoud en bemin zoals Jezus deed op de avond van Witte Donderdag en deel in zijn machteloosheid. En laat de Heilige Geest in ons het gebed van Jezus bidden. Beleef volledig de stilte van de liefde, ook in verre landen, door te verblijven voor het lege tabernakel in de duistere en stille nacht van Witte Donderdag. En zelfs als wij er niets van begrijpen, waak met Christus op de Olijfberg, de unieke berg waar geen epifanie plaatsvindt, geen openbaring, noch transfiguratie, maar waar alleen het absolute van de stilte neerdaalt.
1: Germain schrijft over deze kwetsbare en ontwapende God in De Echo van de Stilte, die ze opdraagt aan de 7 trappisten van Ons Lieve Vrouw van de Atlas, die in 1996 in Algerije zijn vermoord.
0: God heeft rechtvaardige mensen nodig, zoals moeder Teresa, die helpen en anderen ondersteunen. Hij heeft heiligen nodig, zoals Thérèse van Lisieux, die hem troosten door voor hem in verblijfplaats voor te bereiden in het hart van hen die hem afwijzen. Deze rechtvaardigen en deze heiligen hebben de beproeving van de nacht van het geloof doorstaan, die hen ten diepste onteigende. Zij zijn vreemdelingen op deze aarde. Hun hart is een ballingschap, gezuiverd in de smeltkroes van de hoop. Hoeveel christenen zijn niet overgeleverd aan de druk van hun verwonde harten? In een wereld die zich steeds meer manifesteert, buiten hun kerk. Ze zijn als het volk van Israël, dat een ballingschap was in Babylonië in het jaar 587 voor Christus, verstrooid over het Galdeeuwse Rijk, geroepen om het verbond met God te herontdekken dat in hun hart geschreven stond. Deze rechtvaardigen werden ook eenzame herders met een hart vol liefde en gewond.
1: Hun eerste zorg blijft het voortdurend verzorgen van deze vergeten God, deze verworpen God troosten, voor hem nieuwe verblijfplaatsen vinden, de enige waar hij mee instemt om te bewonen, het ondergrondelijk hart van de mens. Deze mannen en vrouwen die geknield blijven en niettemin standvastig wandelen en in het diepst van hun binnenste uitgeleverd zijn aan de vereniging met God, weten goed dat deze God eraan leidt te zijn verworpen door zoveel van zijn weglopende, rebellerende, rovende en moordende kinderen. Zij weten dat hoe vurig hun liefde voor God ook is, deze niet voldoende is om Gods honger naar liefde te stillen, die onophoudelijk wordt opgeroepen door het egoïsme in de harten van de zondaars. Zij willen dan ook delen in deze wonderlijke vreugde van het beminnen, ondanks alles. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik een gesprek met Ben Bongers. En ik doe dat aan de hand van een boek, een vertaling van Augustinus, Aurelius Augustinus, wat verschenen is als een boom aan stromend water. Uitweidingen over psalmen 1 tot 32. Het is een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Ben, je bent begonnen in dit project alweer een aantal jaren geleden. Waarom? Wat trek je aan om dit te gaan vertalen?
1: Nou, het is nu 14 jaar geleden dat ik op dit project gezet ben door het Augustijns Instituut. Tevoren heb ik gewerkt aan de twee brieven 54 en 55. Een antwoord op uw schrijven was de titel van het boekje. Het thema was mij tamelijk vreemd destijds. In 2009 is dat boekje uitgekomen. Toen ben ik gezet op de preken over de heiligen, deel 2, Stratenmakers en Brugwachters. En dat beviel mij veel meer. Dat betrof de preken van Augustinus over heiligen. En daar heb ik met veel plezier aan gewerkt in een vrij korte tijd. In 2014 kwam dat tweede deel van Preken over de Heiligen uit. Daarna ben ik begonnen met dit project. En ik heb eraan gewerkt sinds 2012. Het begon weer heel vreemd, namelijk de psalmen 1 tot en met 32 door Augustinus zijn commentaar gedicteerd aan een schrijver. Wat ik onmiddellijk miste was het contact van de predikant met het publiek. Hij was ook geen predikant, nee, hij dicteerde wat hij tevoren had voorbereid natuurlijk aan een schrijver, zijn commentaar over die psalmen 1 tot en met 32. Maar gelukkig waren er ook over 8 van die psalmen, waren er 11 preken in het verschiet. Helaas, in 2016 zei het Augustijns Instituut, dit redden we niet meer, wij halen die preken weg en overblijven alleen de gedicteerde enarrationes in psalmo's 1 tot en met 32. Vervolgens heeft het project enige tijd stilgelegen. Intussen begon ik wel aan het vertalen van die preken. En dat beviel mij weer een stuk beter dan de gedicteerde teksten. Zodoende in 2021, dat was dus in het begin van de coronatijd, heb ik Hans gevraagd om mee te werken. En samen hebben wij het in vrij korte tijd, heel intensief werkend, hebben we het afgesloten. Dat is nu dus het geval. Intussen is het een soort behoefte geworden om verder te gaan met de enarrationes in psalmo's. Ik ben nu bij psalm 38 en Hans wacht nog een hele intensieve tijd van nakijken van die teksten. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik ben zelf dus heel benieuwd.
0: Hans is een Hans van Rijzen die hier aan meewerkt. Waar ik benieuwd in ben, wat trek je precies in deze psalmen? We gaan zo naar psalm 1 toe. Wat is het wat je zo enthousiast maakt?
1: Dat is een proces geweest. Zoals gezegd waren die eerste psalmteksten 1 tot en met 32, de gedicteerde teksten, die waren mij redelijk vreemd. Ik houd meer van levendigere teksten, waar Augustinus dus inspeelt op wat hij met het publiek beleeft. Niettemin waren er toch ook uitgebreide stukken die ik ook bijzonder kon waarderen. Zoals bekend, in de katholieke kerk ben je eigenlijk met de Bijbel niet erg vertrouwd van oudsher. Ook niet met de psalmen, maar je hebt wel enig idee over de psalmen, welk belang zij hebben gespeeld in de loop van de tijden. Dus psalmen zijn overal in de liturgie enzovoorts. En ik ben steeds benieuwder geworden naar de inhoud van die psalmen en hoe ze door iemand als Augustinus verwerkt worden en uitgelegd worden. En wat mij intussen ook heel erg is gaan interesseren, hoe anderen de teksten van Augustinus hebben vertaald en vaak niet begrepen hebben. Dus ik ben voortdurend ook op zoek naar passages die het begrip van de mensen te boven gegaan zijn. En waar je dan toch op de een of andere manier uitkomt via de grammaticale gegevens van dit of dat moet er staan.
0: Zullen we naar psalm 1 gaan? Als we nou, kun je dan eerst deze psalm lezen en dan naar de stukken die je uitgekozen hebt. Ja. Dan komen we vanzelf bij Augustinus misschien het enthousiasme ook tegen.
1: Ja. Psalm 1 zoals die werd gelezen door Augustinus. Gelukkig de mens die niet meeging met de raad van de wettelozen. Die niet bleef staan op de weg van de zondaars. Die niet ging zitten op de zetel van de waanwijsheid. Maar in de wet van de Heer lag zijn wil. In diens wet zal hij zich verdiepen dag en nacht. Hij zal zijn als een boom die werd geplant aan neerstromend water. Hij zal vrucht dragen op zijn tijd. Zijn blad zal niet afvallen. En alles wat hij doet zal voorspoedig verlopen. Zo zit het niet bij de wettelozen, zo zit het niet bij hen. Nee, zij zijn als het stof dat door de wind wordt weggeblazen van het aanschijn van de aarde. Daarom verrijzen de wettelozen niet bij het oordeel, de zondaars niet bij de raad van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen zal doodlopen.
0: En nu dus Augustinus, wat hij zegt.
1: Dan beginnen we bij vers 1 van psalm 1. En het gaat over de mens van de aarde en de mens des Heren. Gelukkig de mens die niet meeging met de raad van de wettelozen. Dat moet op onze Heer Jezus Christus slaan, de mens des Heren. Gelukkig de mens die niet meeging met de raad van de wettelozen. Dat was wat de mens van de aarde wel deed. Hij stemde in met de vrouw nadat zij was misleid door de slang om de geboden van God te overtreden. Dan gaan we verder naar paragraaf 3, vers 3 van de psalm. Hij zal zijn als een boom die werd geplant aan neerstromend water. Dat neerstromende water slaat op de wijsheid zelf, die zo goed was om tot ons heil de menselijke natuur aan te nemen. De boom die werd geplant aan neerstromend water is dan die mens. Op die manier kan immers ook worden opgevat wat er in een andere psalm staat. De rivier van God staat vol water. Verder kan aan neerstromend water betekenen aan de Heilige Geest. Aan hem dus over wie in de schrift staat, in de Heilige Geest zal hij je dopen. En die zelf zei, als je dorst hebt, kom dan drinken. En als je wist wat God wil geven en wie het is die je om water vraagt, zou je hem erom hebben gevraagd en zou hij je levend water geven. Als je van dat water drinkt, zul je voor eeuwig geen dorst meer hebben, maar zal er een bron in je ontstaan van water dat opwelt tot eeuwig leven. Aan neerstromend water kan ook betekenen aan de zonden van de volken, want de waterstromen worden in het boek Apocalyps uitgelegd als de volken. Het is ook zo gek nog niet om het neerstromen op te vatten als verval, dat op zichzelf overigens weer verwijst naar de zondeval. Die boom is dus onze Heer. Hij zal uit het neerstromend water, dat wil zeggen uit de zondige volken, hen naar de wortels van zijn leer trekken en vrucht dragen, kerken stichten. Dat gaat hij doen op zijn tijd, dat wil zeggen na verheerlijking door verrijzenis en hemelvaart. Toen bracht hij immers pas kerkvruchten voort, nadat de Heilige Geest aan de apostelen was gezonden en zij in hun vertrouwen op hem waren bevestigd en naar de volken gestuurd. Zijn blad zal niet afvallen, dat wil zeggen, zijn woord zal niet zonder resultaat zijn. Want alle vlees is gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En alles wat hij doet zal voorspoedig verlopen. Dat wil zeggen, alles wat die boom draagt en oplevert. Van dat alles moeten wij natuurlijk aannemen dat het op de vruchten en de bladeren slaat, op de daden en de woorden. Paragraaf 4. Wegblazen van de aarde. Zo zit het niet bij de wettelozen, zo zit het niet bij hen. Nee, zij zijn als het stof dat door de wind wordt weggeblazen van het aanschijn van de aarde. De aarde moet hier slaan op het stevig staan in God. Daarmee stemt overeen, de Heer is mijn erfdeel, ja, mijn erfenis, zij straalt mij toe. Daarmee stemt ook overeen, houd de Heer hoog en blijf op zijn wegen. Hij zal u verheffen, opdat u de aarde bezit. Daarmee stemt ook overeen, gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen bij wijze van erfenis de aarde bezitten. De vergelijking gaat als volgt. Zoals de zichtbare aarde de uiterlijke mens voedt en in leven houdt, zo doet de onzichtbare aarde dat met de innerlijke mens. Van het aanschijn van die aarde blaast de wind de wetteloze weg. Die wind slaat op hoogmoed, want die maakt iemand opgeblazen. Daarvoor beducht zegt op een andere plaats de psalmist, die dronken wordt van de overvloed van het huis van God en door de stroom van diens genot wordt gedrenkt, laat de voet van de hoogmoed mij niet naderen. Van die aarde blaast de hoogmoed hem weg die zei, ik zal mijn zetel hoog op de wolken zetten, ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste. Van het aangezicht van die aarde heeft de hoogmoed ook hem weggeblazen die zich verborg voor Gods aanschijn toen hij met zijn vrouw had ingestemd en had geproefd van de verboden boom om zoals God te worden. Dat die aarde op de innerlijke mens betrekking heeft en dat de mens daar vandaan door de hoogmoed wordt weggeblazen, kan heel goed worden begrepen uit wat er in de schrift staat. Aarde en as is de mens. Waarom hoogmoedig? Al tijdens zijn leven heeft hij zijn binnenste weggeblazen. Ja, die aarde waarvan hij is weggeblazen, heeft hij zelf weggeblazen. Dat is wat hier heel raak gezegd wordt.
0: Dit is Augustinus ten voeten uit.
1: Dit is Augustinus ten voeten uit, ja. Dat mag je wel zeggen. En die laatste zin, daar zijn ze bij mijn weten nooit uitgekomen. Niet de tekstbezorger van Corpus Christianorum Series Latina. En ook niet de vertalers die ik heb geraadpleegd. Dus daar staat in die vertalingen iets onbegrijpelijks. Hè? Maar dit is wat het is. Dit staat er.
0: En gaat het om die laatste zin?
1: Over die laatste zin. Ja, die aarde waarvan hij is weggeblazen, heeft hij zelf weggeblazen. Dus grammaticaal klopt dit. En ook de gedachte is raak. Augustinus zegt dat in deze paragrafen gezegd dat de aarde, zoals zij genoemd wordt in dat vers van de psalm, dat is het stevig staan in God. Wettelozen hebben juist die aarde waar zij stevig op staan, weggeblazen door hun hoogmoed. Dus ze zijn het zelf schuld.
0: Een aparte manier van denken dit, hè?
1: Ja, ja. af en toe denk ik van, wie in het publiek heeft het nu begrepen, Augustinus?
0: Er zaten vissers en gewoon boeren. Het was een heel gewoon publiek.
1: Ja, natuurlijk. Ik snap dus voortdurend niet hoe dat publiek het allemaal heeft kunnen volgen. Natuurlijk heeft hij ook gepreekt voor zijn huisgenoten. Hè? Die waren daar wel degelijk toe in staat, denk ik, om het te begrijpen. Maar dan nog denk ik van, ja, dit is toch ingewikkeld allemaal. Hoe is het mogelijk dat het publiek dat allemaal volgen kan? Overigens zegt Augustinus op het eind van zijn preken, als hij afsluit, van ja, ik heb jullie wel heel erg lang aan de praat gehouden. Hè? Ik zat al te denken, is het niet allemaal te veel voor jullie? Dus hij biedt dan zijn verontschuldigingen een beetje aan.
0: Moeten wij dat nu ook doen?
1: Ja, soms denk ik van wel, ja.
0: Zullen we naar Psalm 2 gaan? Daar had je ook een paar stukjes uitgekozen. Ik weet niet of wij alle stukken kunnen doen, maar goed. Ik ga nu naar Psalm 2.
1: Psalm 2, zoals die werd gelezen door Augustinus. Waarom morden de heidenen en zonnen de volken op ijdele plannen? De koningen van de aarde kwamen in opstand, en de heersers spanden samen tegen de Heer en tegen zijn Christus. Laten wij hun banden verscheuren, hun juk van ons afwerpen. Hij die in de hemelen woont, zal hen uitlachen. De Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn woede zal hij hen verbijsteren. Ik nu werd door hem aangesteld tot koning op de Sion, zijn heilige berg, waarbij ik zijn gebod verkondig. De Heer zei tegen mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik zal je de heidenen geven als je erfenis, de uiteinden van de aarde als je bezit. Jij zult over hen heersen met een ijzeren staf, hen stuk slaan als een aarden pot. En nu, koningen, gebruik uw verstand. Laat u onderrichten, u allen die oordeelt over de aarde. Dien de Heer met ontzag, juich voor hem met beven. Maak u zijn leer eigen. Anders ontsteekt de Heer een toorn en raakt u van de juiste weg af. Wanneer ineens zijn toorn ontvlamt, gelukkig allen die hun vertrouwen stellen op hem.
0: Als ik dat laatste stukje lees, nu, koning, gebruik uw verstand. Het lijkt nu wel, hè?
1: Ja, ja, inderdaad, dat lijkt nu wel.
0: En nu heb je twee stukjes uitgekozen, deel, dat is paragraaf 5, dacht ik. 5 tot 6 heb ik hier staan.
1: Ja, inderdaad. Uitkijk, inderdaad. Dat is recenter. Paragraaf 5, uitkijken naar Gods heerlijkheid. Ik nu werd door hem aangesteld tot koning op de Sion, zijn heilige berg, waarbij ik zijn gebod verkondig. Die zaken slaan duidelijk op de persoon van onze Heer Jezus Christus. En als Sion uitkijkpost betekent, zoals sommigen het uitleggen, dan gaat het hier in onze opvatting bij uitstek over de kerk. Want daar is de aandacht voortdurend gericht op het uitkijken naar de heerlijkheid van God, zoals de apostel Paulus zegt, wij die met onverhuld gelaat uitkijken naar de luister van de Heer. De betekenis van het psalmvers is dan, ik nu werd door hem aangesteld tot koning van zijn heilige kerk. De psalmist noemt de kerk een berg, omdat zij boven alles uitsteekt en stevig is gegrondvest. Ik nu werd door hem aangesteld tot koning. Ik namelijk, wiens handen zij wilden verscheuren en wiens juk zij wilden afwerpen, waarbij ik zijn gebod verkondig. Wie zou dit niet zo ervaren, omdat het dagelijks gebeurt? Paragraaf 6, eeuwig vandaag. De Heer zei tegen mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Men zou kunnen denken dat hier bij wijze van profetie gedoeld wordt op de dag waarop Jezus Christus als mens is geboren. Hoewel dat ook mogelijk is, is hier met het woord vandaag meer aan de hand. Het duidt op het heden. In de eeuwigheid is er geen verleden alsof het zijn is opgehouden en er is ook geen toekomst alsof dat zijn er nog niet is. Maar er is alleen een heden omdat al wat eeuwig is, altijd is. Daarom wordt in die uitspraak, vandaag heb ik je verwekt, het woord vandaag, in goddelijk perspectief opgevat. En daarmee verkondigt het oprechte en wereldomspannende geloof de altijd durende verwekking van de kracht en de wijsheid van God die zijn enig geboren zoon is.
0: Dit is toch de essentie van wat wij geloven?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. En je moet er maar op komen om het allemaal zo uit te drukken. Heel knap.
0: We gaan nu naar Psalm 7. Zullen we weer met de psalm beginnen?
1: Psalm 7, zoals die werd gelezen door Augustinus. Een psalm, ook van David, die hij zong voor de Heer vanwege de woorden van Kusai, de zoon van Jemini. Heer mijn God, op u heb ik mijn hoop gesteld. Red mij van alle vervolgers en help mij. Anders gaat iemand er nog als een leeuw met mijn ziel vandoor, doordat er niemand is die mij verlost en redt. Heer mijn God, als ik dit deed, als er onrecht aan mijn handen kleeft, als ik kwaad met kwaad heb vergolden, mogen ik dan als een waardeloos vod neervallen door de hand van mijn vijanden? Mogen de vijand mijn ziel dan vervolgen en vastgrijpen? Mogen hij mijn leven tot aarde vertrappen? Mogen hij mijn roem terugbrengen tot stof? Sta op, Heer, in uw toren. Word verhoogd in het gebied van mijn vijanden. Sta op, Heer, mijn God, overeenkomstig het gebod dat u hebt uitgevaardigd. De vergadering van de volken zal u omringen. Keer vanwege haar terug naar omhoog. De Heer oordeelt over de volken. Oordeel over mij, Heer, vanwege mijn rechtvaardigheid en vanwege mijn onschuld boven mij. Mogen de slechtheid van de zondaars worden verkondigd en richt de rechtvaardige door harten en nieren te doorgronden, God. De rechtvaardige hulp die ik krijg, komt van de Heer die de rechten van hart redt. God is een rechtvaardige, sterke en langmoedige rechter. Hij brengt niet elke dag toorn. Als u zich niet bekeert, zal hij met zijn zwaard zwaaien. Hij spande zijn boog en maakte hem gereed. En daarop legde hij de instrumenten van de dood aan. Hij legde zijn pijlen klaar voor hen die in vuur en vlam stonden. Zie, hij is zwanger geworden van onrechtvaardigheid. Hij heeft gezwoeg ontvangen en onrecht gebaard. Hij groef een kuil en diepte die uit. Hij zal vallen in de kuil die hij groef. Zijn gezwoeg zal zich tegen zijn hoofd keren. Zijn onrecht op zijn kruin neerdalen. Belijden zal ik de Heer overeenkomstig zijn rechtvaardigheid. Bezingen zal ik de naam van de Heer, de Allerhoogste. Paragraaf 6. Omhoog geheven omwille van de vergadering. De vergadering van de volken zal u omringen. Dat kan op twee manieren worden uitgelegd. De vergadering van de volken kan worden opgevat als een vergadering van gelovigen of als een vergadering van vervolgers. Beide ontstonden door dezelfde nederigheid van onze Heer. De menigte die hem vervolgde, omringde hem uit minachting voor zijn nederigheid. Over die menigte werd gezegd: waarom morden de heidenen en zonnen de volken op ijdele plannen? Maar de menigte die vanwege zijn nederigheid in hem geloofde, omringde hem op zo'n manier dat volkomen naar waarheid kan worden gezegd: Israël werd voor een deel met blindheid geslagen, zodat alle heidenen konden toetreden. En vraag het mij, en ik zal je de heidenen geven als je erfenis, de uiteinden van de aarde als je bezit. Keer vanwege haar terug naar omhoog. Dat wil zeggen, keer vanwege die vergadering terug naar omhoog. En dat deed hij ook, zo begrijpen wij, door te verrijzen en naar de hemel op te klimmen. Nadat hij zo was verheerlijkt, schonk hij immers de Heilige Geest, die hij voor zijn verheerlijking nog niet kon schenken, zoals het in het evangelie is geformuleerd. De Geest was nog niet geschonken, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Nadat hij dus vanwege die vergadering van de volken was teruggekeerd naar omhoog, zond hij de Heilige Geest. En van hem vervuld hebben de verkondigers van het evangelie de wereld vervuld met kerkgemeenschappen. Paragraaf 7, te hoog voor begrip. De zin: sta op, Heer, in uw toorn, wordt verhoogd in het gebied van mijn vijanden, kan ook nog als volgt worden opgevat. Sta op in uw toorn. Laten mijn vijanden u niet begrijpen. Dan betekent: wordt verhoogd hier, wordt hoog, wordt zo hoog dat u niet begrepen wordt. En dat slaat weer op dat stilzwijgen. Zo wordt er namelijk over die verhoging gesproken in een andere psalm. Hij besteeg de cherub en hij vloog. Hij maakte van de duisternis zijn schuilplaats. Door die verhoging, dat wil zeggen door die verberging, toen zij die u kruisigden u niet begrepen vanwege hun zonden, zal de vergadering van gelovigen u omringen. Juist door die vernedering werd hij verhoogd. Dat betekent: werd hij niet begrepen. Daarop slaat ook: sta op, Heer, mijn God, vanwege het gebod dat u hebt uitgevaardigd. Dat betekent: wees hoog door nederig te verschijnen, zodat mijn vijanden u niet begrijpen. De rechtvaardige heeft immers de zondaars als vijanden, de vrome de wettelozen. En de vergadering der volken zal u omringen, betekent dan: juist door het feit dat zij die u kruisigen u niet begrijpen, zullen de heidenvolken in u geloven. Zo zal de vergadering van de volken u omringen. Maar als dat werkelijk de betekenis is, houdt wat volgt meer verdriet in, omdat wij het al beginnen te voelen, dan blijdschap, omdat hij begrepen wordt. Het vervolg luidt namelijk: keer vanwege haar terug naar omhoog. Dat wil zeggen: keer vanwege die vergadering van het mensdom, de kerken puilen ervan uit, terug naar omhoog. En dat wil dan zeggen: houd maar weer op begrepen te worden. Wat betekenen dus die woorden vanwege haar? Toch niets anders dan dat ook zij, de kerk, u zal kwetsen. En wel op zo'n manier dat u volkomen naar waarheid en bij voorbaat aankondigt wat gebeuren gaat, met de vraag: denkt u dat wanneer de mensenzoon komt, hij geloof zal vinden op aarde? Die mensenzoon spreekt evenzo over valse profeten met wie, zoals wij nu begrijpen, ketters zijn bedoeld. Vanwege hun onrecht zal bij velen de liefde bekoelen. Als dan zelfs in de kerken, dat wil zeggen in die vergadering van de volken waar de naam van Christus zeer wijd is verbreid, er zo'n grote overvloed aan zonden zal zijn, een overvloed die wij al voor een groot deel aan den lijve ondervinden, wordt er dan hier niet een honger naar het woord voorzegd die ook door een andere profeet is aangekondigd? Keert dan niet ook vanwege deze vergadering, die door haar eigen zonden het licht van de waarheid van zich vervreemd, God terug naar omhoog? En dat zou dan tot gevolg hebben dat maar heel weinig mensen over wie is gezegd, gelukkig wie volhardt tot het einde, want die zal gered zijn, het oprechte geloof behouden of aannemen, een geloof dat gezuiverd is van allerlei verkeerde denkbeelden. Het is dus niet ten onrechte dat er wordt gezegd, keer vanwege haar die vergadering terug naar omhoog. Dat wil zeggen, zonder u weer af in de hoogte van uw geheime verblijven, zelfs vanwege die vergadering van volken die weliswaar uw naam draagt, maar niet doet wat u deed. Einde paragraaf.
0: Dit wordt eigenlijk tegen ons gesproken.
1: Tegen ons gesproken.

0: paragraaf.
1: Dit wordt eigenlijk tegen ons gesproken.
0: Tegen ons gesproken. Maar de zinnen waren nu wel erg lang. Ik hoop dat ik het goed heb gelezen. De gedachte is toch vrij ingewikkeld, naar mijn beleving.
1: Maar waarom heb je deze tekst dan uitgekozen?
0: Ja, omdat het typisch Augustinus is. Hij geeft er draaien aan die moeilijk te volgen zijn, waar je echt bij na moet denken. En dat nadenken, dat is je als toehoorder. Ik denk dat het moeilijk is om dat te volgen.
1: Maar als het zo moeilijk is om te volgen, waarom zou ik dit dan lezen?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Je hebt het wel vertaald, dit.
0: Ik heb het wel vertaald, ja. Maar het blijft evengoed moeilijk. Hè? En onder het lezen denk ik van ja, het is niet van onze tijd om dit in zo'n korte tijd allemaal te volgen. Je hoort het hem zeggen, je hoort jezelf het uitspreken, maar je moet er tegelijkertijd over nadenken. En daar heb ik dus moeite mee.
1: Dat nadenken?
0: Ja, dat nadenken. Ja, te schakelen tussen het uitgesproken woord en het volgen van de gedachte.
1: Dus in wezen de tijd waarin hij leefde.
0: Ja.
1: En degene die ik nu ben, en ja, ik moet het nu realiseren.
0: Ja, zoiets. Het is ook weer typisch Augustinus. Hij is voortdurend heel logisch voor zichzelf bezig met de uitleg, denk ik. Maar makkelijk te volgen is het niet.
1: Zullen we naar het volgende stuk gaan?
0: Het volgende stuk, ja. Ik hoop dat het dan iets concreter wordt.
1: Nou ja, je hebt het zelf uitgekozen.
0: Ja, ja. Omdat het typisch Augustinus is. Ik moet even drinken. Waar gaan we nu naartoe? Naar 8. Ik denk, nu komen we uit bij de wijnpers. Nu wordt het concreet. Psalm 8, zoals die werd gelezen door Augustinus. Voor het einde, voor de wijnpersen, een psalm ook van David. Heer onze Heer, hoe wonderbaarlijk is uw naam op heel de aarde. Want uw grootheid werd verheven boven de hemelen. Uit de mond van onmondige kinderen en zuigelingen hebt u de lof volmaakt vanwege uw vijanden, om vijand en verdediger te vernietigen. Want ik zal de hemelen zien, de werken van uw vingers, de maan en de sterren die u hebt bevestigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt, of het mensenkind dat u hebt bezoekt? Een weinig minder dan de engelen maakte u hem. Met heerlijkheid en eer kroonde u hem. En u stelde hem boven de werken van uw handen. Alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Alle schapen en runderen en bovendien de dieren van het veld, de vogels aan de hemel en de vissen in de zee, die door de paden van de zee wandelen. Heer, onze Heer, hoe wonderbaarlijk is uw naam op heel de aarde. Alles neergelegd voor het mensenkind. Psalm 8, paragraaf 1. Wijnpers, beeld voor de kerkgemeenschap. Voor het einde, voor de wijnpersen, een psalm ook van David. In de psalmtekst lijkt de psalmist over die wijnpersen uit de titel niets te zeggen. Daaruit blijkt dat in de schrift één en dezelfde werkelijkheid vaak met vele en verschillende beelden voor ogen wordt gesteld. Wijnpersen kunnen wij namelijk opvatten als kerken, net zoals wij een dorsvloer als de kerk kunnen zien. Want of het nu om een dorsvloer of om wijnpersen gaat, daar gebeurt niets anders dan dat de vruchten worden ontdaan van hun omhulsels die nodig waren voor het ontkiemen, de groei en de rijping tot het moment van de graan- of de wijnoogst. Van die stut- of schutdeeltjes, het kaf in het ene, de schillen in het andere geval, worden op de dorsvloer de graankorrels en in de wijnpersen de sappen ontdaan. Zo gaat het ook in de kerken.

0: Er is een hele massa mensen die de wereld is toegedaan samen met de goede. Zij hebben die massa nodig. Ze worden erin geboren en worden er ontvankelijk voor het woord van God. Door de geestelijke liefde en met medewerking van de dienaren Gods worden de goeden afgezonderd van die massa. Waar het nu namelijk om gaat, is dat de goeden niet qua plaats, maar vooralsnog wel qua gezindheid worden gescheiden van de slechten. Hoewel beiden zich nog samen ophouden in de kerk voor zover het hun lichamelijke aanwezigheid betreft. Maar er zal een andere tijd komen waarin het graan zal worden afgezonderd in de schuren en de wijn in de kelders. Het graan, zo zegt Johannes de Doper in het evangelie, zal hij bijeenbrengen in de schuren, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Dezelfde werkelijkheid kun je in een andere vergelijking zo begrijpen. De wijn zal hij opslaan in de kelders, maar de schillen zal hij uitstrooien voor het vee. Zo kunnen wij wat er in een dierenmaag gebeurt als een metafoor zien voor de straffen in de hel. Paragraaf 2. Wijnpers, beeld voor het gehoororgaan. Voor die wijnpersen is er nog een andere interpretatie mogelijk, zonder dat wij evenwel afstand hoeven doen van de betekenis kerken. Want ook het woord van God kan worden gezien als een druif. De Heer wordt immers ook wel een druiventros genoemd. Dat was de tros die aan hout hing, zoals de gekruisigde, en die uit het beloofde land werd gebracht door hen die het volk van Israël had vooruitgezonden. Wanneer dan het goddelijk woord, omdat het nu eenmaal moet worden uitgesproken, gebruik maakt van stemgeluid om overgedragen te worden naar de oren van de toehoorders, wordt door datzelfde stemgeluid, als was het een druivenschil, de betekenis ingesloten, zoals wijn. En zo komt de druif in de oren, als het ware een ruimte met wijnpersen. Daar wordt die opgedeeld in schil en sap, zodat het stemgeluid draagt tot aan de oren en de betekenis wordt opgenomen door het geheugen van de luisteraars, zoals bij een wijnvat. En vandaar gaat het over in een geregelde levenswijze en een geordende geesteshouding, zoals van een wijnvat naar de kelders. Daarin zal de wijn ouder worden en aan kracht winnen, als die tenminste niet vergeten wordt en verzuurd. Tot zure wijn werd die namelijk bij de Joden, en van die azijn gaven zij de Heer te drinken. Want de wijn die de Heer na de aanplant van de nieuwe wijnstok het Nieuwe Testament zal drinken met zijn heiligen in het rijk van zijn vader, moet wel heel goed en krachtig zijn. Einde paragraaf 2. Paragraaf 3. Wijnpers, beeld voor het martelaarschap. Men vat de wijnpersen ook wel op als martelaarschappen. In die zin werden zij, die de naam van Christus beleden, uitgeperst door het lijden van de vervolgingen, en bleef alles wat er sterfelijk was aan hen als druivenschillen op aarde achter. Maar hun zielen stegen op naar de rust van het hemelse verblijf. Ook met die uitleg nemen wij echter geen afstand van de gedachte dat de vruchtbaarheid in verband staat met de kerk. De psalmist zingt de psalm dus voor de wijnpersen, voor de opbrengst van de kerk, toen onze Heer na zijn verrijzenis is opgestegen naar de hemelen. Toen zond hij immers de Heilige Geest. en van hem vervuld, verkondigden de leerlingen vol vertrouwen het woord van God, zodat zich kerken vormden. Nou, dat was concreter dan de vorige passage. Zoals Augustinus altijd concreet wordt als het om vergelijkingen gaat. Hè? En dan is het heel knap om dat concrete te verbinden met de spirituele gedachte. Mm-hmm. En zo legt hij dus dingen uit.
1: Naar welke zullen we nu gaan? Want zullen naar, want je had ook voorbereid Psalm 18, weten wat je zingt. En dat is natuurlijk ook wel iets wat, want dat had je bijgezet. Zingen met het hart en ziel en met het begrip van de inhoud. En dat is wel leuk, is dat, want je kunt natuurlijk heel gedachteloos zingen.
0: Weten wat je zingt. In ratio in Psalmus 18, 2, 1. Zingen met hart en ziel en met begrip van de inhoud. Zingen als vogels. Het thema van paragraaf 1. Wij hebben gebeden tot de Heer dat Hij ons zuivert van wat aan vergrijpen in ons verborgen ligt, en dat Hij zijn dienaren spaart voor die van anderen. Wat dat betekent, moeten wij ook begrijpen. Dan kunnen wij zingen als mensen die weten wat zij zingen, en zingen we niet als vogels met alleen maar geluid. Want merels, papegaaien, kraaien, spechten en dat soort vogels krijgen vaak van mensen geleerd geluiden te laten klinken zonder weet te hebben van de inhoud. Maar weten wat je zingt, dat is de menselijke natuur vergund door Gods wil. En hoeveel deugnieten en nietsnutten zingen er zo? Liederen die passen bij hun oren en hun harten. Dat weten we heus wel, en het stemt ons verdrietig. En met hen is het nog een graadje erger gesteld, want wat zij zingen kan hun onmogelijk ontgaan. Ze weten dat hun liedje een schandelijke inhoud heeft, en toch zingen ze. Hoe schunniger het lied, hoe liever, hoe smeriger, hoe leuker zij het vinden. Maar wij, die hebben geleerd om in de kerk Godgewijde teksten te zingen, moeten daarbij ook ons best doen te zijn wat er geschreven staat. Gelukkig het volk dat de jubel begrijpt. Daarom, lieve mensen, moeten wij wat we samen met welluidende stem hebben gezongen ook met ingetogen hart leren kennen en zien. Ieder van ons heeft in dit gezang een verzoek gericht aan de Heer en aan God gevraagd: zuiver mij van wat aan vergrijpen in mij verborgen ligt, Heer. Spaar uw dienaar voor die van anderen. Als zij niet de baas spelen over mij, zal ik zonder smet zijn en ik zal worden gereinigd van een groot vergrijp. Om goed te weten wat dat betekent en hoe dat is bedoeld, moeten we, voor zover de Heer ons dat vergunt, even door de psalmtekst heen gaan. Paragraaf 2, Gods heerlijkheid. Er wordt namelijk over Christus gezongen. Dat is in deze psalm heel duidelijk, omdat daar geschreven staat: toen hij als een bruidegom tevoorschijn trad uit zijn bruidsvertrek. Wie anders is die bruidegom dan hij aan wie die maagdelijke bruid werd toevertrouwd door de apostel Paulus? Wie anders dan hij voor wie de ingetogen vriend van de bruidegom de ingetogen vrees uitspreekt dat, zoals de slang ooit Eva misleidde met haar sluwheid, zo ook de gevoelens van deze bruid van Christus worden aangetast en niet meer passen bij de ingetogenheid die er in Christus is. In deze Heer, onze Redder Jezus Christus, is dus de grote en volle genade gelegd waarover de apostel Johannes zegt: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeboren zoon van de Vader, vol genade en waarheid. Die heerlijkheid verhalen de hemelen. De hemelen, dat zijn de heiligen, zij die ontheven zijn van de aarde en die de Heer dragen. Toch is de heerlijkheid van Christus op een bepaalde manier ook door de hemel verhaald toen na de geboorte van de Heer een nieuwe ster verschenen was die nog nooit was gezien. Maar nog echter en nog hoger verheven zijn de hemelen waarover in het vervolg van die psalm wordt gezegd: het zijn geen berichten en geen boodschappen waarvan hun stemmen niet te horen zijn. Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan, tot de uiteinden van de wereld hun woorden. Van wie? Van de hemelen natuurlijk. Van wie dus? Van de apostelen natuurlijk. Zij verhalen ons van Gods heerlijkheid. In Christus Jezus, gelegd door de genade. Die wordt verleend in de vergeving van de zonden. Want allen hebben gezondigd en ontberen de heerlijkheid van God. Maar zonder dat het iets kost, gratis, worden ze aangenomen als rechtvaardigen door zijn bloed. Dit gebeurt gratis, om niet. En daarom is het Latijnse woord voor genade gratia. Van genade kan vanzelfsprekend geen sprake zijn als die niet, om niet, gratis wordt verleend. Omdat wij niets goeds hebben gedaan om zulke gaven te krijgen, sterker nog, omdat ons niet om niet gratis de doodstraf had kunnen worden opgelegd, werd om niet gratis een weldaad bewezen. Op grond van wat wij hadden verdiend, hadden wij alleen maar veroordeeld moeten worden. Maar hij heeft ons niet vanwege onze rechtvaardigheid, maar vanwege zijn barmhartigheid gered door het bad van de wedergeboorte. Dit is, zeg ik, Gods heerlijkheid, niet die van u. Niets goeds hebt u namelijk gedaan, en toch hebt u zo'n groot goed ontvangen. Als u dus onderdeel bent van de heerlijkheid die de hemelen hebben verhaald, zeg dan tot de Heer uw God: mijn God, zijn barmhartigheid zal voor mij opkomen. Ja, die komt voor u op. Hoe en in welk opzicht die voor u opkomt? In de zin dat zij niets goeds in u aantreft. Opgekomen bent u voor zijn doodstraf met uw hoogmoedig gedrag. Hij voorkomt uw straf door uw zonden uit te wissen. Als een rechtvaardige in plaats van een zondaar, als een wetsgetrouwe in plaats van een wetteloze, als iemand die in Gods rijk is opgenomen in plaats van een veroordeelde, moet u tot de Heer uw God zeggen: niet aan ons, Heer, niet aan ons, maar geef aan uw naam heerlijkheid. Laten wij inderdaad zeggen: niet aan ons. Om wie zou het immers moeten gaan, als er in plaats daarvan stond aan ons? Ik zeg u, laten we zeggen, niet aan ons. Want als God had gedaan zoals aan ons verondersteld, had hij ons alleen maar straffen kunnen opleggen. Laat hij niet aan ons, maar aan zijn eigen naam de heerlijkheid geven, omdat hij ons niet heeft behandeld naar ons onrecht. Niet aan ons dus, niet aan ons. De herhaling werkt als een versterking. Niet aan ons, Heer, maar geef aan uw naam de heerlijkheid. Dat wisten die hemelen die de heerlijkheid van God verhaalden.
1: Als ik dit hoor, word ik hier blij van.
0: Ja, ja, ja.
1: Het moet een genot zijn om dit vertaald te hebben.
0: Ja, ja, inderdaad. Als ik dit lees, word ik daar ook blij van. Inderdaad, ja. Heel goed uitgedrukt.
1: Dan wou ik het hierbij laten voor dit moment. Hartelijk dank.
0: Ja, oké. Dank u wel.
1: En dit zijn Ben Bongers. En met hem was ik in gesprek, of niet echt in gesprek, maar las hij een aantal stukken vooruit Als een boom aan stromend water van Aurelius Augustinus. Uitweidingen over Psalmen 1 tot 32. Hij heeft een vertaling gedaan, samen met Hans van Rijzen. En het is een uitgave van uitgeverij Damer in Eindhoven. En met deze Ben Bongers was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In naam van de Vader,
1: en de Zoon,
0: en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrijzen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt,
1: ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God,
1: ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe

0: They ended up taking the baby by C-section on Holy Saturday, and she died the next Saturday at home. She wanted to go home. She only got to hold that little girl one time, you know, but it was a huge sacrifice for her and for her husband, you know, who then became a single father of four little ones and who heroically, you know, raised those children, taught those children, worked as an engineer, a holy engineer, you know, who was very sacrificial in his work, and then still opened up his life to the church. He was a very quiet and private man, and he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, you know, her son Pietro and Gian Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, you know, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on, but he was the one, you know, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, you know, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
1: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
0: Sure, 1962.
1: Oh, yeah, yeah.
0: You know, so a modern saint.
1: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, ja, wat die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van zes kinderen, getrouwd met Pietro. Van die zes kinderen helaas waren er twee een miskraam, dus er waren vier kinderen in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Paaszaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om vier kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep. Was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat. Maar ook heel heroïs in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
0: Founded the maternity home. And that what drew me, that's what got me excited about her is, you know, she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them, you know, didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And, you know, we never can talk about Gianna without her husband, Pietro, who really, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here that we are trying to work toward that. And I think that that will be coming soon. We don't know when, but, you know, there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. You know, he's a great example here at the maternity home that we have, you know, for single mothers. Well, he was a single father.
1: Yes.
0: And, you know, and can you imagine the suffering in his life of losing, you know, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years. And he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
1: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder dat hij dus ja echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ja, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar, die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een ja, heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
0: So, you know, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
1: Yeah.
0: You know, so right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Molla. And so that, I guess, going on, you know, with our foundation is we want to share that, you know, as part of the new evangelization by, you know, beloved St. John Paul II, you know, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is to kind of have one base, you know, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, you know, but starting with Servant of God soon, hopefully, you know, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, you know, replica of the spousal home where they lived, and, you know, a Pietro Molla Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and, I guess, inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of yeah. hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro lived to the full.
1: Yes, yeah. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de 4 kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog 3 kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden. Alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt. Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven. Heeft hij verzameld in de loop van die... Of die had hij natuurlijk, maar die hebben zij als, als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is, mogen zij allemaal verzamelen. Daarnaast zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt. Maar dat offers ook vreugde kunnen brengen. En liefde en hoop. And you said there are still three living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Right. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his beloved Gianna holy, and people maybe if they hear about it, they maybe think this choice of hers is it's so far away, that's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
0: Right. And Saint Gianna, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, and it was her little choices. And that is, one of the things that the church and her family call her life, a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. She was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and, she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. She at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, was interested, but her health, just was too weak, and so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick, and she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home, and in walked Pietro, and they had met before. He was an engineer, but never really looking at it that way. And they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, once I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September 24th. So, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood. She would write a letter, how can I make you happy? Just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, because, he was so good to her, and she was so good to him. And, they really, the six and a half years together, their love just exploded. Mm-hmm. And they have so much to teach the world.
1: Yeah.
0: And that's why it's, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Emanuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri. The three of them are the ones who, you know, first started, you know, or came together to form this foundation to really concretely do that as it is so needed in this world today.
1: Yeah, yeah. De keuze die Jana al heeft gemaakt voordat ze, ja, zeg maar, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, zo wordt het genoemd, dat, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè, dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. En ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is. En die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Jana was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, nou, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van ja, hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat daar verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei is dat Jana echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles, zeg maar, heeft kardinaal Burke samen met dus de jongste dochter Jana Emanuela Molla en een priester Elliot ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life, and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
0: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile or at least a little bit of patience in day-to-day life, you know, and that's, you know, she just taught that very beautifully.
1: And
0: so did he.
1: Yeah.
0: Profoundly, really.
1: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
0: Sorry.
1: So it was a little bit too much, but how are the responses of people? Do they do they see it as an example? Do they find it inspiring?
0: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. You know, I always joke, say she's a rock star, which she's like, no, but, you know, it's amazing. She can have silence in the room as she tells the story. And, you know, here she is, the person, you know, who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And I mean, afterwards, people are in line for hours and hours just to greet her and, you know, crying. And it's just so beautiful. And of course, you know, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, you know, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice. because it is important. It's so important. And, you know, St. Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, you know, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, you know, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home is when I first met Gianna Emanuela too.
1: Yeah.
0: And I, you know, we weren't there that long, but I can tell you with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him, and I don't speak Italian, so, and he didn't speak English, I mean, a little bit, but so, you know, and we were with Archbishop Aquila was translating, he spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes, and then he would give me one sentence, you know, so I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say, like, they're talking about their honeymoon, but that was it, he would translate, and so I was like, well, what, you know, But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Emanuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming of how much he still loved his wife and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together is like this holy man is still in love with his saint wife. And it's beautiful.
1: Yeah, yeah. Mary Pat vertelt dus dat, ja, uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar. En natuurlijk met God heeft inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuela heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n, ja, van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of staat er een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En ja, het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die ja, waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. En dat maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ja, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan ben je dat zelf ook. Nou, zij heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuela ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van anderhalf uur dus in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Daar kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting, dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid, dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, haar bij de elleboog nam. En ze zegt, ja, dat doet Gianna Emanuela, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid. En laten zien van, nou, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier deed ze dat en dat. En ze zegt, Je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van ja, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze nou, sowieso een lied dat, ja, dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. O God Beyond All Praising. Dus O God, ja, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij Zijn Hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting.

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn, and who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man, hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was misschien, Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that Saint Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, mm-hmm. but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, mm-hmm. you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and their writings and all of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably, with any canonization, that's, you know, the challenge,
0: time. Yeah. Time and people who are also qualified to do this, of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. I mean, so we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned from God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and help to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed. Yes. What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. This I should say. She wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I
0: can't. No, that's okay. Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het Moeder- en Kindcentrum. En zij vertelt dat dat Moeder- en Kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat Moeder- en Kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you. Are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what Saint Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never failed, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part and not only follow their example, but ask for their help and their intercession because they are powerful.
0: Yeah, yeah. Yeah, it's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar... ja, ik weet dat hè, het verhaal over Gianna en Pietro Mollo... dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou, ja, wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar, hè, waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor zwangerschap. He, onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus, nou ja, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, hé, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd. Want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zeggen ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live, or is it?
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the international center, we actually don't have a location yet, and that's by design, because We really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a, you know, a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, you know, that can be at disposable for, you know, this diocese, for the whole country, and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, you know, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. You know, it's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, you know, yes, here for people.
0: Yes.
1: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
0: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed. Yeah. And the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, well, we bless you with all the work you do.
1: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
0: Okay, thank you very much.
1: Yeah.
0: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, nou, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Ik bezoek met offers uw huis en kom naar u mijn gelofte volbrengen. Psalm 65. De offers van de Eucharistie. Dat zijn niet onze offers, maar dat is zijn offer. Hij offert zichzelf. En wij voegen ons met onze offers in zijn offer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper tot Jezus met de vraag: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrompen stof, want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken. Dan blijven beide behouden. Dit is het woord van God. Jezus is van de nieuwe schepping het nieuwe middelpunt. Het middelpunt waaromheen zich heel de oude schepping in nieuwheid opbouwt. Bidden is leven vanuit dat nieuwe middelpunt. Dat nieuwe middelpunt van de nieuwe schepping. Bij hem eerst mijn geest laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, breng ik me staande zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals een bruidegom zijn bruid. Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel

Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel onverdiende liefde. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij helpt mijn gebed te ondersteunen en te schragen. Niet alleen de houding van mijn lichaam, maar de houding van heel mijn leven zou op God moeten zijn afgestemd. En het is een belangrijke voorwaarde voor de echtheid van mijn gebed dat ik ook het verlangen vernieuw om heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik kan dat verlangen vernieuwen door dit nu als een genade te vragen. De genade namelijk dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Nu stel ik me de geschiedenis of de situatie voor ogen, het gebeuren met Jezus waarin God zich ten diepste heeft uitgesproken en meegedeeld. Door die geschiedenis in het gebed liefdevol te beschouwen, gebeurt Gods woord opnieuw aan mij. In dit strijdgesprek blijkt dat Jezus zijn tegenstanders voor is. Hij spreekt over de bruidegom die zal worden weggenomen en dat is een letterlijke verwijzing naar de lijdende dienstknecht waarvan, van wie geschreven staat dat hij door een gewelddadig vonnis werd weggenomen, beter vertaald met weggerukt. De bruidegom wordt met geweld weggenomen. De scheur wordt nog groter. De zakken bersten, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Dat zijn niet alleen maar woorden. Deze woorden weerspiegelen geschiedenis. Jezus, de nieuwe wijn, gaat verloren. De scheur, letterlijk het schisma tussen Joden en Christenen, wordt alleen maar groter. De oude zakken van het Jodendom waren niet in staat de nieuwe wijn van het Christendom te bevatten. De nieuwe wijn die Christus is, kan slechts doorgegeven worden in nieuwe zakken, dat wil zeggen in het nieuwe Israël, de kerk. En zo gaat de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. Jezus is uniek. Alles moet zich aanpassen aan hem. Ons leven als christen laat zich niet terugbrengen tot een of andere formule, bijvoorbeeld mens zijn of medemenselijk zijn, of zelfs niet liefhebben. Want Jezus zegt niet dat we moeten liefhebben, om het dan maar aan ons over te laten hoe we dat invullen. Hij voegt eraan toe, dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Het is een liefde die zijn inspiratie en zijn maat vindt bij Jezus. Ik lever me pas helemaal uit aan het woord van God, wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit geschiedde. Hier zal dit een geestelijke plaats zijn, namelijk de grens tussen Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de leerlingen van Johannes en de Farizeeën en al die anderen aan de andere kant. Het niet op te heffen verschil tussen de kerk en de wereld. Dat is de plaats. Het gaat de menselijke kracht eenvoudig te boven het op die plek in de geschiedenis te kunnen uithouden. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus beter mag leren kennen als de bruidegom die mij met een totale liefde bemint en als de leidende dienstknecht die zijn liefde in daden toont. De overweging. Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Het verschil van mening gaat niet over het vasten, maar over het tijdstip waarop gevast wordt. Vasten hoort erbij. Daarover zijn Jezus en zijn gesprekspartners het eens. Jezus zelf heeft gevast in de woestijn, 40 dagen lang. Hij leert zijn leerlingen te vasten, zoals het God aangenaam is, met gezalfd hoofd en opgeruimd gezicht. Waarom eigenlijk vasten? Vasten begeleidt een rouwproces. Dan kunnen mensen op een natuurlijke wijze door het verdriet al geen brok door de keel krijgen, zoals het gezegde luidt. Mensen zijn ook tot vasten geneigd wanneer ze rouwen over de dood door de zonde. De Joden kwamen te Mispa bijeen, hielden een vaste dag en ze zeiden, wij hebben tegen de Heer gezondigd. 1 Samuel 7. Door het vasten wordt er een innerlijke ruimte of leegte geschapen om de volheid van God te ontvangen. Zoals het gebed een gat is in de dag, zo geeft het vasten een leegte in.

je maag. Het gebed is een gat in de dag, het vasten een leegte in je maag. Binnen de kerk hebben vasten en bidden dezelfde bedoeling als alle andere vormen van onthouding en versterving, zoals het celibaat, de vrijwillige armoede, de vrijwillige gehoorzaamheid, het beleven van het slot. Zij bewerken allen een leegte die openstaat voor een vervulling van Gods wegen. Het vasten heeft in de kerk dan ook meer een mystieke gerichtheid dan een ascetische. Dat wil zeggen, het is meer gericht op de vereniging met God, mystiek, dan op de ordening van de neigingen en de hartstochten, wat wij dan samenvatten met het woordje ascese. En daarom heeft de kerk van ouds de praktijk van het eucharistisch vasten, het zogenaamde jejunium eucharisticum, gekend. En tot op de dag van vandaag vraagt zij van haar lichamelijk gezonde gelovigen, en nu letterlijk zoals het staat in de tekst, om het sacrament van de communie niet eerder te ontvangen dan nadat zij zich een uur hebben onthouden van vaste spijs en drank, water uitgezonderd. Met een volle maag is het slecht eucharistie vieren. Trouwens, dat leerde de oude monnikswijsheid al, een volle maag bidt niet graag. Met Jezus als de bruidegom in ons midden moet je in vreugde eten en drinken. En met de lijdende dienaar, die door een daad van geweld wordt weggenomen, moet je vasten. Onthouding en gebruik. Het gaat bij allebei niet zozeer om een waarde in zichzelf, of om een eerbiedwaardige traditie of gewoonte van je omgeving, als wel om deelname aan het leven van Jezus. Het zich onthouden als deelname aan zijn lijden en zijn dood, en het genieten als deelname aan zijn verrijzenis. God komt om zijn ontrouwe bruid, de bruid die hem verlaten had, te zoeken. De Messias luidt de periode in van een nieuwe, voortaan ongebroken trouw. Letterlijk met de woorden van de profeet Jesaja: zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden om u. Jesaja 62. Bij een huwelijk hoort vreugde. Gedurende de feestelijkheden worden de gasten ontslagen van bepaalde religieuze verplichtingen, onder andere die van het vasten. Het feit dat de leerlingen niet vasten op een dag dat fariseeën en schriftgeleerden dat wel deden, wordt door Jezus geduid als een teken dat de bruidegom in hun midden aanwezig is. Om het maar eens heel symbolisch uit te drukken, God viert in Jezus de witte broodsweken van het huwelijksverbond met zijn schepping. Elke eucharistie is dan ook een bruiloftsmaal. God richt daarin een bruiloftsmaal aan voor zijn zoon, als een teken en als een begin, als een veelbetekenend nieuw begin van de nieuwe wereld die komen gaat. En daarop wordt met woorden in de heilige communie gezinspeeld: zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dat is de tekst van Apocalypse 19. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. De nieuwheid van Jezus, de nieuwheid van het evangelie en de nieuwheid van de kerk is dat God nu onder ons is in de Heer Jezus. Deze versen geven een tweede verklaring voor het feit dat de leerlingen van Jezus op dit moment niet vasten. Er is namelijk een nieuw tijdperk ingetreden. Oud en nieuw verdragen elkaar niet. Het koninkrijk God vraagt een nieuwe wijze van denken en een nieuwe manier van handelen. Er is maar één norm, Jezus zelf. Of het je dichter brengt bij hem. Bij alles moet je je afvragen of het je dichter brengt bij de gemeenschap met hem. Of de nederige gestalte van de Heer er meer door tot uitdrukking komt in je leven. De norm van ons handelen kan nooit zonder meer het goede zijn. Bijvoorbeeld dat vasten goed is in zichzelf.
en dat het daarom zou moeten gebeuren? Laat ze er hem van ons handelen, kan ook niet de traditie zijn, omdat iets altijd zo geweest is, en al evenmin het sociale milieu, omdat de anderen het zo doen, bijvoorbeeld de fariseeën of de leerlingen van Johannes. Binnen de kerk moet alles zich richten op hem alleen. Of het past bij hem, of het zijn kleur aanneemt, zijn weefsel. Hij geeft de toon aan waarop alle andere klanken van het menselijk leven zich moeten afstemmen. Wil de melodie van ons menselijk leven niet vals klinken? We moeten afstand nemen van al wat hij niet is, van wat niet op hem is geïnspireerd. Heel ons leven, al onze reacties en al onze gebruiken moeten zich om hem heen opbouwen, zich aan hem aanpassen als aan nieuwe, ongekrompen stof en jonge wijn. Aan het eind van het gebedsgesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, eenvoudig, hartelijk, met veel of met weinig woorden, maar direct op de man af, zoals met een vriend. Me vervolgens door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten. Voorbeden, dankzeggen, vertrouwen, lofprijzing, aanbidding. Ten slotte een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En we mogen de vespers, het kerkelijk avondgebed, gaan bidden. En als u vaker meebidt op de zaterdag, dan weet u dat de zaterdag altijd al kijkt, al begint eigenlijk al met zondag te vieren. Dat is namelijk dus de eerste vespers. En dan morgenavond, zondagavond, is de tweede vespers. Nou, dat weten we dan maar weer. En dan ga ik u graag even de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 149. En als je daar bent, dan loopt dat door. Behalve, en dat is altijd in het weekend, is de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed is altijd eigen aan dat weekend. En het is dus nu morgen dus de 14e zondag door het jaar. Maar goed, de rest kunt u in ieder geval wel meebidden. In het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 691. We zijn de tweede week ingegaan. 691. Daarna gaan we naar de psalmen. En die staan op bladzijde 878. Nou, dan loopt dat verder door. Dus, maar vooral alleen dus de antifoon voor de lofzang van Maria, die staat dan voorin op bladzijde 609. En het slotgebed op de volgende bladzijde 610. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ik even te snel ga. Maar wees gerust, ik ga tussendoor ook nog een keertje de bladzijde zeggen. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 149. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 691. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lavenis, die heel de wereld wijd en zijd geschapen hebt in heerlijkheid.
1: Gij hebt uw grote werk gedaan. Gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust.

0: kwikt naar hartelust.
1: Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonde vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan.
0: En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 878. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
0: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt.
1: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
0: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat Gij bepaalt.
1: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
0: Al spannen de zondaars mij strikken. Van uw bevelen wijk ik niet af.
1: Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
0: Wat Gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk. Die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart. En zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen.

0: huizen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Stendig geluk aan uw zijde.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Halleluja.
0: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Halleluja. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. De gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van de slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
0: Dat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op de aarde. Halleluja. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank telkens als wij u in onze gebeden gedenken. We hebben immers gehoord van uw geloof in Jezus Christus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u.

0: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Het groot getijdboek gaan we voor de antifoon, voor de lofzang van Maria, gaan we naar bladzijde 609. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. Verberg uw geheimen voor wijzen en geleerden, maar openbaart ze aan eenvoudigen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. Gij verbergt uw geheimen voor wijzen en geleerden, maar openbaart ze aan de eenvoudigen.
0: Voor de slotgebeden gaan we in het groot getijdboek terug naar bladzijde 882. Wij zijn het volk van God tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar.
1: Heer, op u hopen wij.
0: God, onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren, onze paus Leo en onze bisschoppen van Nederland. Sta hen bij en schenk hun uw leiding.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Behoed ons volk voor alle kwaad en laat het in vrede en voorspoed leven.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Toon uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Je kunt u in stilte als wilt bidden voor uw eigen intentie.

0: Heer, op u hopen wij.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Was zij de 610. Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouder nemen, zachtmoedig en nederig worden en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen en bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Voor zij die Pelgrim in Eigen Land een beetje volgen, die weten dat wij reeds naar het buitenland mochten afreizen door het ondernemen van een prachtige pelgrimstocht in de eeuwige stad Rome, waar we de 7 basilieken, de 4 grote en de 3 kleinere, die in het kader van het heilig jaar kunnen bezocht worden, hebben bezocht en zo ook door de heilige deuren mochten heen gaan. Vandaar dus het idee om voor onze aflevering nu wij de zomer naderen en de zomermaanden, maanden waar men traditioneel ook vakantie zal nemen, u willen inspireren om op reis te gaan in eigen land. Dat is ook altijd van in het begin de opzet geweest van het programma. En natuurlijk, als we als gelovigen onderweg zijn, dan is er zeker ruimte voor wat meer recreatieve zaken, het genieten van cultuur en geschiedenis. Maar willen we toch ook momenten inbouwen van gebed, misschien zelfs meditatie, een stukje lezen van de Heilige Schrift. Je kan het allemaal inbouwen wanneer je onderweg bent. Heel eenvoudig. Wij gaan dat ook doen. We gaan namelijk gebruik maken van een zeer handig vervoersmiddel wanneer u aan de kust bent. De tram. De kusttram. De tramlijn langs de Belgische kust die voor ons begint eigenlijk in Adenkerke, maar de Pannen en zo helemaal tot in Knokke gaat. Op deze wijze reist ze langs de Pannen naar Kokzijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenbergen en vervolgens een stukje Brugge, Zeebrugge natuurlijk, om zo uit te monden als het ware in Knokke-Heist. En zo legt ze een lengte van 67 kilometer af en is daarmee de langste tramlijn ter wereld. Het duurt iets minder dan 3 uur om deze afstand af te leggen, maar natuurlijk wanneer je enkele zaken wil gaan bezoeken, ruimte wil maken voor gebed en dergelijke meer, ga je er natuurlijk langer over doen. En daarom is het ook goed om er rekening mee te houden wanneer je bijvoorbeeld deze tocht zelf eens zou ondernemen. Dan zou u bijvoorbeeld de trein kunnen nemen tot in de Pannen. U neemt daar al de kusttram, rijdt zo richting de kustlijn naar Oostende. En Oostende is, de afstand tussen de Pannen en Oostende is zeker haalbaar om te doen op 1 dag. U kan er een mooie daguitstap van maken. Misschien een korte overnachting in Oostende, om dan de volgende dag het tweede deel van de tocht af te leggen. Het voordeel is natuurlijk, via de radio hoeft u nergens heen te gaan, u hoeft geen hotel te boeken, u kan gewoon met ons de tram opstappen en al het moois dat we mogen ontvangen op onze weg mee ontvangen, mee beleven. En wanneer we zeggen de Belgische kust, ja, dan denkt iedereen onmiddellijk aan de zee. Dat is inderdaad het deel van ons land dat grenst aan de Noordzee. Het is ongeveer een 65 kilometer lang en omvat een tot 500 meter breed zandstrand met daarachter nog een 2,5 kilometer brede duinengordel. Waar wij ons bevinden, dat is natuurlijk de kant van Frankrijk, in het zuidwesten, waar de Vlaamse kustlijn overgaat, zeg maar, in de Franse Opaalkust, in Frans-Vlaanderen, met Dunkerque of Duinkerke. En natuurlijk, als we vervolgens dan de tram nemen richting Knokke-Heist, dan zouden we uiteindelijk uitkomen aan het Zwin, die de grens vormt met het Nederlandse gedeelte van de Vlaamse kust. En alvorens we samen naar ons eerste punt gaan, en dat zullen we heel toepasselijk op het strand doen, is het misschien toch interessant om even stil te staan bij de historische ontwikkeling van het kustlandschap. En daarvoor zijn we te rade gegaan bij het Vlaams Instituut voor de Zee. En Adriaan Verhulst die vertelt daarover het volgende.
Afgezien van enkele schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd, begint de eigenlijke historische periode in de geschiedenis van de kustvlakte, wanneer de eerste geschreven bronnen in de 8e eeuw melding maken van enkele bewoonde plaatsen en zoutweiden in de buurt van Aardenburg en het latere Zwin. Over de eeuwen tussen het einde van de 3e eeuw, toen de kustvlakte op het militaire steunpunt van Oudenburg na werd verlaten, en het begin van de 8e eeuw weten we in verband met de kustvlakte eigenlijk hoegenaamd niets. Volgens de geologen zijn tijdens die 4 eeuwen de getijdengeulen, die reeds in de Romeinse tijd bestonden, groter geworden en dieper het veengebied binnengedrongen. Dit zou volgens hen het gevolg zijn geweest van een toenemend effect van stormvloeden, een verdere opruiming van de kustbescherming, een geleidelijke stijging van de zeespiegelstand, ja, ook al in die tijd, en de inklinking ten gevolge van het ontwaterend effect van de getijdengeulen op de omgevende bedekte veenlagen. En we horen dus het ontstaan van, waar eigenlijk nu de kustlijn is, een reeks waddeneilanden en later een duinengortel. En het feit is dat we aan de kust dus nog verschillende plaatsnamen terugvinden die verwijzen naar die waddeneilanden. Zo ging één eiland van Duinkerke tot Oost-Duinkerke, met de duinenabdij ertussen, daar gaan we het zeker nog over hebben. En het volgende eiland dan van Westende tot Oostende, met Middelkerke in het midden. En de duinengordel is doorbroken door rivieren die water afvoeren en de zee die zout water brengt bij hoogwater, zoals in het Zwin. Geleidelijk aan greep de mens in en dijkte die verschillende polders in. De kust kreeg zijn definitieve vorm door de Sint-Elisabethvloed van 19 november 1404, want bij die ramp werden verschillende eilanden in de Scheldemonding weggevaagd en het land werd overstroomd. De Vlaamse graaf Jan zonder Vrees, ook hertog van Bourgondië, gaf bevel om de bestaande dijken te verbinden. En zo ontstond de Graaf Jansdijk van Duinkerke tot Sas van Gent. En die dijk beschermde het Vlaamse land tegen de volgende Sint-Elisabethvloed van 19 november 1421, die eveneens lelijk huis hield en verschillende dorpen in Zeeland deed onderlopen en voor honderden doden zorgde. De dijk deed de polders ontstaan en zorgde voor het recht trekken, als je zo wil, van de Vlaamse kust. En dus krijg je eigenlijk kustgemeentes die eigenlijk in het begin relatief klein zijn van omvang en de plaatselijke economie gericht op landbouw en visserij. Onze kustlijn bestond in die tijd voornamelijk uit duinen, wat moerassig gebied en begroeiing. En vanaf het einde van de 19e eeuw, een periode die bekend stond als de Belle Époque, begon door de economische welvaart ook het toerisme op gang te komen. Je kreeg de aanleg van de kusttram, die wij ook vandaag zullen nemen, en zo de verdere ontwikkeling van onze Belgische kust, zoals we die vandaag kennen. En het hoeft natuurlijk geen betoog, dat is dat deze regio voornamelijk overleeft dankzij toerisme. Zeker als het gaat over alle zaken die zich bevinden, bijvoorbeeld op de dijken, de langgestrekte dijken van onze Belgische gemeentes, kustgemeentes. Interessant is bijvoorbeeld om te weten dat de kustlijn maar liefst 2/3 bevat van de ganse hotelcapaciteit van Vlaanderen, met meer dan 500 hotels en 27.000 bedden. Men kan heel gemakkelijk de trein nemen naar tal van stations in kustgemeenten en zo genieten van een dagje zee, misschien een verlengd weekend. Hoe dan ook, we gaan dus de restanten van die kustlijn waar we over gehad hebben, die duinengordel ook, gaan we natuurlijk tegenkomen. Zo is er bijvoorbeeld de duinengordel tussen de Franse grens en Westende Bad, met tal van overgangszones
En dan uiteraard in de buurt van Oostende, tussen Oostende en Blankenbergen. En De Haan zijn maar enkele gebieden die we benoemen, die toch die duinenpartijen tonen. Dat gezegd zijnde hebben we er helemaal zin in gekregen om even richting het strand te trekken. Maar daarvoor moeten we eerst even reizen naar het station van De Panne. Daar nemen wij de kusttram en reizen zo via de Pannelaan naar de Kerkstraat, naar de Westhoeklaan en houden halt bij de Panne-Esplanade. Daar gaan we richting het strand, waar we het eerste moment van onze pelgrimstocht mogen beleven.

0: zo, dierbare luisteraars, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u het achtergrondgeluid hoort, nee, u luistert niet naar de rots in de branding, maar wel degelijk naar Pelgrim in Eigen Land. Maar het achtergrondgeluid verraadt al een beetje waar wij vandaag staan. Misschien ook wel de wind die u wat kan horen. Maar ik sta hier op het prachtige strand van De Panne. En dat is het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag. Lekker vroeg opgestaan om hier aan onze Noordzee te komen staan. En ik zie in de verte al een zeilboot die vroeg deze ochtend het ruime sop heeft gekozen. Hier en daar een wandelaar al, die geniet van aan de kust te zijn. Ja, het zien van de zee is toch altijd een hele bijzondere ervaring. Het doet me ook denken aan de heilige Therese van Lisieux. Toen zij als klein meisje voor de eerste keer de zee zag, dan was ze zo onder de indruk dat ze er op zijn minst een aantekening of een gedicht over geschreven heeft. Zij bevond zich toen in Trouville-sur-Mer. Wij bevinden ons aan De Panne. En De Panne is eigenlijk het meest westelijke deel, zeg maar, van onze Belgische kust. En de bedoeling zal zijn dat wij in de komende afleveringen een bijzonder voertuig zullen gebruiken om ons langs de Belgische kust te laten leiden, namelijk de kusttram. Dat is natuurlijk ideaal voor de toerist, maar ook voor de pelgrim, want er zijn langs deze route heel wat plaatsen te vinden die op een of andere manier te maken hebben met ons mooie geloof. Kapelletjes, cryptes van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Uiteraard zullen we heel wat plaatsen vinden die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Denk maar aan Onze Lieve Vrouw ter Duinen. De mooie titel die Maria draagt, Sterren der Zee. En natuurlijk zullen we ook nog voorbij, eens we in Bredene zijn, voorbij de Visserskapel gaan, waar we in een vorige pelgrimstocht, toen zijn we van Brugge naar Bredene gefietst. Toen waren wij daar ook op bezoek en we gaan dat zeker ook opnemen in onze tocht om eens te gaan kijken hoe het daar gesteld is met de mooie Visserskapel. Ja, ik sta ondertussen al een beetje in het water eigenlijk, dus ik ga mij een klein beetje meer in de richting van de dijk begeven. Er staat mij een meeuw aan te staren. Die denkt, wat is die man toch van plan met die microfoon? Die gaat daar toch niet mee zwemmen. Dat gaan we zeker niet doen. We gaan van hieruit richting onze eerste halte. We zijn dus eigenlijk heel gemakkelijk tot hier kunnen komen. U neemt de trein tot in De Panne. En dan kan u daar rustig al de kusttram nemen. Op een paar minuutjes staat u aan de zee. En we gaan dus de route die de kusttram uittekent gebruiken om de kust te verkennen. We zijn al in Rome geweest dit jaar, dus we blijven eens lekker thuis tijdens de zomer en dat is ook een goed idee, want onze Belgische kust heeft heel veel te bieden. We gaan ons op deze tocht dus wat meer op het pelgrimsgehalte concentreren, minder op het toeristische. Daarvoor zijn er andere gelegenheden om dat te doen, maar ik kijk er naar uit om samen met u op deze wijze een soort van, kraaltjes van de rozenkrans te verzamelen. We zullen heel wat plaatsen ontmoeten op onze weg. En stuk voor stuk willen we deze ook biddend doorbrengen. In de mate dat het mogelijk is, zullen we dat ook doen. En op deze wijze kunt u een tientje van de rozenkrans verzamelen, samen met ons aan de Belgische kust. En heel gemakkelijk die tour zelf eens doen. Wanneer u er een mooie daguitstap van wil maken, u neemt 10 ritten, ticket van de lijn en u gaat gewoon met de kusttram langs de heen de Belgische kust. De Pannen dus. Daar is het begin van onze tocht. En misschien is het ook interessant om in de komende haltes die we zullen houden op onze tocht, zeer zeker ook eens te raden gaan bij de Heilige Schrift. Want water en zee spelen eigenlijk een grote rol in de Heilige Schrift. Er zijn tal van passages die met water te maken hebben. En dat zal ook een beetje de rode draad vormen van onze tocht. Op deze wijze gaan wij biddend verder. En zo worden we echt pelgrims aan de Belgische kust. En een eerste passage, dierbare luisteraars, ja, dat kan natuurlijk niet anders wanneer men naar de grootheid van de zee kijkt, doet het onmiddellijk denken aan het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. En dat is de eerste passage voor vandaag. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. En de geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God sprak: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. En zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. God sprak: het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God sprak: het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God sprak: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren, en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God sprak: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Gij moet het water van de zee bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. God sprak: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren, soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. God sprak: nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven geeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Een prachtige passage uit het boek Genesis. Het zijn de eerste woorden van de Bijbel. De eerste woorden van de Heilige Schrift. En het is prachtig om het voor te lezen hier op het strand in de pannen.
1: Excusez-moi, gaan we. J'ai été recherché ça dans sa gueule.
0: Ah, un os de
1: poulet.
0: Ah oui.
1: Pilon de poulet et on jette. Alors après.
0: J'ai lu un passage du Genesis, le premier livre du Bible. Où Dieu dit, voilà, on doit être des maîtres des animaux. Ah, mais oui, parfois, il n'écoute pas.
1: Ah, il écoute très très bien. Mais quand j'ai un ami que je vais retrouver maintenant, il a un labrador, il mange les algues. Ah.
0: Bonne journée à vous. Ja, u hoorde een korte interactie met een wandelaar, met een hond. En ik zei tegen hem, zeg, ja, ik had net een passage gelezen uit het boek Genesis. Het eerste boek van de Bijbel, waar staat dat de mens moet meester worden over de dieren. Wel, het blijkt toch dat niet ieder dier zin heeft om te luisteren. Zo getuige de hond van de man die blijkbaar een kippenbot had gevonden op het strand. Zeer gevaarlijk, even paniek, maar uiteindelijk zal het diertje het wel overleven. Zo, dierbare medepelgrims. Ja, de zee is toch een heel bijzonder onderdeel van de schepping. Het overgrote deel van de aarde bestaat namelijk uit water. Wij bestaan hoofdzakelijk uit water. En water is dus een heel belangrijk element, niet enkel in de schepping, maar ook in de wijze waarop God zich zal openbaren aan de mens. En dat gaan we in de loop van onze tocht ontdekken. We laten gewoon de passages tot ons komen en nemen even de tijd om erover te mediteren, over na te denken. Zo De meeuw die me aan het aanstaren was, die is ondertussen ook aan haar vlucht begonnen. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan richting de Paterskerk. Dat is de eerste echte halte, zeg maar. Daar begint de route die we zullen volgen tot aan de eerste halte van de kusttram. Daar gaan we de tram opstappen en gaan zo van hieruit naar Sint-Idesbald. En ja, je hoort daar al een heilige noemen. Die heeft in deze streek geleefd, hij is hier abt geweest. En we gaan ook zijn leven een beetje verder ontdekken. Van harte welkom op onze pelgrimstocht aan de Belgische kust.

Zo wandelen we langs het strand richting ons eerste punt dat we willen bezoeken. En zo komen we voorbij een zeer gekend monument aan de pannen. Want het was hier dat Leopold de eerste koning van België, op 17 juni 1831 voor het eerst voet aan land zette in België. En ter nagedachtenis van deze gebeurtenis werd een zeer indrukwekkend monument opgetrokken op het einde van de Leopold I esplanade. U weet, toen België in 1830 onafhankelijk werd, had het land een koning nodig. Nadat men eerst enkele andere kandidaten overwogen had, werd Leopold in 1831 gevraagd koning te worden van het nieuwe land. Op 17 juli 1831 kwam de toenmalige prins Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vanuit Engeland per schip aan in Calais. Begeleid door een escadron van de Franse cavalerie reed hij vanuit Duinkerke over het strand naar de pannen. Aan de grens wachten de minister van Binnenlandse Zaken de Sauvage en de generaals Chastelain, Comte Dane en Baron Dogevorste, de nieuwe koning, op. Waarnemend burgemeester Rijkeboer van het toen nog onafhankelijke

0: en werd opgericht door toedoen van het Nationaal Comité van het monument Leopold I te De Panne. Het was op 5 oktober 1958 dat burgemeester Gevaert in aanwezigheid van koning Boudewijn en eerste minister Gaston Eyskens het monument inhuldigde. Op de triomfboog staat een opschrift in het Latijn, wat betekent: Hier is Leopold, de eerste koning van België, op de 17e dag van de maand juli anno 1831 binnengekomen op Belgisch grondgebied en plechtig ontvangen. En dit koninklijke beeld, wel, dat is al een hele goede introductie voor ons eerste kapel, eerste halte die wij houden op onze pelgrimstocht na ons korte bezoek aan het strand. We komen zo namelijk aan de koninklijke kapel of de kapel van de missionarissen van de Oblaten van Maria. Verscholen tussen de appartementsgebouwen vind je hier deze kerk die ook de Paterskerk wordt genoemd. Ooit lag ze te midden van de duinen. Ze werd gebouwd in 1906 ten behoeve van de vakantiegangers en toeristen en heeft een grote geschiedkundige waarde voor De Panne. We gaan zo meteen wat meer ontdekken over de geschiedenis van het kerkje. Toen ik de kerk binnenkwam, nadat de koninklijke kroon mij aan het portaal begroette, ontmoette ik reeds een man die net even een kort gebed had gehouden bij Onze Lieve Vrouw ter zee, die hier met een mooie beeltenis in een altaarnis wordt vereerd. Ik ging eerst met hem in gesprek. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen in de koninklijke kapel, moet ik zeggen, van De Panne. Dat konden we ook al zien aan de mooie kroon die hier zich aan de buitenkant bevindt op een steenworp van het beeld van onze eerste Belgische koning, Leopold I, die hier vlakbij voor de eerste keer aankwam in België en ook onthaald werd. En toen ik binnenkwam, toen ben ik letterlijk op Alfons gebotst, die ook net de kerk binnen was gekomen. En we zijn ondertussen al even in gesprek gegaan, maar Alfons, ik wil u toch graag vragen om uzelf nog even voor te stellen aan onze luisteraars en ook zeker te vertellen waarom dat ik heel braaf moet zijn als ik naast u zit.
1: Wel, in de eerste plaats, ik ben dus bij de politie geweest in Gent. Ik heb het geschopt tot commissaris. En dat was een hele carrière toch. Aanvankelijk RTT, 13 jaar. Ook in Brussel gewerkt. Eerst en vooral mijn 14 jaar beginnen werken in een vleesbedrijf, 2 jaar. Waar ik ondertussen ook meesteras was geworden. Op die leeftijd was het uitzonderlijk. Maar mijn carrière bij de politie is wel een schone carrière geweest. Ik ben daar zeer tevreden over. Ik had veel vrienden, veel officieren. We hadden een schone mes officieren. We kwamen daar heel dikwijls samen, al daar trouwens. Voor vergaderingen, 2, 3 vergaderingen per dag. En in zijn totaliteit moet ik zeggen, het politiekorps van Gent is werkelijk een korps die er mag zijn. Ook de leiding was werkelijk, die mensen, die hebben hun best gedaan. De eerste commissaris die ik kende, dat was Karel Mortier. En de tweede was Etienne van Bever. En dat waren mensen die het goed meenden. En ook het stadsbestuur heeft daar ook veel plezier aan genoemd. Vandaar dat hij ook een goede, dat ze goed overeen kwamen, stadsbestuur en de politie, wat noodzakelijk was. Plot van rekening in burgemeester school van de politie. En dat was dus een hele mooie carrière. Ja, zeker was.
0: U hoort het, beste luisteraars, ik ga heel braaf moeten zijn. Naast een voormalige commissaris van de stad als Gent, dat is een hele organisatie, kan ik mij voorstellen.
1: Inderdaad, daar komt veel bij kijken. En, niet alleen bij de politie, je had ook de brandweer, wat ik ook goede relatie mee had. Onder andere met de kolonel van de brandweer, Burbenig. Ook een brave man, maar ook een hele correcte, stipte man. De brandweer was echt goed georganiseerd. En ik denk niet dat ze daar ook iets kon over vertellen. Die kwam regelmatig bij ons ook, om ons ook uitleg te geven bij de politie. Wat te doen in geval van brand en zo verder. Dus een zeer aangename mens. En ook een burgerlijk ingenieur, als ik me goed voor heb. Ja, burgerlijk ingenieur. Dus de mensen die voldoende kennis hebben van de zaken. Plus een officier waren ook wel mensen die toch uit mijn studies hadden. En ja, ik was zeer tevreden. Mijn job me zeer aangestaan. Maar ik ben een beetje vroeger vertrokken door het feit

0: Omdat ik aan mijn 14 jaar werkte, had ik dienstjaren genoeg om dan mijn pensioen, was hetzelfde, indien ik nog 5 jaar zou bijgewerkt hebben, zou het toch hetzelfde gebleven zijn. En het was genoeg geweest. Mm-hmm. Ja.
1: We hebben elkaar hier in de Paterskerk, in de Koninklijke Kapel, getroffen. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol in uw leven speelt. Kunt u daar iets over vertellen? Is dat uit uw jeugd? Hoe is het geloof eigenlijk in uw leven gekomen?
0: Wel, aanvankelijk, we komen eigenlijk van Gent Centrum. En dat noemen we de Veermanstraat. Daar liep het water nog, de Schelde, de naam van de Schelde. En dat was praktisch in het centrum. En van thuis het, nathans, waren wij socialisten. Maar wij gingen iedere zondag, mijn grootmoeder was nathans een vooruitstredende socialist. Maar iedere zondag gingen wij naar de mis. En zo is dat beginnen groeien. En iedere zondag ging ik ook naar de mis. Mijn vader niet. Mijn vader was een mens die iedereen kon verdragen. Een hele brave mens, maar die hadden zich op de vlakte daarvoor. Mijn moeder had de tijd niet, met 5 kinderen. En ik en mijn grootmoeder gingen iedere zondag naar de mis. En ik ben gelovig, ja inderdaad. En dat is, ja, ik denk dat er veel mensen zo zijn die gelovig zijn. Ik heb natuurlijk mensen die de zondag naar de mis kwamen in mijn tijd. Gewoon een keer kijken naar de schone kledij en zo verder. Dat was nog iets anders. Maar deed dat graag en doe dat nog. Ja.
1: Het is dus iets wat u toch wel een stuk hebt meegekregen vanuit uw jeugd. Maar is het ook iets wat voor u van wezenlijk belang is in uw leven? Bijvoorbeeld naar de mis gaan, zeer zeker. Maar zijn er nog andere momenten van gebed, van gesprek met God die voor u bijstaan in uw leven, die voor u belangrijk zijn?
0: Wel, niet zozeer. Ik heb ook mensen gekend. Ik heb 2 kardinalen gekend, wat ik maar sprak. De bisschop van Gent, daar kwam ik binnen het paleis van gelijk, hoe zou ik wel zeggen, was voor mij een winkel. Ik ging daar gewoon bellen, ik word daar binnen, mijn gesprek met de bisschop over bepaalde zaken. Dus dat was niet zo ver van mijn woning ook. Mm-hmm. En we kwamen heel goed overeen. En hier in de pannen, de pastoor hier, die kent mij ook. Ik zit altijd op de voorste rij, altijd op de eerste rij. Want hij zegt, hij zit altijd op de eerste rij. Ik zei, ja, inderdaad, ik zei, dat hoor ik weer. Niet tegenstaan, ik hoor zeer goed. Maar ik zit nog graag de eerste. Dus ja, in school was ik ook primus. In de 6e was ik ook eerste. En in het middelbaar was ik ook bij de eerste nog altijd. Dus nog graag bij de eerste. Omdat de eerste ergens de beste zijn. Dat is ook niet waar. Maar als je eerst ergens bijzet, heb je ook de eerste kans. Het zijn dikwijls dingen die ik bijvoorbeeld in de verkoop, als je bij de eerste zet, heb je ook de kans om de schoonste dingen te komen. Want ze zijn dan anders dikwijls verkocht. Dus ben nog graag bij de eerste.
1: Ik vind dat een interessante manier van denken, want de meeste mensen zouden denken van, oh ja, wilt graag op de eerste plaats staan, maar eigenlijk is het om bij de pinken te zijn.
0: Tot voor de pinkers zijn. En je kunt nooit niet weten, als er iets valt, dan heb ik het eerst gezien, en als er iets goed valt, is het ook van mij. Dus dat is een manier van spreken. Maar toch, ze spreekt nu, als u zien, als eerste zo, krijgt je ook meer aandacht.
1: Ja, het is zeker een interessante manier van denken. Ik zou zeggen, als we hier aan de kust rondlopen, de tal van kapellen en kerken die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Heeft Maria bijvoorbeeld een rol in uw leven? Is dat iets dat u op een of andere manier ook een plaats hebt gegeven?
0: Ik moet je bekennen, ik mag niet liegen dus. Ik zit hier in de kerk, mag niet liegen. Maria niet zozeer. Meest heilige Jezus. Ja, dat is voor mij Jezus en dan zijn moeder, daar heb ik soms een beetje moeilijk mee. Zijn moeder. Is dat zijn moeder? Jozef, was jij zijn vader? Dat is voor mij nog een beetje zo, een beetje tasten. Dat kan ik niet goed stellen in feite.
1: Ik denk dat dat een heel eerlijk antwoord is. En zoals u zegt, we mogen niet liegen, en zeker niet als we hier in de kerk zitten. U heeft een rijke carrière gehad, niet enkel, want dat moeten we misschien nog even kort vermelden, niet enkel als commissaris, maar ook als zakenman, mogen we toch wel zeggen. U heeft toch altijd een goed aanvoelen gehad in zaken. Zijn er bepaalde dingen die u merkt vandaag de dag, die misschien uitdagingen zijn voor deze tijd, of als u iets zou moeten aan raad geven van mensen die luisteren naar Radio Maria, wat zou voor u de raad zijn vanuit uw eigen levenservaring?
0: Ik zou in de eerste plaats zeggen, mensen, onder elkaar tracht zoveel als mogelijk overeen te komen. Dat is één. Mekaar te begrijpen, luistert naar elkaar. Want mensen die met moeite luisteren, en dan gebeuren er dingen die niet moesten gebeurd zijn, en die zijn gebeurd, indien ze zouden geluisterd hebben, was het niet gebeurd. Dus mensen meer aandacht aan elkaar schenken, dat ze meer in gesprek komen elkaar.
1: Ik denk dat dat al zeker een goede tip is voor ons allemaal, ja. om goeiedag te zeggen, zoals dat wij dat ook hier hebben gedaan, hè? Hier in de kerk. Hè?
0: Niet... Ik ken u niet, dus ik zeg gewoon, ja, meneer, ja, wie bent u? Wil een interview? Goed, we gaan dat doen. Hè? Maar er zullen mensen zijn die zeggen, ja meneer, dat interesseert me niet. Meer dat dan het andere. Mm-hmm. Eigenaardig, ja, bizar.
1: Ben ik toch blij dat ik een oud-commissaris van de stad Gent heb mogen ontmoeten hier op onze pelgrimstocht. Bij het begin van onze pelgrimstocht. Afons, ik wens u het allerbeste toe. Ook hartelijke groeten aan uw echtgenote, zeer zeker. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens op een ander moment.
0: Zeker en vast. En het was voor mij even waardig. Het heeft me ook een plezier gedaan. Met veel plezier.
1: Een fijne dag, hè?
0: En een fijne dag voor u ook.
1: Na het gesprek met Alfons was er de mogelijkheid om de kapel even te bezoeken. We nemen u graag mee. Wat we aan de rechterzijde onmiddellijk zien, wel, dat is een borstbeeld van de heilige Eugène de Mazenod, die het bisschop van Marseille was in Frankrijk van 1837 tot 1861. En de reden waarom dat het borstbeeld van deze Franse bisschop hier te vinden is in een kapel in de Pannen, dat is omdat de congregatie van de missionarissen Oblaten van Maria gesticht zijn door deze bisschop. En deze kerk toebehoort aan de paters Oblaten van Maria. En we zien ook onmiddellijk dat de kapel ooit zeer hoog bezoek heeft mogen ontvangen, onder andere van koning Albert en koningin Elisabeth, prins Leopold, de prins Charles en prinses Marie-Josée. En er hangt aan de linkerzijde een kruisbeeld en er staat hier dat dit kruisbeeld eerst aan een muur hing in de eerste kapel van Notre-Dame de la Mer, die sinds zaterdag 16 juni 1906 geïnstalleerd was in de stallingen van een voormalige herberg, gelegen langs de huidige esplanade, daar waar nu de parkeerplaats is aan het einde van de Kapellenlaan. Deze herberg, eigendom van de eerste burgemeester van de Pannen, baron Ernest d'Aripe, was tot 1859 het laatste stenen huis voor de grens met Frankrijk. De postkoetsen, Brugge, Duinkerke, wisselden daar van paard en vervolgden hun reis langs de kust richting Duinkerke. Ook de eerste koning der Belgen, Leopold I, komende van Duinkerke, werd op 17 juli 1831 in deze herberg ontvangen. Ernest d'Aripe en Alice de Aguillar trouwden in 1877 en kregen twee dochters. De jongste, Germaine Marie-Thérèse, stierf in 1904 op 21-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan deze overleden dochter wilde het echtpaar een kerk bouwen in de Pannen en zochten daarvoor een religieuze congregatie. Toen de religieuzen in 1904 uit Frankrijk werden verdreven, woonden enkele oblaten aanvankelijk in Antwerpen. De overste van dit huis, pater Delouche, was vaak in Brussel, waar hij door tussenkomst van de apostolische nuncius, monseigneur Di Belmonte, kennis maakte met baron d'Aripe. Samen besloten ze dat de oblaten zich in de Pannen zouden vestigen, met het oog op de bouw van een kerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Pannen de laatste onbezette Belgische gemeente. Koning Albert I en zijn gezin woonden er in villa's, die ondertussen zijn afgebroken, naast het huidige monument aan het einde van de esplanade. Op zondag 18 oktober 1914 kwam de koninklijke familie voor het eerst naar deze kapel. Hiervoor was de zijkapel, momenteel de kapel van Sint Rita, gereserveerd voor de koninklijke familie. U kan het zich voorstellen. Niemand mocht de kapel betreden na aankomst van de koning of verlaten voor zijn vertrek, en de politie hield hiervoor toezicht aan de deur. Na de oorlog werd er dus hier achteraan in de kapel een gedenkplaat geplaatst, een geschenk van Ernest d'Arripe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze plaat in veiligheid gebracht en na de oorlog teruggeplaatst. Op 5 augustus 1956 werd voor de viering van 50 jaar aanwezigheid van de missionarissen op Blaten in de Pannen een tweetalige Arduinensteen ingehuldigd, met dezelfde tekst als de koperplaat. Ter ere van de geschiedenis van deze kapel, die sinds 12 februari 1922 de titel Koninklijke Kapel draagt, is deze koperen plaat opnieuw aangebracht. Een beetje geschiedenis dus over het ontstaan van deze koninklijke kapel. Wat opvalt, dat is dat boven het altaar een mooi beeld te zien is van Onze Lieve Vrouw ter Zee. En dit beeld is in 1906 gemaakt en een persoonlijk geschenk van mevrouw Alice de Aguiar, de echtgenote van de baron. De eerste kapel in een oude herberg op de huidige esplanade was te klein en op zondag bleven de dubbele toegangsdeuren open zodat alle kerkgangers één van de 5 missen konden bijwonen. Om plaats te winnen werd dit beeld op een voetstuk achter deze kapel geplaatst. En toen in 1908 het eerste deel van de nieuwe kapel klaar was, zonder het huidige koor, werd het beeld daar geplaatst. Bij de uitbreiding van de kapel werd voor dit beeld een speciale nis aan de achterkant van het huidige koor voorzien. En daar staat dat prachtige Mariabeeld nog steeds. Voor de inzegening van deze kapel op Pinkstermaandag 27 mei 1912 door kanunnik Arthur de Schrevel, vicaris-generaal van het bisdom Brugge, werd het beeld op een sokkel naast het hoofdaltaar geplaatst. En na de zegening werd het beeld in zijn eigen nis geplaatst. Het hoofdaltaar, want de zijaltaren werden pas in 1922 ingezegend, stond destijds tegen de muur onder deze nis en was omgeven door een wandtapijt. En het zal u niet verbazen, maar de echtgenoten d'Arripe d'Aguiar waren de belangrijkste weldoeners voor de bouw van de kapel, ter nagedachtenis natuurlijk aan hun overleden dochter, wilden zij een kleine kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daarom is dus ook een zijkapel te vinden met een toewijding aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Naast een beeld schonk het echtpaar de 3 glas- en loodramen die we er kunnen zien en hun namen staan er ook in vermeld. Toen in 1926 naast de kapel een grot van Lourdes werd gebouwd, werd in deze grot eerst dit beeld van Onze Lieve Vrouw geplaatst. Een bombardement in 1940 beschadigde de grot ernstig en bij de reconstructie werd de nis voor het beeld verkleind en werd het dus vervangen door een ander. Enkele decennia later zal het eerste beeld op een sokkel worden geplaatst voor de Franstalige zomervieringen in de openluchtkapel. Na de herschikking van het rooster van de vieringen in de kapel vonden ook de Franstalige vieringen er hun plaats. En we hoorden daarnet al het klokje luiden hier in de klokkentoren, een kleine klok van 76 kilo die tevens een persoonlijk geschenk was van baron d'Arripe. Hij gaf het de naam van zijn overleden dochter en zorgde ook voor de inscripties op deze klok. Ja, en zo horen we als het ware, het is toch een heel bijzonder moment, tijdens dat we hier een beetje meer uitleg krijgen over de geschiedenis van de kapel en het ontstaan ervan, de Germaine Marie Thérèse klok te horen. Alsof ze wil laten duidelijk maken, het is ter mijne gedachtenis dat deze prachtige koninklijke kapel is opgericht en misschien ook wel een kleine dank aan haar ouders om dit te hebben gedaan. En wat ook heel typisch is aan deze kerken en kapellen die we aan de kust vinden, en trouwens ook nog op andere plaatsen, dat is dat het een omgekeerd schip is. Letterlijk, het dak is eigenlijk een boot die op zijn kop is gezet. En hier gaan we even naar de zijkapel, toegewijd opnieuw aan de heilige Rita van Kasia, die we ook overal tegenkomen. We hebben het al eerder gezegd. Overal waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men Maria tegen, maar dus ook de heilige Rita. Er zijn namelijk veel hopeloze gevallen die haar hulp kunnen gebruiken. En wie dat is, wel, dat mag u zelf invullen. Ik ga alvast hier toch een gebedje doen, voor mijn eigen intenties en voor die van u, bij de heilige Rita. Even een kort moment. Heilige Rita, in zoveel kerken in Vlaanderen wordt u vereerd. En hier staan tal van noveenkaarsen te branden, ter uw ere, als teken van de intenties die zoveel mensen hier aan u komen toevertrouwen, hier in de pannen. Samen met onze eigen intenties willen wij bidden, heilige Rita, op uw voorspraak voor alle hopeloze zaken. In dit jaar van de hoop zijn ze misschien in uw handen helemaal niet hopeloos. Wil voor ons ten beste spreken. Amen. En laten we deze mooie plaats gebruiken als een moment ook voor ons eerste gebed. Ons eerste echte gebed, namelijk de geloofsbelijdenis. Laten we deze hier bidden in de Koninklijke Kapel. Ook voor alle intenties, om God te eren en te danken voor de gave van zijn openbaring. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee, wij vragen uw voorspraak voor de zielrust van Germaine Marie Thérèse, voor wie deze kerk ter harer nagedachtenis werd opgericht. We bidden voor alle leden van de koninklijke familie. We bidden voor alle mensen die hier komen, die hier zich thuis weten in deze kerk, voor alle missionarische noblaten van Maria, overal ter wereld en in bijzonder hier in de pannen, voor alle mensen die hier in de buurt wonen. We brengen ze tot bij u en vragen u om ons te begeleiden op onze pelgrimstocht vandaag langs de mooie Belgische kust, waar wij uw beeltenis zo vaak zullen ontmoeten, in het bijzonder in uw titel van Stella Maris, Sterre der Zee. Amen. En terwijl ik daarnet in gesprek was met Alfons trouwens, zag ik ook dat het hier echt een komen en gaan was van mensen die gewoon heel even binnenkomen, snel een kaarsje ontsteken, een klein gebedje doen en dan terug verder met de dag. Een mooie traditie ook, en toch ook weer een uitdrukking van het feit dat hier in de pannen, hè, zeker mensen zijn die niet alleen de plaats kennen, maar zeer zeker ook zich er thuis weten en hier komen bidden, hun intenties komen toevertrouwen aan onze lieve vrouw of aan de heilige Rita. Zo, we gaan deze kerk verlaten op naar onze volgende halte en zetten onze pelgrimstocht aan de Belgische kust op deze wijze verder.

Zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van deze mooie pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Een volgende keer zullen we ons in Fatima wanen, want we gaan naar de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima hier niet zo ver vandaan en zetten zo onze kustpelgrimstocht verder. Ik hoop dat u dan ook opnieuw van de partij bent. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot dan.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 14e zondag door het jaar van het jaar A, het Matthäusjaar, lezen we uit Matthäus het 11e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 30. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt alle tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We zitten ergens midden in het evangelie van Matthäus, toch maar weer even voor de goede orde. U weet, Matthäus, zijn evangelie wordt vaak ingedeeld in drie grote delen. Het middendeel is het deel waarin wordt verteld over Jezus' openbaar leven, hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaat hoofdstuk 1 en 2, dat over de kindheidsverhalen van Jezus. En het besluit met hoofdstuk 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En daardoorheen weeft Matthäus andere draden. De meest opvallende, dat hij 5 toespraken geeft. De bergrede in hoofdstuk 5 tot en met 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10. Daar hebben we de vorige 2 zondagen uit voorgelezen. Volgende week beginnen we aan de rede over de gelijkenissen met het koningschap, in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 18 een gemeenterede en 24 en 25 de gelijkenissen van het eindoordeel. 5 grote toespraken. En natuurlijk weeft hij er ook nog andere draden doorheen, maar die zullen we nu toch even achterwege laten. En we hebben de vorige week gehoord hoe hij in zijn zendingsrede tot de leerlingen zei dat ze zich onder de mensen gingen begeven, dat ze niet bang moesten zijn voor de mensen, dat het vaak heel anders was dan het aan de buitenkant leek. En die zendingsrede die eindigde met dat verrassende woord dat al wie een beker geeft aan deze kleine, en toen werden ineens de verkondigers van Jezus' boodschap, werden kleine genoemd. En u zult zien, of misschien hebt u het al gehoord, dat woord keert vandaag terug in onze lezing, kleine. En het opvallende was ook, na afloop van die zendingsrede, waarin Jezus dus zijn leerlingen onder de mensen stuurt, gaan de leerlingen helemaal niet op uit. Nee hoor. Het verhaal keert zich weer naar wat Jezus gaat doen, alsof Matthäus wil zeggen, nou ja, Jezus had natuurlijk alvast zijn leerlingen vooruit in het vooruitzicht gesteld dat ze erop uit zouden gaan en onder de mensen zijn leer moesten verkondigen, maar zover was het nog niet, ze moesten eerst versterkt worden en innerlijke sterking krijgen en naar Jezus kijken hoe hij zich onder de mensen begaf en hoe hij overeind bleef als een van de kleine die namens God de blijde boodschap kwam verkondigen. Ze moesten nog eerst van hem de kunst afkijken. En met het verhaal van vandaag zitten we in die periode na de zendingsrede en gaat Jezus als het ware zelf in praktijk brengen wat hij aan zijn leerlingen voorhoudt. En midden in dat verhaal horen we dus hoe Jezus zich in zijn gebed richt tot God. Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. En zijn we heel even getuigen van een gebed dat wordt uitgesproken door Jezus op het moment dat hij zich onder de mensen heeft begeven, op tegenstand stuit en hoe hij de vaste koers van zijn Vader weet vast te houden en hoe zijn leerlingen dat van hem moeten overnemen en die kunst van hem moeten afkijken. We gaan over naar vers 25. U weet, ik stel het op prijs om altijd het Grieks ernaast te houden en het zo letterlijk mogelijk naar het Nederlands te vertalen. Niet dat je dan een betere vertaling krijgt, zelfs in tegendeel, want soms is het raar Nederlands. Maar ik hoop daardoor door de woorden van Matthäus af te tasten en te voelen wat hij schreef toen hij deze Griekse woorden gebruikte. En dat blijkt eigenlijk al meteen uit het eerste woord, op dat moment. Er staat in het Grieks, op dat moment, antwoordend sprak Jezus. Nou, daar staan twee verrassingen die in het Nederlands eigenlijk al weggevallen zijn. In het Nederlands staat er, op zeker ogenblik. Nee, op dat moment. Welk moment? Dat is het moment dat hij met zijn tegenstanders in gesprek is. En laat weten dat wat de mensen van zijn tijd meemaken, daar hebben anderen naar uitgezien, maar die hebben het nooit meegemaakt. Zij mogen het meemaken en ze doorzien de waarde er niet van. Op dat moment, niet op zeker ogenblik, op dat moment, en het zou waard zijn om nu eens alles door te lezen en te zien hoe lang dat moment eigenlijk duurt. En dan zult u zien, dat moment gaat doorduren, het hele 13e hoofdstuk door, met al die gelijkenisverhalen, allemaal op dat moment. En in hoofdstuk 14 vers 1, het staat er weer, op dat moment. Dat is een heel lang ogenblik waar Jezus aan het woord is. En waar de gebeurtenissen aan elkaar worden geregeld door Matthäus. En omdat wij elke zondag in het evangelie een stukje voorlezen, is het natuurlijk handiger te zeggen op zeker ogenblik, want je valt pardoes in een verhaal binnen. En als ik dan zou voorlezen op dat moment, hoezo nou dat moment? Waarom nou dat moment? Dus veranderen we dat woordje in op zeker ogenblik, maar er staat op dat moment. En Matthäus schreef niet om het in blokjes voor te lezen, maar Matthäus schreef één doorlopend verhaal. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden, en opengedekt aan onmondigen. Op dat moment. Daar hebben we al bij stilgestaan. Maar dan staat er ook nog, antwoordend. En dan blijkt dat antwoord zich richten tot de Vader. Maar er was geen vraag of opmerking van de Vader aan vooraf gegaan. Of moeten we het voorafgaande, al die weespreuken aan de mensen die wel zijn daden zien, maar niet doorzien, moeten we dat als een gebed beschouwen? Of heeft de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper en zijn antwoord erop het moment in herinnering geroepen dat hij door Johannes werd gedoopt? Die vraag van Johannes de Doper zijn leerlingen was enige tijd terug. En dat er toen een stem uit de hemel had geklonken. Deze is mijn zoon, de welbeminde in wie ik welbehagen heb. En zou Jezus het als het ware nu, alsnog, hierop antwoorden? Ik dank u, Vader. Deze is mijn zoon, de welbeminde. Wel nu, Vader, ik dank u. Het zou kunnen, want het hele stukje herinnert wel aan dat moment van de doop, zeker als Jezus straks ook dat woord laat vallen, omdat zo welbehagen geschieden. Zoals, hè, dus daar had u welbehagen in. En dat woord welbehagen, dat valt ook in het verhaal van de doop. Dus krijgen we hier als het ware een voortzetting van Jezus' gebed, nu pas als antwoord op wat er bij de doop is gebeurd. Dat zou interessant zijn. Want dan betekent het dat de Vader zich tot Jezus richt tijdens de doop. Deze is mijn zoon. En dat Jezus daar antwoord op geeft, ik dank u, Vader. Maar tussen wat de Vader zegt en wat de zoon antwoordt, zit dus een heel stuk evangelie. En zo wordt dat hele stuk evangelie als het ware opgenomen in het gebedsleven van Jezus. Dat zou toch de moeite waard zijn om alles nog eens over te lezen. Te beginnen bij de doop, waar uit de hemel dat woord klinkt. Deze is mijn welbeminde zoon in wie ik behagen heb. En vandaag pas het antwoord. En daartussenin alles wat er in het gebedsleven tussen de Vader en de Zoon zich afspeelt. Op dat moment, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt. En wat heeft de Vader dan toegedekt of verborgen gehouden? Het staat er niet. Wat eraan vooraf gaat, zijn de weespreuken aan Korazin, Bethsaida en Kafarnaum, omdat ze bij het zien van Jezus zich niet bekeerd hebben. Mogen we concluderen dat de onmondigen waar het straks over gaat dat wel hebben gedaan, want daar heeft hij het voor opengedekt, en dat dat geloof een geschenk is van de Vader? Is dat wat Jezus zegt? Nog één keer lezen. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden en opengedekt aan onmondigen. Kleine, weet u wel, toen de leerlingen van Jezus er op uit werden gestuurd, toen werden ze ineens, op het laatste moment, kleine genoemd aan wie een beker glas of een glas water werd gegeven. Koud water. En hier komen ze terug. Degene die mijn woord opnemen, dat zijn onmondigen. Kleine mensen die in de ogen van de wereld niet meetellen, waaraan voorbij wordt gezien. En dat is wat Jezus aan die steden Chorazin en Kafarnaum zo kwalijk neemt. Dat ze de dingen zien, maar niet doorzien. Dat ze voorbij zien aan datgene wat van God is. Want God is nu eenmaal de God van het onooglijke, het onklein, ja, zelfs het onzienlijke. Er staat ook nog dat u het toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden. Matthäus gebruikt hier uitdrukkelijk niet het woord dat hij gebruikte toen hij diegenen aanduidde die wijs waren, omdat ze zijn woorden aanhoorden en bewaren. Zalig degene die waren wijs. Hier gebruikt hij het woord sophos. Die wijzen die waren phronimos in het Grieks. Ja, zie je het? Toch moet je ze nu dan het Grieks erbij halen. Die wijzen die zijn phronimos. Hier gebruikt hij het woord phronimos niet. Nee, hier gebruikt hij het woord sophos, waarvan ons filosofie is afgeleid. Wijsheidsbegeerders. En dus die filosofen, daar heeft God blijkbaar zijn bedoelingen aan verborgen gehouden. En aan degene die phronimos zijn, weldenkend, daaraan heeft God het geopenbaard. Dus al die mensen die denken dat ze met een filosofie een eind verder komen, althans volgens het woord van Jezus, nou, die hebben de zaken niet in de gaten. En degene die klein worden genoemd door de filosofen, die wel. Dat woord sophos gebruikt Matthäus nog één keer in zijn evangelie. En daar staat het op één lijn met profeten en schriftgeleerden in Gods dienst, die gedood zijn door de eigen mensen, omdat ze Gods woord niet wilden horen. Phronimos en sophos. En dan het woord onmondige. Zo staat het er eigenlijk, onmondige. Dat zou, in het Latijn is het duidelijker, infans, infantiel, infans, dat betekent in is niet en fans is spreken. Degene die gewoon nog niet kunnen, die zijn toch te klein om woorden te vormen. Ze kunnen nog niet spreken. En Matthäus gebruikt het in zijn evangelie nog één keer verderop, als hij uit Psalm 8 citeert, uit de mond van onmondigen en zuigelingen hebt u een woord gevormd en uw lof verkondigd, Psalm 8. Welnu, Jezus prijst die onmondigen zalig, want die kunnen dan wel niet spreken, maar die hebben wel in de gaten hoe God doorheen de buitenkant aan het werk is aan de binnenkant. En de zogenaamde filosofen, die menen de werkelijkheid in de gaten te hebben en te kunnen verklaren, die niet. En in vers 26 vervolgt Jezus zijn gebed: ja, Vader, omdat zo welbehagen geschiedde voor u. Hoe geschiedde welbehagen? Doordat de wijzen en de verstandigen van deze wereld Gods werk niet doorzagen doorheen de buitenkant van de alledaagse dingen, maar de onmondigen die wel. Zo heeft God dat gedaan. En het feit dat er dus kleinen zijn, onmondigen, die nog niet eens kunnen spreken, bij wijze van spreken, maar dat die dat wel vast in de gaten hebben, dat schrijft Jezus aan Gods werking toe. Dat is een geschenk uit de hemel. Dat is een godsgeschenk. En dan vervolgt Jezus op een onverwachte manier, en nu niet meer als een gebed, maar als een soort uitleg van zijn gebed, alsof hij na zijn gebed opzij kijkt naar zijn leerlingen die eromheen staan. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niemand kent en niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Alles werd mij, zegt Jezus nu tegen u en mij die erbij staan, alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Wat wordt daar nu gezegd? Wat legt Jezus nu uit na zijn gebed? Ik denk, Jezus legt uit dat zijn manier van optreden, die zo op weerstand stuit, waar de gevestigde machten van zijn tijd, de religieuze machten, met hun eigen wetmatigheden en met de religieuze protocollen die er lagen en de gewoontes en die wetten waren geworden, waar Jezus dwars doorheen wandelt, omdat hij mensen niet af wil schrijven, wat door de religieuze leiders van zijn tijd wel geregeld gebeurt. Dan worden er mensen die in de narigheid zitten onrein verklaard of ziek of buitengesloten. En ze mogen niet eens tot de toegang tempel krijgen. Zo treedt Jezus helemaal niet op. Integendeel, hij is juist begaan met de mensen die er buiten vallen. Ook ja, juist als het hun eigen schuld is, als mensen door fouten te maken zichzelf buiten de gemeenschap hebben gesteld, hij doet er alles aan om ze er weer bij te krijgen. Om dat vermogen tot liefhebben dat in elke mens aanwezig is, om dat wakker te roepen. Die houding, alles, noemt hij dat, werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus wat jullie aan mij zien, dat is wat God mij heeft toevertrouwd. Ja, dat moet je natuurlijk wel geloven, want de tegenstanders van Jezus, die zullen des te harder roepen dat het natuurlijk helemaal niet van God komt, want zij weten hoe dat goed zit. En niet die meneer daar uit het noorden van het land, waar alleen maar heidenen vandaan komen, waar die vrijdenkers vandaan komen. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus als je ervan geniet dat ik jou een nieuwe kans heb gegeven, als het tot je doordringt wat het betekent om opnieuw te mogen beginnen, om vergeven te mogen worden, om niet buitengesloten te worden omdat je in de narigheid zit, maar juist dat er iemand is die jou in je narigheid naar zich toe haalt, dat werd mij door mijn Vader gegeven. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Vader heeft mij dat gegeven, want er tussen mij en mijn Vader, tussen Vader en mij, heerst een ontzettend intensieve band van liefde. Kennen, weet u wel, dat woord kennen in de Bijbel, dat wordt ook gebruikt voor seksuele intimiteit. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Die intensieve manier van kennen, door merg en been doordrongen zijn van hoe Gods bedoeling is en dat van binnenuit tot in het puntje van je ziel zeker weten dat zoals ik dat doe, dat is zoals God het bedoeld heeft. Dat heeft God mij ingegeven. Dat is het DNA van mijn Vader dat je in mij terugvindt. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. En als het bij je opengedekt wordt, niet wat de religieuze leiders doen is Gods wil, maar wat Jezus doet is Gods wil. Als je tot die conclusie komt en dat durft te geloven en daar je leven op durft te baseren, dan is dat een geschenk uit de hemel. Of een geschenk van mij aan jou. Dan heb ik het aan jou willen opendekken, openbaren. Dat zodat je door de buitenkant heen Gods werking ziet. Daar staat toch nogal wat, hè? Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader, mijn levenshouding, die zo voor tweedracht zorgt in mijn wereld, omdat de mensen van barmhartigheid niet willen weten, tenzij de mensen op barmhartigheid zijn aangewezen, dan wel. Ontvang ze als een geschenk uit de hemel. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus wat je van mij krijgt, komt eigenlijk van mijn Vader vandaan. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Dat DNA, dat komt van mijn Vader en dat zit nu in mij. En niet kent iemand de Vader en ik laat jullie dus zien hoe die Vader het bedoeld heeft. Barmhartigheid, naaste liefde, nieuwe kansen, vergeving. En niet wat de religieuze leiders van onze tijd ervan maken. Misschien bedoelen ze het goed, maar het woord harteloosheid in hun ogen. Discriminatie, buitensluiting. Tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Die zin, die zou toch eigenlijk als het ware de samenvatting van het hele evangelie kunnen zijn. Ga je voor wat Jezus brengt, de naaste liefde, en zeker als je dat als een geschenk ervaart, dan doe je dat. Maar ja, dat doet dus God ook naar alle andere mensen. Elk ander mag staan in diezelfde naaste liefde. En dat is lastig, want er zijn mensen bij van wie ik mij verbaasd afvraag, maar aan dat soort mensen kun je toch geen naaste liefde geven? Ook aan die, dat woord van Jezus is ook aan die mensen gericht. Ieder die in staat is naaste liefde te ontvangen. Alleen, noblesse oblige, het verplicht wel om een houding aan te nemen zoals God dat ook doet. Nee, zoals Jezus het van God doet, alle mensen worden bejegend met naaste liefde en hartelijkheid. En al die mensen die het als een geschenk ervaren, mogen dat als een geschenk uit de hemel ondervinden. Maar dan zouden ze eigenlijk ook zich geïnspireerd moeten weten om aan andere mensen te laten zien, net zoals Jezus dat bij hen doet, hoe God het bedoelt. Tjoh.

Nog één keer terugblikken op vers 27. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Het is bijna een Johannesachtige tekst. Je zou hem eerder verwachten in het evangelie van Johannes, over die intieme verhouding tussen de vader en de zoon. Maar we moeten hem ook vooral lezen in het perspectief van het hele evangelie en van die tijd en van wat het woord en het doen van Jezus losmaakte bij zijn tijdgenoten. Want het gaat uiteindelijk, deze uitspraak, over het godsbeeld, over welk beeld van God je hebt. De God die ik laat zien, aldus Jezus, is de God van onze traditie, de God van de 10 geboden en de schepping, de God van de verlossing uit de Egyptische slavernij en de Babylonische ballingschap, een God van genade, genezing en verlossing. Dus niet de God van onze religieuze tijdgenoten, de schriftgeleerden en de fariseeën, die alsmaar met de vinger lopen na te wijzen, die alsmaar weten waarom het niet goed is wat je doet, die alsmaar zien waar je onrein bent en je daardoor buitengesloten moet weten en je niet eens de tempel in mag. Nee, ik heb het van God, van de Vader zelf. Hij heeft het mij overgeleverd. Andere overlevering dan waar schriftgeleerden en fariseeën mee bezig zijn. Dat is menselijke overlevering. Daar komt hij straks op terug in hoofdstuk 15. Kijkt u maar. Matthäus 15. Oh, het gaat over overlevering. Maar, want daar verwijt Jezus dat zijn tegenstanders hun eigen overlevering in stand houden ten koste van de overlevering die van God komt. En dan dat woord opendekken, dat hier al voor de tweede keer klinkt. Jezus prijst de Vader omdat hij deze dingen heeft opengedekt voor onmondigen. Wat hij heeft opengedekt, wordt daar nog niet uitgelegd of misschien zelfs wel bekend verondersteld. Maar nu gebruikt Jezus in dit vers 27 weer dat woord opendekken voor de tweede keer en nu past hij het toe op zichzelf. Hij dekt de kennis van de Vader open. En dat staat wel degelijk in het verband met het voorafgaande. De steden Chorazin, Bethsaida en Cafarnaum hebben zich niet bekeerd. Liever, zijn niet anders gaan denken op het zien van Jezus optreden. Weet u wel, toen Jezus aan zijn openbaar leven begon in hoofdstuk 3 en 4, werd hij eerst door Johannes gedoopt en Johannes had al gepreekt, bekeert u? Nee, Johannes had gepreekt, metanoeite. Meta is veranderen, noeite is notie, verander denken, ga anders denken. En dat woord had Jezus overgenomen, ga anders denken. Leest u maar in Matthäus hoofdstuk 4 vers 17. Daar staat het, meta noeite, ga anders denken. En nu pas beseffen we goed waar dat andere denken eigenlijk in bestaat. Het is niet zozeer bekeren in de zin van, ja, je hebt een fout gemaakt en daar moet je spijt van hebben, dat moet je niet meer doen. Nee, je moet een hele andere manier van denken aannemen. God is genade en God zit niet achter je aan met veroordeling. God loopt niet de hele dag met het wetboek achter je aan om te zien of je het al goed doet. God zet je op je voeten, God geeft toekomst, God is vergeving, hij is genade, hij is liefde, hij is thuiskomen, hij is veiligheid. Nou, dat is dus ook precies wat Jezus in de volgende verse gaat uitleggen. God is veiligheid. God is veiligheid. We horen het in vers 28 al. Hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn, en ik zal jullie doen rusten. Daar staat het toch. De Vader heeft het aan mij toevertrouwd. Ik ken de Vader zoals de Vader mij kent. We hebben hetzelfde DNA. Kom dan naar mij toe. Laat je niet opjutten en opjagen door de mensen die alsmaar klaarstaan om te zeggen dat het niet goed is en waar het niet goed is en waarom het niet goed is. En dat je dus buitengesloten moet worden en dat je dus eerst, nee, hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn. Die houding van almaar beoordeeld worden en geoordeeld worden en almaar te zakken voor je examens die de religieuze leiders elke dag als het ware voorleggen en voorhouden, als je daar moe van bent, afgemat en overbelast, ik ga je doen rust geven. Kom bij mij. Kom bij mij. Die woorden afgemat en overbelast zijn heel zeldzaam in het evangelie van Matthäus. Dat woord afgemat, dat wordt nog één keer eerder gebruikt. Dat klonk in de bergreden in hoofdstuk 6. Leliën matten zich niet af. Nee, die krijgen gewoon hun schoonheid van God. Daar staat eigenlijk hetzelfde. De leliën matten zich niet af. Ja, ze werken niet en arbeiden niet, wat staat er allemaal? Maar daar staat in het Grieks, leliën matten zich niet af. Ze krijgen hun schoonheid gewoon gratis. Wel nu,
dat zou ik jullie ook willen geven. Dat je je schoonheid al gekregen hebt en dat je die niet hoeft te verdienen en dat je er niet voor hoeft te werken, maar dat je ervan kunt genieten en dat maakt je betere mensen en niet het verbod en niet de achterna gelopen worden. Hierheen, naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn en ik zal jullie doen rusten. En ik zal jullie doen rusten. Rusten. Pak mijn juk op jullie, vers 29, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben van hart en jullie zullen vinden rust voor jullie levenszielen. Pak mijn juk op jullie. Dat woord juk komt bij Matteüs alleen hier en straks in het volgende vers weer voor. Sterker, het is de enige keer dat dat woord juk in het Nieuwe Testament klinkt. En dat is opvallend, want het beeld van het juk, dat was aan de Joodse cultuur vertrouwd. Het volk kreeg het juk opgelegd van de Tora, de 10 geboden. Weet u wel, zoals trekdieren voor een ploeg of een kar een juk opgelegd krijgen en dan worden gemend en geleid door degene die de teugels vasthoudt en die weet de weg. Dat was het beeld. Laat God je de teugels opleggen en laat Hij je mennen en leiden, zodat je op de weg blijft en de juiste weg weet te vinden. Dat juk. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 20... die vertelt dat God aan het volk verwijt dat het sinds lang zijn juk heeft afgeschud en andere goden is gaan dienen. Dat woord juk kwam in het Oude Testament geregeld voor. Meestal wordt het gebruikt om het te hebben over de machthebbers, waarin ze een onderdrukkend juk krijgen opgelegd en dat juk moet worden afgeworpen en in ruil voor het juk dat God te bieden heeft. Welnu, dat beeld dat gebruikt nu Jezus voor zijn prediking in zijn tijd. Werp dat onderdrukkende juk van de menen die het over jullie te zeggen hebben af en neem mijn juk op je, want ik ben zachtmoedig. Ach, we herinneren ons dat woord zachtmoedig nog heel goed, want het staat in de zaligsprekingen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven. Dat woord zachtmoedig herinnert aan Mozes, want die werd de meest zachtmoedige mens op aarde genoemd in het boek Numeri, hoofdstuk 12, vers 3. Mozes is de meest zachtmoedige. Dat was de man die de weg wist naar de toekomst, naar het heilige land, dwars door de onbewoonbaarheid van de woestijn. Keer op keer wist hij de plekjes te vinden waar je in leven kon blijven. Hij was de meest zachtmoedige mens op aarde. En nu past Jezus dat woord op Mozes van toepassing, past Jezus op zichzelf toe. En straks, als Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, dan zullen ze zich herinneren dat er over hem geschreven staat dat hij zachtmoedig was gezeten op een ezeltje, zachtmoedig. Mijn juk op jullie, ik ben zachtmoedig van hart en dan zullen jullie rust vinden voor jullie levenszielen. Twee keer rust. Rust, eindelijk mogen uitrusten, eindelijk ontspannen, eindelijk veiligheid. Weet u wel, daar ging het immers over, veiligheid. En in vers 30 sluit Jezus het af, want mijn juk is bruikbaar en mijn last is licht. Ja, het woord wat er in het Grieks staat, dat wat wordt in de gewone normale Nederlandse vertaling, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn juk is bruikbaar. Dat woord dat daar staat, het Griekse woord, dat zal u verrassen, het Griekse woord luidt, Christos, Christos. Zou hier nou Matteüs een woordspeling hebben gemaakt? Want u hoort hoe dicht het bij ligt bij het woord dat ons wel vertrouwd is, Christos. Zou dat, het, bij Matteüs komt dat woord bruikbaar, Christos, alleen hiervoor. En bij de andere evangelisten vind je het nog één keer bij Lucas als het gaat over mensen die zeggen de oude wijn is best, we hoeven geen nieuwe, dat die is Christos. Maar bij Matteüs gebruikt het woord alleen maar hier. Mijn juk is Christos en mijn last is licht, in tegenstelling tot die van onze religieuze tijdgenoten. Die zijn niet Christos en die zijn niet licht. En daar vind je geen rust, terwijl God die wil inderdaad dat de mensen rust vinden voor hun levensziel, voor hun bestemming, voor de zin in het leven. Dat ze zich op hun plaats voelen, dat ze zich gezien voelen, dat ze zich bemind weten. En dat als het fout loopt, dat ze daar niet op nagewezen worden. Natuurlijk is dat pijnlijk en erg.
Net zoals het wanneer ik zelf slachtoffer ben van iets wat fout loopt. Maar dat mag het laatste woord niet zijn. Niet over de mens en niet over onze wereld. Het moet op zijn plaats vallen. Het moet rust krijgen. En dan staat er dus, mijn last is licht. Mijn last. Ja, mijn last is licht. Met eigenlijk de nadruk, denk ik, op mijn. Want het woord dat Matthäus hier gebruikt, dat woord, dat komt nog één keer terug. In hoofdstuk 23, vers 4. En daar staat dat zij, en dan bedoeld worden de schriftgeleerden en de fariseeën, maken bundels zware, haast ondraaglijke lasten van de religieuze wetten en gebruiken. Terwijl ze er zelf geen vinger naar uitsteken en er niet te lijden onder hebben. Maar de andere mensen hebben er te lijden onder. Dat zijn de lasten. Zij maken bundels zware, haast ondraaglijke lasten. Kom dan toch naar mij, want de last die ik je opleg, die is licht. En dat is precies zoals het bij je past. En die neemt de vorm aan van je schouders. En die zal je voelen dat je voor de last die ik je opleg, namelijk om bemind te worden, en van daaruit een mens van de liefde te worden, dat is precies zoals je bedoeld was bij de schepping. Zo past het. Die last, die zal je als gegoten zitten, als een tweede huid. De veiligheid van Gods manier van doen met de mensen. Wat u nou zou moeten doen, kijk, dit is een heel klein stukje uit het leven van Jezus en dat geeft ontzettend veel te denken. Maar zelf heb ik er heel veel inspiratie en troost bij als ik ook er omheen lees, wat staat er omheen. En ik ga u gewoon aanraden, ja, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, maar zelf heb ik er heel veel aan. Als u het eens achter elkaar zou lezen, die zendingsreden die Jezus houdt, hoofdstuk 10 van Matthäus. En dan daarachteraan hoofdstuk 11 en 12. Want in hoofdstuk 13 begint er weer een nieuwe redenvoering van Jezus. Daar beginnen we waarschijnlijk aan een soort nieuw gedeelte. Maar ik denk dus dat hoofdstuk 10 enerzijds en 11 en 12 anderzijds, dat die bij elkaar horen en op elkaar aansluiten. Nee, ik ga het u nog duidelijker zeggen. Mijn gevoel is dat die vijf toespraken die Matthäus zo door zijn evangelie heen weeft, dat die vijf toespraken elke keer een soort begin zijn van een nieuw hoofdstuk. In die vijf toespraken spreekt Jezus het woord. En in de hoofdstukken daarna wordt er dus verteld hoe Jezus dat woord omzet in daad. Precies zoals God dat deed bij de schepping. Eerst spreekt hij een woord en dat wordt dan daad. En God sprak licht en toen was er licht. Wel nu spreekt Jezus zijn zendingsreden uit, dat is het woord. En toen was er de zending. En dat is dus hoofdstuk 11 en 12. En dat u de dingen die daar aan elkaar worden verteld ook op elkaar betrekt en heen en weer probeert te gaan met uw gedachten. En dat die hele zendingsreden in eerste instantie geconcretiseerd wordt in het optreden van Jezus. En dat je zult je onder de mensen begeven, maar wees niet bang. En als jullie opgenomen worden, dan nemen ze niet jullie op, maar mij.

0: en met mij nemen ze de Vader op. Dus zalig degene die ook maar een van deze kleine opneemt. En deze kleine, dat zijn de dragers van Gods geheim. Niet degene die menen dat ze het zijn, de religieuze leiders van onze dagen. Die zijn harteloos en onbarmhartig. Mijn manier van doen, dat is de manier van God. En die wordt aan jullie kleine toevertrouwd. Kom dus bij mij en je zult voelen hoe goed het je doet. Ja. Nou, u moet het zelf lezen. Het is, misschien dat u in het zonnetje een keertje rustig zo'n blokje evangelie kunt lezen als één geheel. Want dan zult u zien hoe de dingen op elkaar zijn afgestemd en hoe het ene het ander verduidelijkt en alsmaar verdiepend werkt bij het overwegen van deze prachtige stukjes evangelie. Volgende week, de 15e zondag door het jaar, beginnen we aan de volgende redevoering van Jezus. Die begint in Matteüs hoofdstuk 13 en dan lezen we de eerste 23 versen, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 23.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag hebben we het over Elisabeth van Portugal. De heilige Elisabeth van Portugal, ook wel bekend als Elisabeth van Aragon, was koningin gemalin van Portugal van het jaar 1282 tot 1325. Elisabeth, in het Spaans en het Portugees Isabel, is in 1271 geboren te Zaragoza als dochter van koning Peter III van Aragon en diens vrouw Constantia van Sicilië. In haar jeugd ontwikkelt de prinses een authentieke vroomheid en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als Isabel 10 jaar oud is, wordt zij uitgehuwelijkt aan koning Dionysius van Portugal. En op 24 juni 1282 treedt de dan 11-jarige met hem in het huwelijk. De vorst staat bekend als een brute en immorele man. En nadat hij getrouwd is, legt hij het aan met veel andere vrouwen. Desondanks stelt Elisabeth zich op als een trouwe echtgenote. Ze krijgen 2 kinderen. Prinses Constantia in het jaar 1290 en prins Alfonsus in het jaar 1291. Als koningin zet Elisabeth zich in voor de armen en de zieken door onder meer de oprichting van weeshuizen, scholen en hospitalen. En ook zicht ze diverse kloosters. Tijdens de hongersnood van 1293 laat ze bloem bezorgen bij de bakkers van Coimbra. En haar godsdienstigheid oogst bewondering van haar man, die besluit haar caritatieve ondernemingen financieel te ondersteunen. Als koning Dionysius op 1 januari 1324 overlijdt, wordt hij opgevolgd door Elisabeth haar zoon, die daarmee Alfonsus IV van Portugal wordt. Zelf trekt ze zich terug in het Santa Clara a Velha in Coimbra, het Clarissenklooster dat ze zelf heeft gesticht. En ook wordt ze lid van de derde orde van Sint Franciscus. In 1336 wordt op haar een beroep gedaan als vredestichtster. Haar zoon, koning Alfonsus, is opgetrokken tegen zijn schoonzoon, koning Alfonsus de 11e van Castilië. En die is getrouwd met Elisabeths schoondochter Maria. De Castiliaanse vorst verwaarloost haar en behandelt haar slecht. Elisabeth verkeert dan in de beste conditie. Niet in de beste conditie. En desondanks gaat ze naar het slagveld bij Estremoz, waar de twee legers tegenover elkaar staan. En ze weet de partijen tot een akkoord te bewegen. Haar succesvolle vredesmissie heeft wel veel van haar krachten gevergd. Ze stort in op het kasteel van Estremoz, waar ze op 4 juli sterft aan hoge koorts. Haar lichaam wordt niet bijgezet in het graf van haar man, maar begraven bij de Clarissen in Coimbra. En spoedig na haar dood wordt ze al vereerd als een heilige en er wordt melding gemaakt van tal van mirakels. Dat is ook de aanleiding voor een zaligverklaringsproces. In 1526 wordt ze tot de eer der altaren verheven en op 25 mei 1625 wordt ze door paus Urbanus de 8e heilig verklaard. Haar lichaam rust thans in het klooster Santa Clara a Nova in Coimbra. Elisabeth is de patrones van Portugal, Coimbra, van Estremoz en van Zaragoza. En daarnaast ook van bruiden en echtgenotes, vooral van ontrouwe mannen. Ze wordt aangeroepen bij jaloezie en huwelijksproblemen, in oorlogstijd en bij oorlogsleed, omdat ze dus de veldslag tussen haar man en haar zoon heeft verhinderd. Nou, het is dus haar zoon en haar schoonzoon. Ze wordt vaak afgebeeld als Clarisse met beide handen aan het kruis. En onder haar linkerarm houdt ze een boek geklemd. Haar kroon is afgelegd en ze heeft rozen bij zich, vaak in haar schoot. En tegelijkertijd is ze aalmoezen aan het uitdelen. Haar feestdag staat aanvankelijk op 4 juli, op de algemene Romeinse kalender. Eerst wordt deze verplaatst naar 8 juli
omdat de datum 4 juli vaak nog valt in het octaaf van het hoogfeest van Petrus en Paulus. Maar paus Pius de 12e schaft dat octaaf in 1955 af en dat maakt dan weer de weg vrij om de gedachtenis terug te plaatsen naar 4 juli. En dat is dan gebeurd in 1969 bij de herziening van de algemene Romeinse kalender. De gedachtenis dus van de heilige Elisabeth valt op 4 juli. Heilige Elisabeth van Portugal, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sint Petrus, apostel en rots van de kerk. Op 29 juni vieren we het feest van de heilige apostel Petrus en Paulus. In menig kerk heeft hun beeld een ereplaats bij de pilaren voor in de kerk. Op de Byzantijnse iconostase prijken al eeuwenlang deze beelden links en rechts op de onderste rij als de twee voornaamste apostelen van de kerk. Deze week bekijken we de icoon in vogelvlucht en het leven van Petrus zoals het evangelie het ons aanreikt. En de volgende week de icoon van Paulus. Al bij de eerste ontmoeting geeft Jezus Petrus, een gewone visser, een nieuwe naam. Je zult Kefas genoemd worden, wat betekent rots. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 1. Matthäus levert Jezus woorden uitgebreider over. Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Zo lezen we bij Matthäus hoofdstuk 16. Zo zien we op iconen Petrus vaak met twee sleutels afgebeeld. Een zilveren sleutel van de aarde naar de hemel en een gouden sleutel van de hemel naar de aarde. Deze woorden omvatten zijn bijzondere roeping als herder van de kerk, het teken van de eenheid van Jezus' volgelingen. Wanneer Petrus en zijn broer Andreas hun netten spoelen bij het meer van Tiberias, vraagt Jezus hem, volg mij, ik zal u vissers van mensen maken. Matthäus hoofdstuk 4. Alle drie de evangelisten vermelden hoe Jezus zijn schoonmoeder geneest van koorts. Ze staat onmiddellijk op om Jezus en de leerlingen te bedienen. Zo lezen we bij Matthäus hoofdstuk 8. Zie, we hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Wat zullen wij dus krijgen? Vraagt Petrus zich af. Jezus belooft hen het honderdvoudige, wat ze om hem en de evangelie hebben opgegeven met gezag over de 12 stammen van Israël. Matthäus hoofdstuk 19. Wat we ook op iconen zien is dat bij belangrijke momenten Jezus Petrus, Jacobus en Johannes apart met zich meeneemt. Dat lezen we onder andere bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Ook neemt hij hen mee naar de top van een hoge berg, waar hij voor hun ogen van gedaante verandert. En Jezus schittert van het licht. Daar hoort hij de stem van de Vader. Dit is mijn Zoon, de uitverkorene. Luister naar hem. Marcus schrijft dat Petrus heel verbluft vraagt drie tenten te bouwen. Eén voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia. Lezen we bij Marcus hoofdstuk 9. Wanneer de leerlingen erop aangesproken worden de tempelbelasting te moeten betalen, stuurt Jezus de Heer Petrus er weer op uit en hij zegt: ga naar het meer, werp daar uw haak uit en grijp de eerste vis die boven komt. Maak dan zijn bek open en ge zult een stater vinden. Betaal daarmee voor mij en voor u. Zo lezen we bij Matthäus hoofdstuk 17. Wanneer Jezus uur is aangebroken en het laatste avondmaal met hen gaat vieren, wast hij de voeten van de leerlingen. Opnieuw verzet Petrus zich. Nooit in de eeuwigheid zult gij mij de voeten wassen. Geduldig legt de Heer hem uit dat dit nodig is en wil hij zijn deelgenoot kunnen zijn. En Petrus antwoordt dan, ook mijn voeten en mijn hoofd. Na de wonderbare visvangst was hij voor Jezus neergevallen met de woorden, Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Lucas hoofdstuk 5. Jezus stelt hem weer gerust. Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.
2: Na de wonderbare spijziging stuurt Jezus de leerlingen met de boot vooruit. Door de tegenwind tobben ze om vooruit te komen. Alle vier de evangelisten beschrijven hoe Jezus in de vierde nachtwaken te voet over het meer naar hen toe komt. Ze denken een spook te zien en schreeuwen het uit, maar Jezus stelt ze onmiddellijk gerust. Diep onder de indruk zegt Petrus, Heer, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Matteüs 14, vers 27. Kom, antwoordt Jezus, waarop Petrus uit de boot stapt en over het water naar de Heer loopt. Echter, als hij de hoge golven ziet, wordt hij bang. Hij dreigt te zinken en roept, Heer, red mij! Meteen steekt Jezus zijn hand uit en grijpt Petrus vast. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Zegt hij tot Petrus. Als ze samen in de boot stappen, gaat de wind weer liggen. Aangekomen in Caesarea, legt Jezus dan aan Petrus de vraag voor, Wie zegt gij dat ik ben? Dan belijdt Petrus, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matteüs 16, vers 16. Jezus prijst hem zalig. De Vader in de hemel heeft hem dit geopenbaard. Zo maakt Jezus zijn leerlingen duidelijk dat hij veel moet lijden, maar dat hij na ter dood te zijn gebracht op de derde dag zal verrijzen. Ontsteld roept Petrus uit dat God dit mag verhoeden. Zoiets mag u nooit overkomen. Jezus wijst hem streng terecht, dat hij zich moet laten leiden door wat God wil en niet door menselijke overwegingen.

0: Dan verschijnt Jezus aan de leerlingen en verwijt ook Petrus opnieuw het verwijt van hun hardnekkig ongeloof. Markus 16, vers 14. Johannes legt het ons uit. Ze hadden nog niet begrepen hetgeen er in de schriften geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Johannes 20, vers 9. Op Jezus' woord gaan ze terug naar Galilea, naar het meer van Tiberias. Ik ga vissen, besluit Petrus, en de anderen gaan mee. Op het woord van een vreemdeling aan het strand werpen ze het net rechts uit van de boot en vangen een enorme hoeveelheid vissen, net als aan het begin van hun roeping. Het is de Heer zelf. Aan land gekomen vraagt de vrezen Heer om Petrus wat van de vis te gaan halen. Na het ontbijt neemt hij Petrus apart en vraagt driemaal of Petrus meer van hem houdt dan de anderen. Petrus antwoordt: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Waarop Jezus hem opdraagt: Weid mijn schapen. Johannes 21, vers 17. Met vele bewijzen toont Jezus hun dat hij in leven is en verschijnt hen 40 dagen lang. Handelingen hoofdstuk 1, vers 3. Op zijn woord gaan ze naar de berg die Jezus hun aanwijst. Matthäus 28. Daar verschijnt Jezus aan meer dan 500 broeders tegelijk, schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 15, vers 6. 9 dagen lang wachten ze in het cenakel op de komst van de Heilige Geest. Wanneer de Helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal Hij over mij getuigenis afleggen. Johannes 15, vers 26. Na het laatste avondmaal voorspelt Jezus dat hij verraden zal worden, ook door Petrus. Voordat de haan tweemaal kraait, zult juist gij mij driemaal verloochenen. Markus 14, vers 30. Al moest ik met u sterven, in geen geval zal ik u verloochenen, ontkent Petrus met heel zijn hart. In de Hof van Olijven valt Petrus in slaap, wanneer Jezus doodsangsten doorstaat. Gingen dan uw krachten te boven 1 uur te waken, verwijt hij Petrus. Als de soldaten Jezus gevangen nemen, slaat Petrus het rechteroor van Malchus af, de dienaar van de hoge priester. Zou ik de beker die mijn vader mij gegeven heeft niet drinken, verklaart hij aan Petrus. Johannes hoofdstuk 18 vers 11. Jezus wordt daarop naar het huis van de hoge priester afgevoerd en Petrus volgt hem. Daar op de binnenplaats herkennen ze hem. Jij bent één van hen. Wanneer hij de derde maal zweert Jezus niet te kennen, kraait de haan. Bij Lucas lezen we: Toen keerde de Heer zich om en keek Petrus aan. Petrus gaat naar buiten en barst in tranen uit. Lucas hoofdstuk 22 vers 61. Wanneer op de derde dag na Jezus dood de vrouwen Petrus komen vertellen dat Jezus weer leeft, vindt hij het maar beuzelpraat. Lucas 24 vers 11. Ze rouwen en wenen, lezen we. Toch rent Petrus vooruit naar het graf. De zeer grote steen is weggerold en vooroverbukkend ziet Petrus alleen de zwachtels liggen. Verbaasd denkt hij over alles na wat er is gebeurd. Ook de leerlingen van Emmaus die Jezus onderweg hebben ontmoet, kan hij niet geloven.
1: Op de 50ste dag, het Pinksterfeest, zijn de leerlingen bijeen in het cenakel en horen ze plots een gedruis. Een vuur daalt uit de hemel in tongen verdeeld op de apostelen neer. Ze worden vervuld van de Heilige Geest en spreken in vreemde talen. Petrus getuigt dat God Jezus ten leven heeft gewekt. Verheven aan Gods rechterhand heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en deze uitgestort. Zo lezen we bij de Handelingen hoofdstuk 2. Zoals Jezus vroeg, roept Petrus op: bekeert u en ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde, dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Zo lezen we in de Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 2. 3000 mensen sluiten zich bij hen aan. Vele wonderen en tekenen vergezellen de leerlingen. Mensen leggen hun zieken op straat neer in de hoop dat als Petrus voorbij ging, tenminste de schaduw op een van hen zal vallen. Handelingen hoofdstuk 5. Volgens de apocryfe handelingen van Petrus vluchtte hij uit Rome tijdens de vervolging onder Nero. Buiten de stad ontmoet Petrus de verrezen Jezus Christus. Domine, quo vadis? Vraagt Petrus, waarop Jezus antwoordt: ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. Zoals hij zinspeelde op de dood van Petrus waarmee hij God zou verheerlijken: een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. Johannes hoofdstuk 21. Sluiten we af met Jezus troostvolle woorden: Simon, Simon, weet dat de Satan heeft geëist u alle te ziften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Lucas hoofdstuk 22. Zo is Petrus de rots geworden op wie de Heer zijn kerk bouwt.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de 6e aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. De titel luidt De klacht van Adam. In de vorige aflevering ben ik begonnen met het trekken van enkele verbindingslijnen tussen de muziek van Pärt en de orthodoxe traditie. Want ik vertelde u eerder dat de componist zich in het midden van de jaren 70 heeft laten dopen in een Russisch-orthodoxe kerk in de hoofdstad van Estland. Een land dat toen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Is het noodzakelijk iets van zijn orthodoxe achtergrond te weten om te kunnen genieten van zijn muziek? Zelf vond Pärt van niet. Hij schreef zijn muziek naar eigen zeggen niet alleen voor gelovige christenen, maar voor iedereen. Anderzijds heeft hij in talloze vraaggesprekken er geen geheim van gemaakt dat hij zijn muziek zag als een bewuste uitdrukking van zijn christelijke levensovertuiging. Kerkelijk gelovig of niet, enige kennis van de geestelijke achtergrond van zijn muziek kan bijdragen aan de verdieping van het luisteren, is mijn eigen ervaring. Dit geldt natuurlijk voor veel kunstuitingen. Ook wanneer u weinig afweet van het 19e eeuwse Rusland en de Russisch-orthodoxe wereld, kunt u nog heel goed genieten van bijvoorbeeld Dostojevski's Gebroeders Karamazov. Maar enige kennis van een en ander doet uw leesplezier onmetelijk toenemen wanneer u bijvoorbeeld leest over de conversatie tussen de twee broers Iwan en Alosha, of over de legende van de grootinquisiteur. Maar noodzakelijk, ik heb in mijn leven veel concerten bezocht van muziek waarvan de diepgelovige katholieke componist Olivier Messiaen. Ik herinner me zelfs twee concerten waar de maestro zelf met zijn vrouw, de pianiste Yvonne Loriot, bij aanwezig waren. En ik realiseerde me dan dat de meerderheid van het Nederlandse publiek in zo'n zaal niet katholiek was en daar deels ook weinig van afwist, of er deels zelfs niet veel van wilde weten. Die concerten stonden dan vaak onder leiding van Rijnbert de Leeuw, een man met onvoorstelbaar grote verdiensten, onder andere voor het bekendmaken van de muziek van Messiaen in ons land. Maar naar mijn beste weten had de Leeuw geen enkele positieve band met het christendom. Andersom, ik ben een groot liefhebber van de muziek van Claude Debussy. Maar diens wereldbeschouwing staat haaks op de mijne. En bovendien lijkt het me een bijzonder vervelende vent geweest te zijn die op bijzonder verwerpelijke wijze met vrouwen placht om te gaan. Maar u kunt mij bij wijze van spreken 's nachts wakker maken voor zijn muziek. Op deze zender is het natuurlijk niet zo'n gek idee wat dieper op de geestelijke achtergrond van de componist in te gaan. Ik meldde u vorige keer dat ik hiervoor in eerste instantie vooral gebruik maak van een boek waarvan de auteur een orthodox lekentheoloog en een muzikoloog is, maar bovendien ook veel gesprekken met de componist gevoerd heeft. De auteur is de Amerikaan Peter Butenev.

auteur is de Amerikaan Peter Butenev. En zijn boek heet Arvo Pärt, Out of Silence. Maar in deze aflevering maak ik ook druk gebruik van een boek dat geschreven is door de Russische priester Sophronius, waar Pärt in Engeland veel gesprekken mee heeft gevoerd en die hij als een belangrijke geestelijke gids beschouwde. Maar ik begin deze aflevering eerst met nog even terug te gaan naar het levensverhaal van onze componist. Want ik ben met dat verhaal in dat tijd nogal abrupt gestopt in het jaar 1980, toen Pärt met vrouw en kinderen door de communistische autoriteiten het land uitgezet is. We verlieten hem immers toen hij als verdrevene uit het arbeidersparadijs in die avondelijke uren in die immense stationshal aan de grens van de Sovjet-Unie voor de geuniformeerde grensbewakers zijn cassettebandjes moest afspelen. Zodat onder andere zijn Missa Syllabica door de lege stationshal schalde. Van alle geschilderde iconen die ze thuis hadden, hadden de Pärts er maar één meegenomen. En dat was een kleine icoon die zat weggestopt in de luiers van baby Michael. Michael begon tijdens die visitatie net hard te huilen en de politievrouwen lieten koekjes brengen. Het was een onvergetelijke scène, vertelde zijn vrouw Nora later. Juist omdat alles begeleid werd door Arvo's muziek. Het icoontje werd overigens niet gevonden. In de loop van dat verdere levensverhaal zullen we overigens al snel weer op natuurlijke wijze de draad van onze bespreking van zijn orthodoxe achtergrond weer kunnen oppakken. Na zijn verbanning uit Estland in 1980 heeft Arvo Pärt na een kort verblijf in Wenen lange tijd met zijn vrouw en twee kinderen in West-Berlijn gewoond. In zijn boek Componist van de Stilte geeft Twan Geurts een uitvoerig beeld van die jaren. Na een kort verblijf in Wenen kwam hij dus in Berlijn terecht op uitnodiging van de Deutsche Akademische Austauschdienst, om daar als artist in residence te verblijven. Als gasten van de West-Berlijnse overheid kregen ze die eerste periode een maandelijks stipendium en de beschikking over een ruim gemeubileerde vierkamerwoning. De woning lag in het stadscentrum van West-Berlijn in een zijstraat van de Kurfürstendamm. Vanuit zijn werkkamer keek Pärt uit op de toenmalige Berlijnse muur. De eerste jaren waren niet altijd gemakkelijk. Pärt was toen voor het grote publiek nog een onbekende. En bovendien sprak het gezin aanvankelijk geen woord Duits. En in het zeer geseculariseerde West-Berlijn werd Pärt met zijn diepgelovige muziek bepaald niet meteen serieus genomen. In de wereld van pers en muziek werd hij met zijn woeste baard en zijn uitgeklede composities vaak gezien als een soort verdwaalde apostel die per ongeluk uit een roman van Dostojevski leek te zijn gevallen. Zijn vrouw Nora vertelde later over de eerste contacten met de Duitse media. Het was een dankbaar thema om te kunnen schrijven over zo'n exoot, een mysticus, de monnik met zijn baard, zijn middeleeuws vocabulaire, zijn wereldvreemdheid. Dat was allemaal heus niet kwaad bedoeld, al was het akelig genoeg. Maar hoe beter het bedoeld was, hoe meer dit vertekende beeld ons heeft gestoord en beschadigd. Nog jaren later beklaagt hij zich tegenover een journalist dat hij in Duitsland nog steeds gezien werd als Russisch componist. Je moet een en ander natuurlijk zien tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Voor reizigers uit het Westen waren de Baltische landen toen niet toegankelijk. Dat de Sovjet-Unie een multinationaal rijk was, bleef voor de doorsnee westerse krantenlezer meestal slechts een wazig gegeven. De Sovjet-Unie, dat was het land.

kant van de Russen. Toen een interviewer wilde weten of hij zich in Berlijn thuis voelde, moest hij de man uitleggen dat de afstand tussen Berlijn en Tallinn echt niet zo vreselijk groot is en dat de Duitse culturele invloed in de Baltische landen altijd heel lang groot geweest is. Ook de muziekcritici zijn hem die eerste periode vaak niet goed gezind. Want in die vroege jaren 80 was wat Pert deed in de toenmalige klassieke muziekwereld nog alles behalve comme il faut. Een criticus schreef bijvoorbeeld zuur: Pert zoekt zijn heil in een soort van minimal art. Modellen van uitgesproken kitscherige primitiviteit worden er met welhaast onmerkbare mutaties tot eindeloze patronen aan elkaar geregen. Die moeten waarschijnlijk zoiets als meditatiehulpmiddelen voorstellen. Maar ze roepen, althans bij mij, alleen maar verveling op. Ook de uitvoerende muzici wisten vaak niet wat ze met zijn muziek aan moesten. Arvo Pärt heeft veel geluk gehad dat hij een aantal muzici en dirigenten vond die wel veel in zijn muziek zagen. Dat waren mensen als de dirigenten Neeme Järvi en Tönu Kaljuste, die hij al in Estland gekend had. Maar van belang werden ook de violist Ridon Kremer en Paul Hillier, leider van het toen befaamde Hillier Ensemble. Belangrijk voor het bereiken van een groot internationaal publiek waren de cd-opnames die in München en Basel gemaakt werden voor het label ECM. Opnames met Ridon Kremer en de Amerikaanse pianist Keith Jarrett horen daarbij. Jarrett was een klassiek geschoolde muzikus die ook samenspeelde met jazzgrootheden als Art Blakey en Miles Davis. Het zijn deze cd's uit de jaren 80 die hem wereldfaam brachten. De cd Tabula Rasa weet in 1984 een doorgaans nuchtere recensent als Wolfgang Sandner tot de volgende ontboezeming te brengen. Iemand die zoiets kan schrijven moet ook buiten zichzelf zijn getreden. De pianotonen uit de aarde hebben gegraven en de flageolette tonen, de boventonen van de violen, uit de hemel hebben gehaald. Dit is nooit eerder gehoord. Het is geen jazz. Nee, geen elektronische avant-garde. Geen klassicisme. Dit raakt de diepere lagen. Oerwoorden, orfies, buitenaards, magisch, mystiek. Pärt heeft nog lang in Berlijn gewoond. Wel kon hij natuurlijk na het verdwijnen van het communisme weer ongehinderd Estland bezoeken. Zo was Pärt daar in 1989 aanwezig bij de demonstratieve herdenking van het Molotov-Ribbentrop-pact. Op 23 augustus 1989 was het precies 50 jaar geleden dat via dit Duits-Russische pact de volkeren van Oost-Europa onder de knoet van één van beide dictators terechtkwamen. Op die dag in 1989 stond vanaf 7 uur 's avonds, 15 minuten lang, een keten van bijna 2 miljoen mensen hand in hand in de vorm van een menselijke keten van 600 kilometer tussen de drie hoofdsteden van de Baltische landen. Pärt stond tussen hen in als een van die demonstranten. Hij was toen in Estland om eindelijk weer eens zijn moeder te bezoeken in Rakvere en omdat in mei zijn Te Deum in première ging in de Sint-Olafkerk in Tallinn. Pas 2 jaar later zou het Estse Sovjetparlement de zelfstandigheid van Estland uitroepen. Maar pas in 2010, 30 jaar na het begin van hun onvrijwillige verbanning, zou Pärt voorgoed naar zijn vaderland terugkeren. Maar toen
was hij al wereldberoemd en in Estland beschikte hij inmiddels over een onaantastbare status. Arvo en Nora wonen sinds 2010 in een kustplaatsje gelegen aan een baai van de Finse Golf. Het is een dorpje met amper 1000 inwoners. Met de bus is het ongeveer een uur rijden van de hoofdstad. Niet ver van zijn woonhuis staat het Arvo Pert Centrum, dat we met hulp van de auteur Twan Geurts na een korte muzikale pauze even gaan bezoeken.

Toen Twan Geurts in 2023 voor zijn boek dat Arvo Pärt Centrum bezocht, heeft hij de meester zelf niet meer kunnen spreken. Arvo Pärt is hoogbejaard en had zich toen al uit de openbaarheid teruggetrokken. Dat Arvo Pärt Centrum is met veel steun van de overheid in 2018 geopend. Dat was het jaar dat Estland vierde dat het 100 jaar geleden voor het eerst onafhankelijk werd. Het centrum is gehuisvest in een futuristisch ogend bouwwerk dat midden in een dennenbos ligt. Er is een kleine concertzaal, een restaurant, een tentoonstellingsruimte, werkvertrekken en een bibliotheek. Er werken maar liefst 16 mensen, waaronder 4 muzikologen. Maar onze aandacht wordt nu vooral getrokken door een kapelletje dat binnen het centrum gesitueerd is op de binnenplaats. Dat kapelletje is gewijd aan 2 orthodoxe heiligen uit de 20e eeuw. Silouan van Athos en Sophronius van Essex. Beide waren Russen en werden nog in de tsaristische periode in Rusland geboren. Silouan is in 1938 op Athos gestorven en in 1988 door de orthodoxe kerk heilig verklaard. Sophronius is in 1993 op 96-jarige leeftijd in een door hem gesticht klooster in Engeland gestorven en ook hij werd enkele jaren na zijn dood heilig verklaard. Silouan van Athos kunnen we beschouwen als een geestelijk vader van Sophronius. De heilige Sophronius heeft net als de heilige Silouan als monnik op Athos geleefd. Tussen 1931 en 1938 heeft Sophronius veel contact gehad met Silouan. Arvo Pärt op zijn beurt heeft in Engeland lange gesprekken gevoerd met Sophronius, die hij als zijn geestelijk vader zag. Pärt heeft in 1991 een kort werk geschreven met de titel Lied van Silouan. Het is een instrumentaal werk, maar in de partituur heeft Pärt de tekst van een kort gebed van de heilige opgenomen. Ik zal u de muziek en de tekst van het gebed dadelijk laten horen. Wie was deze heilige Silouan en waarom was Pärt zo in hem geïnteresseerd? Immers, naast dit kleine lied van Silouan, heeft hij later ook nog het veel omvangrijkere Adams klaagzang geschreven op een lange tekst van de heilige Silouan. Die 2 stukken zullen verder in deze aflevering centraal staan. Gemeten naar de uiterlijke aspecten is het leven van Staret Silouan volstrekt onopvallend verlopen en dus in een paar zinnen te vertellen. Hij werd in 1866 in een Russisch boerendorp geboren als Simeon Ivanovich Antonov. Hij heeft niet meer dan 2 winters de dorpsschool bezocht en werkte als timmerman even buiten het dorp op het landgoed van een vorst. Vervolgens heeft hij in het tsaristische leger zijn dienstplicht vervuld. En daarna vertrok hij naar het schiereiland Athos om daar de volgende 46 jaar het leven te leiden van een eenvoudige monnik. Zoals gezegd, Silouan is daar in 1938 gestorven en in het jaar 1987 door de patriarch van Constantinopel heilig verklaard. Zie hier in enkele zinnen het uiterlijke leven van Staret Silouan. Desalniettemin heeft zijn geestelijke zoon, de archimandriet Sophronius, een kleine 300 bladzijden nodig om het leven van deze heilige Silouan te beschrijven. Maar dan gaat het vooral over de innerlijke
geestelijke groei van de heilige. Een man die Sophronius ons voorzet als een uitzonderlijke geestelijke reus, als een lichtbaken voor de moderne mens. Die moderne mens die, zoals Sophronius in zijn voorwoord schrijft, vaak wanhopig in de geestelijke duisternis rondwaart, geslagen door blindheid aan de ogen van zijn ziel en zijn hart. Het oorspronkelijk in het Russisch geschreven boek is in het Nederlands vertaald en wordt uitgegeven door de uitgeverij Orthodox Logos. Het boek bevat naast een geestelijke biografie ook de belangrijkste geschriften van Siloam zelf. Ik heb er hier het nodige aan ontleend, maar in dit korte bestek kan ik het boek onmogelijk echt recht doen. Op het leven van Sophronius kom ik later nog even terug, want Pet en zijn vrouw hebben hem goed gekend. Na 1980 hebben zij hem veelvuldig in het klooster van de Heilige Johannes de Doper in Essex, in Engeland, kunnen ontmoeten. Zij beschouwden de monnik Sophronius als hun geestelijk vader. Pet zal tijdens die contacten ook veel over de heilige Siloam vernomen hebben. Ongetwijfeld is zijn geestelijk leven door beide mannen diepgaand beïnvloed. Vandaar ook dat kapelletje in dat Arvo Pärt-centrum. Ik geef u eerst een paar flitsen uit het vroege geestelijke leven van de heilige Siloam. Eerst dus maar even terug naar dat Russische boerendorp waar de jonge Simeon in de jaren 1870 opgroeide. Als jongeman maakt hij een tijd door waarin hij een innerlijke verandering bij zichzelf opmerkt en zich aangetrokken voelt tot het kloosterleven. Zoals de Starets het later zelf verwoordde, in die tijd bekeek hij de mooie jonge dochters van de vorst als zusters, met genegenheid, maar zonder begeerte, terwijl deze aanblik hem vroeger onrustig had gemaakt. Hij vraagt dan in zijn jeugdig enthousiasme zijn vader toestemming naar het Holenklooster in Kiev te gaan. Maar zijn vader, zoals vaders in die omstandigheden vaak plegen te doen, schuift een dergelijke zwaarwichtige beslissing op de lange baan. Vervul eerst je militaire dienstplicht en daarna zul je vrij zijn daarheen te gaan. Die ongewone gemoedstoestand duurde bij Simeon overigens maar 3 maanden. Simeon neemt daarna opnieuw de vriendschappen met zijn leeftijdsgenoten op, ging uit met de dorpsmeisjes, dronk wodka, hij kon enorme hoeveelheden van het spul drinken zonder dronken te worden, speelde accordeon en leefde als alle andere jongens van het dorp. Hij was oersterk, kon met 1 vuistslag een tamelijk dikke plank doorslaan en zware gewichten optillen. Hij kon veel eten en hard werken. Tijdens een ruzie die 2 broers met hem uitlokte, slaat hij 1 van de broers hard tegen de borstkas. De jongen viel met een zware dreun achterover, plat achterover. Schuim en bloed begonnen uit zijn mond te vloeien. Het duurde wel 1/2 uur voordat hij met hulp kon opstaan. De jongen is 2 maanden ziek geweest, maar gelukkig bleef hij in leven. Vanwege zijn doorgaans vrolijke en vredelievende karakter was Simeon populair, vooral bij de meisjes. Sophronius schrijft in decente woorden: hij zelf voelde zich tot 1 van hen aangetrokken. En voordat er zelfs sprake was van een huwelijk, overkwam hen laat op een avond wat zo dikwijls gebeurt. Het meisje werd zwanger. Maar ze was beeldschoon en al spoedig verscheen er een jonge rijke koopman als huwelijksgegadigde tot opluchting van de losbandige toekomstige heilige. Kortom, een jeugd zoals we dat wel bij meer heiligen vinden, denkt u aan de heilige Augustinus. In het rumoerige bestaan van zijn jonge leven
vervaagde dus de eerste roep van God. Maar die riep hem opnieuw. We lezen: op een keer, na een losbandige periode, was hij ingesluimerd en in die toestand van een lichte slaap droomde hij dat hij een slang zag die door zijn mond naar binnen gleed en in zijn binnenste kroop. Hij voelde een hevige walging en werd wakker. En toen hoorde hij de woorden: jij hebt in je droom een slang ingeslikt en daar walg je van. Net zo akelig is het voor mij om te zien wat jij doet. De zoetheid en de schoonheid van de stem waren buitengewoon. Het effect verpletterend. De starets heeft tot het eind van zijn leven gemeend, schrijft Sophronius, dat het de stem van de moeder Gods zelf geweest was. Maar dat zij zich wegens zijn losbandigheid slechts met haar stem manifesteerde. Simeon volbracht zijn dienstplicht in Sint-Petersburg. En daarna reisde hij met trein en boot naar het Griekse schiereiland Athos, waar hij in 1892 intrad in het Russische klooster van de heilige Panteleimon. Daar leefden in die tijd maar liefst 2000 monniken. De Russische bezoekers en pelgrims kwamen met honderden tegelijk. Zij verbleven langdurig in de gastenverblijven. En dat alles leverde dus veel werk op. Broeder Simeon werd in de molen te werk gesteld. Volgens de toen heersende gebruiken diende een nieuwe novice overigens eerst enkele dagen in volledige rust door te brengen om zich alle zonden die hij in zijn leven begaan had te herinneren en op schrift te stellen en ze vervolgens te biechten bij een biechtvader. Hij werd vervolgens middels een eeuwenoude traditie het geestelijke ascetische leven binnengeleid dat doordrenkt was met het onophoudelijke indachtig zijn van God. Het afzonderlijke gebed in de cel, de lange diensten in de kerk, vasten en nachtwaken, de veelvuldige biecht en communie, de lezing, het werk en de gehoorzaamheid. Een van de lessen voor de beginnende novice was de opdracht dat het gebed in de cel voornamelijk moet bestaan uit het bidden van het Jezusgebed met behulp van een gebedsnoer. Dat gebed luidt: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. U gaat nu luisteren naar Pert's lied van Siloam. Het is een instrumentaal stuk voor strijkorkest, maar Pert heeft een gebed van de heilige aan de partituur toegevoegd. U hoort nu eerst de tekst van het gebed en dan direct aansluitend de muziek die weer langzaam uit de stilte oprijst. Mijn ziel smacht naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik u niet zoeken? Gij hebt mij het eerst gevonden en mij laten genieten van uw Heilige Geest en mijn ziel kreeg u lief. Gij, Heer, ziet mijn verdriet en mijn tranen. Als gij mij door uw liefde niet had aangetrokken, zou ik u niet zo zoeken zoals ik u zoek. Maar uw geest heeft u aan mij bekendgemaakt en mijn ziel verheugt zich, omdat gij mijn God en mijn Heer zijt en tot tranen toe verlang ik naar u.

Uitvoerig doet Sophronius in zijn boek verslag van het geestelijk leven van de man die van 1892 tot 1938 als monnik op het Schiereiland verbleef en die later bekend zou worden als de heilige Siloan de Atoniet. Verwacht u in dit verslag overigens geen rustig, evenwichtig, vroom monnikenleven. Periodieke optredende helse pijnen en verschijningen van demonen worden afgewisseld met perioden van diepe rust. Sophronius schrijft: nog de ervaring van het doorstane helse kwellingen, nog de gave van het onophoudelijke innerlijke gebed, nog zelfs de verschijning van de Heer gaven de jonge monnik de volledige bevrijding van de demonische aanvallen en van de strijd tegen de gedachten. Ondanks heel zijn ingespannen gebed werd zijn geest soms verduisterd door het visioen van de demonen en door het verlies van de vrede. Toch gaf heel zijn bijzondere ervaring hem niet de kennis om in de gesteldheid te blijven die zijn ziel tijdens de verschijning had leren kennen, en het was al onmogelijk het verdwijnen van het licht rustig te aanvaarden. Zo lezen we over een geestelijke crisis, zoals die zich in het eerste jaar manifesteerde, het volgende. Eens raakte zijn cel 's nachts vervuld met een vreemd licht, dat zelfs zijn lichaam zodanig doorstraalde dat hij zijn lichaam van binnen kon zien. Een gedachte zei tot hem: neem aan, dit is de genade. De ziel van de novice raakte hiervan in verwarring en hij bleef onthutst achter. De nederige geest van berouw had zich zo ver verwijderd dat hij begon te lachen tijdens het bidden. Hij gaf met zijn vuist een harde slag op zijn voorhoofd. Het lachen verdween, maar de geest van berouw was toch nog niet teruggekeerd en het gebed ging voort zonder vermorzeling. Toen begreep hij dat hem iets slechts was overkomen. Na het visioen van het vreemde licht kreeg hij ook verschijningen van demonen en, naïef als hij was, sprak hij met hen als met mensen. De afwisseling van de demonische ingevingen die hem nu eens hemelhoog verhieven naar de trots en dan weer naar de afgrond van de eeuwige verdoemenis wierpen, overstelpte de ziel van de jonge novice en dreven hem tot wanhoop. Aldus Sophronius. En dan vernemen we dat de kwellende demonische aanvallen over een langere periode steeds meer toenamen. Broeder Simeon dreigt in te storten en hij komt tot uiterste wanhoop. Hij voelt een absolute verlatenheid en zijn ziel wordt ondergedompeld in de duisternis van een helse angst. Maar dan op diezelfde dag tijdens de vespers in het kerkje van de heilige profeet Elias, dat vlak bij de molen ligt waar hij te werk gesteld is, ziet hij rechts van de heilige deuren op de plaats waar de icoon van de verlosser hing, de levende Christus. We weten uit zijn latere geschriften en uit zijn eigen mond, schrijft Sophronius dan, dat een groot goddelijk licht hem toen overstraalde en dat hij uit de wereld werd weggenomen en in de geest omhoog naar de hemel werd gevoerd, waar hij onuitsprekelijke woorden hoorde. Dat hij op dat ogenblik als het ware een nieuwe geboorte ontving van boven. De zachtmoedige blik van Christus die van vreugde straalt, die alles vergeeft, die oneindig goed is, trok het gehele wezen van Simeon tot zich aan. Sophronius schrijft dan dat het leven van een christelijk asceet vreemd en onbegrijpelijk is. We zien daarin een weefsel van verrassende tegenstellingen. Aan de ene kant de demonische aanvallen, de gevoelens van verlatenheid door God, de duisternis van de dood en de kwellingen van de hel. Aan de andere kant
de godsverschijning en het licht van het beginloze zijn. Voor de meeste moderne mensen zijn dit onbekende en onbegrijpelijke zaken. Dit lijkt hen waanzin die om een psychiater vraagt. In aanleg is iedere gelovige geroepen tot de volheid van het geestelijk leven, schrijft Sophronius. Maar de voortdurende gerichtheid van de wil op de materiële wereld, op de lichamelijke en psychische ervaringen, stompen mensen zodanig af dat ze niet meer in staat zijn die geestelijke werkelijkheid op te nemen. En Sophronius maakt dan de vergelijking tussen een radiobezitter die radiogolven kan ontvangen en degene die geen radio heeft en die dus de aanwezigheid van die golven niet opmerkt. De heilige Siloan heeft later een stuk geschreven over Adams ontroostbare verdriet en diens klaagzang na zijn verjaging uit het paradijs. Maar daarin beschrijft de heilige in wezen zijn eigen tranen en het verdriet van zijn eigen ziel na het verlies van de genade. Want, zo is zijn gedachte, zoals de zonde van onze voorvader Adam gevolgen had met een kosmische reikwijdte, zo is elke zonde van ieder van ons, openlijk of verborgen, van invloed op het lot van de gehele wereld. Maar de vleeselijke mens voelt de gevolgen daarvan niet op dezelfde wijze als de geestelijke mens. De monnik Siloan ervoer de zonde buitengewoon diep en scherp. Zijn hart leed ondraaglijke pijn vanwege de zonde en daarom was ook zijn berouw onstuitbaar en hevig. Het verlies in zijn ziel van de liefde van God en van de vrede van Christus was voor hem het allerergste. Arvo Pärt heeft het eerste deel van die door Siloan geschreven tekst, de klacht van Adam, op muziek gezet. Adam, de vader van de gehele mensheid, heeft in het paradijs de zoetheid van de liefde van God gekend. En daarom leed hij bitter toen hij vanwege zijn zonde uit het paradijs verjaagd werd en de liefde van God verloor. Hij weende met een geweldige kreun dat door heel de woestijn weer klonk. Hij had heimwee naar God en zegt dan: mijn ziel verlangt naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik hem niet zoeken? Toen ik met hem was, was mijn ziel blij en rustig en de vijand had geen toegang tot mij. Maar nu heeft een boze geest macht over mij gekregen en brengt mijn ziel aan het wankelen en kwelt haar. En daarom verlangt mijn ziel tot stervens toe naar de Heer en mijn geest hunkert naar God en niets op aarde kan mij blij stemmen. Die klacht van Adam wordt voortdurend onderbroken door gebeden van Siloan, zoals dit: ook ik heb de genade verloren en met Adam roep ik uit: God, wees mij zondaar genadig. Verleen mij een geest van nederigheid en liefde. In de geestelijke biografie van Siloan vernemen we de gedachte dat de zonde eerst wordt begaan in de geheimzinnige diepte van de menselijke geest, maar dat de zonde niet alleen de gehele mens begint aan te tasten, maar dat het gewicht van het kwaad op het leven van de gehele mensheid drukt en dientengevolge van invloed is op het lot van de gehele wereld. In de klacht van Adam vinden we dezelfde gedachte. Zijn zonde had immers gevolgen van een kosmische reikwijdte. En we lezen dan in de tekst van de klacht: groot was de droefheid van Adam, maar toen hij zijn zoon Abel zag, die gedood was door zijn broer Kain, werd zijn verdriet nog groter. En hij spreekt dan de volgende profetie uit: uit mij zullen volkeren voortkomen en zich vermenigvuldigen,
en zij zullen allen lijden. Zij zullen leven in vijandschap en elkaar doden. En zijn droefheid was zo onmetelijk als de zee.

0: Beste luisteraar, de tekst van De Klacht van Adam is omvangrijk, zoals ook het koorstuk van Pert zelf te lang is om in zijn geheel te laten horen. Daarom vroeg ik de redacteur de muziek na een tiental minuten zachtjes weg te draaien. Gegevens over de muziekfragmenten en over de gebruikte literatuur vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Lallen van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 14e zondag door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het schone gebed: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. De goedheid van God, dat is Jezus zelf. Hier komt Hij in de heilige Eucharistie. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Het gebed begint buiten mijzelf, bij Hem. Hij is al begonnen. Met heel zijn aandacht is Hij bij mij. Ik hoef mij daarbij maar aan te sluiten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem. Bij Hem die met zijn liefde het initiatief heeft. Hij heeft mij het eerste lief gehad. Een paar passen voor de plaats van het gebed omhoog kijken, in de houding van Jezus die tot zijn Vader bidt. Zien hoe Hij mij ziet, hoe zijn blik al vol liefde op mij rust. Dan zijn liefde beantwoorden in een gebaar van aanbidding. Een gebaar dat past bij zo'n aanspreektitel: Vader, Heer van hemel en aarde. Het gebed ingaan, in de houding waarin ik denk Hem het beste te kunnen vinden. En ik zal Hem ook zeker vinden wanneer ik werkelijk van plan ben om Hem ook de Heer van mijn leven wil laten zijn. Dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, het verborgene in de mens, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik stel me de geschiedenis of de situatie, de context voor ogen. De situatie waarin deze woorden hebben geklonken, na de weeroep over de onboetvaardige steden, Chorazin, Bethsaida en Kafarnaum, die zich niet bekeerd hadden. Deze zaligsprekingen van de kleinen, van de kinderen, volgt dus op een weeroep over de wijzen en verstandigen. Hoe krachtig het ongeloof, hoe duisterder de tijden waarin we leven, des te meer licht het geloof van de kerk op als een werk van God. God kijkt niet naar het getal. Al zouden wij met nog veel minder zijn, Hij zou zich blijven geven. Ieder van ons vindt Hij de moeite waard. Juist het geringe succes brengt de goedheid van onze God aan het licht. Van zo'n God begrijpen mensen niets, tenzij ze de houding aannemen van de Zoon, zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer iets echt gebeurd is bij ons, moet het ook op een bepaalde plaats gebeurd zijn. Zo vindt het plaats. Maar er staat niets over een plaats. En het is goed om ons een nederige plaats voor te stellen. Een nederige plaats, zegt Ignatius, vol schoonheid en gratie. Die nederige plaats vormt de entourage voor de gezindheid die hier past. De laagste plaats in mijzelf. Daar waar ik niet verstandig ben, enigszins als een kind. De plaats nodigt mij uit af te dalen in mijn wezen naar de plaats waar ik de houding heb van de Zoon. Ik kan niet uit eigen kracht, met eigen goede wil, bij die plaats komen. Het is een genade die mij geschonken moet worden. Dat vraag ik dan ook als een bijzondere genade, dat ik door zo naar Jezus te kijken, van Hem mag leren, ja, Hem mag worden. De overweging. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen.
Wat bedoelt Jezus met deze dingen? Wat zouden deze dingen anders kunnen zijn dan wat de leerlingen van Jezus op hun missietocht moesten verkondigen, de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen? God wordt koning, eerst in de harten van de mensen en van daaruit in de hele wereld. Het is een echt rijk, de wet van God, geschreven in de harten van de mensen. En wat gebeurde er echter? Niet God kreeg het laatste woord, maar de wijzen en verstandigen. God wil koning zijn en de apostelen worden erop uitgestuurd als zijn herauten, maar de onderdanen maken zich uit de voeten. Ze weten het beter en willen voor zichzelf leven. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Ze zijn zelfgenoegzaam. En dat woordje zelfgenoegzaam hebben we een aantal keren

Dat woordje zelfgenoegzaam hebben we een aantal keren gehoord in de tweede lezing. Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid. De geest van de wereld is zelfgenoegzaamheid. Zo, we hebben niemand nodig. Wij redden onszelf wel. Nou, Paulus zegt, broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. En die geest van de wereld had zich meer in het bijzonder vastgezet bij de leiders van het volk. Dat waren de wijzen en verstandigen toen. Het gewone volk luisterde graag naar Jezus. Zij zetten hun hart wijd open voor het woord van God. God was al koning in hun hart. En nu komen de leerlingen van hun missiereis terug bij Jezus. Ze brengen hem verslag uit. En ze waren blij met hun successen, maar over de hele linie overheerste toch teleurstelling. Het was hen tegengevallen. En zeker de leiders van het volk waren hen tegengevallen. Als de leiders zich gewonnen hadden gegeven, dan zouden zij met hun invloed heel het volk mee hebben gekregen. Maar ze hebben zich niet gewonnen gegeven en blokkeerden daarmee hele missie. De leerlingen kijken dus een beetje beteuterd. En elke keer als zij verslag uitbrengen aan Jezus, voelt Jezus de troosteloosheid over zijn leerlingen komen. En daarin vangt hij hen op. Troost u maar, zij die jullie hebben afgewezen, zullen eenmaal door God worden afgewezen. Vlak voor de passage die u zo even hoorde voorlezen, staat: hij begon de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Dat is dus een weeroep over de verharden, over de zelfgenoegzamen, over de wijzen en verstandigen. En zo'n weeroep wordt dan altijd gevolgd of voorafgegaan door een zaligspreking aan de eenvoudigen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Laten we Jezus een ogenblikje gadeslaan terwijl hij deze woorden uitspreekt. Bij Lucas staat er zelfs: op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest. Daar komen er nog twee personen bij, de Vader en de Geest. Als we dat tafereeltje een ogenblik zouden gadeslaan, dan zien we dat Jezus de Vader heel groot maakt, de grootste van allen, Vader, Heer van hemel en aarde. En we zien dat Jezus zichzelf klein maakt, heel klein, dat hij zelf zo'n kleine is, zo'n kind. Dat zegt hij dan ook: op de eerste plaats is dat allemaal geopenbaard aan mij, omdat ik mij opstel als een kind, als klein, als onmoedig, als onmondig. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Hij moet het allemaal ontvangen. Uit zichzelf heeft hij het niet. Zo moet je je namelijk opstellen in de verkondiging. En zo moet je je ook opstellen wanneer de mensen van jouw verkondiging niet willen weten. Als je succes hebt, schrijf het niet toe aan jezelf, maar schrijf het toe aan de Vader. Heb je tegenstand, mislukking, afwijzing, wees erover verheugd, want dan onderga je het lot van de Zoon, van wie Jezus zegt dat hij zelf helemaal niets heeft, maar alles moet vragen om het te krijgen, alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. De Zoon heeft niets uit zichzelf. Het moet hem allemaal gegeven worden. Hij is in het geheel niet zelfgenoegzaam. Hij is helemaal zelfeloos. De Zoon heeft niets. Hij krijgt alles. En dat zelf helemaal niet zijn, stelt Jezus dan ook in staat om het door de mensen tot niets gemaakt worden, tot in zijn radicaliteit te doorstaan, zonder verbittering, zonder bitter te worden in zijn hart.

Als je door de mensen wordt uitgerangeerd, als je tot nul wordt gereduceerd, monddood wordt gemaakt, niets meer in te brengen hebt en niets meer te zeggen hebt, dan ben je in de staat van de Zoon. Dan komt de Heilige Geest, de Geest van de Vader, over je, om met jou te doen wat hij ook met de Zoon heeft gedaan. En dat is, als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft, zegt Sint Paulus. Daar heb je ze weer, alle drie. Ze zijn er op het moment van de afwijzing, van de mislukking, van de verkondiging van het woord van God en ook als het mens tot nul wordt gereduceerd. De Heilige Geest komt in actie, dat is wat wij hier eigenlijk uit kunnen leren, als iemand niet zelfgenoegzaam is, als hij hulpbehoevend is en als hij die toestand van hulpbehoevendheid niet probeert te omzeilen, op de een of andere manier probeert zichzelf te redden, ofwel te verdringen, er opstandig over te worden, als hij dat in liefde aanneemt, echt helemaal hulpbehoevend wil zijn als een kind, dan komt de Heilige Geest en die voert iemand met een kracht, met een vurigheid, met een beweging van binnenuit, want het is de Heilige Geest die in ons woont, naar de Vader. Als iemand de rol aanneemt van de Zoon, dan komt de Heilige Geest en hij komt steeds weer opnieuw. Het is niet alleen maar iets van aan het begin en aan het einde, maar aan deze twee merkpunten kun je aflezen dat het zo is in heel ons leven. Die gesteltenis van zoon zijn, die gesteltenis die Jezus bestaanswijze is, kunnen we van hem leren. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er valt een last van je af als je van hem leert nederig te zijn en zachtmoedig van hart. En dat is de last die mensen met zich mee moeten torsen wanneer ze meer willen zijn dan zoon. Als ze vader willen zijn, groter willen zijn dan ze zijn, een rol aannemen die hun niet past. Maar als je al die pretenties, die aanspraken van je hebt laten afvallen, dan komt er rust en verlichting. De lasten van het leven worden je niet afgenomen, maar je krijgt er een wijze van dragen bij, waardoor het goed te dragen is. Augustinus zegt zelfs dat de lasten jou zullen dragen in plaats van dat jij die lasten draagt, omdat in de last die jou draagt de Heilige Geest is verscholen, die in beweging is van de mens weg, van zijn zelfgenoegzaamheid weg naar God de Vader toe. Aan het eind gesprekjes, zoals Jezus had met zijn vader, direct, eenvoudig, met meer of minder woorden, en me door Jezus naar zijn vader laten brengen en bij de vader mijn kinderhart uitstorten en een onze vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: hart.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft.
0: Gij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
0: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
0: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
0: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geef mij veilige rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
0: Die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt.
1: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
0: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
0: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Het zal voor niemand een groot geheim zijn dat ik geen voetbalfan ben. Voor mij eindigt het tv-nieuws meestal wanneer het sportnieuws begint. En wanneer ik de krant lees, sla ik de sportpagina's doorgaans over. Maar wanneer onze Rode Duivels spelen op een Europees of wereldkampioenschap, dan kijk ik toch graag mee. Zo zag ik de avondwedstrijden van België tegen Egypte, Iran en ook de mirakelmatch van afgelopen woensdagavond tegen Tunesië. Zelfs voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's morgens werd gespeeld, ben ik opgestaan. Dat had ik ook met een persoonlijke reden. Mijn broer en mijn neef waren in Canada om de wedstrijd live bij te wonen. Het is trouwens wel prettig dat de vrienden uit Nederland mij nu zeggen dat ze voor de Belgische ploeg supporteren, nu de Nederlandse ploeg al huiswaarts is gekeerd. Als pastoor viel me nog iets anders op. Verschillende voetballers maken een kruisteken. Bij sommigen is het een vast ritueel wanneer ze het veld betreden of nadat ze een doelpunt hebben gescoord. Zo zag ik Romelu Lukaku bij de voorbije wedstrijden al verschillende keren het kruisteken maken. Alexis Salemakers maakte een kruisteken na zijn doelpunt tegen Nieuw-Zeeland. En ook Michy Batshuayi is het bekend dat hij voor of tijdens wedstrijden een kruisteken maakt. Christian Benteke deed dat eveneens, vaak tijdens interlands en clubwedstrijden. En ook Divock Origi werd meermaals gefilmd terwijl hij voor de aftrap een kruisteken maakte. Sommigen zullen zo'n gebaar misschien afdoen als bijgeloof. Toch blijkt uit interviews dat verschillende van deze spelers hun geloof bewust beleven. Ze geloven in Jezus Christus, die voor ons gestorven en verrezen is, en stellen hun vertrouwen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor hen is het kruisteken geen magisch gebaar, maar een eenvoudig gebed en een openlijke geloofsbelijdenis. De apostel Paulus, die schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. In 1 Korintiër 10, 31. Ook sport kan dus beoefend worden tot eer van God. Ik vind het mooi dat een voetballer, voor het oog van miljoenen televisiekijkers, zonder woorden getuigt van zijn geloof. Met een eenvoudig kruisteken vraagt hij de Heer om bescherming, kracht en de genade om de talenten die hij van God heeft ontvangen goed te gebruiken. Na een doelpunt krijgt datzelfde kruisteken nog een extra betekenis. Het wordt dan een stil dankgebed. Niet alsof God een doelpunt heeft gemaakt, maar als een teken van dankbaarheid dat men de gaven die men ontvangen heeft mogen inzetten. Dan klinkt ook de mooie zin uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13, heel toepasselijk. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Zo wordt een eenvoudig gebaar een krachtige getuigenis van geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Misschien stellen die voetballers die een kruisteken maken u en mij ook een vraag. Durven wij zelf nog een kruisteken maken wanneer we aan ons werk beginnen? Vragen we God om zijn zegen wanneer we een belangrijke taak opnemen? En danken we hem wanneer iets goed gelukt is, of wanneer we de talenten die hij ons heeft gegeven vruchtbaar hebben mogen gebruiken? Een klein kruisteken duurt maar een enkele seconde. En toch kan het een groot getuigenis zijn. Een stil gebed, een uiting van vertrouwen en een eenvoudige belijdenis van ons geloof in God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. De rode duivels geven er ons een teken en een voorbeeld in.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is dinsdagochtend. Ja, we lopen richting het einde van het jaar. Het is bijna kerstmis en we hebben toch wel een prachtig jaar achter ons wat mij betreft. Maar we hadden nog één uitzending te goed. En dat is een uitzending met Cynthia van der A. Die zou 2 weken geleden zijn doorgegaan. Dat kon toen helaas niet, want Pater Bots kwam toen onverwachts te overlijden. Maar uiteindelijk is vandaag Cynthia toch aangeschoven hier in de uitzending. Dus van harte welkom, Cynthia.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, wat mooi dat je er bent.
1: Ja, goed om hier te zijn.
0: Ja, ja, je bent al vaak op de studio geweest. Hè? Ja, je gaat al heel wat jaren mee. Ja, je bent luisteraar, je bent vrijwilligster. Je hebt hier ook al vaker geholpen bij het belteam. Dus ja. Als mensen een donatie hebben gegeven met de Maria in actie, daar hebben ze jouw stem ook kunnen horen.
1: Ja.
0: Maar nu niet voor het eerst in de uitzending, maar wel voor het eerst hierbij in gesprek met.
1: Ja, klopt.
0: Ja, volgens mij ben je ooit eerder bij Yvonne in de uitzending geweest?
1: Ja, dat is een aantal jaren terug, denk ik. In verband met mijn vrijwilligerswerk toen bij Samen voor het Leven, Stichting Samen voor het Leven.
0: Ja.
1: En ik ben een paar keer aangeschoven bij Antoon met de Guadalupana.
0: Ja, dus toch een beetje de pro-life hoek, als ik het
1: ja,
0: goed begrijp.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, daar gaan we dadelijk ook nog wel wat meer over praten. Ja, eerst even wat over jouzelf. Hè. Wij kennen elkaar al een aantal jaren. Ik ken jou uit mijn eerste parochie. Dat is altijd heel spannend, zo'n eerste parochie, want dan is alles nieuw natuurlijk. En jij kwam op een gegeven moment binnen bij de doopvoorbereiding, weet ik nog, van jullie jongste, denk ik.
1: Ja, hè? Van Ruben. Ja.
0: Drie kinderen van Ruben. En inmiddels toch alweer een paar jaar terug. En nou ja, toen had jij zo... Ja, ik kan het beter jou laten vertellen voordat ik het helemaal ga invullen. Maar jij kwam binnen bij de doopvoorbereiding. Je dacht van, ik moet wat meer met het geloof gaan doen. Klopt
1: ja,
0: dat?
1: Ja, dat speelde wel al iets langer. Maar toen was het wel heel sterk. Ik had in de voorbereiding eigenlijk al van het huwelijk en van de doopsels van de oudere kinderen. Had ik al verschillende keren dat ik geraakt werd. Want ik nam echt altijd de tijd om alle boekjes voor de mis en zo echt goed voor te bereiden. De teksten zorgvuldig in de gebeden uit te zoeken. En dan had ik vaak wel echt het idee van, oh, wat hebben we eigenlijk een mooi geloof. Hè? Wat een rijk geloof, het katholieke geloof.
0: Ja.
1: Daar zouden we eigenlijk wel wat meer mee moeten doen.
0: Ja.
1: Ik ben van thuis uit niet praktiserend katholiek opgevoed. En toen inderdaad met die voorbereiding van Rubens en doop, toen kwam het heel sterk naar voren van, het is echt tijd om in beweging te komen. En je kunt deze jonge mensen niet alleen laten gaan. Toen waren we natuurlijk nog relatief jong.
0: Ja. Ja.
1: Dus toen dacht ik, ja, maar wat dan? En nou ja, we hebben naderhand nog even gesproken en ook met Astrid erbij. En zij vertelde toen over het boekje wat in de parochie te krijgen was van de ware Jacob. Daar ben ik toen lid van geworden en daar kreeg ik natuurlijk maandelijks in de bus.
0: Ja, dat was het parochieblaadje.
1: Ja, dat was het parochieblaadje inderdaad. Ja, ja. Ja. En eigenlijk met de intentie van, nou, misschien leuk om dadelijk met de kinderen naar een kleuterkerk te gaan of iets dergelijks. En een beetje de activiteiten binnen de parochie in de gaten te houden. Maar elke keer als ik dat boekje opensloeg, dan sloeg ik hem open op de pagina van geloofsverdiepingscursus.
0: Oh ja.
1: En toen dacht ik, oké, volgens mij is er iemand die mij iets wil zeggen. Dat heeft een jaar geduurd voordat ik me daarvoor inschreef.
0: Ja, ja.
1: Want een jaar lang elke keer weer sloeg ik hem open en kwam die geloofsverdiepingscursus voorbij. En toen hadden wij natuurlijk de oudste die, ik denk in 2018, startte met zijn voorbereiding van de communie. En toen dacht ik, nou ja, dit is eigenlijk best wel een legitieme reden om me in te schrijven voor die geloofsverdiepingscursus. Want ik wil graag dat hij zijn eerste communie gaat ontvangen. En hoe ga ik daar dan onderbouwen? Want als hij mij geloofsvragen gaat stellen, heb ik eigenlijk geen idee. Dus nou ja, toen heb ik een mailtje gestuurd naar Astrid van, goh, ik zou me graag inschrijven voor de nieuwe geloofsverdiepingscursus. En nou ja, dan moet je dat natuurlijk ook thuis gaan brengen. Dus ik weet nog dat het onder het uitruimen van de vaatwasser was. En het
0: dat is altijd
1: van
0: een goed moment voor belangrijke mededelingen. Ja.
1: Ja. Ja. Dus ik zei ook van, goh, je raadt nooit wat ik vandaag gedaan heb. Dus toen kreeg ik al een beetje een vragende blik zo vanaf de andere kant.
0: Ja, van, een beetje een gefronste wenkbrauw.
1: Ja, ja, wat gaan we doen? Ja. Toen zei ik, nou ja, ik heb me ingeschreven voor een geloofsverdiepingscursus. En toen dook ik eigenlijk ook weer een soort van de vaatwasser in. Ja, ja, oké, hoe gaat deze landen?
0: Ik haal mijn hoofd er pas weer uit als de reacties
1: ja, precies. Ja,
0: zijn.
1: Nou ja, op zich was die best mild. En dus zei ook tegen mij van, nou, kijk maar wat je allemaal sjouwt, hè, op zijn dunges gezegd.
0: Ja.
1: Als je mij maar met rust laat.
0: Ja, ja,
1: dus ja. Nou ja, dat was een beetje de start van mijn bekering, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Wat mooi, hè? Dus jij zegt, je bent nu moeder van 3 kinderen.
1: Ja.
0: Waar we het nu over hebben is 1 jaar of 7 geleden, denk ik.
1: Nou, toen, ik denk al langer, want Ruben is gedoopt in 2017.
0: Oké, okay.
1: En in 2018 ben ik inderdaad toen voor het eerst aangesloten bij de geloofsverdiepingscursus, bij de GC.
0: Ja, de GC, zo kort we dat af. Hè?
1: Ja.
0: Ja, je had het net over Astrid, dat was een vrijwilligster in onze parochie, maar ook een goede vriendin van ons. Hè? We hadden ook een vriendengroepje en daar was zij belangrijk in, helaas overleden.
1: Ja.
0: Ontzettend groot verdriet was dat toen. Maar Cynthia, even nog iets verder terug in jouw verleden. Hè? Dus nu moeder van 3 kinderen, volop actief ook voor de kerk, voor Radio Maria. Jij zegt, ik ben niet katholiek opgevoed, of in ieder geval niet praktiserend katholiek. Dus jullie gingen niet op zondag naar de kerk.
1: Nee.
0: Had jij al wel voeling met het geloof als kind? Of is dat echt pas gekomen waar je het net over had, die periode
1: van de huwelijk? Dat speelde inderdaad wel echt al veel langer toen ik, echt wel als meisje denk ik nog. Mijn moeder nam ons wel regelmatig mee om een kaarsje aan te steken bij de Sint-Jan.
0: Bent een bosse zelf.
1: Bosbol. Ja. Ik wou net zeggen, ik was laatst ook mooi geïntroduceerd als die bosse moeder.
0: Ja.
1: Dus ja, wij waren wel bekend met kaarsjes aansteken bij Maria. En ik zag ook altijd wel dat het mijn moeder heel erg raakte. Ik ben ooit bruidsmeisje geweest bij een oom en tante. En toen zij zeg maar op een gegeven moment voor Maria gingen bidden en bij het horen van het Ave Maria was ze ook helemaal in tranen. Dus ik was altijd wel een soort van gefascineerd wat de kerk of het zijn in de kerk zeg maar los kon maken bij mensen. En op een gegeven moment, ja, dan ga je natuurlijk zelf je eerste communie doen, hè, want ik ben dan gedoopt en ik mocht mijn communie doen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik wil. Ik wil de beste vriend van Jezus worden. We hadden zo'n klein rood boekje, kregen we mee met allerlei verhalen, waar ook Jezus, of de kinderen natuurlijk bij Jezus kwamen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik, ja.
0: Ja.
1: En grappig genoeg voelde ik altijd heel sterk Gods aanwezigheid. Dus ik heb mezelf vertrouwd gemaakt met het bidden van onze Vader en wees gegroet. Heel veel meer dan dat. En persoonlijke gesprekjes kende ik ook niet. Dus gedurende mijn jeugd voelde ik echt altijd heel erg sterk de aanwezigheid van God. We hebben best wel wat obstakels, denk ik, gehad in mijn jeugdige jaren. En als ik dan dacht van, God, weet je wel, als u mijn Vader bent in de hemel, laat dan zien aan mij wie u bent. Hè? Hoe ziet u er dan uit? En om het een beetje persoonlijker te maken, want ik dacht, ja, ik bid altijd wel tot de hemel, maar wie is daar nou?
0: Ja.
1: En dan kreeg ik altijd heel duidelijk een beeld van de hemelkleuren, zeg maar, als in een soort van zonsopgang. Dus echt de meest prachtige kleuren met een hele grote, ja, in mijn beleving was het toen een hele mooie grote gladde steen. En daar stond dan ook zo'n soort van dikgedrukt God op. En toen dacht ik, ja, dat is gek, weet je. Het is onze Vader in de hemel, dus hoezo is God een steen? Nou ja, later, totdat ik dus echt tot geloof kwam en me ging verdiepen, dacht ik, nu snap ik waarom dat hij zich liet zien als een steen, als een rots.
0: Ja, ja, als rots, ja, ja. In die zin.
1: Ja,
0: ja. Ja. Zoals Mozes ook de berg op gaat om daar God te ontmoeten, zo had je dat als klein meisje dus al, dat je zag niet op tegen God als een berg. Zo van, oei, waar moet ik toch beginnen? Maar het was meer een soort vaste zekerheid.
1: Ja.
0: Ja. Wat bijzonder, ja. En je zei van, je als kind ging je al het Onze Vader bidden, het wees je goed. Dat kreeg je dus niet echt aangeleerd door je moeder, als ik het goed begrijp.
1: Nee.
0: Dus dat heb je jezelf
1: echt uit communievoorbereiding, boekjes. Ben ik er inderdaad 's ochtends en 's avonds gaan doen. En daar heb ik ook best wel lang volgehouden. Ik denk totdat ik 15 was. En dan heb je verschillende vriendengroepen. Of nou, je hebt wel verschillende vrienden, zo moet ik het zeggen. Je hebt natuurlijk een vast groepje waar je vaak mee omgaat. En daar was eigenlijk niemand van die überhaupt over geloof sprak, of dat ze überhaupt geloofden. Ik heb echt werkelijk geen idee. En aan de andere kant kwam ik op plekken waar je bijvoorbeeld meer moslimjongeren had. Hè? Dus die natuurlijk heel erg samen vieren, samen geloven, naar de moskee, al die feesten vieren. Dus ik vond het altijd best wel bijzonder dat ik dacht, hoe mooi is het als je samen echt kunt geloven en dat je het kunt vieren en kunt beleven. En dat miste ik heel erg in die leeftijd. Want ik dacht, ik heb geen idee wie er naar de kerk gaat, überhaupt. Nee. En bij opa had wel een hele bijzondere band met Maria. En die heeft vroeger ook nog als jongetje, als een echte bossenaar, hè, want die woonde midden in de stad, gevoetbald met de kapelaan op de parade. Dus, oh ja. Ja. En mijn moeder vertelde later ook wel dat zij vanuit school ook echt wel hun askruisje moesten gaan halen. En, dus die zaten op een meisjesschool, katholieke meisjesschool. Dus die was wel al wat meer bekend, maar ja, daar stopte het dan ook wel. Mijn opa en oma vertelden dan ook wel dat zij vroeger naar de kerk gingen. Maar ergens gaandeweg zijn ze daarmee gestopt. Alleen mijn opa was wel echt Maria devoot toch wel. Tot op het laatst. Maar die sprak daar ook eigenlijk niet echt over. Pas toen ik naar de kerk ging, vertelde hij wel hoe belangrijk dat hij het vond. En liet hij ook wel steeds meer zien, zeg maar, wat Maria voor hem betekende.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar wel bijzonder, dus dat onze vader, en dat wees je goed, en toch ook wel een beetje een zoektocht van, is er niet een gemeenschap van gelovigen, ja, dat je dus als meisje van 15 al had. Dat was toch wel genoeg om het door die puberjaren heen te trekken, om het zo te noemen. Hè? Want vaak zie je dat rond die leeftijd kinderen toch het geloof grotendeels loslaten.
1: Ja.
2: Maar het bleef bij jou toch wel een beetje op de achtergrond aanwezig.
1: Ja, het bleef zeker op de achtergrond aanwezig. Alleen doordat je geen vaste ondergrond hebt, raak je ook een beetje zoekende. Hè? Dus dan dacht ik van, ja, misschien is er wel gewoon één God en de ene noemt hem Allah en de andere noemt hem Boeddha. Hè? De bekende riedeltjes natuurlijk die veel mensen benoemen. Ik ben toen wel ook gestopt met in ieder geval die vaste gebeden van 's ochtends en 's avonds. Dus af en toe in tijden van nood of dat je echt dacht van, oh, nou, ik kan best een beetje hulp gebruiken, was wel vooral persoonlijk gebed aanwezig. Maar het Onze Vader en het Wees Gegroet ging wel steeds meer naar de achtergrond. Want ik vroeg me ook wel eens af van, wat heeft het voor zin als ik de enige ben die dit zo beleeft en ervaart? Wat heeft het dan voor zin?
2: En dat persoonlijke gebed was ook wel gericht echt tot God? Of dat was meer zo van, ik hoop dat iemand het in het universum hoort,
1: Nee. Voor mij was het nooit zo zeer. Want je hoort natuurlijk ook veel mensen die het hebben over de kracht van het universum.
2: Ja.
1: Ik geloof wel in de schepper van het universum.
2: Oké. Dus dat zat altijd wel een beetje in. Het was niet iets onpersoonlijks of zo.
1: Nee. Het bleef wel een hele persoonlijke band. En ook echt heel sterk dus het gevoel van dat ik niet alleen was. Dus op het moment als ik op mijn kamer zat, en dan had ik wel echt gesprekken met God. Dus het was wel een persoonlijke relatie. Ondanks dat ik geen idee had hoe, wat, waar, was het wel nog steeds een persoonlijke relatie. En voelde ik dus wel heel sterk van, ik ga niet alleen deze weg. Ik zeg, er zijn best wel wat obstakels geweest. En ik ben dan in die zin denk ik ook niet zo'n prater. Omdat ik ook dacht van, nou, maar weet je, het is oké zo. Want ik leg het in gebed en ik weet gewoon dat het daar goed is. En ik voel zijn aanwezigheid.
2: Nee, sorry dat ik je onderbreek. Nee, kun je iets vertellen over die obstakels? Of vind je dat vervelend?
1: Nee. Mijn ouders die zijn gescheiden toen ik 11 was. Maar in die tijd, zeg maar, totdat ik 11 was, vanaf ongeveer mijn tweede jaar, daar heb ik natuurlijk niet zo heel veel actieve herinneringen aan, maar wel vooral in die laatste jaren dat zij samen waren, zijn zij met enige regelmatig uit elkaar en dan weer bij elkaar geweest, zeg maar. Dus het was eigenlijk continu, dan was papa er wel, dan was hij er niet. En als hij er niet was en wij zouden in de weekenden bij hem zijn, dan was er altijd wel een reden waardoor dat hij vergat om ons op te halen of Vaderdag kwam die bijvoorbeeld niet. En dan zei hij, ja, maar het was niet mijn weekend. Dat soort dingen. En die is op een gegeven moment wel echt heel erg afgedwaald. Hè. Dus die is op een gegeven moment ook drugs en alcohol verslaafd geraakt. Die heeft een aantal keer in de gevangenis gezeten. Dus als tienermeisje van, hoe oud was ik, 12, 13, ging ik samen met mijn oom iedere maand op bezoek bij hem in België, waar die op dat moment dan ook vast zat. Dus
2: Ja, ik moet dan wel denken van, dat was moeilijk, hè? Het is wel je vader, dus je houdt van hem, hè? Lijkt me dan. Maar dat je dan het beeld hebt van God, de vader, als rots. Hè? Van iemand die er juist wel standvastig altijd is. Hè?
1: Ja. Bijzonder. Nou ja, en het is ook vooral het gevoel dat ik dus niet alleen ging. Dus ondanks alle vragen die je dan op zo'n moment hebt en onzekerheden en verdriet, dat ik me ook altijd heel erg getroost voelde. Dus ook eigenlijk een hele dankbare periode wel.
2: Ja. Mooi. Ja, ik heb dit ook nooit zo uitgebreid gehoord. Dus het is voor mij ook deels ook nieuw om te horen. Ik vind het heel bijzonder.
0: Ja, jij zei toen jij ging trouwen, hè, dan gaan we maken we even een sprongetje in de tijd. Je was bezig met de voorbereiding voor de huwelijksmis en ja, je nam die teksten wel serieus. Het was niet zo van laat de kapelaan maar een boekje in elkaar knutselen.
1: Nee.
0: Dat wil ik zelf mee gaan bekijken. Ik wil ook gewoon goed grondig gaan nadenken over welke teksten wil ik voor de Heilige Mis, hè, de lezingen.
1: Ja.
0: Was dat eigenlijk het begin, zei je net, van dat het allemaal wat meer verdieping kreeg?
1: Ja, nou dat het inderdaad dat je vooral weer ging nadenken over het geloof zelf. En dat ik dacht van ja, dit was voor mij ook wel gewoon het dichtste, of nou ja, het meest logische wat waar is. Ik heb best wel uiteindelijk, ook nadat wij getrouwd zijn, hoor, nog een zoektocht gehad. Een beetje een spirituele zoektocht door dat ik een tai chi heb gedaan. Hè. Dus je hebt of naar de acupunctuur ging, waardoor dat je met Oosterse geneeskunde in aanraking komt. En dan stond toch het katholieke geloof voor mij wel echt als een huis. Dus als je dan bezig bent met die teksten, dan, ja, ik weet niet, je wordt geraakt of zo.
0: Ja, ja. Ik denk dat veel mensen het herkennen, hè, die zoektocht langs allerlei spiritualiteit. Ja. En dan vooral in onze tijd natuurlijk ook de Oosterse godsdiensten. Ja, het zijn niet altijd godsdiensten, maar in ieder geval Oosterse spiritualiteiten. Ja, ik weet niet of je dat herkent, maar toch ontbreekt vaak het persoonlijke daar. Hè? Dat je wel iets van, ja, hoe zeg je dat? Het is wel, het kan wel heel boeiend en interessant zijn. En het kan ook wel een soort wijsheid in zich hebben of zo. Al die Oosterse filosofieën en spreuken. Maar toch, die persoonlijke relatie met een levende God, die zit er niet in. Hè?
1: Nee, want zij hebben het over ook de kracht van het universum. Ja, dat is natuurlijk best een breed begrip.
0: Ja, dus, ja.
1: Het wordt inderdaad niet heel veel persoonlijker dan dat. En wat ook wel grappig is, is dat ik op een gegeven moment echt zoekende was van nou, ik wil graag, ik ben hartstikke gevoelig, hè, dus ook voor sferen of dingen, pik snel dingen op. Dus ik dacht van, ik wil daar iets mee. Hoe kan ik daar dan verdiepen? Hoe kan ik het ontwikkelen? Hoe kan ik daar meer handen en voeten aan geven, zonder dat het me continu in de weg zit? Want het kan natuurlijk ook heel vervelend zijn, als je niet helemaal bewust bent van dingen die om je heen gebeuren, maar je het wel voelt. En toen dacht ik van, nou ja, misschien moet ik me dan wel gaan verdiepen in het boeddhisme. En daar gaf meteen zo'n innerlijke onrust dat ik dacht van, nee, dit is niet de weg. Nou, toen had ik zelfs even een kort moment van, misschien moet ik de Koran gaan lezen. Toen wist ik ook wel van, nou, nee, dat is ook niet
0: toch
1: echt.
0: Toch niet, nee.
1: En wat
0: nou,
1: je
0: maken we nog een tweede uitzending, hoor.
1: Ja. Nee, niet nodig. Maar ik ging me ook wel op een gegeven moment afvragen. Want je ziet natuurlijk vooral veel jongeren. Tenminste, op dat moment zag ik veel jongeren die bijvoorbeeld wel naar de protestantse kerk gingen.
0: Ja, ja.
1: En wat ik iedere keer als ik dacht van, ik moet hier iets mee, maar waar moet ik dan gaan zoeken, zag ik letterlijk het kruis.
0: Okay.
1: Dus ik dacht, okay, dat is overduidelijk dat ik in ieder geval daar thuis hoor. En toen dacht ik, maar moet ik dan gewoon een protestantse kerk op gaan zoeken? Want daar heb je wel meer gemeenschap en jongeren. En toen voelde ik altijd heel sterk, maar je kunt Maria niet verloochenen.
0: Oké, okay, dus Maria dacht ik, was belangrijk.
1: Ja, ik dacht, ik hoor gewoon, weet je wel, bij de katholieke kerk.
0: Ja, als klein meisje al dat kaarsje bij de zoete moeder in een bos, samen met zijn moeder.
1: Ja.
0: Mooi, gelukkig maar. Ja. Anders hadden we nog een hoop beter te doen, hè?
1: Ja,
0: wat mooi. Cynthia, we gaan even luisteren naar een lied. Jij hebt twee liederen opgegeven. Nou, ik zie het eerste lied hier al klaarstaan. Rorate Cieli. Het kan niet toepasselijker in deze adventstijd. Wil je daar zelf nog wat uitleg bij geven?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Want ik hou van muziek. En ik hou van allerlei soorten muziek. Zolang ze maar enigszins christelijk zijn. Nou ja, ze moeten het liefst wel gewoon christelijk zijn. Maar daar is dus best wel een breed verschil. Dus ik vind dit prachtig, maar ik kan ook naar iets meer toegankelijke muziek, zeg maar, voor iedereen. Hè? In ieder geval, ik zat dus een beetje te worstelen met welke liedjes. En afgelopen zondag was ik in de mis. En toen werd ik vooral heel erg geraakt door het laatste stuk. Want we hadden natuurlijk die prachtige lezingen, hè, over Johannes de Doper. En ik benoemde het toen straks ook al eventjes van, we mogen ons ten alle tijden verheugen. En als je dan eigenlijk de eerste coupletten ziet, dan voelt het ook wel een soort als een smeekgebed. Van een beetje wanhopig bijna. Hè? Ja. Zo, tenminste, zo kwam het dan zondag bij mij binnen. En ik vond het antwoord eigenlijk in het laatste couplet zo sterk van troost u mijn volk, weldra komt uw heil. Waarom wordt gij verteerd door smart? Waarom grijpt gij steeds weer nieuwe droefheid u aan? Ik zal u verlossen, wil niet vrezen. Ik ben immers de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw verlosser. En toen dacht ik, ja wauw, weet je wel.
2: Ja.
1: Door alle worstelingen heen, door alle dingen die je vandaag de dag gewoon in de wereld ziet, maar ook in je eigen leven. Ik dacht, ja, dit is het antwoord. Troost in mijn volk.
2: En hij komt ons
1: ja.
2: troosten.
1: Ja.
2: Heel mooi. We gaan luisteren naar Rorate Celli en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Cynthia van der A. Een bosse moeder, zoals ze werd aangekondigd, maar ze is meer dan alleen een bosse moeder. We hebben net al een klein stukje van jouw leven mogen horen, Cynthia. Jij als klein meisje die met de communievoorbereiding het Onze Vader en het Wees Gegroet leerde bidden. En dat eigenlijk jarenlang bent blijven doen. En God was voor jou als kind een rots, hè? Een steen, een groot... Een houvast, een zekerheid. En gaandeweg begon dat geloof zich toch meer en meer te verdiepen. Je hebt wel wat uitstapjes gemaakt, hè, naar verschillende spiritualiteiten. Nog even gesnuffeld aan de Koran, een klein beetje. Of ik weet niet hoe ver je dat...
1: Dat was echt maar heel kort.
0: Dat was één snuifje en je dacht, dat is niet mijn geur. Nee, oké, dat kan. Maar inmiddels toch wel behoorlijk ondergedompeld in het katholieke geloof. Hè? Je noemde net al Maria, was heel belangrijk om ook niet los te raken van de katholieke kerk. Je zei het helemaal aan het begin van de uitzending al. Je ging op een gegeven moment een geloofscursus doen. Hè? Dat was in de parochie waar ik toen zelf ook kapelaan was. We hebben toen allerlei thema's ook besproken. Hoe heeft jouw geloof zich verder ontwikkeld? Want je begint ergens, hè, je gaat een beetje voorzichtig kijken van, er is toch wel echt wat meer over dat geloof te zeggen. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat balletje verder rollen? Komt heel wat in jouw opvoeding bij, hè?
1: Ik moest een beetje lachen, want u zei het al, hè, ik was daar kapelaan in die parochie. Nou ja, dan word je natuurlijk, dan heb je ongeveer letterlijk je vuurdoop, denk ik. Nee, dan weet je in ieder geval dat de leer goed is. Hè. Je kunt niet gaan dwalen, je hebt geen ruimte voor... Het was in ieder geval geen liberale kant, zeg maar, van de katholieke kerk.
0: Dus, ik zat catechismus in het Latijn altijd voor te lezen.
1: Ja, precies. Ja. Wij begonnen gewoon met de TLM.
0: Dat is een grapje. Voordat mensen denken, gebeurd in de poging.
1: Het was
0: gewoon een gewone, normale katholieke cursus, zei ik.
1: Ik denk ook wel anders dan ik me een geloofscursus had voorgesteld. Want ik dacht, ik begin gewoon stapsgewijs, hè, bij het begin. Maar jullie waren natuurlijk sowieso al een heel jaar onderweg met elkaar. Dus toen ik voor de eerste keer kwam, was volgens mij hadden we toen... hoe heet hij? Die broeder, die Kluizenaar. Meneer Van Os.
0: Klopt.
1: Dus dat was mijn...
0: Theo Van Os.
1: Ja, Theo Van Os.
0: Kluizenaar uit Frankrijk. Ja,
1: ja, die vertelde natuurlijk daar heel veel mooie dingen over zijn bestaan als kluizenaar. Maar zo hebben we heel veel inspirerende avonden gehad met zuster Madeleine Bouwman. Ik noem haar nog steeds... Overal waar ik kom en ze vragen bijvoorbeeld van, weet iemand nog een goede spreekster? Ik vond haar zo inspirerend.
0: Ze sprak toen over het kruis, denk ik, hè? Het lijden.
1: Ook over wat mij heel erg is bijgebleven, dat wij vaak op het moment als wij... we zijn natuurlijk allemaal zondaars, hè? Dus op het moment als we het gevoel hebben dat we een beetje onderuit glijden en de mist ingaan, dat we geneigd zijn om af te haken. Omdat we dan denken van, laat maar zitten, want ik doe het niet goed genoeg of ik kan het niet. En zij beschreef zo mooi dat je kon jouw lijntje met God... Volgens mij had ze toen over een telefoondraadje of een bolletje wol. Ze zei, elke keer kun je een stukje uit dat lijntje knippen. Maar op het moment als jij weer toenadering zoekt tot de Heer... dan wordt jouw lijntje elke keer weer hersteld. Dus hij wordt steeds korter.
0: Steeds iets korter ook.
1: Iets korter, waardoor dat je dus steeds dichter bij God komt. En daar is vooral heel erg bijgebleven. Maar gewoon haar manier van vertellen en haar passie en haar vreugde... en werkte heel erg aanstekelijk. We hebben ook wel eens monsieur Schreuder bijvoorbeeld gehad. En monsieur Mutsaert is op visite geweest, weet je wel. Ik werd wel meteen een soort van goed ingebed, zeg maar. Ja.
0: En monsieur Schreuder liet later nog weten dat hij blij was... dat hij in een groep relatief jonge mensen zat. Ja, hè? Dat hebben we toen wel aangehouden. We zijn niet meer jong, maar wel relatief jong. Zeggen we nog steeds, hè? 7 jaar later of 8 jaar later. Ja, dat was een mooi jaar inderdaad. Ik weet nog dat een van de gastsprekers toen ook was zuster Sterre van de Blauwe Zusters.
1: Van de Blauwe Zusters, ja.
0: En die kwam spreken over abortus en alles wat daarmee samenhangt. Pro-life verhaal kwam zij vertellen.
1: Ja, en over Rachel's Vineyard kwam zij.
0: Rachel's Vineyard, ja. We hebben hier ook in de uitzending Dominique Jansen ooit gehad. Die heeft ook gesproken over Rachel's Vineyard. Dus voor de luisteraars die dat niet kennen, dat is een initiatief voor vrouwen die abortus hebben gepleegd of laten plegen. Die met die pijn worstelen en eigenlijk gewoon weer helemaal zich willen verzoenen met God, hè, met hun verleden. Prachtig initiatief.
1: Ja, super.
0: Ook altijd hele goede berichten over. Ja, jij bent zelf daarna ook wat meer daarmee bezig gegaan. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt mij destijds verteld ook dat dat wel iets is wat je ook echt na aan het hart ligt. Hè?
1: Ja.
0: Dus ongeboren leven, je bent zelf moeder. Zelf ook ja, als moeder natuurlijk. Je hebt nooit voor die keuze gestaan, gelukkig, hè, van moet ik dit doen. Maar ja, je kunt je daar wel helemaal in inleven van de pijn die dat moet geven natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe is dat gekomen dat je daar meer voor in bent gaan zitten?
1: Nou, ik denk dat toen ik op de middelbare school zat, hadden wij twee tienermoeders op school. Dus ja, weet je, maakt natuurlijk best indruk, hè? Meiden van een jaar of 15 in MAVO 4 en HAVO 5, die op dat moment zwanger zijn. En nou ja, ongeveer de hele school vindt daar iets van. Hè? Dus iedereen keek ze aan. De ene zei van, oh ja, ik snap het wel dat ze het in ieder geval gewoon uitdragen. Anderen zeiden van, nou, dat had ik echt nooit gedaan, hè? Op deze leeftijd. Ik had het echt weg laten halen. En ik voelde altijd heel sterk dat ik dacht van, nee, tuurlijk laat je het niet weghalen. We hebben het over je kind. Hè? Hoe klein of groot het ook is, het is gewoon jouw kind. Dus ik zou dat nooit kunnen. En er is eigenlijk wel een beetje naar de achtergrond gegaan, totdat dus inderdaad zuster Sterre kwam spreken die avond. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets wat me heel erg aan mijn hart gaat, omdat ik denk dat het gewoon het ongeboren leven veel te erg miskend wordt nog.
0: Hmm.
1: Ik weet niet of ik het zo helemaal goed uitleg, maar we horen natuurlijk altijd, het grappige is, bij een ongeplande zwangerschap hoor je natuurlijk heel vaak dat het gaat over de foetus of over het vruchtje of het is nog niks of het is een klompje cellen. En op het moment wanneer een zwangerschap gewenst is, praat ze eigenlijk al meteen bij de eerste echo over jullie kindje.
0: Ja.
1: Dus het is zo grappig dat die woordkeuze daarin ook zo'n
0: zo bepalend
1: is. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, je zei net al over Stichting Samen voor het Leven. Hè? Dat prachtig initiatief. Helaas, volgens mij vanwege financiële redenen, heeft dat niet door kunnen gaan. Hè? Dus gewoon, er kwam te weinig geld binnen, want zoiets kost natuurlijk geld. Maar dat was een initiatief van ja, jou onder andere en nog een paar jonge moeders die zich wilden gaan inzetten voor vrouwen die ongewenst zwanger waren. En ze dan helpen om een andere keuze te maken dan abortus. Hè?
1: Ja, ik ben toen een keer naar een plenaire bijeenkomst geweest van Rachel's Vineyard. Omdat ik kreeg dus via u contact met Jana en Dominique om over pro-life te spreken. En zo kwam ik dus via Dominique eigenlijk op de plenaire bijeenkomst van Rachel's Vineyard terecht. En daar kwam dus inderdaad een jonge, energieke moeder vertellen over het initiatief van Samen voor het Leven. En toen dacht ik van ja, weet je, hier wil ik bij betrokken zijn. Stukje financieel inderdaad, dat het niet helemaal van de grond afkwam. En ook vanwege privéomstandigheden bij de initiatiefneemsters.
0: Ja, ja.
1: Waardoor dat het uiteindelijk weer een beetje op de plank is komen te liggen, de stichting zelf.
0: Want het was ook behoorlijk intens. Hè? De gedachte was dat jullie vrouwen echt gewoon fysiek ook gingen helpen. Hè? Dus mee in huis helpen. Volgens mij heb je ook nog een kast in elkaar moeten zetten bij een jonge
1: inderdaad.
0: Moeder of een bed.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus zo'n concrete hulp van mensen die gewoon zelf eigenlijk niks hebben. En denken, ja, dat kind is gewoon echt te veel. Dat moet weg. Dat staat in de weg. Ik kan het niks bieden.
1: Ja, we hebben geen geld. Op alle vlakken wil je ze ondersteuning bieden. Omdat je natuurlijk, je bent een stichting. Hè? Dus op het moment als je echt hulpverlening gaat gebruiken, dan komen daar ook weer andere eisen
0: zo.
1: Bij kijken. En het idee was eigenlijk om het netwerk ook vooral te verbreden van mensen die het initiatief konden ondersteunen. Dus van praktische hulp tot de materiële zaken, tot gebed, tot als buddy van een van de vrouwen. Of om ook verschillende regio's proberen vrouwen in contact te brengen met dus de hulpverleners die zo'n vrouw kunnen begeleiden in het doorzetten van de zwangerschap. Ja, eigenlijk heel erg breed. En ik denk dat het een heel mooi initiatief was. We hebben het er natuurlijk ook vaker over gehad, dat ik denk op het moment als je iets gaat bouwen, dan moet je zorgen dat de fundering goed is. Hè? Mm. Dus als je een huis gaat bouwen, moet eerst jouw fundering liggen. Dus in mijn beleving had op dat moment misschien beter geweest dat je je vangnet al had gehad. Hè? Dus dat je die verschillende instanties waar je mee kan samenwerken of vrijwilligers, om het ook echt te dragen en ook meteen de juiste lijntjes uit te zetten voordat je begint met concrete ondersteuning.
0: Hmm, ja, ja.
1: En nu voelt het een beetje als omgekeerde piramide, zeg maar. Je begint aan de top.
0: Je begint meteen te helpen, maar je hebt nog niet
1: terwijl
0: de basis
1: je nog niet,
0: om
1: dan,
0: dat samen
1: dus dan
0: te dragen.
1: Ben je met z'n drieën met best wel al wat vragen vanuit moeders. Ja, dan komt daar toch best wel een uitdaging bij kijken. Waardoor dat je zelf ook continu die meters aan het maken bent. Maar ook die organisatie lastig is om nog op poten te krijgen. Omdat er ook zoveel energie en tijd in gaat zitten.
0: De hele juridische kant, financiële kant. Ja. Dat er ook allemaal bij komt kijken.
1: Ja.
0: Nou, misschien is deze uitzending wel een mooie aanleiding om er toch weer een beetje nieuw leven in te blazen. Dat hoeft niet per se onder deze mantel van deze stichting. Maar wel dat er weer toch meer aandacht komt voor vrouwen. En niet alleen voor vrouwen, maar ook voor het hele gezin.
1: Vooral ook voor de ondersteuning. Ik denk dat daar een hele belangrijke is. Hè? Want we hebben natuurlijk, godzijdank, op heel veel plekken in Nederland wakers. Hè? Die vrouwen dragen in gebed en natuurlijk ook de vaders. Hè? Die worden we hebben het vaak over de moeders.
0: Ja.
1: Maar de vaders mogen we daarin zeker niet vergeten. Alleen het is als je gaat kijken, zeker de instanties die er in Nederland zijn, die vrouwen dus concreet kunnen helpen of kunnen ondersteunen, bieden ook abortus nog aan als een optie, zeg maar. Dus dat is, het zou zo fijn zijn als er een katholiek initiatief is die daar ook gewoon, of in ieder geval een christelijk initiatief, hè, in samenwerking met misschien andere stromingen vanuit de christelijke kringen. Maar dat er in ieder geval abortus daarin geen ruimte meer heeft.
0: Ja,
1: dat het geen optie, meer is. Nee.
0: No go.
1: Precies, no go.
0: Ja. Ja, heel mooi. En misschien kunnen we daar vanuit Radio Maria ook nog wel iets voor betekenen. Dat we dat wat meer bekendheid en meer draagvlak geven. Dit is toch wel iets wat in jouw geloofsontwikkeling ook wel een belangrijke plek heeft gehad. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt het ook wel vaker gehad over, nu net ook weer trouwens, hè, over het waken bij abortusklinieken. Ook natuurlijk wel een beetje de verdrukking waarin de hele pro-life gemeenschap zich beweegt. Hè? Want je deelt natuurlijk in de pijn van abortus voor een deel. Hè? Mm-hmm. Want je maakt het, je staat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in de vuurlinie. Hè? Waar de strijd tussen goed en kwaad, Christus en de duivel zich het meest heftig en openlijk afspeelt, is rond die abortusklinieken waarschijnlijk. Nou vertelde jij onlangs dat wat we nu zien gebeuren, hè? dat steeds meer in de verdrukking komt. Hè? En ook wat we nou recentelijk hebben meegemaakt, de uitspraak van de rechter.
1: Ja.
0: Waarbij het waken ook wat meer aan banden wordt gelegd nog. Hè? Waarbij we niet meer mensen op straat mogen aanspreken. Of in ieder geval niet meer zo openlijk als het eerst kon. Hoe denk jij, hoe zie je dat voor je voor de toekomst? Hoe kunnen we daar een weg in vinden?
1: Ja, ik denk dat daar vooral echt gedragen moet worden in gebed. Want je hoort heel veel als je pro-life spreekt. Hè, en ook mensen die waken, die ook dat soort dingen opzetten, die initiatiefnemers, zeg maar. Die hebben het heel vaak over een geestelijke strijd. En zeker in mijn beginjaren dacht ik altijd, ja, geestelijke strijd. Wat is dan die geestelijke strijd? Hè? Dus ik heb er bijvoorbeeld wel eens met Dominique over gesproken. Maar nu zag ik bijvoorbeeld laatst een podcast voorbij komen van Riaan Zwiegelaar, heet hij volgens mij. Dat is een Zuid-Afrikaan. En hij is ex-hoofd van een satanische kerk. Voor veel mensen klinkt dat natuurlijk een beetje ver van een bedshow. Of zijn zich misschien niet helemaal van bewust dat dit soort dingen dus daadwerkelijk bestaan. Maar het is echt een strijd tussen het goed en het kwaad.
0: Ja, dus zoals wij onze kerk hebben, zo hebben de satanisten ook een soort van
1: ja,
0: kerk.
1: Absoluut, ja, absoluut. Waarin hij dus ook, ik geloof dat het een podcast is uit 2023. Pin me er niet op vast, maar daarin gaf hij dus, want hij is uiteindelijk is hij bekeerd, hè? Hij is christen geworden. En hij benoemt daar ook van, omdat ik dus zo hoge rang had in die kerk, in die satanische kerk, heb ik gewoon gezien wat er op de agenda staat van het satanisme. En daar stond dus heel duidelijk op van in 2025 zullen er mensen opgepakt gaan worden die voor andere mensen op straat bidden. En wat je dus nu dit jaar heel erg regelmatig hebt gezien, is dat er wakers worden opgepakt bij abortusklinieken. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland.
0: Is het aan de orde van de dag. Ja. Of in ieder geval aan de orde van de dag. Weet ik niet wat daar gebeurt.
1: Dus, ja. Dus dat is inderdaad echt die spirituele strijd waar mensen het over hebben.
0: Oké, dus hij zegt dat ook gepland is. Dat
1: is echt een agendapunt.
0: Is.
1: Ja, is gewoon
0: agendapunt.
1: Ja.
0: Heftig. En wat kunnen we nog verwachten als dat waar is, die agenda die hij heeft ingezien?
1: Ja, hij zegt ook heel erg van het is niet zo dat ik een of andere profeet ben. Het zijn gewoon feitelijke dingen die ik heb gezien door mijn betrokkenheid bij. Is dat hij bijvoorbeeld zegt voor 2027. Kijk, en of het ook zo dan exact gaat gebeuren. Hè? Want ik geloof nog steeds dat ons gebed ontzettend krachtig is, al dan niet krachtiger.
0: Ja, dus het wil niet zeggen dat die plannetjes ook uitkomen.
1: Nee, dat die ook exact zo uitkomen. Maar wat op de agenda staat, is dat zij ervoor willen zorgen dat dus bijvoorbeeld vanuit de islamitische staten, die natuurlijk best wel massaal nu naar het westen trekken en vooral heel veel grote gezinnen krijgen. Ja. En wij juist in het westen onze baby's massaal aborteren. Dus dat ook de heel die westerse wereld, alles wat christelijke achtergronden heeft, dat we daar eigenlijk gewoon op die manier ook.
0: Dus de hele demografie verandert ook eigenlijk. Ja, dus omdat zij grote gezinnen krijgen en het westen van oudsher christelijke gezinnen worden steeds kleiner, zie je dat de verhoudingen er straks helemaal gaan verschuiven.
1: Ja, maar je ziet natuurlijk ook, hè, want ik zat afgelopen weekend, was ik dus ook aan het kijken. Je hebt ook van in Amerika zie je heel veel van die pro-lifers die op een campus gaan staan en die eigenlijk zich gewoon ook laten gebruiken als een schietschuif om dus het, het ongeboren kind een stem te geven. Als je dan die interviewen af en toe bekijkt, ook met studenten, dat zij dus ook vol trots gewoon ook zeggen van ik laat me steriliseren, dus mijn bloedlijn stopt hier. Wij zijn echt letterlijk onszelf gewoon aan het uitmoorden. Ja. Dat ik denk, weet je, het is
0: bizar,
1: het is echt bizar dat ik denk, wauw, weet je, dat is echt een soort van mindblowing.
0: Ja, dat is wel. En nu vandaag die zorg rond die wetgevingen die ze nog verder gaan versoepelen. Als het gaat om foetussen om embryo's, de embryo-wetgeving. Ja, zorgelijke tijd. Maar
1: tegelijkertijd ook heel hoopvol. Hè? Want je ziet ook op heel veel. Ik zit bijvoorbeeld in de pro-life gebedsgroep app vanuit hier, vanuit Den Bosch. En dan zie je dus ook steeds meer jongeren aansluiten. Dus je ziet ook daadwerkelijk een positieve beweging. Hè?
0: Bij jonge katholieken is het gewoon standaard. Hè?
1: Absoluut.
0: Die zijn gewoon pro-life.
1: Ja, dus echt maar die sluiten ook aan. Hè? Die willen ook zich inzetten voor het ongeboren leven. Zij willen mee bidden, ze willen mee waken. Ja. Je hebt nu een heel mooi initiatief. DCBR. En zij geven juist, zij doen heel veel straatwerk, dus daar brengen zij echt aandacht voor abortus. Van wat is abortus eigenlijk? Dus ook echt met beelden, hè, foto's, om mensen echt zichtbaar te maken van hey, dit is een babytje van 10 weken wat geaborteerd is. Het is geen klompje cellen, het is een mensje met handjes en voetjes en zag ik ook een filmpje voorbij komen waarin je dus ziet bij, ik geloof 10 of 11 weken, dat echt de darmpjes en zo gewoon zichtbaar zijn die dan op zo'n ijzeren plaat liggen na abortus. Dus zij zijn heel erg bezig om mensen bewust te maken van wat een abortus daadwerkelijk is. En ik denk dat ook heel erg goed is, omdat mensen vaak geen idee hebben hoe het eraan toe gaat en hoe het eruit ziet.
0: Ja. Ik ben blij te zien dat deze beweging wat meer in de mainstream komt. Hè? Ja. Dus dat het niet alleen maar iets is van een klein handjevol rebellen. Want dat is toch wel een beetje het karikatuur waarmee de pro-lifers kampen. Maar dat het wat meer op de algemene agenda komt.
1: Ja.
0: Cynthia, ik ben wel benieuwd eigenlijk. We hebben het hier nu over. Je hebt het over geestelijke strijd. Je zult ook jouw eigen leven op jouw eigen manier natuurlijk strijd hebben. Dat is een vraag die stel ik nu alvast voor na het muziekstuk straks. Kun je er even over nadenken. Leuk. Wat zijn voor jou de grote bronnen om waaruit je put in jouw geloof? Misschien ook heiligen die jou helpen in jouw geloofsstrijd. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Oké.
0: Ja? Gaan we zo even over praten. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Dat is het prachtige Anima Christi. Dat is een van de meest aangevraagde liederen bij Radio Maria. Marco Frisina, een bekende naam. Die bestaat trouwens. Die leeft ook nog. Ja, dat hoor ik nu net voor de uitzending. Wist ik niet. Ik dacht dat misschien een oude componist was, maar hij leeft.
1: Ja.
0: Anima Christi, waarom dit lied?
1: Ja, ik hoorde het laatst een keer. Ik heb samen met een paar vriendinnen een aantal jaar terug Magnificat 90 gedaan. En daar stond het Anima Christi in als gebed. Ik was het toen eigenlijk nog niet zo heel bekend mee. En dat raakte me meteen heel erg. Dat ik dacht van wauw, weet je wel, hoe mooi is dit? En toen hoorde ik het dus een tijd terug van eigenlijk twee jonge dames. Echt wel een hele tijd terug. Van twee jonge dames die dus ook zo'n YouTube filmpjes en zo opnemen. In het Latijn. En toen, ik heb het vaker. Dan komt het ineens binnen en dan kan ik ontroerd raken en in tranen. En ja, en als je dan gaat bedenken van ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden, verberg mij. Laat mij niet van u gescheiden worden. Tegen de boze vijand, bescherm mij. In het uur van mijn dood, roep mij en laat mij tot u komen, om met uw heilige u te loven in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nou, als je dan alles zeg maar terugbrengt naar het lijden van Christus en hoe wij ons daarin kunnen vertroosten en hoe je daardoor ook gesterkt kunt worden. Ik weet niet, ik vind dat fantastisch.
0: Ja, ja. Ik voel wat je zegt. Ja, ja. Nou, we gaan luisteren naar Anima Christi.
1: Yes.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending in gesprek met Cynthia van der A. Die zojuist het Anima Christi had aangevraagd. Ja, schitterend stukje muziek natuurlijk, maar ook een prachtig gebed. Hè?
1: Ja.
0: Je had het net al even gelezen. En soms zijn er van die gebeden in onze kerk, die vatten eigenlijk ons hele leven in één stukje samen. Hè? Van begin tot eind.
1: Ja.
0: Een trouw aan Christus, nooit van hem gescheiden willen worden. Dat hij onze redder is nu en aan het einde van ons leven. Heel mooi. Ja, Cynthia, jij zei net, we waren heel even aan het praten tijdens de muziek. Jij zei van, ja, de oplettende luisteraar, die heeft misschien wel gehoord dat ik gedoopt ben. Dat ik mijn eerste communie heb ontvangen.
1: Ja.
0: Maar daarna moest er nog iets komen normaal. Hè?
1: Ja,
0: het vormsel.
1: Ja, het vormsel.
0: Ja. Ja, en dan ga ik jou eens even aan de tand voelen. Ben je eigenlijk wel gevormd?
1: Nee, ik ben niet. Ik ben niet gevormd. Ik ben eigenlijk maar half katholiek.
0: Oh jee, er moet nog iets gebeuren.
1: Ja. Maar ik kan in alle blijdschap zeggen dat ik morgen dus gevormd word.
0: Ja, je wordt morgen gevormd. Ik wist dat, maar de luisteraars nog niet. Nee, heel mooi. Dus jij hebt morgen het laatste stapje in jouw christelijke initiatie, zoals dat zo mooi heet. Ik kan me voorstellen dat dat bijzonder is. Je bent al jaren intensief bezig met je geloof. Hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is niet dat je er half werk van maakt. Hè? Het is echt wel dat je gewoon... ik ken jou een beetje en dat doe je met niks volgens mij. Dus alles is ofwel of niet. Toch heeft dit nog even op zich laten wachten.
1: Ja.
0: Wat doet dat met je? Als je al wat verder doorgedrongen bent in het geloof en dat je nu nog gevormd wordt?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg bijzonder. Dankbaar ook. Ik heb, denk ik, in het begin van mijn bekering heb ik het er natuurlijk ook vaker met Astrid over gehad. Die dan altijd heel lekker vol met enthousiasme zei van... nou, kom op, weet je wel, dakje van je huisje erop. Het wordt tijd dat je gevormd wordt.
0: Dat was altijd de uitleg voor de kinderen. Hè?
1: Ja.
0: Dus de doopsel was het fundament. Communie, de muren. En het dak is het vormsel.
1: Ja, het vormsel, ja.
0: Dus het dakje komt erop.
1: Ja, nou ja, goed. Dat heeft inderdaad even op zich laten wachten. A, omdat je, als je getrouwd bent met een vrouw die eerst nooit naar de kerk ging en... allerlei andere bezigheden had daaromheen en ineens zo ondergedompeld wordt in het geloof dat ze ook echt niet meer anders wil, dan moet je iemand ook niet verstikken. Hè? Dus je moet iemand
0: ook de thuissituatie moet wel een beetje er
1: moet
0: klaar
1: een beetje
0: voor
1: mee
0: zijn.
1: Groeien, zeg maar. Ja. Ja, of ze daar helemaal ooit klaar voor zijn, weet ik niet. Maar je moet iemand ook wel even de kans geven om. In ieder geval wel rust te vinden. Ik wou zeggen mee te bewegen, dat zou natuurlijk normaal mooi zijn. Maar zover is het nog niet. Dus om iemand in ieder geval een beetje te laten wennen aan de nieuwe jij. Hè? Want je wordt ook gewoon echt een nieuw mens.
0: Ja.
1: Toen heb ik een aantal jaar terug wel al met de plebaan. Want ik kom regelmatig in de Sint-Jan. Hebben we het erover gehad van, ik wil graag dat onze jongste zijn communie in de Sint-Jan doet. De vorige parochie waar u dan ook als kapelaan aan het werk was. Die is natuurlijk redelijk veranderd. Voor mijn gevoel is hij uit elkaar gevallen. Mensen die er nu naartoe gaan, die zullen misschien daar anders over denken. Maar het is in ieder geval dusdanig veranderd dat ik daar niet meer helemaal mijn plek had. Dus de jongste zijn communie gedaan in de Sint-Jan. En toen zei de plebaan van, ik laat Anne, iedereen die wel eens contact heeft gehad met het secretariaat van Sint-Jan weet wie Anne is. Die laat ik je mailen over jouw vormsel en over de communie van Ruben. En uiteindelijk stuurde zij dus ook een mailtje, maar die ging alleen over de communie van Ruben. En toen dacht ik, misschien is dit ook wel gewoon de voorzienigheid die aangeeft van dit is nog niet het moment, wacht nog maar even. Totdat ik begin van dit jaar op de plebanie was en dus ook aangaf van ik moet nog steeds mijn vormsel wel een keer doen.
0: Ja.
1: Nou, er werd ook meteen werk van gemaakt. En toen zijn we voor de zomervakantie al een keer met een clubje bij elkaar geweest van de catechumenen. En in september zijn we echt gestart met de voorbereiding.
0: En is dat dan met mensen voor wie dat helemaal nieuw is? Of vergelijkbaar met jou, die al thuis zijn in de kerk, maar dat laatste stapje nooit hebben gezet?
1: Nou, je hebt wel een aantal die dus wel al redelijk thuis zijn in de kerk vanwege hun partner, hè, vrouw of man. In ieder geval dat zij wel al wat regelmatiger naar de kerk gaan. Dus al wel wat bekend zijn.

0: Dus al wel wat bekend zijn, maar het ook nog steeds wel redelijk nieuw is. Maar we hebben ook mensen erbij voor wie het echt compleet nieuw is. Dus, het
1: geeft wel weer interessante gesprekstof, toch?
0: Ja, ja, absoluut. Nou, het grappige is dat je dan ook merkt dat je echt al wel wat meters hebt gemaakt de afgelopen jaren.
1: Je kent het Onze Vader uit je hoofd.
0: Ja, ja, ja, en de geloofsbelijdenis ook. Ja, ja. Maar ik was wel heel erg trots op dat je krijgt dan een soort van certificaat van het Onze Vader en de geloofsbelijdenis. Ja, okay. Ja. Dat ik dacht van, oh ja, die gaan dadelijk wel mooi in een lijstje. Ja,
1: als
0: en
1: klein
0: die,
1: meisje was je al aan het oefenen met het Onze Vader in het Wezen.
0: Ja, ja, nu heb ik eindelijk
1: het diploma.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Strikt diploma had je al, maar nu deze ernaast.
0: Ja, ja. Mooi. Nee, dus dat is wel heel erg mooi. Alleen je merkt wat de uitdaging is. Is als je in deelgroepjes bent om mensen mee te nemen bij de hand, zeg maar, vanaf hun vertrekpunt. Dus niet vanaf die van mij. Maar dat je probeert ook in die deelgroepjes goed te luisteren. En soms maar echt hele kleine dingetjes te geven of te delen, zonder dat je ze meteen een soort van verstikt. Want als je stel je voor dat je het meteen over abortus gaat hebben en fel daarin gaat over hoe het moord is bijvoorbeeld, dan kun je iemand natuurlijk ook wel meteen heel erg afschrikken. Ja,
1: maar daar heb je wel wat ervaring mee, omdat je ook veel met alfacursussen betrokken bent geweest.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dus dat is wel. Maar ik vind het vooral een heel dankbaar proces, omdat je mag meelopen, ook natuurlijk net als met alfa. Je mag eigenlijk met die mensen op weg gaan. Hè? Dus je mag ook bij die mensen de verandering zien. Ja. En ik vind het altijd heel fascinerend. Dat als iemand van tevoren binnenkomt, hè, dan zijn ze een beetje sceptisch of gesloten. En iemand verandert gaandeweg. Je ziet mensen milder worden, liefdevoller. Ze gaan stralen, weet je, krijgen een bepaalde zachtheid. Dus het is gewoon heel mooi om te zien hoe God door de mensen heen werkt.
1: Ja. Ik heb die vraag ook wel eens gehad van wat is nou het mooiste van het priesterschap? En dat was ongeveer dit antwoord van een ziel die open gaat voor God. Als je daar getuige van mag zijn, dat is iets wonderlijks.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder, ja.
1: Nou, Cynthia, morgenavond. We weten, elke kerkelijke viering is publiek. Dus bij deze zou ik zeggen tegen de luisteraars, kom allemaal naar het Vormsel.
0: Ja.
1: Ja, morgenavond 7:00 in de Sint-Jan in de Mos. Heel mooi. Ja, het is natuurlijk het moment waarop jij de Heilige Geest ontvangt. Hè. Ja. Het is geen klein sacrament.
0: Nee.
1: En juist omdat het nu losstaat van de andere twee sacramenten, omdat je het pas later ontvangt, krijgt het misschien ook nog wat meer betekenis voor jou persoonlijk. Hè. Dat je denkt van, oh, nu komt de Heilige Geest echt.
0: Ja, nou, het voelt echt een beetje als de ja van Maria. Zo voelt het.
1: Okay.
0: Ja, weet je, dat je echt heel bewust. Kijk, je wordt natuurlijk gedoopt als kind. Je communie mag je doen. Maar daar is weinig van blijven hangen, behalve mijn rode boekje en de gebeden die we natuurlijk toen hebben aangereikt gekregen. Maar het voelt echt als van, ik mag nu gewoon echt. En ik had dat natuurlijk al langer gedaan, maar nu wordt het natuurlijk bevestigd ook in het Vormsel, dat je ja mag zeggen tegen God. Dus ja.
1: Ja, mooi. En inderdaad, de Heilige Geest, zoals Maria de Heilige Geest ontvangt.
0: Ja.
1: Hè? Niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar dat mysterie is al gebeurd.
0: Ja.
1: Maar prachtig, prachtig. En bij deze alvast vanuit de proficiat. We zullen ook vragen aan de luisteraars of ze niet alleen voor jou bidden uiteraard, maar ook voor alle andere catechumenen die morgen ontvangen.
0: Ja, zeker ook voor de mede-catechumenen.
1: Is het een grote groep?
0: Ja, we zijn best wel met een leuke club. Ik denk dat we in totaal met 16 zijn. Er zijn er wel een aantal bij die hebben aangegeven dat zij hun voorbereiding toch nog wat willen verlengen. Dus hopelijk zullen zij dadelijk in de paasnacht gedoopt worden.
1: Ja.
0: Maar dus
1: mooi,
0: uiteindelijk zijn het er morgen denk ik 12 of zo. Ja.
1: Ja. Mooi. Cynthia, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid en de gezelligheid ook hier
0: dank
1: in de studio.
0: Dank wel dat ik mocht zijn.
1: Ja, en bedankt natuurlijk ook voor al het vrijwilligerswerk. Volgende week ben ik weer terug voor, ik denk de laatste uitzending van dit jaar. Die zal zijn vanuit Heilo. Dus 23 december een uitzending in Heilo. En wie dan de gast is nog een verrassing. Dus dat laten we nog weten. Cynthia, dankjewel.
0: Graag gedaan, dankjewel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Vandaag mogen we verder lezen in het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De laatste keer dat we bij de vorige uitzending hebben we het gehad over Margreet Maria Alacoque ook. En dat ook een invloed is geweest bij Therese van Lisieux en moeder Therese. En dan mogen we verder lezen. Jezus vertrouwt vele keren aan Margreet Maria zijn lijden toe door velen te zijn vergeven en niet te worden terugbemind. Ze zijn kil en onverschillig voor al mijn pogingen hun goed te doen. Maar doe jij mij het plezier om hun ondankbaarheid goed te maken, voor zover je ertoe in staat bent? In reactie op het vurige verlangen van Margreet Maria om de communie vaker te ontvangen, zegt Jezus haar: mijn dochter, ik heb de verzuchtingen opgemerkt en de verlangens van je hart zijn mij zeer aangenaam. Zozeer dat als ik mijn heilig sacrament van liefde nog niet had ingesteld, ik het uit liefde voor jou zou instellen om te genieten, om de genietingen te ervaren van het verblijven in jouw ziel en in jouw hart mijn liefdesintrek te nemen.
1: Wij kunnen begrijpen dat Therese van Lisieux geraakt was door de ervaring van Margreet Maria. Hier bevinden wij hetzelfde verlangen om Jezus te troosten vanwege de ondankbaarheid van anderen. Therese's familie kende deze vriendin van het Heilig Hart goed. Léonie, een zus van Therese, genas in maart 1865 na een noveen tot Margreet Maria. Na twee mislukte pogingen om het klooster in te gaan, treedt Léonie in 1899 uiteindelijk in bij de visitandinnen in Caen, dezelfde orde als van Margreet Maria Alacoque. Van haar is bekend dat ze voorbeeldig en heilig leefde. Therese las in de Karmel het leven van Margreet Maria en noemt het beeld van de atoom in haar gedicht de atoom van het Heilig Hart. Ze vertrouwt haar zus Selene toe. Je weet wel dat ik het Heilig Hart niet zie zoals iedereen. Ik denk dat het hart van mijn bruidegom alleen van mij is, zoals het mijne alleen van hem is. En ik spreek tot hem in de eenzaamheid van dit heerlijk van hart tot hart, in afwachting hem eens te zien van aanschijn tot aanschijn.
0: Therese overstijgt de symboliek van het door de lans verwonde hart door zich tot de werkelijkheid te richten die Jezus zelf is, zijn gevoelens en zijn liefde, zijn verlangen bemind te worden en zijn dorst naar zielen. Laten we niet moe worden te bidden. Het vertrouwen doet wonderen. En Jezus heeft tot de gelukzalige Margreet Maria gezegd: één rechtvaardige ziel heeft zulk een invloed op mijn hart dat zij vergiffenis kan krijgen voor 1000 misdadigers. Therese vond nog andere woorden van Jezus aan Margreet Maria in een van de zeldzame boeken die zij voor privégebruik had, het kleine brievier van het Heilig Hart. Kruis is het bed van mijn bruiden. Daarop zal ik hen de geneugte van de liefde doen smaken. In hetzelfde boek ontdekt zij de woorden die Jezus spreekt tot Margreet Maria en die haar de richting van haar leven wijzen. De wetenschap van de liefde.
1: Zonder zich te tonen, zonder zijn stem te laten klinken, onderwijst Jezus mij in het geheim. Hij doet dat niet door middel van boeken, want ik begrijp niet wat ik lees. Maar soms geeft een enkel woord mij vertroosting. Zoals bijvoorbeeld wat ik toevallig vond aan het einde van het inwendig gebed, dat ik in stilte en dorheid doorgebracht had. Dit is de meester die ik je geef. Hij zal je alles leren wat je doen moet. Ik wil je in het boek des levens laten lezen, waar de wetenschap van de liefde in vervat ligt. De wetenschap van de liefde, deze woorden, weerklinken met zoveel zachtheid in het oor van mijn ziel, dat ik alleen naar die wetenschap verlang.
0: De stilte van de liefde. Van Samaria tot Calvarië, van Granada tot Parlemonial, van Lisieux tot Calcutta. Het is altijd dezelfde kreet van Jezus die klinkt over de nacht van de wereld. Het is altijd dezelfde dorst van Jezus om te lessen. Hetzelfde zoeken naar vrienden om met hem te waken en te bidden. Hem te troosten, om met hem het lijden van de wereld te dragen. Ik heb dorst, maar het is een zo'n hevige dorst bemind te worden door mensen, door het Allerheiligste Sacrament, dat deze dorst mij verteert en ik vind niemand die mijn verlangen probeert te stillen door mijn liefde te beantwoorden. Dit was voordat de uitblinkers in de liefde zich aandienden, zoals Margaretha Maria, Therese van Lisieux, moeder Teresa, en we kunnen er nog anderen aan toevoegen als Marthe Robin. Zij wilde de liefde van Jezus ten volle beantwoorden door de stromen van tederheid die in zijn barmhartig hart opgeslagen zijn te verwelkomen. Blaise Pascal, de grote Franse filosoof, schreef: Jezus zal in doodstrijd zijn tot aan het einde der tijden. We moeten tot die tijd niet slapen. De katholieke Franse roman en toneelschrijver Georges Bernadot maakte de doodstrijd tot het grote thema van zijn romans. Wie niet de gezangen van de Impropria hoorde op Goede Vrijdag, terwijl de gelovigen het onthulde kruis vereren, kan deze uitzinnige liefdesklacht van de Verlosser maar moeilijk beleven.
1: Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik immers heb u geplant als mijn allerschoonste wijngaard. En gij zijt mij zeer bitter geworden. Want met azijn hebt gij mijn dorst gelest. En met een lans hebt gij de zijde van uw verlosser doorboord. Gij hebt mij met vuist en geesel geslagen. Gij hebt mij gelaafd met gal en azijn. Gij hebt mij een rietstok op het hoofd geslagen. Gij hebt mijn hoofd met doornen gekroond. Gij hebt mij gehangen aan het kruishout. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij.
0: Wat kunnen wij doen om Jezus te troosten en hem te vergezellen in zijn doodstrijd, die maar niet lijkt te eindigen, ondanks zijn overwinning met Pasen? Door de stilte van de liefde geven de mystici eenstemmig aan door ons te verenigen met zijn hart vol liefde en gewond en door hem ons leven en onze vrijheid te offeren met de verdiensten van zijn heilig hart. Laten we niet vergeten bij onze dagelijkse bezigheden om voor hem een thuis te zijn, om deze liefdesbedelaar in bescherming te nemen, zoals Therese zei, hem beminnen in de ander, zoals de barmhartige Samaritaan deed, zich in naaste toonde van de man die in de handen van de rovers was gevallen, De romanschrijfster Sylvia Germain schrijft:
1: wees stil aanwezig in alle eenvoud en bemin zoals Jezus deed op de avond van Witte Donderdag en deel in zijn machteloosheid. En laat de Heilige Geest in ons het gebed van Jezus bidden. Beleef volledig de stilte van de liefde, ook in verre landen, door te verblijven voor het lege tabernakel in de duistere en stille nacht van Witte Donderdag. En, zelfs als wij er niets van begrijpen, waak met Christus op de Olijfberg, de unieke berg waar geen epifanie plaatsvindt, geen openbaring, noch transfiguratie, maar waar alleen het absolute van de stilte neerdaalt.
0: Germain schrijft over deze kwetsbare en ontwapende God in De Echo van de Stilte, die ze opdraagt aan de 7 trappisten van Ons Lieve Vrouw van de Atlas, die in 1996 in Algerije zijn vermoord.
1: God heeft rechtvaardige mensen nodig, zoals moeder Teresa, die helpen en anderen ondersteunen. Hij heeft heiligen nodig, zoals Thérèse van Lisieux, die hem troosten door voor hem in verblijfplaats voor te bereiden in het hart van hen die hem afwijzen. Deze rechtvaardigen en deze heiligen hebben de beproeving van de nacht van het geloof doorstaan, die hen ten diepste onteigende. Zij zijn vreemdelingen op deze aarde. Hun hart is een ballingschap, gezuiverd in de smeltkroes van de hoop. Hoeveel christenen zijn niet overgeleverd aan de druk van hun verwonde harten? In een wereld die zich steeds meer manifesteert, buiten hun kerk. Ze zijn als het volk van Israël, dat een ballingschap was in Babylonië in het jaar 587 voor Christus, verstrooid over het Chaldeeuwse Rijk, geroepen om het verbond met God te herontdekken dat in hun hart geschreven stond. Deze rechtvaardigen werden ook eenzame herders met een hart vol liefde en gewond.
0: Hun eerste zorg blijft het voortdurend verzorgen van deze vergeten God, deze verworpen God troosten, voor hem nieuwe verblijfplaatsen vinden, de enige waar hij mee instemt om te bewonen. Het ondergrondelijk hart van de mens. Deze mannen en vrouwen die geknield blijven en niettemin standvastig wandelen en in het diepst van hun binnenste uitgeleverd zijn aan de vereniging met God, weten goed dat deze God eraan leidt te zijn verworpen door zoveel van zijn weglopende, rebellerende, rovende en moordende kinderen. Zij weten dat hoe vurig hun liefde voor God ook is, deze niet voldoende is om Gods honger naar liefde te stillen, die onophoudelijk wordt opgeroepen door het egoïsme in de harten van de zondaars. Zij willen dan ook delen in deze wonderlijke vreugde van het beminnen, ondanks alles. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. Aansporing om de wijsheid te zoeken. Dit zijn de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid leren en tucht. Kan men van zinrijke woorden de zin doorgronden. Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, plichtsbesef en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervarenen vaardigheid geven, de jongeling kennis en voorzichtigheid. Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten, en de schrandere zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuken en duistere taal doen doorgronden, de woorden der wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en tucht worden door de dwazen versmaad. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken der woelige straten staat ze te roepen. Bij de ingangen der poorten in de stad verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, bemint gij het onverstand en vinden de spotters plezier in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis? Als gij aan mijn vermaning weer aandacht schenkt, dan zal ik mijn geest aan u openbaren en u mijn woorden mededelen. Omdat toen ik riep, ge hebt geweigerd, omdat toen ik mijn hand uitstak, geen mens er acht op sloeg. Omdat ge al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen. Daarom zal ik bij uw rampspoed lachen, zal ik spotten wanneer de schrik u overvalt. Wanneer de schrik u overvalt als een onweer, uw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis u overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar ze vinden me niet. Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de Heer niet hebben verkozen, omdat ze niet wilden weten van hun raadgevingen en al mijn vermaningen hebben versmaad. Daarom zullen zij de vrucht eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen. Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid. Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig. Hij is gerust en vreest geen onheil. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige diaken Ephrem. Het woord van God is een onuitputtelijke bron voor het leven. Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers, het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele vormen van uitleg. De Heer heeft zijn woord met vele kleuren geschilderd, zodat al wie erin doordringt, daarin ziet wat hem aanspreekt. Allerlei schatten heeft de Heer in zijn woord verborgen, zodat ieder van ons die zich daarin oefent, erdoor verrijkt wordt. Het woord van God is een levensboom, die aan alle kanten weelderige vruchten aanbiedt, zoals de rots die in de woestijn werd geopend om aan alle kanten een geestelijke drank aan te bieden. Ze aten, zegt de apostel, een geestelijk voedsel, en dronken een geestelijke drank. Wie één deeltje van die schat verwerft, mag niet denken dat alleen wat hij gevonden heeft in dit woord vervat ligt. Maar hij moet bedenken dat hij enkel dit heeft kunnen vinden uit het vele dat erin ligt. Omdat alleen dat stukje tot hem doordrong en zijn deel werd, mag hij niet zeggen dat het woord zelf schraal en mager is en het minachten. Omdat hij het niet kan bevatten, moet hij dankzeggen voor zijn rijkdom. Wees blij omdat je overtroffen bent, maar niet bedroefd omdat het je te boven gaat. Wie dorst heeft, is blij wanneer hij drinkt, maar niet bedroefd omdat de bron niet uitgeput raakt. De bron overmeestert je dorst, niet jouw dorst de bron. Want als je dorst gelest wordt zonder dat de bron uitgeput raakt, kun je, als je weer dorst hebt, daar opnieuw uit drinken. Maar als door het lessen van je dorst ook de bron opdroogde, zou je overwinning en ongeluk verkeren. Breng dank voor wat je gekregen hebt en treur niet om de overvloed die onaangeroerd blijft. Wat je mocht ontvangen en bereiken is jouw deel. Wat overblijft is een erfenis voor later. Wat je uit zwakheid op dit ogenblik niet krijgt, zul je een andere keer ontvangen, als je maar volhardt. Probeer dus niet overmoedig in één teug te nemen wat je niet in één slok aan kunt. En geef de moed niet op voor iets dat je alleen beetje bij beetje in je op kunt nemen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 14e zondag door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het schone gebed: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. De goedheid van God, dat is Jezus zelf. Hier komt Hij in de heilige Eucharistie. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Het gebed begint buiten mijzelf, bij Hem. Hij is al begonnen. Met heel zijn aandacht is Hij bij mij. Ik hoef mij daarbij maar aan te sluiten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem. Bij Hem die met zijn liefde het initiatief heeft. Hij heeft mij het eerste lief gehad. Een paar passen voor de plaats van het gebed omhoog kijken in de houding van Jezus die tot zijn Vader bidt. Zien hoe Hij mij ziet, hoe zijn blik al vol liefde op mij rust. Dan zijn liefde beantwoorden in een gebaar van aanbidding. Een gebaar dat past bij zo'n aanspreektitel: Vader, Heer van hemel en aarde. Het gebed ingaan in de houding waarin ik denk Hem het beste te kunnen vinden. En ik zal Hem ook zeker vinden wanneer ik werkelijk van plan ben om Hem ook de Heer van mijn leven wil laten zijn. Dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, het verborgene in een mens, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik stel me de geschiedenis of de situatie, de context voor ogen. De situatie waarin deze woorden hebben geklonken, na de weeroep over de onboetvaardige steden, Chorazin, Bethsaida en Kafarnaum, die zich niet bekeerd hadden. Deze zaligsprekingen van de kleinen, van de kinderen, volgt dus op een weeroep over de wijzen en verstandigen. Hoe krachtig het ongeloof, hoe duisterder de tijden waarin we leven, des te meer licht het geloof van de kerk op als een werk van God. God kijkt niet naar het getal. Al zouden wij met nog veel minder zijn, Hij zou zich blijven geven. Ieder van ons vindt Hij de moeite waard. Juist het geringe succes brengt de goedheid van onze God aan het licht. Van zo'n God begrijpen mensen niets, tenzij ze de houding aannemen van de Zoon, zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer iets echt gebeurd is bij ons, moet het ook op een bepaalde plaats gebeurd zijn. Zo vindt het plaats. Maar er staat niets over een plaats. En het is goed om ons een nederige plaats voor te stellen. Een nederige plaats, zegt Ignatius, vol schoonheid en gratie. Die nederige plaats vormt de entourage voor de gezindheid die hier past. De laagste plaats in mijzelf. Daar waar ik niet verstandig ben, enigszins als een kind. De plaats nodigt mij uit af te dalen in mijn wezen naar de plaats waar ik de houding heb van de Zoon. Ik kan niet uit eigen kracht, met eigen goede wil, bij die plaats komen. Het is een genade die mij geschonken moet worden. Dat vraag ik dan ook als een bijzondere genade, dat ik door zo naar Jezus te kijken, van Hem mag leren, ja, Hem mag worden. De overweging. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen.
Wat bedoelt Jezus met deze dingen? Wat zouden deze dingen anders kunnen zijn dan wat de leerlingen van Jezus op hun missietocht moesten verkondigen, de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen? God wordt koning, eerst in de harten van de mensen en van daaruit in de hele wereld. Het is een echt rijk, de wet van God, geschreven in de harten van de mensen. En wat gebeurde er echter? Niet God kreeg het laatste woord, maar de wijzen en verstandigen. God wil koning zijn en de apostelen worden erop uitgestuurd als zijn herauten, maar de onderdanen maken zich uit de voeten. Ze weten het beter en willen voor zichzelf leven. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Ze zijn zelfgenoegzaam. En dat woordje zelfgenoegzaam hebben we een aantal keren gehoord in de tweede lezing. Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid. De geest van de wereld is zelfgenoegzaamheid. Zo, we hebben niemand nodig. We redden onszelf wel. Nou, Paulus zegt, broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. En die geest van de wereld had zich meer in het bijzonder vastgezet bij de leiders van het volk. Dat waren de wijzen en verstandigen toen. Het gewone volk luisterde graag naar Jezus. Zij zetten hun hart wijd open voor het woord van God. God was al koning in hun hart. En nu komen de leerlingen van hun missiereis terug bij Jezus. Ze brengen hem verslag uit. En ze waren blij met hun successen, maar over de hele linie overheerste toch teleurstelling. Het was hen tegengevallen. En zeker de leiders van het volk waren hen tegengevallen. Als de leiders zich gewonnen hadden gegeven, dan zouden zij met hun invloed heel het volk mee hebben gekregen. Maar ze hebben zich niet gewonnen gegeven en blokkeerden daarmee de hele missie. De leerlingen kijken dus een beetje beteuterd. En elke keer als zij verslag uitbrengen aan Jezus, voelt Jezus de troosteloosheid over zijn leerlingen komen. En daarin vangt hij hen op. Troost u maar, zij die jullie hebben afgewezen, zullen eenmaal door God

zij die jullie hebben afgewezen, zullen eenmaal door God worden afgewezen. Vlak voor de passage die u zo even hoorde voorlezen, staat: Hij begon de steden, waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd, te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Dat is dus een weeroep over de verharden, over de van de zelfgenoegzamen, over de wijzen en verstandigen. En zo'n weeroep wordt dan altijd gevolgd of voorafgegaan door een zaligspreking aan de eenvoudigen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Laten we Jezus een ogenblikje gadeslaan terwijl hij deze woorden uitspreekt. Bij Lucas staat er zelfs: Op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest. Daar komen er nog twee personen bij, de Vader en de Geest. Als we dat tafereeltje een ogenblik zouden gadeslaan, dan zien we dat Jezus de Vader heel groot maakt, de grootste van allen, Vader, Heer van hemel en aarde. En we zien dat Jezus zichzelf klein maakt, heel klein. Dat hij zelf zo'n kleine is, zo'n kind. Dat zegt hij dan ook. Op de eerste plaats is dat allemaal geopenbaard aan mij, omdat ik mij opstel als een kind, als klein, als onmoedig, als onmondig. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Hij moet het allemaal ontvangen. Uit zichzelf heeft hij het niet. Zo moet je je namelijk opstellen in de verkondiging. En zo moet je je ook opstellen wanneer de mensen van jouw verkondiging niet willen weten. Als je succes hebt, schrijf het niet toe aan jezelf, maar schrijf het toe aan de Vader. Heb je tegenstand, mislukking, afwijzing, wees erover verheugd, want dan onderga je het lot van de Zoon, van wie Jezus zegt dat hij zelf helemaal niets heeft, maar alles moet vragen om het te krijgen, alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. De Zoon heeft niets uit zichzelf. Het moet hem allemaal gegeven worden. Hij is in het geheel niet zelfgenoegzaam. Hij is helemaal zelfeloos. De Zoon heeft niets, hij krijgt alles. En dat zelf helemaal niet zijn, stelt Jezus dan ook in staat om het door de mensen tot niets gemaakt worden, tot in zijn radicaliteit te doorstaan, zonder verbittering, zonder bitter te worden in zijn hart. Als je door de mensen wordt uitgerangeerd, als je tot nul wordt gereduceerd, monddood wordt gemaakt, niets meer in te brengen hebt en niets meer te zeggen hebt, dan ben je in de staat van de Zoon. Dan komt de Heilige Geest, de Geest van de Vader, over je, om met jou te doen wat hij ook met de Zoon heeft gedaan. En dat is, als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft, zegt Sint Paulus. Daar heb je ze weer, alle drie. Ze zijn er op het moment van de afwijzing, van de mislukking, van de verkondiging van het woord van God, en ook als het mens tot nul wordt gereduceerd. De Heilige Geest komt in actie, dat is wat wij hier eigenlijk uit kunnen leren, als iemand niet zelfgenoegzaam is, als hij hulpbehoevend is, en als hij die toestand van hulpbehoevendheid niet probeert te omzeilen, op de een of andere manier probeert zichzelf te redden, ofwel te verdringen, er opstandig over te worden, als hij dat in liefde aanneemt, echt helemaal hulpbehoevend wil zijn als een kind, dan komt de Heilige Geest. En die voert iemand met een kracht, met een vurigheid, met een beweging van binnenuit,

want het is de Heilige Geest die in ons woont, naar de Vader. Als iemand de rol aanneemt van de Zoon, dan komt de Heilige Geest. En hij komt steeds weer opnieuw. Het is niet alleen maar iets van aan het begin en aan het einde, maar aan deze twee merkpunten kun je aflezen dat het zo is in heel ons leven. Die gesteltenis van zoon zijn, die gesteltenis die Jezus bestaanswijze is, kunnen we van hem leren. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er valt een last van je af. Als je van hem leert nederig te zijn en zachtmoedig van hart. En dat is de last die mensen met zich mee moeten torsen wanneer ze meer willen zijn dan zoon. Als ze vader willen zijn. Groter willen zijn dan ze zijn. Een rol aannemen die hun niet past. Maar als je al die pretenties, die aanspraken van je hebt laten afvallen, dan komt er rust en verlichting. De lasten van het leven worden je niet afgenomen, maar je krijgt er een wijze van dragen bij, waardoor het goed te dragen is. Augustinus zegt zelfs dat de lasten jou zullen dragen in plaats van dat jij die lasten draagt, omdat in de last die jou draagt de Heilige Geest is verscholen, die in beweging is van de mens weg, van zijn zelfgenoegzaamheid weg naar God de Vader toe. Aan het eind gesprekjes, zoals Jezus had met zijn vader, direct, eenvoudig, met meer of minder woorden, en me door Jezus naar zijn vader laten brengen en bij de vader mijn kinderhart uitstorten en een onze vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Ben Bongers. En ik doe dat aan de hand van een boek, een vertaling van Augustinus, Aurelius Augustinus, wat verschenen is als een boom aan stromend water. Uitweidingen over Psalmen 1 tot 32. Het is een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Ben, je bent begonnen in dit project alweer een aantal jaren geleden. Waarom? Wat trek je aan om dit te gaan vertalen?
1: Nou, het is nu 14 jaar geleden dat ik op dit project gezet ben door het Augustijns Instituut. Tevoren heb ik gewerkt aan de twee brieven 54 en 55. Een antwoord op uw schrijven was de titel van het boekje. Het thema was mij tamelijk vreemd destijds. In 2009 is dat boekje uitgekomen. Toen ben ik gezet op de preken over de heilige, deel 2, Stratenmakers en Brugwachters. En dat beviel mij veel meer. Dat betrof de preken van Augustinus over heiligen. En daar heb ik met veel plezier aan gewerkt in een vrij korte tijd. In 2014 kwam dat tweede deel van Preken over de Heilige uit. Daarna ben ik begonnen met dit project. En ik heb eraan gewerkt sinds 2012. Het begon weer heel vreemd, namelijk de psalmen 1 tot en met 32 door Augustinus, zijn commentaar gedicteerd aan een schrijver. Wat ik onmiddellijk miste was het contact van de predikant met het publiek. Hij was ook geen predikant, nee, hij dicteerde wat hij tevoren had voorbereid natuurlijk aan een schrijver, zijn commentaar over die psalmen 1 tot en met 32. Maar gelukkig waren er ook over 8 van die psalmen, waren er 11 preken in het verschiet. Helaas, in 2016 zei het Augustijns Instituut, dit redden we niet meer, wij halen die preken weg en overblijven alleen de gedicteerde enarationes in psalmo's 1 tot en met 32. Vervolgens heeft het project enige tijd stilgelegen. Intussen begon ik wel aan het vertalen van die preken. En dat beviel mij weer een stuk beter dan de gedicteerde teksten. Zodoende in 2021, dat was dus in het begin van de coronatijd, heb ik Hans gevraagd om mee te werken. En samen hebben wij het in vrij korte tijd, heel intensief werkend, hebben we het afgesloten. Dat is nu dus het geval. Intussen is het een soort behoefte geworden om verder te gaan met de enarationes in psalmo's. Ik ben nu bij psalm 38 en Hans wacht nog een hele intensieve tijd van nakijken van die teksten. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik ben zelf dus heel benieuwd.
0: Hans is een Hans van Rijzen die hier aan meewerkt. Waar ik benieuwd in ben, wat trek je precies in deze psalmen? We gaan zo naar psalm 1 toe.